0: Waarom wordt hij gewacht met de aftrap? Het is me onduidelijk. Koeman komt nu zijn duck-out uit en is ook... Joh, wat gebeurt hier? En nu pas gaat het om Elias Skiri, die veel te laat komt en wordt uitgefloten. Eerst natuurlijk al de pechvogel met het eigen doelpunt. En ja, nu staat het 11 tegen 11. Ik ben heel benieuwd of dit wel volgens de regels is. Het zal ongetwijfeld. Nu is er afgetrapt. We zijn onderweg. Tunesië heeft de bal.
1: Ja, en waarom zou niet kunnen beginnen als er iemand niet bij is?
0: Nee, dat is heel gek.
1: Dus wat dan betreft had de Mexicaanse daar ook inderdaad kunnen gaan starten. Het is eigen verantwoordelijkheid van zo'n team dat geen 11 spelers op het veld staan. Voorlopig gaan we kijken met een 2-0 voorsprong voor Nederland aan het begin van de tweede helft. Terwijl het wat harder is gaan regenen. Het valt dan nog net niet met bak uit de lucht in Kansas City. Maar het regent wel een heel stuk harder dan in de eerste helft het geval was. Laten we hopen, zolang het onweer maar weg blijft. Want dan gelden er strenge protocollen. En moet er toch echt worden gestaakt als er een onweersklap binnen een aantal kilometers van het stadion. 13 kilometer van het stadion is. Dus wat dat betreft hopen we dat het goed af gaat lopen met die 2-0 voorsprong voor Nederland. Oranje heeft de bal met Virgil van Dijk. Geeft hem aan Jean-Paul van Hekken. Geen wissels aan de kant van Nederland. Geen wissels aan de kant van Tunesië bij die ploeg van Hervé Renard. Het zal niet heel lang meer duren, denk ik, voordat er wissels in gaan komen. Bij de ploeg van Ronald Koeman. En dan eens kijken wie hij eruit gaat halen. Wie hij erin gaat brengen. Met vertrouwen richting de knock-outfase voor het toernooi. Dat is de opdracht in deze wedstrijd. Terwijl van Hekken de bal inspeelt in de richting van Brobbey. Op de rand van de 16. Maar Tunesië heel eventjes het balbezit niet eens mag koesteren. De bal mag aanraken. Want Nederland heeft weer de bal met Denzel Dumfries. En dan wordt hij teruggespeeld richting Van Hekken. Oranje dus weer in positie. Een beetje voelt het aan als powerplay bij het ijshockey. Zo'n omsingeling van het vijandige doel. Terwijl Nederland opnieuw de bal rondspeelt op zoek naar een derde goal.
0: Er staat ook een aardig windje in dit stadion zonder dak. Terwijl Gakpo wordt ingespeeld. Combinatie terug naar Reinders. Reinders naar de buitenkant van het veld. De overzijde. En die gaat een overtreding. Want ik begrijp de signalen van de scheidsrechter niet zo heel goed. Dat ligt waarschijnlijk ook aan mij. Ja, er is, ik denk buiten spel misschien. Nou ja, wat wel een feit is dat Tunesië aan de overzijde van het veld op de eigen helft een vrije trap krijgt. Ik heb het vlagsignaal niet waargenomen. De bal wordt hard en hoog weggetrapt. Evenwijdig aan de zijde. En machtig omhoog vliegt daar. Virgil van Dijk kopt de bal in eerste instantie weg. In tweede instantie pikt Nederland hem op. Van Hekken. En dan is het snelle kantwisselen. Wat Ruud van Nistelrooy zei in dat interview. Dat betekent eigenlijk dat Nederland van deze kant naar de overzijde snel moet schakelen. Dat is het idee. Maar de bal gaat nu naar Frenkie de Jong. Die speelt naar de overzijde. Naar Ake. Ake dan naar Gakpo. Dubbele dekking. Drie dubbele dekking zelfs. Dan zouden er toch twee vrij moeten staan. De bal gaat terug naar Ake. Wacht. Draait. Geen druk op de bal. De bal gaat opzij. Naar Gakpo, die naar binnen toe doorloopt. Ake legt terug. Van Hekken. Van Hekken dan een harde inspeelbal naar Dumfries, die heel veel vrijheid heeft. Is met de binnenkant rechts voor Malen, die ook naar binnen toe is gekomen. De bal gaat naar Frenkie de Jong. Frenkie de Jong. Terug en opent aan de overzijde van het veld.
1: Ake heeft de bal en die geeft hem dan keurig aan Cody Gakpo bij de punt van de 16. Gakpo creëert ruimte, komt het schot van Gakpo, belandt voor de voeten van Denzel Dumfries en die houdt hem net aan binnen. Ja, zo was de hoek natuurlijk heel erg moeilijk voor Denzel Dumfries om op doel te schieten. En dan volgde er wat wilde trap van Dumfries waarbij eigenlijk niemand in balbezit werd gebracht. En dus kan Nederland zich weer terug laten zakken. Bij die andere wedstrijd tussen Japan en Zweden was de ruststand inderdaad 0-0. Dat zou betekenen nog steeds dat Nederland op de eerste plaats staat in de poolfase. Als daar Japan niet heel veel doelpunten gaat maken. Ze moeten ze er toch voorlopig drie gaan maken om op de eerste plaats terecht te komen in de pool. Maar dat is voorlopig nog niet aan de orde vanwege die 0-0. We zien weer die man met die prachtige haardos. Hannibal Mejbri met het haarbandje, het zwart haarbandje over zijn hoofd om ervoor te zorgen dat de haren niet in de ogen komen. Terwijl Tunesië nu de bal heeft met Talbi. Middenlijn overgestoken. Tunesië komt dan door aan de overzijde van het veld met Garbi. Maar dat is de inworp uiteindelijk voor Nederland. Virgil van Dijk kijkt even om zich heen. Ja, dan moet je toch soms even wat extra knipperen met de ogen vanwege de vele regen die nu uit de lucht komt vallen. En Oranje nu met Van Hekken die de bal heeft. Nog altijd geen beweging aan de zijlijn. De wisselspelers zitten nog keurig in de dugout. Koeman heeft nog niet de dugout uitgestuurd om te gaan warmlopen. Dus wat dat betreft is warmlopen natuurlijk wel nodig vandaag hier. Want het is 21 graden Celsius, niet heel warm. Prima temperatuur om te voetballen. Terwijl de Jong de bal heeft, speelt hem dan door het centrum heen. En dan kan Nederland met Jari Reinders naar Dumfries. Maar die bal is te hard, belandt buiten het speelveld. En dat betekent dus dat Tunesië kan overnemen. Ja, opportunistische bal, iets te hard gespeeld door Tijani Reinders.
0: Is dit een wedstrijd voor de wisselspelers? Gaan we zo meteen vervangingen krijgen? We zitten in de 51ste minuut, 2-0. Stand natuurlijk nog steeds in het voordeel van Nederland. Lange uittrap van de doelman van Tunesië. Overzijde van het veld opgevangen door Nederland. Het spelniveau daalt wel een beetje. Dus hopen dat Nederland een beetje beter in de wedstrijd weer komt. Dumfries maakt de bal vrij. En dan wordt Jirgak voor de bal helemaal terug. Dat is trouwens Arke die dat deed naar Van Dijk. Van Dijk naar Gravenberg. En Tunesië wacht gewoon af. Staat voornamelijk stil en hobbelt een beetje mee. Het is Nederland moet het echt zelf doen deze wedstrijd te maken. Nu snel doortikken de bal naar Malen. Komt naar binnen toe. Wordt de muur opgetrokken. Maar Malen blijft de bal bezitten. Malen. Is de bal, maar het is daar Reinders die pikt op. Naar Gakpo. Gakpo dan bal bij de tweede paal. Kopbal. En die komt op misschien voor de voet van Dumfries. En die schiet dan hard tegen de rug op van de Tunesische speler. En in de rebound wordt de bal dan uiteindelijk weggetrapt door de as van het veld. Hoog door de lucht. Gaat de bal naar Mastouri. Maar die is hem alweer kwijt. Hij krijgt een vrije trap mee. We kijken naar een juichende fan van Nederland met een poncho. En het is nu Mesbri. Die ligt op de grond en die haalt zijn hand bij zijn hoofd. Terwijl de regie gaat naar deze herhaling. Bal bij de tweede paal. Terugkomt op Robbie. En die schiet hard tegen de rug van Ben Slimane aan. Want de doelman was verslagen. En uiteindelijk hoog gaat de bal dan naar die camera die boven het veld zweeft. En als je dan dat perspectief pakt, dan komt die bal in één keer heel dichtbij. Het is Dumfries. Neemt hem even aan met rechts. Haalt uit met rechts. En schiet hem hard tegen de rug van de Tunesier aan. Over een Skiri. Diens letters laten los van zijn shirt duidelijk te zien. We weten dat het Skiri is, maar het zag er een beetje amateurig uit. 52 minuut. Nederland uiteraard weer in balbezit. Overzijde van het veld. Eigen helft. Hakke.
1: Ja, de plaatselijke middenstand heeft handig ingespeeld op de komst van de Oranje fans. Want we zagen zo even een Oranje fan met Netherlands en Kansas City op zijn shirt. Dus heeft hij ongetwijfeld daar gekocht. Want ze weten natuurlijk al heel lang dat het Nederlands elftal hier voor de derde wedstrijd op het WK heen komt. Terwijl Denzel Dumfries hier de bal heeft. En het duel dan met Mohamed Amin Ben Hamida. En de inworp is voor Nederland. Dumfries heeft hem snel genomen. Die inworp met Ryan Gravenberg die de bal komt ophalen. Gaat dan terug richting Van Hekken. Nederland ver diep op de helft van de tegenstander. Behalve de doelman uiteraard met Denzel Dumfries. Nou, inmiddels toch al wat spelers van Nederland die aan het warmlopen zijn. Aan die kant van het veld. En is het Hannibal Mejri die de bal moet uitverdedigen. Nou, nu heeft Tunesië een hele lange weg te gaan. Op weg naar de helft van de tegenstander in eerste instantie. Met Hannibal Mejri die dat goed doet hoor. Mooie loopactie. Kan de bal keurig afleveren. En dan is het wachten op een schot. Is het toch Tunesië dat gevaarlijk kan worden. De bal ligt in de eerste paal. En daar is Hazem Mastouri die daar stond. Maar die wordt niet in balbezit gebracht. De bal wordt door Van Hekken over de achterlijn gewerkt. Maar Mastouri, de man van Dynamo Makhachkala, die op de goede plek stond, maar Van Hekken had het doorzien. Jean-Paul Van Hekken werkt de bal over de achterlijn. Zo is het gevaar eventjes geweken. Dan mag Tunesië wel een hoekschop gaan nemen. Dat gebeurt in de 54ste minuut van de wedstrijd. We zijn al dus bijna 10 minuten bezig in de tweede helft. En nog steeds die voorsprong. Die snelle voorsprong na 7 minuten was het al zover in deze wedstrijd voor Nederland tegen Tunesië.
0: Bal aan de overzijde van het veld. Mesbri. Eén hand omhoog. De bal wordt dan zo meteen voorgebracht. Nu dan. De bal draait weg bij het doel van Nederland. En de kopbal in de goal. Het is Tunesië dat scoort. Het is met het hoofd Hazem Mastouri. Spits van Dynamo Kiev doet het. Niemand reageert bij Nederland. En eindelijk kunnen de Tunesische fans in die ponchos juichen. En Mastouri zoekt de bank op. De Brugge kijkt naar beneden, baalt. En we zien een hele blije Tunesische fan, een dame, die staat te springen. En het is Mastouri, die doet de hand naar zijn borst. Ja, dit is goed gedaan. Het is Reinders, die is hem volledig kwijt. Van Hekken veel te laat. Goede kopbal met stuit. Verbrugge echt kansloos. Mooi doelpunt uit de hoekschop in de stromende regen. In het Kansas City Stadium, in het Arrowhead Stadium, is Nederland voor het eerst verslagen. 2-1 nog wel, maar het doelpunt van Tunesië.
1: De Adelaars van Carthago, zoals Tunesië wordt genoemd. Dat is de bijnaam van de ploeg. En ze zijn niet bepaald vleugellam, zoals we hier hebben gezien. Want die staat tweede doelpunt van Tunesië op dit wereldkampioenschap. De scheidsrechter uit Mexico wordt even in beeld gebracht. Want de VAR gaat nog kijken naar dat moment van zo even. Ze doet haar linkerhand richting haar oortje. Om dat oortje nog wat verder haar oor in te drukken. Om goed te kunnen luisteren wat de VAR tegen haar zegt. In de stromende regen dus. Hopen dat die apparatuur allemaal waterdicht is. Dat lijkt wel zo het geval te zijn. Nou, spelers die even komen buurten, die wil ze eventjes wegsturen. Want ze wil in alle rust kunnen luisteren wat de VAR tegen haar te zeggen heeft. En misschien wel naar het veld toe roept. Nee, de treffer is gewoon geldig. En dus niks aan de hand. De 1-2 staat. Ondanks het feit dat de VAR nog eventjes ging kijken of alles wel rechtmatig ging bij die hoekschop van Tunesië. 1-2 staat er 10 minuten onderweg in de tweede helft. Oranje, ja, dat niet moet verslappen.
0: Nee.
1: Dat lekker moet door blijven voetballen om met goed gemoed richting de knock-outfase van het toernooi te gaan. Om straks die misschien wel een wedstrijd tegen Marokko te gaan spelen. Dus dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Een mooi affiche in de eerste ronde van de knock-outfase. Denzel Dumfries en Doyan Malen die de bal heeft. Malen doet het handig tussen twee spelers van Tunesië. Oranje gaat op jacht naar het derde doelpunt. Dat is eigenlijk nog steeds zo. Maar nu is de stand wel veranderd, want het staat 1-2.
0: Met Gakpo, die dubbele dekking heeft, overzijde van het veld. Terugleg dan naar Ake. Ake naar De Jong. Gaat Oranje een keer versnellen. De Jong speelt dan weer naar Gakpo. Gakpo, Nederland was echt al verslapt en je moet wel iets doen in zo'n wedstrijd. Anders krijg je inderdaad een om de oren. Voorzet nu van Ake, heel slordig. Maar die wordt zomaar over de achterlijn gepegeld, werkelijk waar. Totaal onnodige actie van Ali Abdi. En dat betekent een corner voor Nederland. Hij krijgt nog wel de box van zijn doelman. Voor joh, goed gedaan. Het is nu Tijani Reinders. Die zag er bij die hoekschop niet al te best uit. Gaat de camera natuurlijk naar Virgil van Dijk. Hij scoorde al tegen Japan. Dat was echt een mooi doelpunt uit een corner. Stromende regen. De bal ligt klaar. Het is nu Reinders die kijkt naar Van Hekken en naar Dumfries. Hij staat haaks op de bal. Eén hand omhoog. Uit stand trapt hij de bal. Weggekopt door Tunesië. Nederland pakt de bal weer op. As van het veld. Gravenberg speelt in aan deze kant van het veld. Is het nu Reinders. Reinders dan. Naar Van Hekken. Van Hekken die moet ook weer terugdraaien. Want ja, het staat helemaal vast daar. En dus via Gravenberg de bal op de as bij Frenkie de Jong.
1: Tunesië met de linies kort op elkaar. Nou, je mag wel zeggen beter dat het één linie is in de buurt van de 16 meter. Ja. Waar Nederland doorheen moet zien te voetballen om die derde treffer te gaan forceren. Nu zit Oranje met Frenkie de Jong die de bal heeft. En Nederland nu met Van Hekken ter hoogte van de middenlijn. Van Dijk kiest voor de linkerkant. Ake die daar is doorgelopen. Krijgt de bal en zal hem ongetwijfeld wel weer terug gaan krijgen. Nou ja, gaat toch richting Frenkie de Jong en de aanvoerder Virgil van Dijk. Van Hekken heeft de bal. En Van Hekken kiest voor deze zijde van het veld. Of de rechterkant, de aanval over de rechterkant met Denzel Dumfries. Maar die is niet van plan om een actie te gaan maken. Speelt de bal weer terug richting de middenlijn. De voorsprong is er nog altijd voor Oranje met Tijani Reinders. Die de bal heeft en hem geeft aan Van Hekken. Van Hekken, terwijl een mededeling kennelijk komt in het stadion.
0: 1-0 Japan.
1: Ja, het is Japan op een 1-0 voorsprong gekomen.
0: Daisen Maeda doet het.
1: Ja, die komen dan wat doelstellen. Dat betreft wel weer wat dichterbij. Dus ja, dat ziet er goed uit voor de Japanners. En voor Nederland misschien wat minder. Maar wellicht kan...
0: Sorry.
1: Ja, het is misschien helemaal gelijk nu, hè?
0: Qua doelsaldo is het gelijk. Allebei op plus 5. Alleen Nederland heeft 2 doelpunten gemaakt en 4 tegen. En Japan heeft 7 doelpunten gemaakt en 2 tegen. Het gaat nu om het aantal gescoorde doelpunten. Daar is Nederland dus in het voordeel.
1: Ja, precies. Koeman kijkt om zich heen. Is de duck-out uitgekomen. We hoorden die ting-dong in het stadion. Oh,
0: speciale aanbieding.
1: Werd gescoord door de Japanners inderdaad.
0: Zometeen ook de melding. Wil Krijn Schuitenmaker zich melden bij de receptie?
1: Het zou best kunnen inderdaad. Terwijl de Tunesiërs met Hannibal Mejri de vrije trap mogen gaan nemen. Dat gebeurt iets over de middenlijn aan deze zijde van het veld op de helft van Oranje.
0: Het is al even gestopt met zachtjes regenen. Want het gaat echt hard. Terwijl nu ook de uitslagtussenstand binnenkomt bij Japan-Zweden. 1-0 dus voor de Japanners die echt een outsider zijn. Ook voor die wereldtitel ook die overtuiging hebben. Nederland speelde daar natuurlijk 2-2 tegen. Terwijl nu Tunesië maar eens naar voren toe komt. Want ja, met 2-1 of misschien wel met een betere staat. Dan kan je tenminste gerust in het vliegtuig stappen richting Tunis. Bal naar voren toe, maar weggekopt. De Dumfries, Malen. Ja, die wil weggaan. Die wordt dan vastgepakt. Dat zou zomaar een kaart kunnen opleveren voor Khedira. Rami Khedira met de rug nummer 13. En het is Daniel Malen. Hij zit er nog niet heel erg lekker in dit toernooi. Toch het gewicht wat op hem rust, dat hij niet scoort, dat is hem af te zien. Terwijl nu, ja, Koeman zegt ook, hey, dit is toch gewoon een overtreding? Het kan toch niet? Maar het kan dus wel. De overtreding is er wel. De vrije trap is voor Nederland. Nederland in balbezit. Jan-Paul van Ekken. Nederland weer schuift op van rechts naar links. In je scherm op de helft van Tunesië.
1: Weer onderweg door Jan Malen. Kan die bal niet lekker aannemen. Tunesië, die luistert naar de naam Ali Abdi. Is iets te dicht in de buurt en die kan het duel vervolgens winnen. Maar Tunesië kan niks met de bal. Het is opnieuw Oranje dat de bal heeft. Met Tijani Reinders, nee, met Frenkie de Jong in de middencirkel. De Jong kan kiezen waar die bal heen gaat. Kiest voor de overzijde van het veld. Oftewel de linkerkant, Ake en Reinders die daar de bal hebben. En dan is het wachten op Cody Gakpo die naar binnen komt. En dan vervolgens de combinatie zoekt met Tijani Reinders. En dan komt nu het schot. Ja, dat schot komt er van Cody Gakpo. Maar stuit op een van de Tunesiërs. En dan door Jan Malen ter hoogte van de zijlijn die nog probeerde om in balbezit te komen. Nou, dan mag Nederland de inworp gaan nemen. En Denzel Dumfries staat er klaar met de bal in handen. En die gaat hem dan nemen. Mag hem gaan nemen van de scheidsrechter. Maar moet even wachten tot dat moment is aangebroken waarop dat wel kan. Ik zie onder meer Somerville warm lopen aan de zijlijn. Ze zal ongetwijfeld in de ploeg gaan komen. Na het mooie succes in de vorige wedstrijd voor Somerville. Terwijl nu Nederland aan deze kant van het veld met Dorian Malen de bal heeft. Dorian Malen actie maken. Ja, als hij eerst maar eens zijn eerste doelpuntje maakt op dit WK. Levert nu de bal bij de tweede paal. Daar is Cody Gakpo. Maar daar is ook een Tunesië. En die luistert naar de naam Jan Valéry. Jan met Grieks ei schikt kopt de bal over de achterlijn. Terwijl de bondscoach Hervé Renard er even bij is gaan zitten. Die heeft de punten van zijn schoen even bekeken. Die heeft er geen fiducie meer in dat dit goed gaat overlopen.
0: Hij weet het nooit, want nogmaals onderling resultaat dus tussen Japan en Nederland. Dat is niet gelijk. Doel saldo, dat betekent als Nederland niet meer scoort in Japan wel, dan heeft Japan een beter doel saldo. Dan wordt Nederland tweede en gaat het maandag spelen om 7 uur. Eerst deze hoekschop nemen, komt nog een kopje, dan gaat hij erin ook. Het is Jan-Paul van Ekken via zijn directe tegenstander weer een eigen doelpunt. En 3-1 voor Nederland. En dat betekent dat de spelers elkaar feliciteren. Jan-Paul van Ekken, high fives krijgt hij onder meer van Malen. Van een hele blije Virgil van Dijk en nu de schreeuw. Van Jan-Paul van Ekken. Hij kijkt echt als een soort rockstar. De Hervé Renard. En dan gaan nu de fans van Oranje uit hun dak. Ik denk dat we meteen gaan een cooling break. Nee, niet. We lopen terug naar de middencirkel. Ja, de bal wordt doorgekopt bij de eerste paal richting Doelmond. En ik denk dat het via Slimane gaat. Ja, Ben Slimane. Die kopt hem dan ook nog eens langs zijn eigen keeper. 3-1 voor Nederland. Ben Slimane wil overkoppen, maar raakt de bal te veel achterwaarts. Waardoor hij achterwaarts tegen het zijnet valt binnen. En Van Ekken is blij. En de lachende Tijani Reinders. 3-1 Nederland.
1: Ja, mooi. De 3-1. De lachende gezicht inderdaad bij de spelers van Oranje. Die weer wat verder uitlopen als het gaat om het bereiken van de eerste plaats. En dus groepswinnaar kunnen worden. Terwijl we de gezichten van de spelers van Tunesië zien die op onweer staan. Nou, onweer, dat is het enige wat we niet nodig hebben vandaag. Want dan wordt het echt gestaakt. Dan moeten we gaan wachten tot het onweer is weggetrokken. Maar voorlopig ziet dat er goed uit. Het is 3-1 Nederland. Naar twee eigen doelpunten. Maar je mag ook zeggen dat Tunesië bezwijkt onder de druk van Nederland. Terwijl Reinders de bal heeft. Reinders in de 16. Reinders in de 16. Met een hoogstandje proberen die bal over zijn tegenstander heen te wippen. Om vervolgens weer in balbezit te komen. Maar dat lukte niet. Nu is het Ake. Oranje op de helft van de tegenstander met Jan-Paul van Ekken. Ake krijgt de bal. Ake die kan kijken. Kan die de bal spelen richting Cody Gakpo. Of 63 minuten onderweg. En Oranje dat even voor een bal nou, niet helemaal door het centrum kiest. Maar wel waar het druk was. En dat was ook Tijani Reinders. Maar Nederland haalt de bal wel in de ploeg. Terug richting de middencirkel. Daar is Van Ekken. En Van Dijk is er ook. En die eist de bal op. En zo gaat het ook natuurlijk. De aanvoerder krijgt de bal van Van Ekken. Dan liggen de verhoudingen in het Nederlands team met Gravenberg. Die opnieuw de aanvoerder van het Nederlands elftal aanspeelt. Oranje dus op een 3-1 voorsprong tegen Tunesië. En opnieuw een aanval met de opening richting deze zijde van het veld. Handig gedaan door Dorian Malen. En dan Denzel Dumfries die het duel verliest. Wil dat de scheidsrechter fluit, maar Tunesië mag door. Wordt niet ingegrepen door de Mexicaanse op het veld. En dan is het vervolgens bij het duel tussen Japan en Zweden 1-1 geworden. We gaan ongetwijfeld zo dadelijk het klingeltje weer horen in het stadion. Er staat daar 1-1. Dat is gunstig voor Nederland als ze tenminste de eerste willen worden in deze groep.
0: Ja, en Langa doet het voor de Zweden. En we gaan het zo meteen horen. Ja, daar komt hij hoor. En weer gejuich inderdaad. De gelijkmaker dus. Elanga doet het voor de Zweden. En hier in Kansas komt Nederland weer naar voren toe met Frenkie de Jong. Laag over de grond gaat het naar Gravenberg. Gravenberg terug naar de Jong. Spelers heel dicht bij elkaar. Terug naar Van Dijk. Aan de zijde van het veld. Nog geen wissels. Ik zie wel Ashouri staan aan de kant van Tunesië. Die gaat invallen. En ik denk ook Belhaj Mahmoud. Terwijl Nederland naar voren toe komt, maar zich stuk loopt als van het veld. Kan Tunesië eruit komen? Ja, dat kan. Dit is een hele goede diepe bal. Aan de overzijde van het veld. Dan kan Valerie er maar weer eens vandoor. Valerie speelt in. Wint Slimane. Slimane rijdt weg. Schiet dan maar eens. Dat is gewoon een terugspelbal. In de korte hoek. Hij zegt sorry mensen tegen zijn teamgenoten. Eén hand vooruit en verontschuldigend gebaar. Jan-Paul van Hekken heeft de bal weer. En nu de stand groep F. Nederland met 7 punten bovenaan. Japan met 5 en Zweden met 4. Willen ze natuurlijk graag, want met 4 punten ben je gewoon wel door als beste nummer 3. Maar goed, we gaan naar Nederland te kijken.
1: Ja, Nederland gaat de middenlijn oversteken en op weg richting het doel van Tunesië. Richting Ayman Dahmen, die zijn laatste half uurtje op het WK is aangebroken. Van Tunesië, ja, ze liggen er al uit met een 5-1 nederlaag tegen Zweden. En die 4-0 daarna tegen Japan. 9 doelpunten plus deze 3 van de 2 eigen doelpunten. Zo, die keeper komt er even uitvliegen en dan met een boog. Oh, de kant lat. En dan is het de grote kans voor Nederland om op 4-1 te komen. Nou, daar is opnieuw Oranje met de voorzet. Wordt dan doorgekopt door Denzel Dumfries. Het voorzitter van Tijani Reinders. Nou, die lacht zijn tanden bloot. Want de sfeer is ontspannen bij Nederland. En ja, dat mag ook wel. Eerst nog eens even terugkijken naar het moment waarbij de keeper eruit komt. Waarbij Reinders vervolgens op doel schiet. Onderkant lat. Zit nog even een hoofd tussen van een Tunesische speler. Aanval gaat dan door. Waarbij Reinders de bal weer aangespeeld krijgt in de 16. Nou, we zien de regendruppels. Wel een fantastisch plaatje van de doellat afspat op het moment dat daar de bal op terecht komt. Nou, de fans op de tribune die kunnen het wel waarderen. Die vinden het mooi wat hier gebeurde. Want het is nog niet te geblazen natuurlijk. Terwijl er 3 spelers staan klaar om in te vallen. De nummers 12, 7 en 15. Met Hach Mahmoud. Ashouri staat klaar. En ook Mortada Benouanes. Die speler van Kasim Pasa. Die klaar staat om in te vallen. 3 spelers dus gaan erin komen. En dat betekent ook dat de 3 af moeten. En die gaan zo dadelijk richting de zijkant lopen. Nou, ik denk dat het voor de scheidsrechter ook wel een aardig moment is om die drinkpauze, hoewel die niet echt nodig is met 21 graden en heel veel regen die uit de lucht valt boven Kansas City. Is die drinkpauze niet echt nodig. Maar eerst maar eens die wissels afwerken. Terwijl ook bij Oranje een aantal spelers klaar stonden voor de duikhout. Maar ik denk dat Koeman daar even mee wacht.
0: Dat is mooi. Hach Mahmoud inderdaad. Ashouri en Benkanes erin. 68e minuut. En Tunesië heeft een inworp over zijn van het veld bij de cornervlag. Is het Valerie die het gaat doen? Valerie is nog wat meters met de passen. Maar naar voren toe. Ake komt de bal hard terug. Toch is het nu weer Tunesië dat overneemt met Anilal Mesbri. Verliest de bal en dan is Malen weg. Malen als van het veld. De bal in achter voor Robbie, maar die draait zich terug. En dan het schot uit de tweede lijn. Gepakt door de keeper. Rebound wordt niet weggegeven. Gravenberg was het die schoot. Aanval op door nu met de punt van het strafgebied bereikt door Gakpo. Terug naar De Jong. De Jong voorzet richting Robbie. Weggehaald wordt de bal door Abdi. Maar Tunesië krijgt de bal niet helemaal lekker weg. Want daar staat dan Denzel Dumfries. En die versiert een inworp. Wil teruggooien. Is heel verbaasd. Want de inworp is voor Tunesië. Of hij zegt tegen zijn tegenstander. Nee hoor. Alles gewoon voor mij. Jammer joh.
1: Drinkpauze.
0: Abdi ja. Zich melden. En nu de drinkpauze. En hoor maar wat het publiek daarvan vindt. Terwijl de spelers dus nu naar de dugout gaan. Hydration break. Tijd voor de boodschapjes. We kijken weer naar Malen. Tot zometeen.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
3: Waar is Theo eigenlijk?
4: Op sabbatical.
3: Tot wanneer?
4: 2056.
3: Zo. Lekker. Ja.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Met de 1 juli droomsalaristrekking maak je kans op 30 jaar lang 10.000 euro per maand. Staatsloterij.
5: Vanuit hier houden we het weer in de gaten. En bij code rood sturen we met deze telefoon 1 bericht... en dan blijft heel Nederland binnen. Niet aankomen dus.

0: Zarka Clean Beauty milde huidverzorging. Fijn voor zelfs de meest gevoelige huid. Parfumvrij, vegan en hypoallergeen. Met mineralen uit de Dode Zee. Zarka bewuste huidverzorging. Houd jouw gevoelige huid in balans.
1: Scoor jouw zomervakantie bij Europarks.
0: Nu bij Holland & Barrett. Alle Zarka-producten, tweede halve prijs.
2: Dit NOS-programma wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo.
3: Terug in Kansas City, waar de bondscoach Ronald Koeman met twee armen in de zij staat. Heeft zijn zegje gedaan. Drie spelers van Oranje staan klaar om in te vallen. En dat betekent ook Justin Kluivert, die klaar staat. Koop Meijner staat klaar. En Somerville, die in de ploeg gaat komen. Dat zijn de drie wissels. En dan wordt er ook gebaard aan de zijkant. Ja, die moet er ook. Er worden van die wisselgebaartjes gemaakt. Dat die wissels nu toch echt gaan plaatsvinden. Door Jan Malen. Blijft hij erin of gaat hij er vanaf? Ik denk dat hij richting de zijlijn loopt. Het bord van de vierde official zo even bijna omhoog gaat. Nou, dan gaan we die wissels ook inderdaad zien in beeld. Dat betekent dat 21 Frenkie de Jong eraf gaat. 21 dus Koop Meijners komt voor hem op de plaats op het middenveld. Met de klok op 71 minuten. Ook Tijani Reinders is er vanaf. En Donjan Malen inderdaad wordt eraf gehaald. Hij heeft dus geen kans om zijn eerste doelpunt te maken nog. In de groepsfase op dit wereldkampioenschap. Somerville komt er wel in. En drie wissels dus aan de kant van Oranje. Vlak voor de hydration break die niet echt nodig was. Als het gaat om hydrateren. Zullen we maar zeggen. Waren er drie wissels aan de kant van Tunesië. Dus de nodige wijzigingen. Geen Frenkie de Jong. We gaan eens kijken hoe dat uit gaat pakken in de resterende 20 minuten plus wat extra tijd van deze wedstrijd. Het is Van Hekken die de bal heeft. Het lijkt allemaal mee te vallen met de regen. En ik denk ook wel dat de tribunes de poncho's zo langzamerhand een beetje uit kunnen.
4: Gravenberg als een soort nummer 10 nu. Achter Robbie en dan Koopmeiners controlerend. Dat is denk ik de positiewijziging. En natuurlijk een nieuwe rechtsbuiten. Somerville vol malen. Somerville wel al op scherp. Dus die moet uit de duels blijven. Krijgt nu de bal. Vincenzo Somerville. Vel gele schoentjes. Dubbele dekking. Want de Tunesië staat op scherp. Hij heeft natuurlijk ook de wedstrijd gezien van Somerville. Legt dan terug op Dumfries. Dumfries dan naar Koopmeiners. Maar die wordt nu bereikt. Dat dan Tunesië ertussen zit. Het is ja gewoon de bodycheck van Dumfries. Die legt gewoon zijn directe tegenstander neer. Ik denk dat dat Mastouri was. En dat kon allemaal. Het publiek reageerde erop. Het is nu weer Jean-Paul Van Hekken die dus de 3-1 wel achter zijn naam heeft gekregen. En nu de bal meegeeft aan deze kant van het veld. Dumfries kapt even, draait even. Abdi ertussen. Inworp is voor Nederland. Nederland schuift hier op. Het is trouwens Ashuri die dat deed.
3: Dumfries met de inworp van Hekken heeft hem gekregen. Hij is waarschijnlijk weer gescoord bij Japan tegen Zweden. Het belletje klinkt weer. En het is nu Somerville op de rand van de 16 meter bal weggehaald. Het is Ashuri die de bal wegwerkt. En vervolgens Garbi namens Tunesië. Nou, nu eens kijken of ze kunnen opstomen richting de helft van Nederland. Dat gaan ze dan doen met een vrije trap. Overtreding werd er gemaakt door Gravenberg. En zo komt er een vrije trap. Wat zijn de ontwikkelingen, Chris?
4: Nou, 1-1. Dus ik denk dat het misschien een foutje was.
3: Ja, een dubbel belletje. Ja. Terwijl nu Mesbri in balbezit is. Tunesië dus de ploeg in het wit. Spelend van rechts naar links. In dit mooie stadion, Kansas City Stadium, met 79.000 stoeltjes. Veel oranje op de tribunes en Tunesië dat de bal heeft. En die willen niet afgaan. Als ze nog één doelpunt tegenkrijgen, dan zijn ze het slechtst presterende land ooit op een wereldkampioenschap. Nou, dat wil je niet op je geweten hebben. En dat geldt zeker voor Hervé Renard. Die zal bloedzagrijdig zijn als, die, ja. Als dat inderdaad gebeurt. En Tunesië heeft de bal.
4: In Tunesië geldt een beetje als Italië van Afrika. Heel weinig tegentreffers. Traditioneel in ieder geval, wat bekeken speelwijze. Maar ja, dit WK is er weinig van terechtgekomen. En het Italië van Europa, het echt Italië, al drie WK's op rij er niet bij. Het is de nummer 19, Chouat, die erop gaat. Een spits. En die komt erop voor de man met rug nummer 11, Garbi. Een linker aanvaller die in de openingsfase die bal overjaste. Van heel dichtbij. En dus de vierde wissel van Tunesië een feit. 75 minuten, nog een kwartiertje te gaan. En wat fijn dat er geen bliksem is. Dan laten we hopen dat het zo blijft. Tunesië bezig aan het laatste kwartiertje van dit WK. Nederland, en dat is zo gek, heeft een aardig toernooi. Maar het begint eigenlijk dus pas komende maandag. Laatste 32. En dan kan het ook zomaar voorbij zijn. Hoewel ja, het gevoel rondom Oranje goed is. Maar goed, gevoel en realiteit kunnen nog wel eens verschillen. Tunesië speelt de bal rond. Het wordt wel echt een prachtig affiche hoor. Maandag in Mexico. Monterrey. Dan om 3:00 s'nachts mensen. Het is nu 2:55. Dus we kunnen wel wennen aan dat schema. Want midden in nachtelijk Nederland staan de pleinen nog steeds vol. Het zijn toch bijzondere tijden voor de voetballiefhebbers. Ik kan het nog steeds blijven vertellen. Want nu is Tunesië een beetje in de Nederland rol. De bal rustig rondspelend. Laag tempo en komt nu naar voren.
3: Taldi met een aardige bal. Taldi krijgt hier de bal in de 16 en wordt dan eruit gelopen althans. Dat is, zo leek het even. Gravenberg die inhield op het juiste moment. En de scheidsrechter die ook oordeelde dat het geen overtreding was van Gravenberg. Dus het handbal Mesbrie die de bal heeft en hard geschiet en zo. En dan moet Bart Verbrugge toch nog zijn vingertoppen er tegenaan zetten. Omdat anders de 2-3 op de score wordt gestaan zou hebben. Want dit schot is toch best aardig. Ja. Het begint allemaal met die actie van Elias Ashouri. En dat moment waarbij geen overtreding werd gemaakt op Ashouri. Dat zien we nog eens in beeld terug. Het is wel heel link hoor wat Denzel Dumfries doet. Want hij pakt ook nog even in die actie het shirt vast van zijn tegenstander. En even later komt daar dat uitgekiende schot van Hannibal Mesbrie. De man van Burnley. Uit het Verenigd Koninkrijk met het schot en de vingertoppen van Bart Verbrugge. Hoekschop voor Tunesië. 77ste minuut. Het is Hannibal Mesbrie die zelf die hoekschop gaat nemen. En dan is er beweging bij de eerste paal. Het is Mortada Benouanes die daar richting de eerste paal loopt. En vervolgens Tunesië nu met Ashouri. Maar dit schot zuist over het doel, hoog over het doel heen van Bart Verbrugge.
4: Patrick Mahomes in beeld. De quarterback van de Kansas City Chiefs. En we zijn leiding dus, terwijl de herhaling nog even naar het schot gaat van Ashouri die hem overknalt. Maar de quarterback is een grote jongen in Kansas City. Hij leidde dus de Kansas City Chiefs in dit stadion. De laatste 6 keer, 3 keer naar de Super Bowl. Brobbie gaat eraf en daar is hij weer. De derde invalbeurt in het WK, Memphis Depay. Hij mag de wedstrijd af gaan maken. En de eerste spits van het Nederlands elftal, Brian Brobbie, mag genieten van een welverdiende rust.
3: Van Dijk heeft de bal en die stuurt zijn medespelers uit die laatste linie toch ietsje mee naar voren. Ake dan, de overzijde van het veld. Daar gebeurt het allemaal, daar moet het gebeuren. Aan deze zijde van het veld is het Somerville, die natuurlijk voor de beweging moet zorgen. En overtreding nu. Overtreding op Kluivert, die een paar minuten binnen de lijnen staat. Overtreding van Hazem Mastouri. En dat betekent een vrije trap halverwege de helft van Tunesië voor Nederland. Koopmeijers achter de bal. En ik kan hem even heel precies neerleggen op de plek waar hij hem wil hebben. Met twee handen legt hij de bal in het gras, het kortgemaaide gras in Kansas City op dit veld. En Koopmeijers staat ook van 1 of 2 achter de bal. De Mexicaanse scheidsrechter fluit. En dit teken dat Koopmeijers de vrije trap mag gaan nemen. Dat doet hij met veel gevoel. Heeft de bal van de 16. Toe. De kopbal van Virgil van Dijk. En die bal komt met een aardig boogje. Maar het is doorzien door Ayman Dagmen. En zo verschijnt die vierde treffer voor Nederland nog niet op het scorebord. Wel een aardige kopkans hoor voor Virgil van Dijk. Precies zoals de bedoeling was. Maar doorzien door de keeper van Tunesië. Nou, even wat gemopper aan de kant van Tunesië met Hajj Mahmoud. Die het duel met Nathan Ake even uitvocht. Nou ja, de vrije schop is inmiddels gedaan. Maar Nederland heeft het spel hervat op de eigen helft.
4: In 1994 speelde Nederland voor het laatst een nachtwedstrijd. Dat was ook het WK in Amerika. Destijds tegen Saoedi-Arabië werd het 2-1. Terwijl Nederland nu weer aanvalt. Gakpo in Kansas City geeft mee. Bal naar Kluivert, die meteen onderuit heeft gelopen. Ineens zegt Iperkei, wordt gepusht, ik word geduwd. Nederland krijgt geen vrije trap, maar gewoon een inworp, wel een vrije trap. Dan gaat Koopmeijers die bal nemen, die is links. Krijgt even een klein high five van Kluivert. Kluivert ook wel mooi, die dan achter Memphis Depay gaat spelen. Dus die twee kunnen elkaar misschien maar gaan aanvullen. Dumfries, kiest positie. Duidelijk horen we het geroep van de keeper van Tunesië. Het is Koopmeijers. Zal de bal denk ik hard spelen bij de tweede paal. Dat Van Dijk er tegenaan kan lopen bijvoorbeeld. De spelers van Oranje staan in een treintje. Die van Tunesië op een rij. Daar komt die bal met een flinke boog. Tweede paal, kopbal. En nog een kopbal via Ake met een hoge boog over de lat. Wat meer in gezeten. 80ste minuut in Kansas City. Tunesië 1, Nederland 3.
3: Bal belandt in het dak van het doel na de kopbal van Nathan Akete. Waar we nog eens een keer die kopbal zien van Mastouri. De man die de 54ste minuut tekende voor de treffer voor de Tunesiërs. Een paar herhalingen waarbij Mastouri piekfijn in beeld wordt gebracht. Nou, dit is er eentje voor het videoarchief van de familie Mastouri, denk ik. Die daar een mooie plekje in gaat krijgen. 80ste minuut. Tunesië nu met Hannibal Mejri. Die de bal heeft in de middencirkel. Is het Nederland dat bijna in balbezit kan komen. Omdat eventjes een voetje tegen de bal aan wordt gezet. En zo komt Tunesië niet ver. Van Dijk die daar goed in komt lopen. Memphis Depay met de kaats en Kluivert. En die combinatie tussen Memphis Depay en Kluivert mislukt. Er zat wel muziek in. Dat zag er goed uit als Kluivert die bal had kunnen oppikken. Had hij zo binnen 2-3 stappen met de bal in de 16 meter gestaan van de tegenstander. En ook nog eens op snelheid. Dan was dit een moeilijk te stuiten aanval geweest voor Tunesië. Dat gebeurt nu niet. De inworp is inmiddels voor Tunesië. Aan de overzijde van het veld is het Hannibal Mejri. Die de bal weer in het spel brengt. En weet te spelen richting een medespeler aan deze zijde van het veld.
4: En dat is Abdi. Die lepelt de bal naar voren toe. Daar is Dumfries weer met de... Nee, Gravenberg met de borst. Krijgt de bal van Dumfries. Oh, mooie actie. Gravenberg gaat dan uiteindelijk toch nog onderuit. En via Tunesiërs. Tunesië nu weg. Geen buitenspel. De bal gaat naar de buitenkant. Oplet nu Ashouri. Wel buitenspel. Abdi was het, denk ik. Ja, buitenspel. Dus het gevaar geweken, 82ste minuut. We hebben nu 7 wissels gehad. Dan moet je ongeveer een half minuutje per wissel rekenen. Dus sowieso wel 3 à 4 minuten extra tijd. En natuurlijk de hydration nog. Hydration break. Ik schat in dat we zo'n 6 minuten extra tijd krijgen. Maar goed, we zien het wel. Het is Gakpo die ook deze wedstrijd weer helemaal uitspeelt. Die is nog niet gewisseld, Cody Gakpo. Dat heeft hij waarschijnlijk afgesproken met Koeman. Ik heb veel minuten nodig om in mijn ritme te blijven. Het is nu Gakpo die aan wordt gespeeld. Overzijde van het veld. Speelt dan in op Memphis terug dan. Naar Koopmeiners. Koopmeiners is lekker balletje. Maar Gakpo laat hem lopen, want die stond buiten spel. Dan gaat Memphis erachteraan. 55 doelpunten in 111 wedstrijden. De all-time topscorer van Nederland. En dan zit Summerfield die bijna aan deze kant van het veld tussen de opbouw zit van Tunesië. Montasser Talbi deed dat. En Summerville loerde op die bal. Maar de bal ging uiteindelijk over de achterlijn. Doeltrap, Tunesië, 83e minuut.
3: Ja, maar Lange was daar een sprintje aan het trekken. Dat zou wel eens de volgende invaller kunnen gaan worden bij Nederland. Ja. Inderdaad. Nou, Lange die echt zijn best deed bij het opwarmen. Dus daar niet voor spek en bonen aan de zijlijn liep. Nu is het Nederland dat even moet oppassen achterin. Want het is Tunesië met Mastouri die de bal heeft. En Mastouri gaat onderuit. En Nederland heeft de bal op de helft van de tegenstander. En dan is de bal voor Denzel Dumfries. Dumfries zo! Die keeper van Tunesië moet die bal uit de hoek van het doel ranselen. Omdat hij voorzet van Denzel Dumfries toch bijna in de goal nog belandt. En dan heeft hij ook nog eens gevaar op bij de tweede paal. Ja, dat is een moment om nog eens terug te kijken op het grote scherm in het stadion. Maar ook voor ons scherm zo even. Dumfries vanaf de rechterkant. Deze zijde van het veld wist hij die bal te geven richting de 16 meter. Oranje valt dus aan. Onze as draaiend en dan Kluivert die de bal graag wil hebben. Maar dan gaat hij uiteindelijk richting Denzel Dumfries. Die hem dan met rechts zo hard schiet en uitstekend schiet. Waardoor keeper Ayman Dagmen met 2 handen naar de bal moet komen. En hem weg moet duwen als het ware uit de 16 meter. Voordat Cody Gakpo daar zijn voet of hoofd tegen de bal aan kan zetten. En daar is inderdaad de wissel. Cody Gakpo eraf. Nou, je zegt net hij gaat de wedstrijd misschien wel volmaken. Maar dat is niet het geval. Want Noah Lang is zijn vervanger. Hij komt met die 17, waarbij die 7 in zit. Een soort vraagteken lijkt het.
4: Ja, inderdaad. Noah No op je feestje. Een van zijn hits. Want het is natuurlijk nog een artiest ook. Noah Lang. En hij mag het feestje in ieder geval uit gaan spelen. Het feestje dat deze wedstrijd is geworden voor het Nederlands elftal. Binnen 7 minuten 2-0 voor. En Tunesië mag nu de vrije trap gaan nemen overzijde van het veld. Bal is lang onderweg. Diepe bel van Nederland. Het is Van Dijk die controleert. En Nederland heeft op basis van het veld de bal weer op de eigen helft. Het is Gravenberg via Noah Lang terug. Oh, er is een enorme overtreding op Nathan Ake. Dat zag er lelijk uit. Die ramde de bal eerst weg met links. Het gaat gelukkig weer met hem. Ik denk dat Mesbri doorliep op hem. Nee, het is niet Mesbri. Het is een van die invallers. Het is nummer 19. En dat is Firas Swat, spits van Tunesië. Nou, gelukkig valt het mee. Het waait ook een beetje in het open stadion. We zien de haren, de wat dunnige haren van de bondscoach Ronald Koeman een beetje heen en weer gaan. Heen en weer wapperen in de wind. Terwijl de bal helemaal teruggespeeld wordt op Bart Verbrugge. Bruggen naar Koopmeiners, die is komen uitzakken op de rand van het Rijksstraatsgebied. Aan deze kant van het veld. Jan-Paul van Hekken, die zoekt. En hij heeft er officieel gescoord op dit WK. Leuk voor hem. De kerstverse speler van Tottenham Hotspur ziet hoe Van Dijk naar voren komt en inspeelt op Noah Lang.
3: 3-1, Nederland met nog 1:05 officieel te spelen. Noah Lang heeft de bal en dan gaat hij naar Kluivert in de 16 meter. Kluivert kan hem controleren op de achterlijn en is dat dan een hoekschop. De duim gaat omhoog van Justin Kluivert in de richting van Noah Lang. Ja, Nederland tegen Tunesië. In de aanloop naar het WK werd natuurlijk gespeeld tegen Algerije. Misschien een beetje vergelijkbaar, al waren die Algerijnen wel veel beter dan Tunesië. Maar heel bewust uitgekozen als tegenstander. In de uitzwaaiwedstrijd die een beetje in het water viel. Toen was er een heel ander sentiment rondom Oranje. Dat sentiment is flink gekanteld.
4: Oezbekistan nog.
3: Oezbekistan inderdaad in New York als voorbereiding op het WK. Maar dat sentiment is flink gekanteld. Na de 5-1 tegen Zweden. De 5-1 koploper voor Nederland geworden. Nu is het Van Dijk die bijna een voetje tegen de bal aan kan zetten. In de 16, Summerville dan. Van Dijk, Summerville nogal. Krijgt een duw. Maar weet toch nog de bal voor te geven. Op de rand van de 16 meter kan niemand van Nederland tegen de bal aanlopen. Is het wel Kluivert die er nog achteraan gaat. En dan verdwijnt de bal over de zijlijn. En is het Chawat die daar uiterst content mee is. Want die ziet in ieder geval dat Nederland eventjes niet gevaarlijk kan worden. En ver van het doel van Tunesië de inworp gaat nemen. En die inworp gaat nu genomen worden. En Nederland toch steeds ruimschoots aan de goede kant van de score. En zo lijkt het natuurlijk heel goed op dat Nederland, of heel sterk op, dat Nederland groepswinnaar gaat worden. En dat Hervé Renard zijn tweede wedstrijd op het WK. Wat is dat toch een gek scenario. Hervé Renard die werd ingevlogen na wedstrijd 1 als vervanger van Sabri Lamouchi. En dus de boel moest komen redden bij Tunesië. Maar het is niet gelukt, getuige deze wedstrijd. Van twee wedstrijden was het eigenlijk al klaar met Tunesië op het WK. Nu zijn de laatste minuten voor de adelaars van Carthago aangebroken op het WK.
4: Schitterende bijnaam. Nederland balbezit in Dallas, Japan, Zweden. Nog steeds 1-1. Hier komt Nederland aan deze kant van het veld. Actieve Gravenberg sleept even de bal, legt hem dan terug. Naar Summerville die wilt zich er langs, komt hij naar binnen toe. Crescenzo Summerville krijgt de bal dan ook bij Dumfries. Dumfries kan schieten en geeft voor uit de draai. Is het de halve omhaal van Memphis, maar hij mist de bal. Bal is weggeschoten door Tunesië. Meshbri gaat maar eens een sprintduel aan met Ake en loopt hem dan vast op de goed verdedigende Jan-Paul van Hekken die een tik krijgt. En lastig van zich niet, terwijl de aanval doorloopt. Daar is Dumfries weer. Dumfries, bal bij de tweede paal. Dat is nu de overzijde. Dan is het nu Noah Lang. Noah Lang voorzet bij de eerste paal eruit gehaald. Ik ben heel benieuwd hoe het met die knie is van Jan-Paul van Hekken. Terwijl de camera's de flink getatoeëerde Noah Lang roepen. Gelukkig, hij staat weer. Het is Jan-Paul van Hekken die moet meteen aan de bak. Want de spits van Tunesië wordt gelukkig niet bereikt. Dat is Vira Swart. En Nederland heeft de bal weer. En we zijn weer een paar minuten verder. Niks aan de hand.
3: Ja, even een blauw oog gehad van Hekken op het WK. Dat is net hersteld. Net weer de goede kleur gekregen. Ja. En nu liep dit gelukkig goed af met de knie. Terwijl Oranje met Teun Koopmeiners de bal heeft. Van Hekken krijgt hem. Summerville die toch lichtvoetig over het veld beweegt. Prachtig om te zien als hij de bal heeft. En hoe hij zich soms tussen twee spelers van Tunesië door weet te wurmen. Komt nog een invaller aan aan de kant van Tunesië.
4: Tounekti.
3: De laatste wissel zal het zijn voor de Tunesiërs. Inmiddels in de 89ste minuut. Verbrugge heeft de bal. Houdt hem eventjes bij zich. Speelt hem dan richting Virgil van Dijk. Slotfase van de wedstrijd. Gelukkig is het goed gegaan. Met de weersomstandigheden. Geen onweersklappen hebben we gehoord. Waar er toch een stormwaarschuwing was gegeven door de lokale autoriteiten. Maar het onweer is gelukkig de andere kant op getrokken. Nu is het Noah Lang die de bal heeft. Geeft hem aan Kluivert. Ake heeft de bal inmiddels. En dat tempo zit er eigenlijk niet meer in. Ake die rustiger met de bal richting de middenlijn loopt. Geeft hem aan Noah Lang. Lang aan de overzijde van het veld. Trekt naar binnen toe richting Koopmeiners. En zo kan Oranje gaan werken aan een nieuwe aanval. De linkerarm van Jan-Paul van Hekken gaat omhoog. Krijgt de bal en speelt hem dan naar Denzel Dumfries. Aan deze kant van het veld wordt nog één keer ingespeeld. En dan is de combinatie daar met Ryan Gravenberg niet goed. Want die is de bal kwijt. Komt er een schot van de kant van Tunesië van Mastouri. Helemaal vanaf ongeveer de middenlijn richting het doel van Verbrugge. Maar die bal verdwijnt dus niet tussen de palen. Wat dat betreft loopt dit ook goed af. gaan we nog eens dat moment zien waarbij Van Hekken het doelpunt op zijn naam krijgt. Maar we zagen toch echt dat die speler van Tunesië het laatste zetje gaf met die kopbal. Maar het doelpunt komt inderdaad officieel op naam van Jean-Paul Van Hekken. Aan de zijlijn staat Sebastian Tournekty klaar om in te vallen. Speler van Celtic die in de ploeg gaat komen is een middenvelder. 23 jaar. Een doelpunt gemaakt ooit voor de nationale ploeg van Tunesië. Ze mag het nu nog een paar minuutjes gaan proberen. Ik ben benieuwd hoeveel extra tijd erbij gaat komen. In de eerste helft was het maar 3 minuten. Ja, inmiddels hebben we natuurlijk wissels gehad. En natuurlijk die hydration break die 3 minuten duurt. 5 minuten komt erbij. Valt mee, keurig. Voilà. 5 minuten en 3-1 voorsprong voor Nederland.
4: En gelukkig hebben we dit uit kunnen spelen. Nederland 3-1. Nou, Tunesië eerst 5-1, toen 4-0, nu 3-1. Dus VRNA kan zeggen, nou, ik zie een stijgende lijn. Helaas is het toernooi voorbij voor Tunesië. En Nederland gaat naar Mexico. Kan de tas inpakken. In Monterrey gaat het gespeeld worden. De wedstrijd tegen Marokko. Een fantastisch affiche. Dat is nu een paar minuten voor 3. Over 4 dagen. Zelfde tijd. Dan van 3 uur 's nachts tot minimaal 5 uur. De wedstrijd Nederland-Marokko. Prachtig affiche. Het gekke is, na zo'n leuk toernooi kan het afgelopen zijn voor Nederland. Of het toernooi kan echt goed op weg. Want Nederland plaatst zich natuurlijk bij de beste 32 ploegen van dit toernooi. Dat was al verwacht, maar dat het zo soepel zou gaan. Daar had iedereen van tevoren voor getekend. Lange bal nu van Oranje, dat de bal heeft rondgespeeld richting Somerville. Die de bal terugkoopt naar Dumfries. Dumfries, ook toch echt wel conditioneel goed hoor. Na een lang seizoen bij internationale. Jaagt door, Tunesië vastgezet. Ashouri bij de eigen achterlijn. Door het midden, met risico vol. Met risico, wel bij Meshbri die bal gekregen. Maar die speelt de bal weer hard en hoog terug. Daar vangt Memphis op, dan op de vierkante centimeter is het altijd opletten als Memphis de bal heeft. Maar uiteindelijk loopt hij zich vast op Tunesië. Tunesië heeft de bal weggetrapt. Bart Verbrugge weer in balbezit. Achterin, Aas van het veld. 3-1 Nederland en Jean-Paul Van Hekken, de speler met het meeste balbezit, speelt in op Koopmeiners naar Dumfries en krijgt de bal weer terug.
3: Koopmeiners kijkt even om zich heen. Ziet Van Hekken daar weer als aanspeelpunt in de buurt van de middencirkel. En die kiest dan vervolgens voor een bal naar Noah Lang. Perfecte paas zeg van Van Hekken in de richting van Noah Lang. Mooi overstapje, Noah Lang voorzet. Ja, en dan voor het doel, daar waren Somerville en Dumfries. Die kans hebben waren om de 4e te maken voor Nederland. Maar hij valt er niet. Opnieuw een goede actie van Hekken. Bal belandt al wel buiten het speelveld. De klok tikt lekker door. 2 minuten van die extra tijd zitten er alweer op. De Mexicaanse Garcia wijst naar de plek waar de inworp genomen mag gaan worden. Welke kant die genomen moet gaan worden. Nou, dit was toch een aardige goede aanval met Noah Lang die de 16 inkomt. De voorzet aflevert. En dan is het Ali Abdi die vervolgens de bal wegwerkt uit de gevarenzone. 3-1. Tunesië heeft de bal. Tunesië lijkt even te overleggen of in ieder geval te wijzen waar die bal heen moet. Ze kiezen voor de overzijde van het veld richting Hannibal. Meshbri die de bal heeft en dan een lange bal in de richting van Tournekty. En van de invallers van Tunesië. Het zoeken naar een tweede treffer om toch nog enigszins eervol de Verenigde Staten te verlaten op dit wereldkampioenschap. Ze zijn niet van de mat gespeeld dan, zou je kunnen zeggen, door Nederland. Maar die 2 pittige nederlagen tegen Zweden en Japan. 3-1. Maar goed, het is allemaal genoeg voor Nederland om als groepswinnaar door de poolfase heen te komen. Verbrugge speelt de long uit zijn lijf. Zet zijn medespelers even goed neer. Terwijl Tunesië de vrije trap op de hoekschop, wat is het, mag gaan nemen. Nou, het duurt even. Ja, het is een hoekschop inderdaad. Het is Hannibal Meshbri.
4: Ja, die denk ik heb nog een paar seconden. Ik ga even mijn tijd. Pak hier nog in Amerika. Met een vliegtuig.
3: Bal onder zijn rechterarm. Schokt hij richting de hoekvlag. Hij mag hem gaan nemen.
4: In Dallas nog steeds 1-1 bij Japan tegen Zweden. Dat betekent dat Nederland zoals verwacht groepswinnaar wordt. En Japan als tweede doorgaat spelen tegen Brazilië. Zweden is nummer 3, gaat ook door. Dus Nederland, Japan en Zweden bij de laatste 32 Tunesië naar huis. Fluitsignaal, daar komt de hoekschop. Meshbri wacht, terwijl de medespelers al de loopacties inzetten. Nog bij de eerste paal weggekopt en dan geschoten uit de tweede lijn. En door Jean-Paul Van Hekken weer gepakt, geblokt. Knalt hem uit stand weg in de tribunes. Speelt een goede wedstrijd door Van Hekken. Los van zijn doelpunt. Daar komt Tunesië weer. 4e minuut. Extra tijd. Het is de inval van Tunekty. Die draait terug. Meshbri dan. Verliest de bal niet. Koopt mij een schaduw. Krijgt de bal tussen zijn eigen benen door. Maar daar staat Ake. Ake dan. Naar Noah Lang. Het is ver. Overigens is een podcast. Dat is wel leuk. De Bureau Sport podcast. Die hebben een voorspeldier. Noah Slang noemen ze dat. Zetten dan 2 bakjes klaar. Dat is geloof ik een python. En dan mag Noah Slang bepalen welk bakje hij gaat leeg eten. En dat is dan ieder 1 bakje per land. Dus Noah Slang mag weer aan de bak.
5: ene bakje zal zijn van Nederland, het andere bakje dus van Marokko. En Noah Lang die staat nog steeds binnen de lijnen en ziet dat Nederland achterin de bal rustig rondspeelt. En heeft de bal gespeeld naar Virgil van Dijk. Laatste minuut van deze wedstrijd.
3: Het publiek gaat erbij staan in dit mooie stadion in Kansas City. Een applaus voor de spelers van het Nederlands elftal. Terwijl Ake de bal naar voren schiet. En dan is hij voor de keeper Aymen Dagmen. Ja, je noemde het al zo even van Hekken met het meeste balbezit. 131 passes. Een paar minuten voor tijd. Er komen er inmiddels alweer een paar bij. En dat is het meeste aantal, grootste aantal passes van een speler van het Nederlands team op een wereldkampioenschap. Sinds 1966 hebben de geleerden becijferd.
6: Wow.
3: Dus dat zijn fantastische resultaten. Oh, het is al afgelopen. De Mexicaanse fluit voor het einde van de wedstrijd. Nederland is groepswinnaar van deze pool met Japan, met Zweden en met Tunesië. De Tunesiërs verliezen voor de derde keer op rij. De spelers van Nederland, de aanvoerder Virgil van Dijk en Verbrugge, vallen elkaar in de armen. En zo is het Verbrugge die richting de middenlijn loopt. 3-1 zien we in beeld verschijnen als eindstand. Terwijl de complimenten van Dijk richting Jean-Paul van Hekken gaan. En de teleurstelling zichtbaar is bij de spelers van Tunesië die het eigenlijk in de eerste twee wedstrijden van dit WK al hebben weggegeven. Ja, mooi optreden van Nathan Ake die eventjes deelt in de feestvreugde. Ze zijn redelijk rustig eronder, hè, die spelers van het Nederlands team. Zoek elkaar even op. Feliciteren elkaar naar deze mooie overwinning op Tunesië. 3 wedstrijden gespeeld, een gelijkspel plus 2 overwinningen. Dat is de oogst van Koeman. Terwijl nu Koopmeijners en Dumfries nog even in overleg gaan. Er wordt toch serieus nagepraat over deze wedstrijd tussen de spelers die binnen de lijnen staan. Prachtig om te zien, de professionaliteit bij de spelers van het Nederlands elftal. Want er wordt ogenblikkelijk nagepraat. Ook wel een paar momentjes worden er misschien nog uitgepikt. En dan gaat het grote voorbeschouwen, het grote voorbereiden op het duel tegen Marokko beginnen. Nou, het Nederland door Nederland klinkt in het stadion. Oranje wint opnieuw. Tweede overwinning op rij.
5: Deze groepsfase voelde als een lekkere reep chocola, puur als je ervan houdt. En de laatste wedstrijd zorgt voor de karamel in de reep. Dat het nog wat smaakvoller is. Nederland heeft het heel goed gedaan en mag zich opmaken voor de knock-out. Dan gaat het toernooi echt beginnen. Op zondag de eerste knock-out wedstrijd. Nederland dinsdag nacht aan de beurt. Dus dinsdag overdag als het lukt een beetje slapen. Wie weet wat Nederland tegen Marokko gaat doen. Een grote Marokkaanse diaspora gemeenschap in Nederland natuurlijk. Dat wordt hoe dan ook een feest. En de lege teleurgestelde blikken bij die van Tunesië. Zij in het vliegtuig naar huis. Nederland in het vliegtuig naar Monterrey. Dinsdag nacht, 3 uur. Tot dan.

Heel goeie avond, voetballiefhebbers. We zitten in groep E. De derde en beslissende speeldag is het voor Curaçao en Ivoorkust in het Lincoln Financial Field in Philadelphia. Dat is vertrouwd terrein voor Ivoorkust dat hier al een wedstrijd speelde tegen Ecuador. En won in de laatste minuut met 1-0, daarna verloren van Duitsland. Maar Ivoorkust staat er wel best goed voor wat betreft de kwalificatie voor de 16e finales. Een punt is genoeg om die plaats veilig te stellen en tweede te worden achter Duitsland. Over Duitsland heb ik kan niet meer. 6-6 al gepakt de Duitsers. En ze hebben vooral het onderlinge duel gewonnen van Ivoorkust. Dus haasje over is niet meer mogelijk. Het kan natuurlijk ook nog naar het kleine Curaçao gaan. Het kleinste land op dit WK. Zowel qua oppervlakte als qua bewonersaantal. Dat is al wat ingewikkelder. Ecuador moet dan best niet winnen in de andere wedstrijd. En Curaçao zelf wel winnen. Dit zijn de 11 die Dick Advocaat tussen de lijnen brengt. En het is redelijk eenvoudig. Het zijn dezelfde 11 die een punt pakten tegen Ecuador. 0-0 gelijkspel dankzij 15, sommigen zeggen 16 reddingen van Eloy Room. Die al twee wedstrijden op een rij in een schiettent stond. Met een stevige defensie, met zijn vijven, willen ze het Ivoorkust nog lastig maken. Daar is er wel wat meer gewisseld met Operi die in de basis komt. Ousmane Diomande. Doué, ook drie andere verdedigers in vergelijking met de vorige wedstrijd. En voorin krijgt Nicolas Pepe opnieuw zijn kans. Speelde in de eerste match tegen Ecuador, maar dan niet in de tweede tegen Duitsland. Met uiteraard goudhaantje Jan Diomande op de linkerflank. Leandro Bacuna speelt met rug nummer 10. Zijn broer Juninho met rug nummer 7. En dit is de oudste bondscoach van het wereldkampioenschap. Dick Advocaat, ex-coach van de Rode Duivels uiteraard ook. En Emerson Faye, Fransman van geboorte. Daar ook jeugdinternational geweest. Zelfs een WK U17 gewonnen met Frankrijk. Maar uiteindelijk wel bij de grote jongens voor Ivoorkust gespeeld. En zelfs op het WK gestaan in 2006. En met deze oranje bende wil hij beter doen dan toen in 2006. En beter dan in 2010 en 2014. Want drie keer ging Ivoorkust eruit in de groepsfase. Dus kwalificatie is een primeur als dat straks het geval zou zijn. Nog even de huddle met het kapsel van Tahitjong dat meteen in het oog springt. Ex-Club Brugge, Man United. En de enige van de selectie die in Curaçao is geboren. Waar het leven even stilvalt. Waar er blijkbaar sprake is van een soort blueism. Een soort van bewustwording nu dat het land eindelijk op een groot toernooi staat. De Blue Wave is de bijnaam van het elftal. Dat is Juninho Bacuna. Een van de velen met een gele kaart al bij Curaçao die wel even moeten opletten. Als ze een mogelijke volgende ronde niet willen missen. Vierde wedstrijd in Philadelphia. Er komen er nog twee, nog een groepswedstrijd en een achtste finale. En dan wordt er al afscheid genomen van deze Kuip met ongeveer 65.000 plaatsen. Er is geen hondenweer voorspeld. Dus normaal moet alles volgens schema verlopen.

De mannen achterin met Odilon Kossonu hier bij de bal. En dat is een nieuwe makker daar achterin. Ousmane Diomande. Want Akpadou zit op de bank. En Singo is geblesseerd. Speelde in de eerste match, ook in de voorbereiding. Singo, stevige keel. Maar ze hebben wel een mooie selectie, Ivoriaan. De eerste diepe bal richting Boni. Boni moet nog niet meteen in actie komen, deze 37-jarige doelman. Anjouan Boni. Het is nog maar zijn vierde wedstrijd voor de nationale ploeg. Zijn switch van nationaliteit werd pas begin mei aanvaard. Vandaar dat lage aantal. En dus ook nog op zoek naar zijn eerste doelpunt. Chong met ruimte. Bakuna is mee. Hij gaat het zelf proberen. Ja, niet onaardig van Tahit Chong op de vuisten van Fofana. De richting ontbrak wat, maar zeker met de nodige power getrapt door Tahit Chong. Sané heeft daar overigens gescoord. Want als Ecuador verliest, zijn ze daar normaal niet bij, bij die beste derdes. Enfin, zeker niet bij met één punt, dat zal niet lukken. En bijvoorbeeld Schotland hoopt daar wel op. Kans voor Pepe. En goed verdedigd nog. Door Obispo, of wat zeg ik? Door Obispo, inderdaad. Weer wat ruimte en dat is al de tweede keer nu toch dat ze daar wel een gat laten vallen bij Ivoorkust. Comenencia eventjes, de man van het enige WK-doelpunt in de voetbalgeschiedenis van Curaçao. Scoorde tegen Duitsland wat toen de gelijkmaker was, maar uiteindelijk nog een flink pak voor de broek gekregen met 7-1. De logica gerespecteerd. En ook hier is de tegenstander weer de favoriet in deze match. Al grapte Dick Advocaat in het persmoment vooraf wel even dat dit dan de eerste wedstrijd was waarin zij favoriet waren. Maar nee, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Curaçao 82e op de wereldranking. Ivoorkust staat toch een plaats of 50 hoger. En heeft talent. Geduldige opbouw met Diomande op de linkerflank. Een van de spelers die het meest over de tong gaat tijdens het WK.
En het afgelopen seizoen ook al in de Bundesliga. Goudhaantje, goudklompje ook wel, want er kleven vele miljoenen aan zijn shirt. Topclubs staan in de rij om hem binnen te lijven. Maar voorlopig geeft Leipzig zijn club geen krimp. Tot nader order blijft hij daar nog. Het is een kwestie van tijd, zullen we maar denken. Een geweldige dribbelaar, dat gaat hij hier misschien een eerste keer laten zien tegen Brenet. Er is niet veel ruimte meer daar in dat hoekje. En tegen een overmacht van drie is het zelfs voor hem moeilijk, maar daar is hij dan toch en daar is de goal van Pepe. Daar gaan ze in de fout bij Curaçao en Ivorcus profiteert meteen. Nicolas Pepe van Villarreal met de 1-0. Dus in beide wedstrijden is er vroeg gescoord door het land dat favoriet is. Waar ze het aanvankelijk nog goed deden en Diomande goed afstopte, lieten ze hem toch nog weglippen, voorzetten en een assist geven. Daar raken ze er niet voorbij. En die bal kreeg ze daar dan niet meer onder controle achterin. Brenet liet die wegspringen. Vrij harde pas die hij kreeg. Koud kunstje voor Pepe om die bal tegen het net te krijgen. En zo kan Rome dus toch geklopt worden. Een helder wedstrijd, helder rol voor hem in die vorige match. Waarin hem al een standbeeld werd toegedicht in Willemstad. Safe na safe, redding na redding. En hier nu bij de eerste bal tussen de palen geklopt. Dat is het leven van een doelman natuurlijk. Chong. En Brenet gaat mee in de aanval. Ja, door de benen gespeeld, maar er komt geen vervolg van Tahit Chong. Maakt voorlopig niet de carrière die hem werd voorspeld. Bij Man United meermaals uitgeleend, verhuurd aan onder meer Club Brugge. Tegenwoordig speelt hij in Engeland op het tweede niveau bij Sheffield United. Fout van Juninho in de rug van Doué. Het zou mooi zijn als hij zijn broer nog tegenkomt ergens in het toernooi die bij Frankrijk speelt. Hij gaf een assist en scoorde tegen Frankrijk in het oefenduel nog vlak voor het WK dat Ivoorkust verrassend won met 1-2. Goals van Doué en Diallo. En Ecuador heeft gelijk gemaakt. Dus op dit moment in de stand Ecuador 2 punten. Wat nog altijd niet genoeg is. Om bij die beste derdes te eindigen. Winnen is nodig. Niet kwaad dit schot van Diallo. Doet hij wel vaker van op rechts naar binnen. Snelheid genoeg. Hier even vanuit stand. No look zelfs. Kijk nu pas naar het doel.

stand gaat die voorkust sowieso als tweede in de groep naar de volgende ronde. En op dit moment zouden ze dan uitkomen tegen Noorwegen. Maar in die groep, in groep I, is dat, moet daar nog één wedstrijd gespeeld worden. Frankrijk-Noorwegen. Daar ziet u de stand in groep E. As it stands. Operi op links. In extreem is opgeroepen door een blessure bij Clément Appa. En ook bij Ivoorkust geven ze de bal al een keertje weg aan Juninho. Ja, ik kan nu niet bepaald zeggen dat Ivoorkust heel scherp staat te verdedigen. Dat de organisatie helemaal goed staat. Want het is toch al een paar keer gebeurd dat de blauwhemden daar makkelijk doorheen spelen. Veel ruimte hebben. Niet meteen worden aangevallen ook. Alleen ontberen ze voorlopig de kwaliteit om er zelf doorheen te raken. Comenens, ja. Dat is wat veel, maar toch nog tot Bertschon. Brennet is mee. Daar is een voorzet en geen rebound. Misschien wel een counter van die omhanden. Ja, mooi voor Bertschon. Heel knap gedaan en kijk zijn snelheid nu. Gebruikt zijn arm en wordt opgehouden door Gari. Daar is de voorzitter van het hele spektakel. Duidelijke armklem van Jurien Gari. Zoals zoveel in dat elftal, geboren in Nederland in Kerkrade. De stad van Roda JC. Maar dat is niet zijn club. Hij speelt in Saoedi-Arabië op het tweede niveau. Als je dat even vergelijkt met de Ivorianen. Daar zijn er toch heel wat die in de grotere competitie spelen. Daarom niet bij de absolute topclubs, maar toch. Er is er eentje bij van Inter. Villarreal. Man United. Leipzig. Dat is toch net wat anders dan het tweede niveau in Saoedi-Arabië. Of het tweede niveau in de USA, zoals doelman Rome. En aanvaller Locadia. Van Juninho. Door de benen van Sangaré. En dan durft die man al een keer een schop uitdelen en een gele kaart pakken. Maar hij hield zich hier in, Ibrahim Sangaré. Ook hij in een grote competitie voetballend bij Nottingham Forest. Dat was even Funvil met Juninho. Comenensia komt meer en meer aan de bal. In zijn middenstrook de aanvoerder. Er zijn er velen die pas laat zijn overtuigd om voor de nationale ploeg van Curaçao te voetballen voor de Blue Wave door Dick Advocaat. Die dus nog niet al te veel interlands op hun naam hebben staan. Daar zijn de Bakuna zeker niet bij. Al vele jaren spelen zij in het blauw. Gari misschien een keer uithalen. Waarom ook niet? En dat scheelt dan een meter of twee van deze Jurien Gari. Tweede doelpoging voor Curaçao. Tweede keer van buiten de grote rechthoek. En ze hebben er wel lol in. Werden vijf vliegtuigen ingelegd ook om de verplaatsing te maken vanuit Curaçao naar Philadelphia. Je toch af hoe het gaat aflopen als die voorkust tegen een beter land zoveel ruimte weggeeft op het middenveld. History is in the making voor Ivoorkust. Oh, dat was redelijk gevaarlijk van Kossonu. Zo hard en tussen de palen. Dat is niet bepaald wat je in de jeugd wordt aangeleerd.
maar dus wel op weg om de groep te overleven. Voor het eerst, en dan doen ze beter dan die gouden generaties met Drogba, Aruna Dindan, de Touré's, Romaric, Gervinho later ook, de bende van Beveren. En ja, dat is nu wat makkelijker natuurlijk, nu er meer landen zijn. Dat is de logica zelf. Locadia wilde daar graag een overtreding. En een vrije trap van scheidsrechter Nyberg uit Zweden. Ik had hem nog niet vernoemd. De man die geregeld in de Champions League te zien is. Afgelopen seizoen nog 2 keer voor Belgische ploegen. Een keertje Union, een keertje Club Brugge tegen Atletico. En de Rode Duivels gefloten op het EK in Duitsland in hun laatste wedstrijd tegen Frankrijk. Vlotte combinatie daar. En wat fantasietjes er bovenop van Diallo. Dit zal randje buitenspel zijn van Doué, denk ik. Niet gevlacht. Chong springt niet. Dit is Operi. Ja, goeie 1-2, maar te zware baltoets dan. Christopher Operi. Ex-Buffalo. Wedstrijd of 10 gespeeld voor A-Agent in de Belgische competitie. Alweer een jaar of 5 geleden. Dus het is geen schande als u hem alweer vergeten was. Rome vond het hoofd van Locadia en die wou graag een vrije trap krijgen, alweer. Blijven allebei lang in de lucht hangen. Balbezit voor Les Elefants. Met Kossolou. Vanuit het Jan Breydelstadion ging het naar Leverkusen, dan Atalanta Bergamo. En daar is de snelheid van Diomande nog een keer. Boni lag, Diallo, ja, een beetje gehinderd nog. Als hij zijn duivels ontbindt, is hij echt niet bij te houden, daar op die linkerflank. Meteen een paar meter voorsprong op de rest. En dan gaat de bal goed naar Diallo, maar nog net voor zijn neus weggesnoept daar. Door Kessier, denk ik. Zo'n moeilijke controle. De pas was niet verkeerd. Stond niet helemaal lekker ingedraaid. Duim gaat de hoogte in van Chong. Richting Comenencia. Als ze de bal hebben, houden ze die toch veel makkelijker in de rangen dan Curaçao. Kessier op het middenveld. Scoorde tegen Duitsland. En het zag er even naar uit dat Ivoorkust daar een geweldig punt zou gaan pakken. Tot Undaf in de toegevoegde tijd er nog anders over besliste. En Duitsland alsnog de zege schonk. En in die eerste wedstrijd van Ivoorkust vond Ivoorkust ook pas de weg naar net helemaal op het einde. De goal van Diallo rond minuut 90 zo. Een wedstrijd met veel paal en lat van de beide ploegen. Fonville liep zich helemaal vast in de trechter. Diomande wordt meteen opgevangen door 2 spelers.
Sangaré. Met Kossounou. Ja, goed geprobeerd om die bal richting Boni te stuwen tussen de linies. Kessier en Boni stonden daar. En er zijn wat frustraties bij Curaçao. Snel genomen vrije trap met Doué. En het is natuurlijk wel zo dat op die goal van Pepena, en dat was het afstraffen van een fout achterin bij Curaçao, dat hij voor kust niet tot kansen is geraakt. Dus die organisatie lijkt wel redelijk goed te staan die Dick Advocaat daar heeft neergezet. Brenet ging nog over het been van Opéry. Vlak daarvoor was Diomande de bal kwijtgespeeld. Ook bij de allerbeste gebeurt dat. Hij heeft nog redelijk wat groei, maar zijn 19 jaar nog maar. En op die prille leeftijd afgelopen seizoen al een keer gezorgd voor een hat-trick tegen Frankfurt. Misschien ook wel de brief die hij schreef voor zijn overleden zus. Die iets in haar drankje kreeg. Diallo gaat het nog eens proberen. Opwandelen alleszins. En dan trapt hij tegen het aangezicht van Gari. Geen appel voor penalty. Dus het zal er wel echt in geweest zijn, denk ik. Gevaarlijk heerschap deze jongeman Amad Diallo. Zuivere controle. Eén man, twee man. En dan een stevige knal. Ja, als je zo twee vleugelspelers hebt. Dat was inderdaad pal op het hoofd. En dat is slim gedaan van de scheidsrechter om dat meteen te koppelen aan de drankpauze. Zo wordt er wat minder tijd verloren. Niet eerst voor de blessure en dan erna nog een keer de cooling down. Sterk werk van Glenn Nieberg. Pluim op de hoed. Anders zou je na alweer een handvol seconden voetballen wanneer de bal buiten gaat opnieuw moeten rusten. Dus dit is voor de vaart van het spel een goede zaak. Hier en daar wordt een verkoelende vest aangetrokken door de spelers. En daar ziet u het doelpunt nog een keer van Nicolas Pepe. Niet goed gedaan van Gari en Brenet daar achterin. Een poging om goed uit te voetballen, maar dat pakt helemaal verkeerd uit. En voor Pepe is het zijn 13e doelpunt voor Ivoorkust. Man met al enige ervaring natuurlijk, 31 jaar, Nicolas Pepe. Mooie periode gekend bij Arsenal, waar hij de FA Cup won. En afgelopen seizoen 8 doelpunten bij Villarreal, de eeuwige Spaanse subtopper. Gari is weer opgelapt. En daar ziet u hoe Dick Advocaat met zijn mannen omgaat. Gemoedelijk, vriendschappelijk. De sfeer in het team en in het hotel is zo blijkbaar ook vrouwen toegelaten.
uitstapje naar Disneyland. Ik zou zeggen naar de sfeer van het eiland, maar ik ben er nooit geweest, dus helemaal zeker ben ik daar niet van. Het is toch het cliché. Het is nog niet verloren natuurlijk. Nog lang genoeg te spelen Curaçao. Met de skyline van Philadelphia in de achtergrond. Grijze hemel,

Ivoorkust. Wint is dat overigens nog maar de eerste keer dat ze twee wedstrijden winnen in de groepsfase. De vorige keren pakten ze 3-4 en 3 punten in de vorige wereldkampioenschappen. En u weet dat Curaçao er voor het eerst bij is. Daar moeten we niet al te ver gaan graven voor enige historie. Alles is historisch. Het eerste punt, het eerste doelpunt, de eerste nederlaag. Komt allemaal in het nog dunne geschiedenisboek van de voetbalbond van Curaçao. Ja, nog net op tijd die tackle van Obispo. Twijfelde even of hij met rechts of links zou tackelen. En kwam nog net op tijd. Zonder dat er echt terug op de bal komt van Curaçao. Blijven allemaal staan op de eigen helft. Operi met Diomande vinden elkaar goed, die twee. Daar komt zijn versnelling weer. Ja, nog goed teruggekeerd door Bernet. Net genoeg zijn schouder gebruikt om Diomande af te stoppen. Het is wel de eerste hoekschop in de match. Daar hebben we even op moeten wachten. Een kluif voor Ousmane, Diomande en voor Kossounou achterin. Weggezet door Comenencia. Leuk voor het toernooi als we Jan Diomande nog een keer terugzien natuurlijk in een volgende wedstrijd. Misschien tegen een tegenstander van hoger, groter niveau. Comenencia is de bal kwijt. Pepe, oh, en dat had Bonizo niet begrepen. Koos al voor het ruime soep, maar de bal werd hem kort aangespeeld. Dat waren meters van Floranus, van Juninho nu ook. En ook Curaçao heeft zijn eerste hoekschop beet. Twee doelpogingen al van ver van de Curaçaoenaren. Nu een eerste setpiece. Misschien op die manier een keer dreigen. Dit is de oudste van de twee Bakunas, Leandro. 75ste cap voor hem, net zoals voor Duma Rome. Samen recordhouder bij de Blue Wave. Makkelijk weggehaald bij de eerste paal. Maar ze zijn nog niet helemaal weg. Bonny verdedigt mee. Was ook degene die bij de eerste paal stond zo net om te koppen. De broers bij elkaar. En opnieuw een inworp. Floranus geeft al aan waar zijn kompanen zich moeten positioneren. Want hij wil hier een verre worp van maken. De man van Pek Zwolle. En doet dat heel ver. Even Diomande. En Fofana tuimelt dan over de Curaçaoenaar die in de weg stond. Maar die deed natuurlijk niet zoveel, Comenencia.
kon zich daar volgens mij ook niet meer wegtrekken. Kijk eens hoe ver die bal gaat van Floranus. Ja, je mag hem niet hinderen, je mag niks doen. En hij zet een beetje het blok wel, maar in dat duel met Operi kan hij echt wel niet meer weg, Comenencia. Kijk naar de bal en denkt, oh, daar komt de grote man aan. Ik draai me toch maar even weg. Fofana bijna 1,95 meter groot. Stopte even als bondscoach. Officieel in functie van zijn zieke dochter. Volgens andere verhalen ging het om heimwee en kwam hij terug na een goed gesprek met een aantal spelers. Fred Rutte was heel eventjes interim bondscoach. De man die ook nog even bij Anderlecht zat. Maar het was echt van korte duur en daar was toch weer Dick Advocaat. Dit avontuur wilde hij niet missen. Destijds ook al bij de Belgische nationale ploeg na een handvol wedstrijden. En koos voor de roebels in Rusland. Doué in een sfeervolle arena. Zet Juninho zijn zware rechter er tegen, maar het was wel eerst een overtreding.

grote tempo zit zeker nog niet in de match. Ivoorkust heeft dat voorlopig ook niet nodig na die erg vroege 1-0 van Pepe. En het moet gezegd, op die pogingen van Diallo na zijn ze niet tot echt uitgespeelde kansen gekomen. Pepe, opwandel nu. Maar slordig ingespeeld. In de voeten van Gari was dat. En dat waren de enkels van Taichung. Een verdedigende spits kan dat al een keertje voor hebben. Pepe komt weg zonder kaart. Maar kwam wel rijkelijk laat daar op de voet, bovenop de voet echt van Chong. De noppen voller op. En krijgt de verbetering van Nieberg. Tweede match voor de Zweed na een wedstrijd van Ghana eerder ook al. Oegrom. Twijfelde wat hij zou doen, het was niet orthodox. En dan heeft hij het geluk dat het hier allemaal ook een beetje fout loopt bij Ivoorkust. De tussenstand van de beste derders staat Ecuador in deze groep voorlopig op de 10e plaats. Schotland hangt er dus nog net bij als 7e, dan Kaapverdië. Met 2 punten nog net zelfs. En daarna België op de 9e plaats. Maar nog een wedstrijd te goed natuurlijk. Winnen tegen Nieuw-Zeeland en het komt allemaal wel goed. Floranus zette zijn knie daar iets te fors. Diallo het slachtoffer. En vrije trap dus voor Ivoorkust met Christopher Operi bij de bal. Zal hem terug doen een keertje spelen. Voor een man die aanvankelijk niet eens bij de selectie zat. Ja, geen kwaaie bal dit. En Comenencia even vastgehouden op Bispokop nog. En doet dat rustig tot bij zijn doelman, die toch even geschrokken zal zijn zo net bij die bal die hij eerst dacht te pakken en dan wegkopte. Veel te laks van Gari. En dan de snelheid van Diomande. De bal voor doel, Diallo net niet, want ook goed verdedigd door Fonfil. Cassier opzij, weer Diallo. Samenspel met Pepe. En Cassier staat daar ook te wachten. Het kan ook naar het centrum. Naar Sangaré. Allemaal op een kluit grond. En dan kan het al een keer fout lopen op deze manier natuurlijk. Als dat met niet voldoende beweging gepaard gaat. Chong is op weg naar niemandsland. Maar doet dit dan wel nog heel goed. Voelde dat hij terug moest. En staat daar nu te molenwieken, want had de bal graag voor hun al teruggekregen. Gaat via de andere kant, Floranus, Leandro Bacuna.
Juninho komt er net niet bij, want Kossounou stapt uit. Ook weer slordig. Maar Leandro krijgt de bal niet onder controle. Veel slordigheden aan beide kanten nu. Niveau is niet al te hoog in deze match. Bij Ivoorkust lijkt de scherpte soms wat weg na die vroege treffer. Dat ging allemaal wat te makkelijk. Goed voetenwerk van Chong. Brunet schuift mee. Het gaat naar Locadia. Staat er wel helemaal alleen voor daar. Chong, ja, waarom niet proberen? En Fofana kijkt ernaar, maar ziet dat hij niet in actie moet komen. Chong met zijn tweede doelpoging toch. De eerste was tussen de palen, deze ernaast. Het probleem is dat ze niet dichterbij raken dan dat. Dat het altijd weer van buiten de 16 is. Een beetje een afzwaaier van Chong. Maar hij neemt veel initiatief in deze match. Hij is een van de meest aanwezige spelers bij Curaçao. Eventjes uit beeld verdwenen. Een flitse voetballer. Kossounou. En dat is de andere centrale man, Ousmane Diomande. Sporting Lissabon. Met Seno de Bast. Wanneer is hij weer fit? Deze zit er al wat langer, Diomande. Twee titels al gepakt met Sporting Club de Portugal. Kessié draait, ziet Operi meekomen. En hoekschop voor Ivoorkust. Zo komen ze er toch nog een keertje uit. Het verdedigende werk van Joshua Brenet. Degradeerde het afgelopen seizoen met Kayserispor uit de Super League in Turkije. En Rome is dan wel geklopt beter. Hij heeft veel minder werk dan in die vorige match tegen Ecuador. Hoekschop van Jan Diomande wordt meteen onderschept bij de eerste paal door Juni, door Locadia beter. En Chong gaat versnellen. Pepe loopt mee de spits. Het is voor velen een grote oversteek die ze nu moeten maken vanuit de eigen defensieve houding bij de hoekschop. En dat moeten ze gewoon allemaal toch wat verzorgder uitspelen. Boni liep wel wat in de weg, maar dat moet je toch kunnen omzeilen. Is Boni nog niet echt veel in het stuk voorgekomen. Krijgt veel tikjes om. Is ook wel iemand die duels door zijn manier van voetballen een beetje opzoekt, zal ik niet zeggen, maar ze wel uitlokt. Zijn manier van wegdraaien. Bal kort aan de voet.
vervanger Ankerman. En daar is Leandro. Dat was al van dichterbij. Een eerste keer van in de rechthoek nu. Leandro Bakuna. Ivoorkust mag echt niet zomaar indommelen. Want ze kunnen nu en dan toch wel een keer wat uit de sloffen toveren. Zoals deze Leandro Bakuna. Slim tussen twee man door. Poortje ook bij Diallo. En niet geweldig doortastend verdedigd bij Ivoorkust. Het aantal doelpogingen is in evenwicht 4 elk. Balbezit wel overduidelijk voor Ivoorkust. Daar ziet u de cijfers. Meer balans kan er niet zijn. Maar je voelt natuurlijk wel dat die voorkust meer kwaliteit heeft. Er moet er alleen nog wat uitkomen. Diallo wordt niet bereikt. Juninho. Dit is hem, Juninho Bakuna. Speelde het afgelopen seizoen voor Volendam. Uitgeleend weliswaar door Gaziantepspor. En Leandro Bakuna speelde gewoon in Turkije. Bij Ichter in de tweede klasse. Het zijn niet de meest tot de verbeelding sprekende ploegen waar de meeste van die jongens zitten. Totale marktwaarde ongeveer 25 miljoen volgens Transfermarkt. Daar heb je tegenwoordig ongeveer een kwart van Jan Diomande van. Kessié probeerde het, maar zat helemaal vast tussen Obispo en Floranus. Frank Kessié. Voor grote clubs gespeeld in zijn carrière. Barça, Milan. Titels gepakt. En twee keer de Aziatische Champions League ook gewonnen met Al Ahly. Dus ervaring zat. Niemand gaat daar vol in het duel met Juninho. Zo kan Ivoorkust niet bij de bal komen. En doet Curaçao dat wel. Tikje op de voet van Leandro. Het was er wel degelijk op. Vrije trap voor Leandro Bakuna. Hoog en ver, maar een bal die heel lang onderweg is en door Operi kan worden opgevangen. Makkelijk om in te schatten als die zo weinig vaart heeft. En wat blijft hangen in de lucht. En daar gaan ze opnieuw niet een duel bij Ivoorkust, waardoor Leandro opnieuw bij de bal kan komen. Zijn broer staat links en daar staat Tai Chong. Ging weer op zoek naar een gat om te trappen. Comenencia met Chong. Nou, had de voorzet moeten trappen daar. Er stond 2-3 man in de rechthoek. Nu komt hij toch met veel vertraging. Juninho, borstcontrole, Kessié. En dan is het een doeltrap of toch niet? Het is een hoekschop. Juninho had er ook voor kunnen kiezen om die bal meteen voor het doel weer te koppen. In plaats van die eerst nog aan te nemen. Wat er ook van zij, de hoekschop is van zijn rechter. Te laag, maar wel een nieuwe corner. Boni stond daar opnieuw bij de eerste paal. Tweede hoekschop van aan die kant. Tweede keer dat Boni meteen kan wegkoppen bij de eerste paal. Dus dat moet wat beter.
amper genoeg ruimte om aan te lopen over de grond. En tja, copy-paste, maar alleen nog wat lager. En dat is zonde, want dat zijn natuurlijk wel momenten waarop het dan wel een keer zou kunnen. Dan maar met een verre inworp van Floranus. Sterk werk achterin van Sangaré. Boni komt niet bij de bal. Voorin verliest hij echt te veel duels. Antoine Boni. Zo is Rome bij de rust maar één keer geklopt. En dan nog door toedoen van zijn eigen ploeg. Want dit is de man die scoorde, Pepe. En dat was een doelpunt dat Ivoorkust echt cadeau kreeg in de aanvangsminuten, minuut 7. Door wat geknoei achterin bij Curaçao. Cadeautje, maar een doelpunt dat zeker wel telde voor Nicolas Pepe. Reageerde ook het snelst op de voorzet van Jan Diamande. Maar voor de rest was het niet bepaald een hoogvlieger van Ivoorkust. Was er achterin ook niet genoeg concentratie. En kwam Curaçao toch tot wat doelpogingen. Zonder tot echt heel grote kansen te komen. Leandro was er misschien ook het dichtst bij. Nicolas Pepe wordt in beeld gebracht. Want hij is voorlopig de enige man die heeft weten te scoren in deze affiche. Tussen Ivoorkust en Curaçao in de andere wedstrijd tussen Duitsland en Ecuador is de stand nog in evenwicht. Hier gaan we een kwartiertje uit terwijl Dick Advocaat zijn arm legt over Cheryl Floranus, een van zijn verdedigers. Over een kwartiertje zijn we terug met de tweede helft van Curaçao tegen Ivoorkust. Tot zo. U ziet opnieuw de fans van Curaçao in het Lincoln Financial Field in Philadelphia. De ruststand is 1-0 in het voordeel van deze mannen. Ivoorkust staat voor, doelpunt van Pepe, weggevertje van Curaçao. Maar Ivoorkust heeft zeker geen indruk gemaakt. Miste wat controle op het middenveld ook vaak, gaf daar te veel ruimte weg. Waardoor de match zeker niet gespeeld is. Kessier kijkt boos. Het zal eerder concentratie, focus zijn die nodig zal zijn in deze tweede helft. Die was er niet echt genoeg in de eerste periode bij Les Elephants.

Veel leuke moves in de tribunes. Ze houden wel van een danspasje in Ivoorkust en Curaçao. In de andere wedstrijd in dezelfde groep is de stand tussen Ecuador en Duitsland in evenwicht. Dus Ecuador heeft nu virtueel 2 punten, wat niet zal volstaan om met de beste derdes door te stoten. Er wordt gewisseld. Diallo wordt eruit gehaald. Een van de gevaarlijkste was dat. Een paar goede bewegingen over zijn flank naar binnen uitgehaald. En Ulay komt erin. Inao Ulay van Trabzonspor. En ik dacht dat ik bij Curaçao Roemerato had zien klaarstaan bij de pauze. Maar die is er dan blijkbaar toch niet bijgekomen. Op zijn PSG's. Bal meteen over de zijlijn waar Operi mag inwerpen. Jij loopt al diep. Doué wil de bal doorprikken. Tot bij Pepe, die nu helemaal tegen die rechterzijde meer gaat spelen. Dat is de nieuwe man. Jong kopje. Hij is ook nog maar 20 jaar. Uit de academie van Jean-Marc Guillou. Zoals er in ons land ook heel veel spelers al hebben rondgelopen. En nog altijd hier en daar rondlopen. En nu dus bij een traditieclub in Turkije, Trabzonspor. Aan de oevers van de Zwarte Zee. Kosunu steekt een keer het halve terrein over en speelt dan de bal plomp verloren in de voeten van Leandro. Via Fonvil gaat het naar Juninho. Opgevangen door Kosunu weer, die zijn foutje zo recht zet. De centrale verdediger, 25 nog altijd maar. Maar opvallende wissel dus, Diallo eraf. Vleugelspeler van Man United. Curaçao blijft rustig voorlopig, gaat zeker nog niet stormen. Wil nog niet heel al te veel ruimtes weggeven. Want bij Ivoorkust is er natuurlijk wel wat snelheid om daar van te profiteren dan. Zoeken naar het goede moment, wachten dat goede moment af en hopen dat te vinden vooral. Dat is goed gevoetbald, maar net niet zuiver genoeg voor Chong. En dan beukt hij in de rug van Sangaré. Dat is de nieuwe man die duidelijk veel lager op het terrein gaat spelen dan zijn voorganger. De centrale as mee gaat bevolken. Het was ook wel een optie om daar bijvoorbeeld Seko Fofana te brengen.

Diamande. En dat is slordig van Opperi in de rug van de vleugelspeler. Het is wachten op het moment dat er gaten beginnen te vallen. Dat het allemaal wat begint los te barsten in deze wedstrijd. Want dat is er door dat vroege doelpunt eigenlijk nooit echt van gekomen. Afwachtende houding van die voorkust. En ook Curaçao geeft nog niets als een troeve prijs. Hier wel bijna. Heel slechte inspeelpas en Gari gaat nog een keer flink door. Opperi kijkt en staat snel maar weer recht. Omdat het dan toch allemaal niet zo erg was. Doué, buitenom, voorzet naar de tweede paal. Daar is Diomande, want Brenet stond te slapen en hij deed nog net genoeg. Even een zetje met zijn lichaam en weggedraaid. Anders was Diomande gewoon voor hem ingesnoept. Joshua Brenet. Meer dan 100 wedstrijden in de Eredivisie voor PSV. Maar vanaf dan wel beginnen zwermen. Duitsland onder meer. Weer even naar Nederland. Naar Twente, Saudi-Arabië. Schotland zelfs eventjes bij het kleine Livingston. En nu in Turkije. En daar gedegradeerd. Dus echt wel al wat avontuurtjes beleefd in zijn carrière. Joshua Brenet en hij zeker ook. Dik advocaat. In het clubvoetbal. Prijzen gepakt. PSV onder meer. Zenit natuurlijk ook in Rusland. Waar de bankrekening flink werd gespijst van Dik advocaat. Tussendoor wat landen onder zijn hoede genomen als bondscoach. Een keer of drie bij Nederland zelfs. Dat het later vannacht nog moet zien te klaren in zijn groep. Oelay. Het is echt een wandeltempo. Als de logica gerespecteerd wordt, wordt de tegenstander Noorwegen in de volgende ronde. Het zou toch wat beter moeten dan. Dioman. Daar is misschien een schietkans voor Kessier. Ja, het duurt allemaal te lang en dan probeert hij het toch. En lukt het nog bijna ook. Het had helemaal kunnen meezitten en die bal had via kunnen binnengaan van deze man van Frank Kessier. Scoort geregeld, zit bijna aan 20 doelpunten voor Les Elfants. Daar was het eigenlijk al een stap of twee te laat voor Kessier. Hoog en ver, daar is Kessier opnieuw. Ja, veel geroep en getier. Maar het is toch gewoon balbezit voor die voorkust. Met Diomande. Eerste keer in de tweede helft dat hij zich een beetje op gang kan trekken. Ja, het is te veel. Heeft dan wel de discipline om zelf terug te knokken en die bal weer te gaan veroveren. Dat kenmerkt de grote. Het vorige WK Ivoorkust. Het vorige WK dat ze erbij waren, zo moet ik het zeggen. In Brazilië 2014. 3 punten gepakt tegen Japan. Doelpunten van Bonny en Gervinho. Maar dan verloren van Colombia en Griekenland ook nog, dat er toen ook bij was. En dat volstond dus niet. 4 punten is het record in Zuid-Afrika. En toen een zege tegen het kleine Noord-Korea. Dat er ook nog een keer

7 binnenkreeg van Portugal. De bal was niet buiten. Chong blijft maar lopen. Leandro, slechte controle op het middenveld daar nu. Van Juninho, dit is al beter. Floranus, die mee vooruit was. En ook dit is er weer eentje van buiten de rechthoek. Hangt wat achterover, moeilijk om laag te houden, maar het scheelt niet veel. Kijk eens. En Fofana zou er niet zijn bijgeraakt. Raakte niet zo hoog in de trapeze. Boni gaat niet echt druk zetten op Obispo. Nu wel op het einde. In de voeten van Brenet. Of Fonville, excuseer was het. Stiel op het middenveld. Comenencia, dit is Chong weer. Mooi en sierlijk zoals hij zich voortbeweegt over een voetbalveld. By far het beste kapsel. Brenet, man tegen man. Ja, nee, zo kom je niet voorbij. Als je hem zo ver van je voet duwt, staat er altijd wel iemand klaar natuurlijk. Hij had er een betere wedstrijd kunnen uitkiezen. Maar kijk, moet zich overal een keertje laten zien. Bij de verschillende bonden. Van de verschillende werelddelen. Contact te leggen. Ervoor zorgen dat iedereen tevreden is en wanneer het weer zover is, op hem zal stemmen. En dat gaat heel makkelijk als je beloftes doet dat er nog meer landen mogen deelnemen aan een WK. Dan maak je vrienden. Zo stilaan wat meer vergif in deze match zitten. Dat moest Brenet rustig op. Zet die Omande even op het verkeerde been. En dan Comenencia. Met Fonville. 1-2 mislukt alweer. Balvoordeel gegeven door Nieberg. Kessier infiltreert veel. Meer dan in de eerste helft. Met Pepe die wat meer naar rechts is geduwd. Lijkt er meer ruimte voor hem. Omdat Ulay wat meer in zijn rug ook blijft spelen. Op deze plek. Zonder idee. Dit is wel goed. Met Operi en Diomande. Man tegen man nu. Pakt hem. De eerste. De tweede ook nog. En dan weer te ver. Nee, nee. Het is geen perfecte wedstrijd hoor van Jan Diomande. Absoluut niet. Laat flarden van zijn talent zien. Maar het flarden gaan ook verloren.
Een lange bal van Obispo, makkelijk weggekopt door Kossounou. Grote man, en als die bal zo lang onderweg is, is het makkelijk voor een centrale verdediger. Zeker wanneer de spits niet eens in duel gaat. Ousmane Diomande. Relatief onervaren bij de nationale ploeg. 16e wedstrijd nog maar. En daar beneden staat nu toch iemand klaar, zie ik, om in te vallen bij Curaçao. Jeremy Antonissen. Uit Roesmalen, tennisstadje. Ook weer eentje die niet bepaald bij een topclub speelt in de Griekse tweede klasse. Bij Kifissia. Dat is goed van Doué. Heeft er Fonville half afgelopen, maar hij keert terug. Discipline is er zeker bij Curaçao. Eigenlijk verdedigen ze best goed. Doué blijft duwen. Sangaré rustig met de man in de rug. Daar komt dan wel de ervaring naar boven. En de flankwissel naar Opéry. Voor wie was het nu? Ik denk dat Chong gelijk heeft gekregen. En daar is de wissel. Comenencia wordt vervangen door Antonissen, die wat aanvallender voor de dag komt normaal gezien. Maar geen geboren doelpunt te maken. Op het hoogste niveau, dus niet in de tweede klasse, maar hoogste niveau, 1 doelpunt ooit in de Eredivisie voor Emmen. 4 voor de nationale ploeg. En die moet het al een keer opnemen tegen landen als Aruba, Barbados en dergelijke. Niet meteen de spraakmakende tegenstanders fietsten ook redelijk makkelijk door een kwalificatiegroep. Daar is hij wel een eerste keer, Antonissen, maar geen problemen voor Fofana. Want in hun kwalificaties 12 op 18, geëindigd voor Jamaica, Trinidad en Tobago en Bermuda. Iets wat tot over een jaar of 5-6 compleet ondenkbaar was voor een landje als Curaçao. En zonder al die spelers die overtuigd werden om voor Curaçao te kiezen voor de Blue Wave. In een eerdere ronde zaten ze samen met landen als Sint Lucia, Aruba, ook weer Barbados. Dat ging allemaal makkelijk. En die voorkust ook een goede kwalificatie gespeeld. Net als Curaçao niet verloren. Zelfs geen enkel tegendoelpunt. Wel 2 keer 0-0 gelijk gespeeld, maar voor het overige alles gewonnen met een clean sheet. En Seko Fofana was de man die het vaakst scoorde met 3 doelpunten. Dus het kan een beetje van overal komen, maar er is geen geboren prijsschutter bij, zou je kunnen concluderen. Sangaré, ja, dat is een goede bal. En daar is eindelijk de kans op de 2-0. En Pepe maakt zijn tweede van deze wedstrijd. Ik dacht te zeggen van deze avond, maar het is gewoon nog middag in de USA. En deze was wel al wat moeilijker dan die eerste die hij cadeau kreeg. Deze echt wel fraai afgewerkt. Pepe met zijn 14e goal voor Ivoorkust. En ik vrees dat we voor de sympathieke Curaçaoenaren alleen nog mooie woorden kunnen hebben. Woorden van lof voor de sympathie die hun team uitstraalt. Maar dat we wel straks afscheid zullen nemen van deze jongens. En van Dick Advocaat. Wordt dat dan eindelijk zijn echte pensioen. Superpas van een in het middenveld. Splijtende pas van Sangaré. En de deur stond open. Goed meegenomen hoor door Pepe.
Echt perfect in de loop meegesleept. En perfecte afwerking ook nog. Mooie krul, zodat Room er zeker niet bij kan. En hoeveel saves had hij in die vorige wedstrijd? 15, 16? Wel, hier nog geen enkele. Zoekt de camera en vindt hij ook, net zoals je doel vond, Nicolas Pepe. Joey Ivoorkust, virtueel op 6 punten. Duitsland heeft er virtueel 7 in deze groep. Ecuador 2, Curaçao 1. Duitsland was al zeker van de groepswinst. Ivoorkust is nu zo goed als zeker van die tweede plaats. Brenet met een bal die in de flipperkast ging. En zo toch weer bij hem terechtkomt. De gevierde man. Ik zal meteen wel een applauswissel krijgen, zeker. Er zitten er nog wel een paar op de bank die wel zin hebben om even mee te voetballen op een wereldkampioenschap. Goed van voet tot voet, maar Chong komt een brede schouder tegen en het is die van Ousmane Diomande. En zo raakt hij zachtjes aan gefrustreerd, Tahit Chong. Is het Pepe al? Het zijn er een paar, vlak voor de drankpauze. Boni, Pepe. Nee, ik zie Wahi klaarstaan en ook Diomande. Alle aanvallers gaan eruit. Frisse beentjes komen erin, die het Curaçaoenaren nog wat lastiger kunnen maken. Dus Elie Wahi. Touré. En Diakité. Coach Faye echt al zijn aanvallende spelers gewisseld, want in de eerste helft bij de rust ging ook Diallo al naar binnen, of hij bleef binnen, vooral kwam niet meer naar buiten, werd toen al vervangen door Oulai. En nu dus wat wijzigingen met Bazoumana Touré, die wellicht van op de flank zal spelen. Wahi wat meer in de punt, samen met Oumar Diakité, die we nog kennen van bij Cercle Brugge. Werd uitgeleend door Reims en maakte 7 doelpunten in de Jupiler Pro League. Is dit de laatste drankpauze voor Curaçao? Het kan bijna niet anders natuurlijk. Ik zie ze dit niet meer goed maken.

Hier nog eens de twee doelpunten van Nicolas Pepe. Die behoorlijk anders waren. Deze echt wel goed uitgespeeld. Goede assist van Sangaré. Even blazen, even puffen. En dan klaar voor een wedstrijd in de volgende ronde. Ik gaf het al mee. Op dit moment ziet het er naar uit dat dat Noorwegen wordt. Dus Haaland tegen Ivoorkust. Tenzij morgen Noorwegen Frankrijk over de knie legt. En we opnieuw Frankrijk Ivoorkust zouden krijgen. Met al die spelers met Franse origine bij Ivoorkust. Velen zijn daar geboren. Zou dat uiterst interessant kunnen worden. Vooral ook omdat in het laatste oefenduel voor het WK Ivoorkust in Frankrijk ging winnen met 1-2. En daar echt een goede wedstrijd speelde. Flitsend. Het bracht wat onrust bij Les Bleus. En vooral bij de fans natuurlijk. Ik kan nu echt beginnen aftellen naar zijn pensioen, Dick Advocaat. Maar hij is wel al een paar keer met pensioen gegaan, dus je bent nooit helemaal zeker bij hem. De wolken zijn wat weggetrokken in Philadelphia. Zeker voor die voorkust zijn die helemaal weg nu. En het is een stadion met 11.000 zonnepanelen die doen op dit moment prima hun werk.

laatste kwart van de match. U krijgt de stand nog een keer mee in beeld. Met de twee gekwalificeerde landen op dit moment. Eentje al helemaal officieel Duitsland. Sinds de tweede speeldag al. Maar Duitsland kan op dit moment geen afstand nemen van Ecuador. Met de groepswinst al op zak kan dat natuurlijk wel een keer gebeuren, dat het allemaal wat minder scherp is. En we gaan zeker geen conclusies trekken terwijl we naar deze wedstrijd zitten te kijken. Nou, het wordt moeilijk kiezen. De prijs van de sympathie, Haiti of Curaçao. Daar komen ze nog een keer. Goede paas is dit voor Brunet. Maar Operi laat hij niet passeren. En er was ook buitenspel voorafgaand van Brunet. Je bent geneigd om die prijs van de sympathie aan Curaçao te geven, maar misschien komt het gewoon omdat we dezelfde taal spreken als veel van de jongens. De dik advocaat nog kennen. Dat het allemaal wat dichterbij is. Het maakt ook allemaal niet zoveel uit. Twee landen die wat exotisch toevoegden aan het wereldkampioenschap, maar puur sportief geen schijn van een kans hadden. De bal is achterin bij Gari. Armando Obispo probeert die uit te voetballen. Een van de weinigen die nog echt in de Eredivisie speelt bij PSV. Goeie kaats dit voor Chung. Goed gedaan van Locadia. Ja, probeert het zelf op de vuisten van Fofana die een twee keer kan pakken. Dat is een beetje te veel voor eigen succes gaan nu. Tahit Chung. Moeilijke positie om te trappen. Kon er nooit echt veel kracht in krijgen. Zijn meters maken. En dacht even een keertje trappen. Het was eerder veinzen. Sangaré, zo net goede assist gegeven. Nu zonder risico op het middenveld met Ulay. En even met Locadia, die kon doorbeuken. Zijn ploeg heeft gewoon gisteren nog gevoetbald. Miami FC in de tweede voetbalklasse in de USA, dus niet de Major League Soccer, maar daar net onder. Club waar ook doelman Rome speelt van Curaçao. Maar de competitie gaat dus gewoon voort. Afgelopen nacht verloren van Orange County met 2-4. En Miami FC staat daar nu achtste. We noteren de gele kaart voor Juninho Bakuna. Hing aan het shirt van Ulay. En die next match zal er wellicht niet meer komen voor Juninho. Was inderdaad een van de vijf met al een gele kaart op zak. Werk met onder meer Diakité. Dit is die andere invaller Touré, maar dat was duidelijk over de zijlijn.
Einde WK voor Jurjen Gari. En voor Fonville. En dat zijn dan de nieuwe spelers. Gervain Castaner. Die in Indonesië speelt. Of in Maleisië, wat zijn je gespeeld. En ook Kessier krijgt nog zijn vervanging aan de kant van Ivoorkust. Daar komt Jean-Michel Seri nog tussen de lijnen. Ik heb er nog eentje gemist bij Curaçao. Daar was de invaller voor Fonville beter Therese Noslin. Het is een hele boekhouding in die tweede helft. Daar is hij meteen een eerste keer, Noslin. Een Amsterdammer. Een kwiek tegen zijn nummergenoot, Operi. Overtreding meteen meegekregen. En er is slecht nieuws voor landen die nog gokken op een plek bij de beste derdes. Want Ecuador is zowaar op voorsprong gekomen tegen Duitsland. 2-1. Dat ziet u daar achteraan op het scorebord mee ook staan. Daar moet Fofana niet meer aankomen. Maar wel een stuntresultaat, ja, natuurlijk. Ook al was Duitsland al geplaatst. Zo komt Ecuador op 4 punten. En vooral Steve Clark, de bondscoach van Schotland, zal nu vloeken. Zo is er. Maar één land meer dat nog beter mag doen bij die beste derdes. En dan moet de Tartan Army naar huis. Hij zei het gisteren zelf al. I think we're going home. We zullen niet kunnen blijven. Is het een hoekschop? Ik denk het wel. En zo sleept Curaçao zich wel een beetje naar het einde van de wedstrijd. De dribbles van Diakité. En ja, het is juist hoor. Heel eventjes nog Floranus die erbij zat. Het is een wedstrijd met weinig doelgevaar. Misschien kan het hier nog een keertje. Met Ulay, een goede kopbal van Kosunu. Blijft daar ergens hangen in het pak. Stevig op de voeten van Seri getackled toch. Blijft daar ook liggen. Was dat geen overtreding? Beste Glenn Nieberg. We voetballen met Tahit Chong. Houdt ze aan de praat met zijn slingerachtige, slangachtige bewegingen. Maar soms is het ook allemaal een beetje te veel bij Tahit Chong. Oeh, gevaarlijke tackle. Maar hij blijft wel doorlopen nu. Dat was Touré. De invaller Bazoumana Touré. Een assistenkoning bij Hoffenheim in de Bundesliga. 12 stuks in het afgelopen seizoen. Wat te laat. En daar ziet u 3 landen in het groen in de stand inderdaad. Mogen zich allemaal opmaken voor een plek in de 16e finales. Elke keer wanneer een droge voeding kassa 5 dat deuntje weer klinkt in het stadion, komt er een melding over de stand of een doelpunt.
Loselin. Misverstand. En dan een counterkans voor Ivoorkust met Touré. En bijna kon hij Wahi lanceren. Obispo stond nog net in de baan van de bal. Gepositioneerd voor de doorlopende Wahi. Leandro, maar het samenspel bij Curaçao is nu toch al wel eventjes verdwenen. Moeslin heeft wel veel ruimte tegenover Operi. Redelijk verloren bal, die wordt weggehaald door Doué. Oh, mooi van Operi. Even spelen met de tegenstander. En dan zoiets doen. Dan is al dat goede alweer vergeten. Het simpele goed doen is veel belangrijker dan het kunststukje. Er zijn wel meer voetballers die dat al een keer durven vergeten. Het publiek vermaken is natuurlijk ook wel wat. Twee doelpunten dus in een kansarme wedstrijd voor de rest. Foutje van Ulay. Ja, ik moet zeggen, die Noeselen is wel gretig ingevallen. Wil zich laten zien aan Dick Advocaat. Castaner staat daar te blinken. Wacht op de vrije trap. Man die de wereld heeft afgereisd in het voetbal. Maar de laatste jaren van zijn carrière voornamelijk in Indonesië en Maleisië heeft vertoefd. Heeft geen gekregen. Zelf niet waarom en al die anderen snappen het ook niet. Ik heb ook niet gezien, eerlijk gezegd, wat er precies gebeurd was. Hoe dan ook, de vrije trap. Nog even doorgekopt en dan kan Juninho nog binnenhouden. Ja, goede cross dit, op de vuisten van Fofana. Nog eens de box in, waar dan Seri klaar staat om weg te halen. En Diakité wil wel een keer de andere kant uitspurten. Maar kiest voor het balbezit bij Serrier. En nog een keer naar Diakité. Hollemaar. Op papier is hij sneller, maar komt dan toch de verdediger tegen. Operi weet die bal niet binnen te houden. Ik dacht even van wel. Omdat er geen vlag kwam en geen signaal. Maar kijk, nu wel. Het zou mooi zijn als Curaçao dit WK nog kan verlaten met een doelpuntje erbij. Was dat naar Juninho, maar nog net onderschept door Doué. Prima positiespel van de rechtsachter van Ivoorkust. Die nu weer meedraaft over zijn flank. Wacht op de bal van Diakité. En bijna de own goal ook van Obispo. Scheelde niet veel hoor. In de stand van beste derdes. En landen die al drie wedstrijden hebben gespeeld, staat Ecuador nu helemaal bovenaan. Boven Bosnië en Herzegovina.
Zuid-Korea vijfde, Schotland achtste. En dan zijn er nog een aantal die nog maar twee wedstrijden hebben gespeeld. Dus Schotland mag zijn vliegtuig al stilaan laten warm draaien, vrees ik, om morgen naar huis te keren. Veel te laag, veel te kort die hoekschop. Maar wel in de voeten van Olay. Seri. Zijn toch nog voor weggekopt door Juninho. Zelf proberen ze dat er niet in. Ja, dit zou een penalty kunnen zijn. Juninho, penalty of niet, geen penalty. Nieberg gaat er niet op in. Boegeroep van Team Oranje. Het lijkt wel Nederland tegen Curaçao hier, maar het is wel degelijk Ivoorkust. Voor de rest weinig gelijkenissen. De passeerbeweging. Diakite nog eens op een rennen. Met Floranus erachteraan, maar dat is duidelijk ook geen trage. Kijk eens hoe hij dat oplost en dan maakt hij bijna de own goal. Room haalt hem nog net weg. De man die, dat heeft hij misschien wel gelezen, de voorbije dagen nog twee bekerwedstrijden speelde in zijn korte periode bij Cercle Brugge. Doe je zo'n spurt, dan trap je de bal bijna aan je eigen doel. Daar ligt ruimte inderdaad voor Sangaré. En geeft hij nog een assist aan Wahid deze keer. Scherpe hoek en Room komt eruit. Zo heeft hij toch nog een keer een goede redding kunnen verrichten. Dat zal hem deugd doen. Na een match waarin dat niet echt het geval was. Twee van die beste derdes zijn al zeker de landen met 4 punten. En die met 3 punten moeten beginnen rekenen. En zelfs als je 3 keer gelijk speelt. Stel dat dat zou gebeuren bij de Rode Duivels. Dan ziet het er nog altijd redelijk goed uit. Fofana hangt figuurlijk in de touw. Hangt letterlijk in de touw, beter figuurlijk niet. Hier nog eens de actie. Als hij fluit, gaat het ook niet teruggedraaid worden, denk ik. Beukt hem toch gewoon van de bal. Het is niet schouder tegen schouder, maar schouder in rug. Dat is een foto die hij later kan inkaderen als er daar een fotograaf op de goede plek stond. Een beeldje om de woonkamer te hangen ten huize Yaya Fofana. Ook niet al te veel moeten doen vandaag. Nu wel opletten voor deze hoekschop. Hij komt niet, dat is ook niet nodig. Want Sangaré is een grote man die op de goede plek stond. Mosselin. En dat is een voorzet die wordt opgevangen. Achterin nog door Kosunu. Rustig. 6 minuten mag Curaçao nog genieten van zijn eerste optreden op de wereldbeker. Het derde optreden tijdens deze wereldbeker. Nog wat spelers die er zijn ingekomen. Durandi Sambo. En Brandy Kouas. Een verdediger en een aanvaller. Noslin. Kan het dan toch nog voor Curaçao? Nee. Het duurt allemaal een beetje te lang.
ze mogen nog wat komen van de Ivorianen. Leuke passeerbeweging, nog maar eens een voorzet. Naar Castaner bonkt meer tegen Kossoul aan dan dat hij aan de bal komt. Ze staan allebei weer recht. Fantasietje erbij van Juninho. Castaner, nee, zo gaat het echt niet lukken. Maar neem het er maar eens kwalijk in de nadagen van zijn carrière. Wie wil dan niet proberen een doelpuntje te maken op een WK? Ervan uitgaand dat het misschien de enige mogelijkheid is om dat te doen. Elefant, ze mogen nog een keertje terugkomen. Ergens in de 16e finales. Nog eens proberen en nog een keer. Maar de kwaliteit ontbreekt. Andermaal ook bij dit schot van Floranus. Ze doen hun stinkende best. Hij stond wel een meter of vier in buitenspel.

naar Juninho. Ruimte voor Ulay. Opoppertje is nog leuk. Diakite, Wahi. En zo over het doel van Rome. Al een stuk in de toegevoegde tijd. Eentje bij. Rome hoopt van niet alvast. Daar goed weggehaald daar bij de tweede paal door de invaller, door Sambo. Dus mag dan geen grandioze wedstrijd gespeeld hebben, maar ze zijn ook nooit echt in de problemen gekomen. En ook dit zit allemaal wel een beetje mee. Uitvoetballen op de korte ruimte, uiteindelijk toch lang van Diomande. Goede dribbel van Diakite. En ruimte op het middenveld nu voor Sangare. En Touré. Beetje onbezonnen wat hij daar deed in de voeten van Obispo. Counterkans nog voor Curaçao. Castaner staat te wachten, de grote man. Nog een keertje buitenom. Kouas en Losjes in de handen van deze Fofana. En dan denk ik dat we zo ongeveer rond zijn met deze wedstrijd. Het was al even rond, maar de laatste minuut moet nu eenmaal volgemaakt worden. De seconde tikken weg en dan kan Ivoorkust zich beginnen voorbereiden op een volgende opdracht. Voilà, dat is nu officieel zo. Glenn Nieberg maakt een einde aan deze niet zo spectaculaire wedstrijd waarin Nicolas Pepe twee doelpunten maakt. Eentje in elke helft. En zo Curaçao naar huis stuurt. Dick Advocaat op zijn 78ste. Met nog wat handshakes en bedankjes aan iedereen in de technische staf. Zit het er nu echt op voor hem? Wat Curaçao betreft zeker wel. Het was leuk dat ze een keer bij waren. Sympathiek. Maar het was ook wel duidelijk dat ze tekort kwamen om echt een rol van betekenis te spelen. Ondanks dat gelijkspel tegen Ecuador. Van Ivoorkust heb ik het gevoel dat we het beste nog moeten krijgen. Misschien dan maar in die volgende ronde. Tegen pakweg Noorwegen of Frankrijk zal dat dan moeten gebeuren. Vriendelijke woorden had ik de indruk toch voor Glenn Nieberg van deze Leandro Bakuna op zijn 34ste mag hij ook weer naar huis. En hij is de man van de match. Twee doelpunten. En dat was voldoende om afstand te nemen van Curaçao. Ivoorkust dus als tweede door in de groep. Curaçao, vierde en laatste, gaat naar huis. Bedankt voor het kijken op Canvas naar deze WK-wedstrijd. Binnenkort zien of horen we elkaar wel weer bij een van de volgende matchen. Tot gauw.

Heel goedenacht, beste voetballiefhebbers en canvas meerwaardezoeker. Welkom in Arlington, Texas, in het AT&T Stadium van de Dallas Cowboys, waar we de apotheose in groep F gaan meemaken. Een heel interessante groep, de groep van Nederland en Tunesië. Maar zeker en vast ook van deze twee landen, van Japan en Zweden, die hier tegenover elkaar komen te staan met elk een missie te vervullen. De situatie is als volgt. Japan heeft 4 punten na een gelijkspel tegen Nederland en een vlotte zege tegen Tunesië. Zij gaan gelijk op met Oranje, dat momenteel net voor Japan staat op basis van het aantal gescoorde doelpunten. Dus als de Japanners knallen en winnen, en ze doen dat op een net iets eclatantere manier dan de Nederlanders, dan gaan zij door naar de volgende ronde als groepswinnaar. Dan gaan zij in de ronde met de laatste 32 het opnemen tegen Marokko. Terwijl Nederland dan tegen Brazilië zal uitkomen. Dat zijn nu al affiches om naar uit te kijken. Dat zullen we over een kleine 2 uur kunnen vertellen. Wie dan tegen wie mag gaan spelen. Evident wordt het niet voor Japan om meer te scoren dan Oranje. Want zij mogen schietoefeningen houden tegen Tunesië. Misschien wel een van de zwakste ploegen op dit WK. En ook de ploeg die de Rode Duivels wat zand in de ogen heeft gestrooid qua vormpeil. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer scenario's mogelijk. Japan moet deze match in eerste instantie nog zien te winnen natuurlijk. Daar gaan de Zweden een grote stok tussen proberen steken. Zweden staat op 3 punten met een doelsaldo van 0. Aangezien ze 5-1 wonnen van Tunesië en 5-1 verloren van Oranje. Ook al was die laatste uitslag misschien wel een vertekend beeld van de waardeverhoudingen. Het is wel zo dat ze zich geen al te grote nederlaag kunnen permitteren als ze gokken op een scenario van beste derdes. Alleen lijkt me dat het gokken niet waard. Het mag toch de bedoeling zijn om hier minstens een punt te pakken. Want met 4 punten ben je zo goed als zeker door naar de volgende ronde. Dat is zo'n beetje de inzet van deze wedstrijd. Toch een interessant kijkstuk tussen twee ploegen die vooral willen aanvallen. Maar eerst het volkslied van Japan.

Een van de oudste en kortste volksliederen ter wereld. 32 lettergrepen, 11 maten. Dus de camera moest iets sneller bewegen. Nu gaan we luisteren naar het Zweedse volkslied. Een ode aan de natuur.

Du Gamla du Fria. Het Zweedse volkslied. Ook de Zweden zijn er klaar voor. Sommigen zelfs tot tranen toe bewogen voor deze wedstrijd. Voor het feit dat ze erbij zijn op deze wedstrijd tussen Japan en Zweden. Ook Graham Potter zong het volkslied mee. Heeft een verleden natuurlijk in Zweden. Heeft daar 7 jaar gecoacht bij Östersunds. Een soort voetbalsprookje gerealiseerd. Hij spreekt de taal. En heeft dus een nauwe band met zijn zeg maar tweede vaderland. De handen worden geschud. Dat is de aanzet om er hier een goede match van te maken. Het zijn twee ploegen die vooral willen aanvallen. En die vooral, en dat is ook het leuke eraan, dat ook geweldig goed kunnen doen. Die ook uitstekend kunnen voetballen. En vooral ook twee ploegen die verplicht zijn om dat te doen. Dallas is spektakel gewoon met hun Cowboys. Hun gigantische franchise. De rijkste sportclub ter wereld qua waarde. Ook al is sportief succes redelijk ver te zoeken. De laatste Super Bowl zegen dateert toch ook alweer van 1996. Een eeuwigheid in de sport. Zeker voor zo'n grote club. Maar je hebt natuurlijk ook de Dallas Cowboys cheerleaders. Daar bovenop dit geweldige stadion waar de airco in de grond zit. En de temperatuur constant op 21 graden wordt gezet. En dus zijn die omstandigheden gewoon inch perfect. Om er een WK-klassieker van te maken met hopelijk twists en turns. Ook en mede door de resultaten op de andere velden. De hoofdscheidsrechter van vandaag komt uit El Salvador. Heet Ivan Bartel. Floot eerder op dit WK al Turkije tegen Paraguay. Hij is de man die rood gaf aan Miguel Almiron. Omwille van het achter de hand praten tegen Mert Muldur. De Prestiani-regel die voor dit WK is ingevoerd. Prestiani, de speler van Benfica. In dat geval met Vinicius. De elf van Hajime Moriyasu passeren in uw beeld. In de gebruikelijke 3-4-3 wel weer. Een aantal wissels doorgevoerd met Sugawara, Maeda en Seiko die in de ploeg komen. Ten nadele van Junya Ito, Takehiro, Tomiyasu en Sano. Zij verdwijnen uit de basisopstelling. Daardoor schuift Doan een rij naar voren. Moet hij niet op de wingback-positie gaan staan. Daar komt Sugawara nu te spelen. Ook bij Zweden 3 wissels met in doel geen Noordveld. Wel Jacob Widel, Zetterström. Anthony Elanga komt in de basisopstelling zijn eerste basisplaats op dit WK. En ook deze man, Elliot Stroud. Dat is toch een verrassing in de basisopstelling van Graham Potter. Die toch ook even aan de boom heeft geschud voor dit duel. Na die 5-1 nederlaag tegen Oranje. Maar met een geweldige voorlinie. Een voorlinie van om en bij de 300 miljoen transfergelden. Elanga 61. Gyökeres 90, Isaac 145. Daarmee moet je brokken kunnen maken. En dat is ook het plan van de Zweden natuurlijk. Niet toch een WK-ploeg zijn. Al de 13e keer erbij. En al vaak mooie resultaten kunnen laten optekenen. Een paar derde plaatsen, een keer zilver gepakt ook in eigen land. Maar daarvoor moeten we al lang terug. In de tijd. En ze koesteren natuurlijk geweldig goede herinneringen aan hun laatste passage hier in de States. In 1994 werden de Zweden heel knap derde met geweldig voetbal. Dalin Brolin zijn ronkende namen voor mensen die toen opgroeiden. Kenneth Andersson, Henke Larsson die kwam piepen. Een geweldige ploeg. En dat proberen ze op dit toernooi te kopiëren. Eerste keer de nieuwe man. Elliot Stroud, speler van Mjölby. Dat is misschien een naam die een bel doet rinkelen. Want vorig seizoen kampioen geworden in Zweden. Een verrassing van formaat. Een vissersdorp van om en bij de 1500 inwoners. Maar ze kunnen er blijkbaar ook geweldig goed voetballen. Hij een van die gasten die dat mee heeft verwezenlijkt.
Eerste corner voor de Zweden na nog geen minuut voetballen. Dat is al een goed signaal. Ayari moet daar even nog een steward uit de weg duwen. Terwijl Zion Suzuki stevig wordt opsingeld door veel geelhemden. Maar hij komt er toch aan. Suzuki geboren in de States, in New Jersey. Maar ondertussen spelend in Italië. Geen 1 zonder 2, denken de Zweden. Meteen een tweede corner eraan toevoegen. We blijven dus geparkeerd in de kleine carré van Suzuki. Ivan Barton komt toch wel nog eens iets zeggen. Ondertussen zouden ze het wel moeten weten. Het is aan de ref om dit soort zaken lam te leggen, aan banden te leggen. Corner is van Gudmundsson. Is laag en is onvoldoende. Wordt makkelijk weggewerkt in de eerste zone. De Zweden proberen meteen een goed gevoel bij elkaar te voetballen.

Eerste keer balbezit voor Japan. Met Hiroki Ito. Meteen de bal richting de 16 droppen. Die daar meteen ook een kaart vraagt, moet hiermee uitkijken. Want Barton heeft de reputatie van een kaartentrekker te zijn. En u ziet dat ook Oranje eraan is begonnen en op een goede manier. Meteen de voorsprong. U hoorde het deuntje, de goaltune. Want zo worden de supporters in het stadion ook op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op de andere velden. En meteen ook de virtuele stand in beeld.

Straut. Die is er goed aan begonnen, samen met Elanga. Twee van de drie nieuwe mannen in de basis van Potter. Samen ook met de doelman. Japan. En u hoort dat ze een grote enclave supporters mee hebben. Eerste keer Daisen Maeda. Die zijn duivels dacht ontbinden, maar ging iets te makkelijk liggen. Volgens de man uit El Salvador. De man die Celtic kampioen heeft gemaakt, Daisen Maeda. Dat heeft hij al een aantal keren gedaan, want speelt er al een hele tijd. Maar dit seizoen nog net iets meer. In elke match van de playoffs kunnen scoren. Ook tegen Hearts of Midlothian, de nieuwe club van Wouter Franke. Dat was goed gecombineerd door de Zweden. En de eerste bal tussen de palen komt van Alexander Bernardsson. Goeie combinatie met Isaac Tempel meteen in de match. En meteen ook een eerste redding van Zion Suzuki. Tanaka met de kaats. Diep gestoken door Ayumu Seko. Zoeken naar Ayase Ueda. Een van de weinigen bij Japan die elke match al in de basis is gestart. Samen met Ito, met Doan, met Kamada. Dat zullen ze ongeveer zijn. Hajime Moriyasu durft wel roteren, durft zijn hele selectie te gebruiken. 22 van de 26 spelers zijn al in actie gekomen op dit WK. Goeie cross tot bij Sugawara. Die vandaag dus de rechterflank mag gaan doen. Draaiende voorzet van Maeda. Makkelijk verwerkt daar achterin. Een nieuwe goaltune. Is dat dan weer een doelpunt voor Nederland? Dan gaat het snel. Stevend Tunesië weer af op een zware nederlaag, zo blijkt. Ja, Nederland liever. We willen er geen woorden aan vuil maken. Er is nog een kans dat Japan, zoals daarnet geschetst, als zowel Japan als Nederland winnen, dat Japan er nog over kan. Op basis van het aantal gescoorde doelpunten. De bevestiging van

goal. Die hebben we nog niet gekregen. Fouten op Ueda. Daar is die goaltje opnieuw. Het is toch een afleiding. Even de schouderoplegging van Gabriel Gudmundsson. Maar ja, c'est Ueda. En zo de vrije trap voor de Japanners. Wel degelijk 0-2 voor Oranje. Het gaat goed daar in Kansas City. De patron, de draaischijf naar op die middenstrook. De man van ook al twee doelpunten. Zoek naar Ueda, die komt er net niet aan, want Jen verdedigt goed. Recuperatie is snel, is prima. En meteen weer naar voren. Want dat zijn twee ploegen die dat willen doen. Snel naar voren. Daar hebben ze de spelers voor, met ook deze Anthony Elanga. Hier tegen de grond wordt gewerkt door Aotanaka. Premier League duel daar op de middenstrook. Hij heeft die snelheid natuurlijk. Weet Tanaka. Ferme beuk er tegenaan. Mag blij zijn dat hij geen geel pakt. Isaac komt dat ook heel even duidelijk maken. Net als de assistent van Graham Potter. Nu hij nog kent van zijn periode bij Brighton. Ja, er zijn veel pancartes die moeten passeren. Ook de beste derde, Zweden nu op kop. In dat klassement. Met 4 punten ga je sowieso door. Dat leidt geen twijfel. Ecuador daarnet ook zich dus kunnen plaatsen voor de volgende ronde. Taaie tegenstander wordt dat in die volgende rondes. Potentiële match tegen de Engelsen. Maeda, ja, die is zeker snel. Maar deze Zetterström had toch het voordeel van de meters. Hij moest er minder maken. Benieuwd ook naar zijn match. En de captain van Zweden, Victor Lindelöf, de Iceman. Zweden het beste aan de match gestart, maar ondertussen is er evenwicht. Kansen waren er nog niet voor Japan, wel voor Alexander Bernhardsson. Schot centraal. En dus gepakt door Suzuki. Lagerbjerg. Nou, dit is Lindelöf, die is inschuift. Goed gewerkt hoor. Nou, Ritsu de Wan. Toch altijd een andere speler als hij het blauw van de samurai draagt. Matig seizoen gekend bij Eintracht Frankfurt, de ploeg. Toch in miserie. Een heel matig jaar gedraaid. Ook persoonlijk, Ritsu de Wan. Maar op dit WK geeft hij toch weer gas, zoals we hem kennen. Een voorzet, niet onaardig. Van Nakamura. Man om in de gaten te houden. Man was net te ver voor Sugawara. De ene wingback zocht de andere. Maar vond hem net niet.
Japan dus 4-0 gewonnen tegen Tunesië. Dan moeten we daar van die uitslag niet echt opkijken als je ziet dat de Zweden er ook 5 maakten. En Nederland er nu, of Nederland liever nu ook al aan 2 zit. Dat was de grootste zege ooit voor een Aziatisch land op een WK. De eerste keer ooit dat ze 4 doelpunten kunnen maken. Goed, Moensel. Gooit hem in de box. Goed aangevallen. En dan Maeda. Die daar even Strout kwam opjagen. Die ook zijn actie doorzet. En opnieuw net te laat kwam Zetterström. Hij heeft die snelheid. Hij is die man die druk moet gaan zetten. Vandaar ook dat hij vandaag weer in de basis staat. Naizen Maeda. De flash. Trap weggezet door Suzuki. Goede spitsenactie van Ueda. Goed teruggekopt. Doan die of een poging waagt liever. Even de switch gemaakt met deze Maeda. De flankwissel. En zo probeert Japan weer op te schuiven. Is er Zweden dat zich gaat terugtrekken. Proberen de liniescore bij elkaar te houden om dan dit te kunnen doen om uit te breken. Daar hebben ze de spitsen voor. Elanga krijgt hier de vrije trap mee. Fout van Hiroki Ito. Hier is wat pigment mist in zijn wenkbrauw. En hier ook vooral de bal. De speler van FC Bayern.

Dovan. Sugawara. Twee veldspelers dus nog niet in actie gekomen bij Japan. De twee reserve doelmannen ook niet. Keisuke Osako en Tomoki Hayakawa. Maar ook Yuto Nagatomo, man van 39. En als hij een minuutje maakt, dan is hij de eerste Aziat ooit met 5 WK's op zijn teller. Dat kan misschien nog. En ook Shuto Mashino is er nog niet ingekomen. De vervanger van Wataru Endo, die uitviel voor het WK. Die is ziek aangekomen. Hij is nog aan het herstellen daarvan. Sugawara. Volgens mij niet de bedoeling. Op die manier Zetterström te verrassen. Het was gewoon een mindere voorzet. En dit was wat mij betreft ook geen fout. Dan heeft Tanaka gelijk en zet goed zijn lijf. Misschien net iets te veel die arm gebruikt. Maar ging mee in de beweging van Ayari. Kwam er goed voor. Een duel uit de Premier League tussen Leeds en Brighton. Gyökeres nog niet gevonden. Nog niet al te veel ballen kunnen raken. Mooi uitgedost. De supporters van Japan die straks alles weer gaan opruimen. Dat is een geweldig principe. Dat zou eigenlijk iedereen moeten doen. Van zeer veel respect en opvoeding. Want het is ook zo dat er in Japan in de scholen geen schoonmaakploegen zijn. Het is allemaal aan de leerlingen zelf om alles mooi en netjes achter te laten. Dat wordt er dus van jongs af ingepompt. Je moet respect hebben voor je gastheer. Kamada. Zoeken naar Sugawara. Goed opgevangen. Door Strout. Die zijn match aan het spelen is hoor. Als ik me niet vergis, zag ik daar ook vlaggen van El Salvador in de tribune. Dat is dan voor de ref. Kijk, die mogen ook supporters hebben. Ivan Bartel heeft dus zijn aanhang mee. Geen fout van Lindelöf bij Sugawara. Bartel heeft al voor minder gefloten. Deze laat hij passeren. Nakamura. Steekpas was de bedoeling. Zag de loopactie van Ueda. Hij was net iets te enthousiast.

dan gaat hij weer. Nakamura. Goeie voetballer hoor. Speelt in Stade Reims. Ik zei Sint-Truiden. Zo zijn er wel een paar bij Japan. Die daar hun Europese carrière beginnen. Heeft dus Karel Gerards gehad als coach. Kaito Nakamura. Hier nu probeert Bernardson van de bal te zetten. Nou, dat is het plan van de Zweden. Ballen over die achterlinie droppen. In de hoop dat de snelle spitsen er iets mee kunnen aanvangen. Isaac Elanga. Geuker is net iets minder snel. Vandaar dat hij ook net iets minder in het stuk voorkomt. Goed weer van Ueda. Sterk hoor met die rug naar het doel. De kapstokspits. Ito. Voorzet is prima. Kopbal van Daisen Maeda. Dit is misschien de eerste echte kans voor Japan. Bijna halfweg. Deze eerste periode. Kopbal. Nekslag van Daisen Maeda. Maar je ziet het eindresultaat. Echt gevaarlijk was hij niet. Hij had nog net iets meer moeten doordraaien. Om die bal dan tussen de palen te kunnen zetten. Zeer lange bal van Zetterström. En die komt uit het championship. Speler van Derby County. En die weet wel hoe hij op een bal moet trappen. Hoe hij die lange moet spelen. Goedmoedsel. Nou, die staat soms in die driemans defensie, waardoor Lindelöf doorschuift naar de middenstrook. Om daar te komen assisteren. Waardoor Strout en Bernardson dan de flanken mogen doen bij Zweden. Daar gaat hij weer. Jakob Zetterström. Makkelijke bal voor Ito, maar die kopt hem in de voeten. Van Bernardson. Strout. Strijd naar voren. Isaac. Dat zijn ongeveer gespiegelde opstellingen. Allebei een soort 3-4-3. Al kan het bij Zweden wel wat variëren daar voorin. Met een zwervende rol voor Isaac en Elanga. Maar op die manier neutraliseren ze een beetje elkaar. Is het nu vooral de fase van het zoeken en tasten. Nu van de lange bal. Geuker is met moeilijk die duels te winnen. Met de achterhoede van Japan. Met Seko, Itakura en Ito. En voilà, u hoort het boegeroep. Dat betekent dat we een time-out gaan nemen. Alsof we in de NBA zitten. Maar we zijn het ondertussen wel gewoon. Dat er heel even gedronken kan worden. Ook al is het, zoals al gezegd, niet warm hier in het stadion. Het is warm in Dallas. Maar binnen is het 21 graden. Het dak is de hele tijd dicht. Dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor de grasmat. Want als er geen zonlicht op kan, dan is dat niet evident om het nog te doen groeien. Maar ze hebben er wel iets op gevonden bij de FIFA. 18 lange rijen met roze ledlampen. Er staan er 12 uur per dag op te schijnen. Er wordt op geen frank gekeken. En die zorgen er dus voor dat de mat er goed bij ligt. De spelers hebben toch verkoeling nodig hoor. Mijszakken worden bovengehaald.
maar zij hebben dan al een exemplaar van de beker mee. Even thuisfront inlichten over de tussenstand en over de sfeer hier in Dallas. Ondertussen kunnen Graham Potter en Hajime Moriyasu hun ding doen. Een poging doen om het momentum wat te doen kampen. Want nu zitten we naar een evenwichtige match te kijken. Een match zonder al te veel kansen voorlopig. Hij heeft nog niet al te veel moeten noteren in zijn fameus notaboekje. Hajime Moriyasu. Dat is een ding in Japan. Een soort van cult. Ook vaak als meme gebruikt. Want sinds hij het gebruikt, sinds het vorige WK, sinds die zegens tegen Duitsland en Spanje, vinden ze het in Japan ook iets magisch hebben. Zijn notaboekje. Het wordt geweldig goed verkocht. Dat merk, dat specifieke merk. Zal er ook wel zijn voordeel uit gedaan hebben. Deze man heeft zijn imposante hoed niet op. Hier toegekomen in Dallas met een geweldige Stetson. Een echte cowboyhoed als een soort van belofte. Die hij maakte toen Zweden zich alsnog kon kwalificeren voor het WK. Dat hij zijn hoed zou moeten afstoffen. Hij heeft woord gehouden. De eerste beelden van Potter in Amerika. Maar eentje... Of waren er met een hoed op. Een nieuw sheriff in town. Voorlopig is hij nog niet de sheriff van Dallas. Nou, Gyökeres laat zich toch vaak aftroeven. Nu tegen Itakura. Schouderklopje voor Ivan Barton. Omdat hij een fout heeft gefloten in het voordeel van de Zweden. Voorlopig is er aan de tussenstand in groep F niks veranderd. Nederland speelt, als het zo blijft, op 30 juni in Monterrey in Mexico tegen Marokko. Zeer mooi affiche. Japan moet het dan een dag eerder opnemen tegen Brazilië. Dat is ook een kraker in Houston. En als Zweden ook dit punt kan vasthouden, dan zitten ze bij de beste derdes. En dan spelen zij tegen Frankrijk. In East Rutherford. Ook op 30 juni. Drie hele zware tegenstanders. Maar ook wel drie geweldige affiches. Dat was een fout van Strout. Een voet te hoog. Maar Sugawara. Hij heeft de pen al in de hand. Moriyasu. Tanaka. Kamada met de kaats. Benieuwd waar hij naartoe gaat na dit WK. Want hij is een vrije speler. Contract bij Crystal Palace is afgelopen. Misschien gaat hij wel gewoon mee met Oliver Glasner. De Oostenrijker die hem zo goed kent, waarmee hij net nog de Conference League heeft gewonnen. Die hij ook al kende van zijn tijd bij Eintracht Frankfurt. Het zal wel keuze hebben, Daichi Kamada. Tanaka. Ogen op de rug, kijken we naar de loopactie van Isak. Met de steun van Seiko kan Japan weer aan aanvallen denken. Diepe bal van Sugawara. Ueda ertussen.
tussen Lagerbielk en Yen. En Yen had dat shirt toch stevig vast. Liet die dan voor, Ayase Ueda. Goed van Seco. Goed Moensson. Keert op zijn passen terug. Zetterström. Even bijpikkelen om weer er een stevige lel op te geven. Geukres met zijn stevige lijf. Knokken met Ito. Die er toch weer als winnaar uitkomt samen met Nakamura. Maar de Zweden heroveren hoog. Bernardsson. Nu is het even niet waar naartoe. Krijgt steun van Lagerbielk, Elanga. En opnieuw Gustav Lagerbielk. Speler van Braga. Tanaka. Goeie bal. En goed ertussen. Ueda. Tikt hem voor zich uit. Hier gaat er toch weer aan hangen. En pakt zijn verdiende gele kaart. Tweede keer dat hij blijft haperen, dat hij blijft hangen. Aan Ayase Ueda. Kijk, geen oog voor de bal. Hij wil dat shirt. Hij had het stevig vast. En krijgt er terecht de gele kaart voor. Isaac Yen. Speler van Atalanta Bergamo. Tot zijn 21ste. Dan stond hij nog in de spits te spelen. Hij deed dat in de jeugd ook. Samen met Alexander Isaac. Bij AIK. Jen heeft niet die kwaliteiten die Isaac wel heeft kunnen ontwikkelen. Ondertussen een stevige beer geworden. De Zweden niet van plan om zich uit het kot te laten lokken door Japan. Dat daar vrij simpel de bal kan laten rondgaan. Zweden legt het initiatief echt wel in het kamp van Japan. Het is aan hen om er doorheen te voetballen. Dat zegt ook iets over de waardeverhouding en over hoe Zweden de tegenstander inschat. Er is respect voor de prestaties tot dusver van Japan. Het eerste land dat zich kon plaatsen naast de gastlanden voor dit WK. Een geweldige kwalificatieronde gespeeld. Dan heeft ze 54 goals gemaakt in een 16 match. En wat dan voor mij ook vooral opvalt, amper 3 tegengoals. 2 van Australië, eentje van China. Dat zegt iets over hoe Hajime Moriyasu zijn troepen kan neerzetten. En hoe dominant Japan is. In Azië. Sinds 1998 er telkens bij. Op een WK. Daarvoor was voetbal niet echt een nationale sport. Pas echt begonnen toen ze gingen meedingen voor de organisatie van het WK 2002. Goeie voorzet van Sugawa. Yen is blijven liggen daar in eigen 16. Maar de Zweden komen eruit met Ayari. Nog te weinig de bal heeft gezien. Tanaka houdt hem weer op. En deed dat opnieuw foutief volgens Ivan Bartel. Terwijl Yen het aan de ribben heeft, mijn zinziens. Hapt zo'n beetje naar adem. Hij heeft assistentie nodig. Isaac Yen. Nog even kijken naar wat er precies gebeurde met de verdediger. Die hier zich strekt om bij de bal te komen.
Heeft hij dan die knie verdraaid? Of is het echt wel de borst? Die bleef precies wel wat steken in het gras. Ivan Barton probeert hem naar de zijkant te begeleiden, maar daar wil hij voorlopig niet van weten. Ja, het is echt wel de knie hoor. Of de dij. Het zou wel eens einde match kunnen zijn. Voor Isakien, of komt hij met de schrik vrij? Lijkt bekomen. En nu situatie monsteren. Even voorzichtig proberen. Dan ziet dit er niet fantastisch uit hoor. Ik denk dat we afscheid gaan nemen van de man. Ja, het is een strenge man hoor. Deze Ivan Barton. Terwijl Lucas Bergvall er al meteen gaat inkomen. Dat betekent dus dat Lindelöf weer een rij naar achteren schuift. We trekken er al een streep door. Noor Isakien. En Lucas Bergvall. De man die bij de Spurs heeft aangegeven dat hij toch graag andere oorden wil gaan opzoeken. Tottenham dat zich zeer bedrijvig, best ook agressief toont op de transfermarkt. Want overal met elke speler wel wordt genoemd. Voilà, de bevestiging. Jen eruit, Bergvall erin. Eerste wissel noodgedwongen in deze wedstrijd. Bergvall mag zich gaan uitleven op het middenveld. En Victor Lindelöf terug in de pas, terug achterin. Nou, dit ziet er niet goed uit hoor. Tranen bij Jen. Die niet op eigen kracht naar de kant kan. Het zou wel eens einde WK kunnen betekenen. Jammer genoeg. Want dat soort blessures wens je natuurlijk niemand toe. Zweedse middenveld nu. Yassine Ayari, Lucas Bergvall. Jong en fris. Bernardsson. De tackle van Tanaka. Dat is weer prima hoor. Nou, Bergvall die er al meteen een eerste keer in komt. Ook dit zijn duels uit de Premier League. Sterk werk van Ao Tanaka. Ook Japan moet wisselen. Shogo Taniguchi. En dan is er Itakura die ook naar de kant gaat. Niet meteen gezien wat daar aan de hand was. Of is het een tactische wissel? Shogo Taniguchi in de ploeg gebracht. Speler van Sint-Truiden. Die dus afscheid heeft moeten nemen van zijn coach Wouter Franke. Maar Herself met Lothian. Maida houdt daar Bergvall op. Sugawara. Wordt toch goed aan banden gelegd door Elliot Stroud. Nog niet die versnelling, die actie kunnen maken. Die hem zo typeert. Yukinari Sugawara. Goede bal van Tanaka. Maar het doorzetten van Kamada was moeilijk door een geel-blauwe muur. Dan toch maar eens proberen, denkt Sugawara. Een schot op doel vanwege Japan. Dat gaan we toch noteren. Een grondscherend schot. Maar het miste kracht, precisie.
van alles dus. Om Zetterström te kunnen verschalken. Zijn 40ste cap is het voor Shogo Taniguchi. Doan, die zich zetten. Maar dat laat deze man echt niet toe, hoor. Dat is een beetje de match aan het kapot fluiten. Door die schouderduels categoriek weg te wijven en af te fluiten. Lagerbjerg in de miserie. Maeda, dat is van het niet aflatende type. En dat gaat hij 90 minuten doen. Als hij zo lang erop mag blijven staan, kan je van op aan. Hij heeft een long of 8. Met heel veel inhoud. Taniguchi mag het nu centraal daar gaan verdelen, vindt Nakamura. Die heeft twee mensen voor zich met Bergval en Bernardson. Tanaka heeft een misverstand met Nakamura, waardoor de schwung uit die aanval was. Daar is Tanaka weer met de volgende buk. Dit was wel een fout. Het was gewoon in de rug van Elanga. Ook uit de match is verdwenen Anthony Elanga. Die op dit WK in de voetsporen van zijn vader is getreden. Zijn vader Joseph speelde op het WK 1998 voor Cameroen, wel te verstaan. En nu ook zo'n lief. Een WK-ganger. Want dat blijft toch altijd iets speciaals. Die kreeg geen minuten op dat WK. Anthony is aan zijn eerste basisplaats bezig. Twee keer ingevallen tegen Nederland en Tunesië. Bergval, dat was ook een fout, hoor. In een poging om zijn technische fout te herstellen, zette hij stevig door op Ritsu Doan. Dat is al zijn tweede stevige fout. Toen hij er net op stond. Als vervanger van Yen. Had hij ook al meteen een fout in petto. En zo slepen we ons toch een beetje naar het einde van deze eerste helft. Is het vooral hopen en duimen dat het tweede exemplaar straks net iets dwingender is. Iets meer schwung in zit. Nakamura. Dat was een vlotte actie. Zo beweging. Voorzet. Sugawara. Die er geen schot uit kan puren. En uiteindelijk ook geen ploegmaat kan vinden. Bernardson even doorgedraaid. Om die linkerkant. Door deze Keito Nakamura. Geweldige speler. Kamada. Die kan ook aardig ballen. Doan. Japanners hebben toch net iets meer kwaliteit aan de bal. De Zweden behelpen zich. Het was moeilijk. Kamada met een opzittende Gyökeres. Tanaka en Taniguchi.
Nu Kamada, overname Maeda, de schot van Nakamura. Maar een goede parade hoor van Jacob Willel Zetterström. De allerbeste kans, die hebben ze voor het laatst gehouden in deze eerste helft. Keito Nakamura, weer hij. Krijgt hem net niet diep genoeg gestoken. Maar een goede gemaskeerde poging hoor. Snelle voeten. Een bijna prijs voor Nakamura en Japan. De corner van Doan is te laag. Gekopt door Gudmundsson. Wel wat overspelen. Een minuut of vijf. Dat was even de hand van Doan, dacht ik. En maar praten. Ivan Barton. Nog even kijken naar de kans voor Keito Nakamura. Dat was een mooi perspectief. Daarop zag je goed de handelingssnelheid. En ook de prima redding van Zetterström. Issa komt er niet aan. En er was ook sprake van buitenspel. In de opbouw. Dit is een beetje weinig. 5 doelpogingen in totaal. Van 3 tussen de palen. Wat laten deze mensen niet aan hun hart komen? We hebben wel zin in een feest hier in Dallas. Het is 7:15. In de avond nog tijd zat straks. Om er nog een hele mooie avond van te maken. Isak. Even tegen de zijlijn. Lanceert Gyökeres. Dat is een moeilijke bal. Dat moet hij vooral doen. Hard werken, vroeten, hoeken induiken. Weinig ballen zien. Potter beseft dat het beter kan. Maar ook bij Japan. Dan loopt het nog een beetje stroef. Strout, die is echt wel aan een goede match bezig hoor. Die durft. Enige speler. Uit de Zweedse competitie tussen de lijnen. Oh, natuurlijk van de kampioen. Hier Gyökeres. Een opportuniteit. En dan probeert hij het. Dan wordt zijn schot gekraakt. En dan wordt het nog een hoekschop voor de Zweden. Daar begonnen we de match mee. Met 2 corners op een rij. Voor de blauw-gele. En dan gaan we de match. Althans toch de eerste helft. En zo meteen ook mee neerleggen. Iedereen weer rond Suzuki. Een corner wordt getrapt door Yassine Ayari. Dat is een makkelijke voor Suzuki die hem goed wegbokst. Toch een imposante kerel hoor. Zion Suzuki. Veel ruimte voor Strout om iets anders met die bal aan te vangen. Maar koos voor zekerheid. Bergval. Nu moet hij weer initiatief gaan tonen. Mankeert het hem toch wat aan durf in dat soort situaties. Als hij tegen zijn kant staat, als hij op de linker wingback positie staat, dan durft hij net iets meer. Centraal is het een ander verhaal. Lagerbjerg. Meteen diepsteken, zoeken naar Bernardsson. Overname Gyökeres. Nou, brengt die bal goed centraal. Daar was Ayari. Maar ook nog half Seko. Hier is Strout opnieuw. Buitenom. Sugawara maar half. Suzuki helemaal. En dat was nodig hoor. Een Zweedse opstoot op het einde van deze eerste periode.
op zoek naar een doelpunt. Ze gaan allebei moeten herbronnen zometeen in de kleedkamer, omdat het nog niet loopt zoals ze het in gedachten hadden. Beide ploegen worden door elkaar geneutraliseerd. Er zijn een aantal momenten geweest voor Zweden in het begin van de match. En voor Japan helemaal op het einde de beste kans via Nakamura. Maar het is een logische ruststand, deze 0-0. En we hopen vooral op meer straks in de tweede periode. Welkom terug, dames en heren, in het AT&T Stadium in Dallas voor deel 2 van deze Japan tegen Zweden. 0-0 de ruststand. Niet al te veel gemist, mocht u nu pas inschakelen. Voorlopig een vrij kansarme wedstrijd. Japan wel het beste van het spel. Maar de Zweden blijven redelijk makkelijk overeind. Hebben niet al te veel weggegeven. En zo gaan we dus die tweede periode in. Beide ploegen in de wetenschap. Want als ze dit punt kunnen vasthouden, dat ze ook gewoon geplaatst zijn voor de volgende ronde. Nog maar eens herhalen. Nederland wordt op deze manier groepswinnaar. Zij staan 0-2 voor tegen Tunesië en komen dan in de volgende ronde uit tegen de Marokkanen. Zeer interessant duel. Japan zal het moeten gaan opnemen tegen Brazilië. Als ze tweede blijven. En dan is het kijken waar Zweden naartoe gaat. Dan kunnen zij uitkomen tegen, volgens de berekeningen nu, de groepswinnaar van groep I. Dat wordt ofwel Frankrijk ofwel Noorwegen. Ieder binnenkort nog om gaan strijden om die groepswinst. Dat kan bijvoorbeeld dus ook een Noorwegen-Zweden worden. Maar ze zal geoefend hebben voorafgaande dit WK. Die gewonnen werd door de Noren. Maar zover zijn we dus nog lang niet. Eerst nog even kijken wat we hier nog gaan krijgen in deze tweede helft. Wat de intenties zijn van beide ploegen. Bon Jovi deed daar net zijn best om de sfeer hoog te houden tijdens de pauze. Nu is het aan Japan en Zweden om even goed te doen.

geen wissels bij rust. Maar de ploegen hebben al één keer gewijzigd in die eerste helft, de blessures. Daar gaan we toch vanuit. Zeker in het geval van Isaac Hien, want die had het aan de knie / de dij. Bij Itakura was het net iets minder duidelijk. De captain van Japan. Maar het 1 minuut 39 vervangen door Shogo Taniguchi. De captain van Sint-Truiden. Centraal in de defensie. Hele diepe bal van Suzuki. Maar eentje in niemandsland. In het Zweedse hinterland. Bij Jakob Zetterström. Voor zijn voeten weggekeild door Sugawara. Een vrolijk woordje er niet van. Oh, wel. Mensen beleven het op hun eigen manier. Goed van die lange, althans het binnenhouden. Die er het dichtste bij kwam in deze wedstrijd tot dusver. Diepgang bij Maeda. Dat heeft hij altijd. Nakamura, goed opgebouwd. Kamada, en nu kijken. Tanaka komt er goed doorheen en kan hem trappen, maar forceert zijn poging. Wist dat hij dit moest doen. De zee ging plots open. Maar hij jaagt hem toch nog redelijk ruim over het doel. Van Jakob Zetterström. Goed moment. Van Ao Tanaka. Genoemd naar de staalblauwe lucht boven Kawasaki toen hij geboren werd. Ao betekent blauw in het Japans. Je kan overal je inspiratie halen. De Zweden mogen nog eens een corner trappen. Hun vierde van de match. Het is maar op deze manier dat ze echt in de buurt van Zion Suzuki geraken. Dan heeft hij vorige drie corners telkens goed kunnen verwerken. Deze wordt kort genomen. Ayari Elanga. Opnieuw Ayari die voor kan brengen. Bergval in de tweede zone gezocht. Strout, opnieuw Bergval. En dan werkt die bal af. Op Hiroki Ito. Mag Zweden een vijfde corner gaan trappen. Zij rekenen op hun standaard situaties. Elliot Strout, een van de verrassingen in de selectie. Een gedragen bal. Ook gekopt door Gustav Lagerbielk. Die heeft blauw bloed. De speler van Braga is officieel een graaf. Hij is zelfs ergens in een verre lijn. Een Zweedse troonopvolger. Zijn stamvader was een Schotse muzikant die naar Zweden verhuisde. Dienstzoon. Een zeer gerespecteerd chirurg in Göteborg. En dat heeft een verheving tot de adelstand opgeleverd. Voor de familie. Buitenspel
Japanners. Van deze Daisen Maeda. Dan is dat iets te enthousiast gevlacht hoor. Trae Young. En er was ook boegeroep. Ex-speler van de Atlanta Hawks. Opgegroeid in Texas. Maar niet de meest populair. Ondertussen speelt hij bij de Washington Wizards liever. Sinds begin dit kalenderjaar. Geboren in Lubbock, Texas. De camera's hebben hem gevonden. Gyökeres Isaac. Even los. Kan meegeven met Ayari, maar... loopt zich te pletter. Maar op het Japanse middenveld... goeie defensieve actie. Ondertussen snel naar voren met Nakamura. Wie komt in positie? Waar is Ueda? Daar dus. Afhakend en dan trappend. Gekraakte poging. Nakamura houdt binnen. Nu veel meer volk in de box. Ook van Zweden natuurlijk. De voorzet. Tweede zone. Sugawara die hem teruglegt. Maar het misschien zelf had moeten proberen. Ueda was er niet klaar voor. Doan ondertussen. En dan de goal. Die trapt via Zetterstreum over, maar ook vanuit buitenspel. Heel even een Japanse belegering. En het was wel degelijk ruim buitenspel met z'n drieën. Maar de mensen blij. Omdat er een moment was. Ja, Mitoma die zit inderdaad in de tribunes. Dan zal het niet hier zijn, denk ik. Hij geblesseerd aan de hamstring. Toch een domper. Voor Hajime Moriyasu. Een van zijn sterren. We moeten missen. Er zijn er een aantal. Ook Minamino geblesseerd. Endo. Is er ook niet bij. Maeda troeft daar makkelijk Lindelöf af. Kamada vindt Nakamura. Dan kan er altijd iets gebeuren als hij aan de bal komt. Oh, Tunesië heeft kunnen scoren. En dat zorgt toch voor verbazing hier in Dallas. Zetterstreum moest die bal hebben. Bokst hem in de voeten van Elanga. Overname Bergval. Onvoldoende. De Japanners zijn goed en stevig uit de kleedkamer gekomen. Winnen de duels. Als je zo ziet spelen, wordt het toch voor elke potentiële tegenstander een kwaaie klant hoor. Goed georganiseerd, zit prima in elkaar. Ze geven weinig weg, proberen altijd wel te creëren. Gyökeres, even aan het shirt getrokken door Taniguchi. Niet opgemerkt. Sugawara. Zoekt de flankwissel, vindt hij ook. Nakamura.

avond vieren. Want dit was uiterst genietbaar. De opening gezien door Ritsu Doan. Piekfijn afgewerkt. Een scheermespas van Doan. Perfect in de loop van Maeda. Aannemen en trappen. Half gekraakt en dat was ook nog zijn geluk. En zo hobbelt die bal voorbij, zetterste. Moriyasu is er blij mee. Nou, hier kan je alleen maar van genieten als bondscoach. Als de jongens dit in elkaar kunnen steken. Prachtige goal. En tot dusver een lelijke match. Dat kan nu allemaal veranderen. Game is on. Japan op voorsprong.

doelsaldo weer gelijk nu met Nederland. Japan wel twee goals minder gemaakt. Nayari met de poging om er doorheen te geraken, lukte niet. Dus daar moeten we naar kijken, naar dat doelsaldo. Zowel Nederland als Japan staan nu op plus 5. Als Japan hier nog een doelpunt maakt, dan gaan ze over de Nederlanders. Dan hebben zij het betere doelsaldo. Als dat gelijk is zoals nu, kijken we naar de meest gescoorde goals. Maar hier komen de Zweden met Gyökeres. Ja, voor de Zweden wordt het nu natuurlijk net iets meer precair. Niet meer in het groen. Staan nu op min 1 qua doelsaldo. En er zijn nog een aantal ploegen die moeten spelen natuurlijk. Om bij die beste derdes te geraken. Toch een speciaal systeem. Waardoor sommige ploegen zoals Zuid-Korea nu een dag of 4-5 moeten wachten. Om te zien of ze daadwerkelijk nog in het toernooi blijven. Ook de Schotten bijvoorbeeld. Hebben die niet al te veel kans om zich bij die derde bestes te voegen. Of beste derdes liever. Elanga. Ja, Zweden moet dus gaan reageren. Een punt. Daar hebben ze altijd mee genoeg. En dat zag u daarnet aan de kleur bij Bosnië en bij Ecuador. Met 4 punten ben je erbij. Zetterström. Ja, dat noopt Graham Potter toch tot een andere instelling. Hij heel kwaad, Victor Gyökeres. En ik kan hem wel volgen hoor. Want er hangt telkens een Japanner aan zijn nek. In zijn nek, aan zijn shirt. Overal eigenlijk. Op die manier proberen ze de Zweedse aanval tandenloos te maken. Een nieuwe standaard situatie. Yassine Ayari achter de bal. Dan krijgt hem niet voorbij de eerste man. Te matig. Net als deze bal.

Berfo. Lagerbielk en Victor Lindelöf. De enige in de Zweedse selectie die zijn tweede WK speelt. Hij was er al bij in 2018. 2022 hebben ze gemist. En dat had bij deze editie...

0: even goed gekund. Want u weet dat de Zweden een krachttoer hebben moeten uitvoeren om er uiteindelijk bij te geraken. Een dramatische kwalificatie gespeeld in een poule met Zwitserland, Kosovo en Slovenië. Geen enkele match kunnen winnen, 2 punten gepakt. Twee keer gelijk tegen Kosovo. Elanga.
1: Dat is een gevaarlijke bal, die gaat er zomaar in. Hij krijgt voorbij Zion Suzuki. Anthony Elanga trapt Zweden weer naar de kop van die beste derdes. Een punt is voldoende voor de Zweden, dat hebben ze nu weer te pakken. Ja, de match is nu helemaal los na die goal daarnet van Maeda. Tweede van het toernooi voor Anthony Elanga. Nou, die goal tegen Oranje. Krult je hem goed binnen, hoor. Al had Japan hier misschien net iets beter op mogen doen. Suzuki ziet hem laat komen. Hij had geen goede reactie, of toch onvoldoende in huis. Om dit strakke schot van Elanga toch te pareren. Want dat was het wel degelijk. Kijk, zijn reactie. Toch te laat. En dan kan hij weer gaan glimlachen. Graham Potter. De gelijkmaker van Anthony Elanga. Die komt een beetje uit de lucht vallen. Maar daar gaan deze mensen niet om mopperen. Kijk eens. Het wordt nog een viriele nacht. Hier in Dallas. Als het er zo aan toe blijft gaan. Dan waren we net die kwalificatie van de Zweden aan het overlopen. Onder leiding van Jondal Thomasson. De grootste schande in 100 jaar, kopte de Zweedse media. Maar dan was er plots een administratieve heropstanding. Iedereen dacht dat het definitief was. Dat ze niet naar het WK gingen gaan. Terwijl ook Nederland weer gescoord heeft blijkbaar. Kijk, 1 tegen 3. Er gebeurt veel in groep F. Nou, Suzuki raapt hem op. Geen terugspeelbal van Taniguchi. Maar dus de administratie die kwam helpen. De rekenmeester van de Zweedse voetbalbond begon te puzzelen. En omdat de toplanden die een Nations League poelen hadden gewonnen, zoals Spanje, Duitsland, Frankrijk, zich al simpel hadden geplaatst voor het WK, schuifden de playoff tickets door. De tickets van de Nations League, want ook dat kromsysteem werd dus gehanteerd. En Zweden bleek, omdat zij hun Nations League poelen hadden gewonnen, toch een onverwacht tweede kans te krijgen. En onder leiding van Graham Potter hebben ze Oekraïne en Polen over de knie kunnen leggen. Op een goede manier. En kijk, straks zitten ze misschien gewoon in de volgende ronde. Isak, kan hij profiteren? Oeh, Suzuki houdt Japan in de match. Houdt het punt vast voor de Samurai Blue. Zeldzaam foutje achterin. Maar die zomaar werd gegund aan Isak. Hij plaatste, maar Suzuki pakte hem. De smeekbenen bij rust hebben geholpen. Zijn tot in Dallas geraakt. Ja, als Zweden wint, worden zij tweede natuurlijk. Moeten zij tegen Brazilië. En moet dan Japan tegen of Frankrijk of Noorwegen. Dat staat op het spel in het laatste half uur van deze wedstrijd. Een momentum nu aan de Zweedse kant. Met Bergval, die ver gooit. Bal die doorschiet. Isak krijgt hem maar half onder controle. Levert in bij Ayari. Die zoekt naar een schietgat. Poging tot dribbel van Gyökeres, die dan de fout maakt. Nee, het is niet zijn match. Hij probeert wel hoor, Victor Gyökeres. Maar hij slaagt er niet in. Om echt zijn stempel op deze match te drukken.
0: terwijl we nog eens naar de kant gaan. Terwijl er ook gewisseld wordt aan de Japanse zijde. Met Koki Yogawa. De spits komt in plaats van Ueda. En ook Doan wordt naar de kant gehaald. Ritsu Doan voor Junya Ito. Ik dacht even dat we gingen drinken. Maar kijk, blijkbaar eerst nog wisselen.

Clarkson. Krijgt hem niet tot bij een ploegmaat. Dus ook buitenspel. En dan toch drinken. Dan kunnen de mensen nog eens boer roepen. En dan kunnen beide coaches nog eens een laatste keer echt bijspijkeren. Applaus bij de Zweden. Omwille van die goal van Elanga. De manier waarop ze terug in de match zijn geraakt. Na de 1-0 van deze Dyson Maeda. Elanga even strekken uit voorzorg. Maar wordt ook gefêteerd natuurlijk door zijn ploegmaat. Door iedereen van de staf. En door zijn bondscoach. Moriyasu. Benieuwd hoeveel hij opgeschreven heeft in zijn boekje. Veel meegemaakt in zijn carrière, ook als speler. Zo was hij in 1993 lid van de selectie. Die het drama van Doha moesten meemaken. Japan kon zich eind 1993 kwalificeren voor het eerst voor een WK. Had dan een overwinning tegen Irak genoeg om zich te kunnen plaatsen. Maar een 2-1 voorsprong werd in de toegevoegde tijd nog weggegooid. En zo gingen Zuid-Korea en Saudi-Arabië er nog over. Mochten zij naar het WK. Anders hadden wij nooit tegen Saudi-Arabië moeten spelen. Op dat WK 94. Maar hij heeft zijn redemption moment gehad natuurlijk. Door 4 jaar geleden. 1 Qatar, 1 Doha. Zijn ploeg naar een aantal mirakels te coachen. Naar overwinningen tegen Spanje en Duitsland. Dat was een item in Japan. Nou, Moriyasu zijn persoonlijke demonen heeft kunnen verdrijven. Dat is allemaal niet van tel in deze. Japan voorlopig zeker van plaats 2 in deze groep. Maar het hangt nog aan een zijden draadje. Zijde is een sterke stof natuurlijk. Daar mag je hard aan trekken. Sommige soorten zijn zelfs sterker dan staal. Dus eigenlijk klopt die uitdrukking niet echt. We kunnen weer. De laatste kwart van de match. Met Suzuki die hem naar voren brengt. Hij is dus ook al belangrijk geweest in het verhinderen van de 1-2. De poging van Isak daarnet. Kabura. Maeda meegenomen door Lagerbjerg. Ex-ploegmaat van bij Celtic. Lagerbjerg speelde dus in Braga. Dat uiteraard weer vierde is geworden in de Portugese competitie. Zoals altijd eigenlijk. Junya Ito tegen het canvas gewerkt, dik tegen de knie van Strauss. Dat komt toch even binnen. Hoe doet de nieuwe Japanse spits het? Koki Ogawa, de spits van NEC in Nijmegen. Die geweldige cijfers kan voorleggen. Bij de nationale ploeg 11 goals in 16 interlands. Prachtig gemiddelde. Het
soort van Japanse enclave in Nijmegen. Er spelen daar een aantal jongens, zoals ook bij Sint-Truiden. Maar dat heeft dan vooral te maken met de technisch directeur Carlos Albers. Die een uitstekend netwerk heeft in het land van de reizende zon. Die ook al Doan en Sugawara bijvoorbeeld ontdekt. Daniel Svensson mag gaan komen bij de Zweden. Tweede wissel van Graham Potter. Svensson, de man van Borussia Dortmund. Op Kamala. We zitten weer in zo'n fase waarin het iets te veel van dit is. Het is niet Isaac natuurlijk, het was Alexander Bernhardsson. De Zweden blij met dit ene punt. Je zou voor minder. Want dan gaan ze door. Mogen ze nog een match spelen tegen de winnaar van Groepie. Gaat hij komen? Daar lijkt het toch op. Yuto Nagatomo. Een opvallende entree. Zijn eerste minuten gaat hij maken op zijn vijfde WK. Maar eerste wissel bij Zweden. Waar ook Ken Sema zal worden ingebracht. En dus Svensson. De wingbacks eruit. Frisse krachten heeft Potter daar nodig. Ook wat dan aan komt. Nakamura eruit voor Nagatomo. Een legende hoor, deze man. En nu nog meer. Ook Seko eruit voor Watanabe. Watanabe, zoals ze bij Feyenoord zeggen. Nagatomo er al bij van 2010. 15 vorige matchen telkens in de basis gestart. Dit zijn zijn eerste minuten op dit WK. Is er 39 ondertussen. En is begonnen aan zijn 146e match voor Japan. Enkel Yasuhito Endo heeft er meer, heeft er 152. Het was er een beetje bijgehaald door Moriyasu. Als een soort van cultuurbewaker. Een motivator ook. Een soort van levende legende binnen de selectie. Maar als je de beelden zag van de bekendmaking van de selectie. En de tranen die Nagatomo in de ogen kreeg. Dan betekent het toch veel, veel meer. De gele kaart voor een Japanner op dit WK. Dat is eentje voor een jongen van STVV, Taniguchi. Met de fout hier bij Gyökeres. Nou, ze moeten er toch nog het hoofd bij houden. Deze match uiteindelijk ook niet te verliezen. Nieuwe vrije trap voor de Zweden met Yassin Ayari. Man van de set pieces.
weggekopt, maar in de voeten van Bergvall. Die heeft steun aan Sema, komt naar binnen. Lucas Bergvall. Nu toch naar de buitenkant. Nee, blijft dribbelen. Dat lukt aardig. En dan is dit een matige poging van Daniel Svensson. Al week die bal nog af. En wordt het een nieuwe corner voor de Zweden. We zoeken een bal. Niet onbelangrijk. Je ziet de hoofdband bij Nagatomo. Dat is een handelsmerk. Corner van Ayari. Suzuki half. En dan is dit een kans voor Sema. Moest net iets te lang wachten om op die bal te kunnen trappen. Hij heeft Sugawara neergemapt. Svensson erdoor heen geloodst. Maar geen ploegmaat gevonden. En de counter van Japan die strandt met de eerste pass.

Ja, Zweden toch plots de bovenhand genomen in deze match. Svensson naar Atomo. Laat zich gelden. De speler van ondertussen FC Tokio. Hier niet gevonden wordt door Altanaka. Is de carrière aan het afronden. Op zijn 39e, niet onlogisch. Begon ook bij FC Tokio om dan naar Cesena te verkassen. 8 jaar Inter, Galatasaray, Marseille. En nu dus opnieuw in eigen land actief. 5e WK. Ito. Moet knokken met Elanga. Neemt dat iets te letterlijk. Dan moet hij weer gaan strekken. Kijken of alles terug in de plooi valt. Hier de fout van Hiroki Ito. En zo blijft Zweden zoeken naar een kans. En dan misschien wel de winning goal. Camera in de nek bij Yassine Ayari. Deze hangt aan het dak. Nou, goede bal hoor. Alleen kon Lagerbielke, die zich daar even deed vergeten, een onvoldoende richting aangeven.

of houden we toch op een soort van halve salonremise? Nee, de ploegen wisten natuurlijk op voorhand dat allebei een punt voor allebei goed nieuws zou zijn. Zo zijn er nog een aantal matchen die er aan zitten te komen, zoals Algerije tegen Oostenrijk. De Algerijnen die een kans hebben om de schande van Gijón uit te wissen. Dan waren de Oostenrijkers de daders. Zij zorgden ervoor dat West-Duitsland die match kon winnen en kon doorstoten samen met Oostenrijk. Dus dat zal misschien ook wel meespelen. Nou blijft het voetbal. Is doorstoten toch het belangrijkste. Kamada zoekt naar Junya Ito. Gudmundsson ondertussen. Niet van harte, dat zag u. Maar deed wat hij moest doen. De wingback van Leeds United. Zij hebben weer moed getankt. De vele supporters van Japan. En dat samurai blauw. Dat droegen de krijgers onder hun harnas. Omdat hen dat geluk zou brengen. Deze kleur. Goede actie. En daar de kans voor de nieuwe spits. Die hebben we nog niet al te veel gezien. Koki Ogawa. Smeet er zich naartoe. Naar die voorzet van op de rechterkant. Maar geen goed contact. Met die voorzet. Gemeten hoor. Van Daichi Kamada. Had hij toch weer mee kunnen doen. Niet enthousiast om die bal vol aan te vallen. Maar kon hem niet vol raken. Ja, Sugawara had die bal niet buiten mogen laten lopen. Een woord voor de Zweden. Een nieuw wisselmoment voorbereiden. In de hoop om dit nog om te keren. Nou, dan worden die Zweden toch ook heen en weer geslingerd. Tussen tal van emoties op dit WK. Het was extase na de 5-1 tegen Tunesië. Droefnis. Een grote teleurstelling na de nederlaag, de zware nederlaag tegen Oranje. Maar vandaag toch weer een positief resultaat tegen een moeilijke tegenstander. Veerkracht getoond. Zo dank je vertrouwen in zo'n toernooi. Laat ons wel wezen, ze hebben zeker voorin heel veel talent. Om er nog net iets meer van te maken. Gyökeres wordt gespaard door Ivan Bartel. Omwille van de vele kaarten of vele fouten die hij al op zich heeft gekregen. Alhoewel, heeft hij het toch heel gekregen, Victor Gyökeres. Want het was wel een tankactie. Gewoon Kamada omver buffelen. Het zou niet logisch zijn. Die kaart. Bartel leek even genade te tonen, maar kwam toch op zijn tellen terug. Lindelof stijgt daar neer. Dat was ook niet juist hoor. Ik vermoed krampen. We hebben er twee nodig om die eruit te duwen. Hier. Lijkt een onschuldige actie. Nou heeft er een groot probleem mee. Je hoort hem tot in de huiskamer roepen. Dat is kwaad. De krampen bij Gyökeres. Zetterström en Gudmundsson hebben er een werk mee hoor. Opvallend beeld dit. En wat heeft deze man nu weer te vertellen?
hij wil de spelers wegjagen langs die technische zone. En dan moet hij kaarten uitdelen, hè. En Lindelöf moet eraf. Ze krijgen die krampen er echt niet uit. Kijk, een linkerbeen, die linkervoet. Die daar zowat half dubbel wordt geplooid. Het zijn stevige krampen. Melkzuur spat uit zijn oren. Nou, hier nog eens kijken naar dat geweldige doelpunt van Japan. Maar ook die streep van Elanga mocht er zijn, hoor. Die gaan we hier nog eens krijgen. Even wijzen, even feinten en dan binnen jassen. Geen enkele goal gemaakt voor Newcastle in de competitie. Nee, het klopt niet. De 9, Alexander Isak, moet blijven staan. Dat moet even de boekhouding bijgenomen worden. Uiteraard het nummer 3. Van Lindelöf. Hij eraf voor Starfelt. Nu gaat Nygren dan ook nog komen. Wel degelijk. Ach, wel Gudmundsson, die is er al af, hoor. Nee, het was Trout. Mijn excuses. Gudmundsson stond er inderdaad nog op. Nygren erin. Zo, voor het slot van die match. Nog wat frisse spelers erin. Bij Zweden, fout van Sugawara. Op Ken Sema. Elleboog in de nek. De man van Paphos. Een van de jongens die groot is geworden samen met Graham Potter bij Östersunds. Waar hij een van de bepaalde figuren was. Onder meer een winning goal gemaakt op Arsenal in de Europa League. Overleg bij Nygren en Ayari. Als we deze vrije trap gaan aanvangen. Op zoek naar een ultiem moment. De winning goal. Misschien wel de tweede plaats in deze groep F. Nygren mag hem brosseren. Zocht Lagerbjerg. Vond hem niet. Elanga. Kaatsen met Bergvall. En dan Suzuki die komt. Die er half naast bokst. Die geholpen werd door Maeda. Isak mag doorgaan. Elanga de voorzet. Toch even knokken, hoor. Achterin nu bij Japan. Japan dat in de verdrukking zit. Tanaka. Sugawara blijft liggen. Nagatomo naar voren. Geen overleg meer. Het is Zweden dat pusht. Zweden dat nog het meeste wil in het slot van deze match. Isak. Weer van op de kant vertrekkend. Het is nu Japan. Dat de linies kort probeert te houden. Ito moet druk gaan zetten. We gaan nog 7 minuten toevoegen aan deze wedstrijd. Die toch een aantal keren heeft stilgelegen. Blessurebehandelingen. Toch vaak fouten gefloten. Lindelöf is ondertussen tot aan de dugout geraakt. Benieuwd hoe het met zijn krampen zit. Die zullen al wat weggezakt zijn, zeker. Het waren stevige exemplaren. Het was meteen over voor die Iceman.

Spangenberg. Heuker is nog geen enkele keer op een goede manier gevonden. Een bal waar hij iets mee kon aanvangen. Laat het ook te fel afweten in dit soort momenten. Want het is constant hotsen en botsen wat hij doet. Constant werken, hard werken. Dan mis je soms wel het overzicht. Als je eindelijk eens een actie kan maken. De keuze voor het balbezit. En toch schoorvoetend proberen om voorin nog iets in elkaar te flansen. Zoals hier wou ik zeggen, maar Sema geraakt er niet doorheen. Starveld in de rol van Lindelöf. Een verdediger van Celta de Vigo. Heel lang. Bergval. Zetje van Isak. Taniguchi. Slim. Oh, dit is slim van Gyökeres. Nygren er doorheen. Elanga nu gevonden. Meteen trappen. Suzuki weer met de redding. Een bal die hij moest hebben. Zeer zeker. Maar toch weer Elanga. Toch weer Zweden. Dat het meeste aandringt. Het meest op zoek gaat naar de overwinning. Naar de tweede plaats. In deze groep. Hij vloekt in het Engels. Anthony Elanga. Hoek was scherp. Nee, ze mocht Suzuki in geen geval tegen zijn netten zien gaan. Wat hij ook niet deed. Corner nummer 8 ondertussen. Drie man in de kleine carré. Wat doet Ayari? Probeert hem scherp te aan te snijden. Het was een goeie. Isak met de nekslag. Suzuki weer met de redding. Hij is punten aan het pakken voor Japan. Hij pakt de tweede plaats voor Japan. Voorlopig dan toch. Want het is hier nog niet helemaal afgelopen. Hij wil tegen Brazilië spelen. Zion Suzuki. Zoveel is zeker, zoveel is duidelijk. Maar de Zweden willen dat ook. Zij willen Frankrijk of Noorwegen vermijden. Dan zal dat helemaal niet door hun hoofden spoken. Ze willen gewoon de match winnen. Zo ver mogelijk geraken. In Tunesië, Nederland is het afgelopen, dat zag ik. Hier gaan we nog een minuut of vier door. Nederland zal de groep winnen. Speelt dus tegen Marokko. Schrijf dat dan maar op. En de Zweden gaan ook richting volgende ronde. Met vier punten zijn ze erbij. Zeker ook gezien Japan echt niks meer klaar krijgt. In het slot van deze match. Hun minste tot dusver op dit WK. Misschien ook omdat het net iets minder van moeten was. Dan ga je er toch anders instappen in dit soort wedstrijden. Tussenstand. Iedereen gaat door, behalve Tunesië. De Japanners lijken ook aan te geven dat ze de bal gewoon willen rondtikken. Zweden wachten af. Al is 2 minuten nog lang om dit te doen. Watanabe. Risico's schuwen. Plek 2 vasthouden. En dan knallen tegen Brazilië. Schrijf die match al maar op. Wordt een krakertje. Ito. Ogawa, toch nog even kaatsen. Nagatomo. Maeda.
weer terug. Rust aan de bal. Tsuyoshi Watanabe. Tanaka Kamada. Ogawa, die wil dan nog. Bezig aan zijn voorachtse. Nagatomo. Lage bal. Weggezet door Bergvall. Ito, mooi aangenomen. Kamada. Starfelt er even tussen. Zo is de inworp voor Zweden. Dan zitten we aan de laatste 30 seconden. Die gaan ze vakkundig laten weglopen. Japan ongeslagen naar de volgende ronde. Dat is ook veelzeggend in toch een moeilijke groep. Twee keer gelijk. En één keer vlot gewonnen. Want dat hebben ze alle drie gedaan. Vlot winnen van Tunesië. Kamada, misschien toch nog één bal. Nee. Sema staat in de weg. En dan is het afgelopen. Maakt Ivan Barton een einde aan deze wedstrijd. Is er ontgoocheling, maar ook vreugde. Mooi in beeld gebracht. Door de regie. Elanga is ontgoocheld dat Zweden niet wint. Potter en de zijnen zijn blij met dit ene punt. En met het feit dat ze zich gaan plaatsen voor de volgende ronde. Nygren en Maeda die gaan shirts wisselen als ploegmaats bij Celtic. Maeda maakte de 1-0 voor Japan. Maar de gelijkmaker van Anthony Elanga kwam er 6 minuten later. Twee fraaie goals. En voor de rest toch iets te veel afwachten wat beide ploegen hebben gedaan. Maar we zien hen dus allebei terug in de volgende ronde. Japan mag het dus gaan opnemen tegen Brazilië. Voor Zweden is er nog even afwachten. En kijken naar de clash tussen Frankrijk en Noorwegen. Dat wordt dan hun tegenstander. Als ik het allemaal goed heb. Maar dus, we schrijven hun namen al bij. Bij de ploegen in de volgende ronde. Ik dank u voor het kijken. Blijf zeker zitten bij Sporza. Want er komt natuurlijk nog veel meer voetbal uw richting uit. Niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen en weken. Tot de volgende. Something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het Nederlands elftal gaat door een 3-1 overwinning op Tunesië als groepswinnaar verder op het WK. Na een droomstart was de druk er al vroeg af en werd het alleen na rust nog even spannend. Maandagnacht om 3 uur is Marokko de volgende tegenstander. Mocht Oranje ook dan winnen, dan wacht in de achtste finales op 4 juli de winnaar van het duel tussen Zuid-Afrika en Canada. Deze wedstrijd wordt om 7 uur 's avonds gespeeld. Voor een groot deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de extreme hitte, behalve voor Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Volgens het KNMI is het de eerste keer dat zo'n weeralarm voor warmte wordt afgegeven. Lokaal kan het 40 graden worden en door de hoge luchtvochtigheid voelt het nog extra benauwd aan. Het KNMI waarschuwt voor uitdroging, oververhitting en zelfs een hitteberoerte. Het advies is om verkoeling op te zoeken en voldoende water te drinken. Het dodental na de verwoestende aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 235. Ook zijn er tot nu toe meer dan 4300 gewonden die in het ziekenhuis behandeld worden. Waarschijnlijk lopen de aantallen doden en gewonden nog flink op. Er worden ook nog steeds veel mensen vermist. Inmiddels sturen steeds meer landen hulp naar het getroffen gebied. Volgens reddingswerkers zijn de eerste 72 uur na een aardbeving cruciaal bij het zoeken naar overlevenden. En de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen waren gisteravond nog niet rond. Achter de schermen werd nog volop overlegd binnen het kabinet. Vandaag bespreekt de ministerraad het pakket met maatregelen. Dat moet de stikstofuitstoot flink terugdringen, zodat vergunningen weer makkelijker kunnen worden verleend. Er komen zones rondom kwetsbare natuur, waar veel minder stikstof kan worden uitgestoten, en een beperkt aantal koeien per hectare. Ook verkeer en industrie moeten bijdragen. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Eén file op dit moment en die staat op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Kelpen-Oler is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 3 kilometer file met een half uur vertraging.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Nederlands elftal gaat door een 3-1 overwinning op Tunesië als groepswinnaar verder op het WK. Maandagnacht om 3 uur is Marokko de volgende tegenstander. Voor een groot deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de extreme hitte, behalve voor Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Volgens het KNMI is het de eerste keer dat zo'n weeralarm voor warmte wordt afgegeven. Het dodental na de verwoestende aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 235. Ook zijn er tot nu toe meer dan 4300 gewonden die in het ziekenhuis behandeld worden. En de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen waren gisteravond nog niet rond. Achter de schermen werd nog volop overlegd binnen het kabinet. Vandaag bespreekt de ministerraad het pakket met maatregelen. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een file op dit moment in Nederland en die staat op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Nederweert is een ongeluk gebeurd, hier is de rechterrijstrook dicht. Hou rekening met een half uur extra reistijd.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. PostNL bezorgt vandaag geen post- en brievenbuspakjes in de provincies waar code rood geldt vanwege de extreme hitte. De ziekenhuizen laten weten dat de zorg vandaag gewoon doorgaat, ondanks code rood. Alle polyklinieken blijven geopend en de afspraken, geplande operaties en behandelingen gaan door. Wel vragen ziekenhuizen patiënten om goed na te denken of reizen wel verantwoord is. Ook adviseren ze rekening te houden met extra reistijd en voorzichtig op pad te gaan. Netbeheerders en energiebedrijven gaan huishoudens inzetten om de problemen op het elektriciteitsnet te verminderen. Tegen een vergoeding kunnen zij op afstand hun thuisbatterijen, laadpalen voor elektrische auto's en warmtepompen laten aansturen. De apparaten verminderen dan het stroomverbruik en geven waar mogelijk elektriciteit terug aan het net bij een tekort. Het gaat om 70.000 huishoudens in Gelderland, Flevoland, Utrecht en Noord-Brabant. Deelname is vrijwillig. Het dodental na de verwoestende aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 235. Ook zijn er tot nu toe meer dan 4300 gewonden die in het ziekenhuis behandeld worden. Waarschijnlijk lopen de aantallen doden en gewonden nog flink op. Er worden ook nog steeds veel mensen vermist. Inmiddels sturen steeds meer landen hulp naar het getroffen gebied. Volgens reddingswerkers zijn de eerste 72 uur na een aardbeving cruciaal bij het zoeken naar overlevenden. En de Engelse koning Charles gaat na de renovatie niet in Buckingham Palace wonen, heeft het Britse Koningshuis bekendgemaakt. Het paleis blijft wel de plek voor officiële ceremonies en staatsgelegenheden. Ook maakte het Hof bekend dat Charles vorig jaar bijna 15 miljoen euro aan belasting heeft betaald. Het bedrag is voor het eerst openbaar gemaakt. De Britse koning hoeft wettelijk geen inkomstenbelasting, vermogens- of winstbelasting of successierechten te betalen, maar doet dat vrijwillig. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files op dit moment. Om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Nederweert gebeurde er in alle vroegte al een ongeluk. De weg is zelfs even dicht geweest, maar inmiddels zijn alle rijstroken weer vrij. Er staat nog wel zo'n 7 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En de A73 Nijmegen-Maasbracht. Bij Kuik ook een ongeluk. Er zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Hier is de rechte rijstrook dicht en dat kost je daar een kwartier.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.
3: Two ships in the night.

0: Dit is het weerbericht.
1: Het is code rood vandaag en dat is te merken. De dag is zonnig begonnen en de temperatuur loopt razendsnel op. Bij een zwakke tot matige zuidoostenwind is het tegen het middaguur al 29 graden in het noorden tot lokaal 34 graden in het zuidoosten van het land. Vanmiddag is het verstandig om binnen te blijven. Het wordt 35 tot 39 graden en daarmee wordt vandaag waarschijnlijk de warmste junidag ooit gemeten. De wind is zwak of matig en waait uit het zuiden. In de loop van de middag draait de wind in het westen van het land naar het westen en daardoor koelt het daar een paar graden af. In de namiddag en avond is er lokaal kans op onweer met daarbij buien, hagel en windstoten. Ook vannacht blijft het warm, 20 tot 24 graden, en in de steden kan het zelfs boven de 25 graden worden. Morgen meer van hetzelfde. Het wordt op veel plaatsen 32 tot 38 graden met de hoogste maxima langs de grens met Duitsland. Er trekt wel wat bewolking over het land. Later in de middag en in de avond vooral landinwaarts kans op een paar stevige onweersbuien. Zondag lijkt iets frisser te worden met zo'n 25 graden in de westelijke kustgebieden tot nog 33 graden in Oost-Nederland. De tropische hitte van de laatste dagen kan lokaal blijven hangen, waardoor het zondagmiddag in het binnenland toch nog 35 graden kan worden. Na het weekend komt de verkoeling met temperaturen onder de 30 graden, een matige noordwestenwind en afwisselend zon en een enkele bui. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Code Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. PostNL bezorgt vandaag geen post- en brievenbuspakjes in de provincies waar code rood geldt vanwege de extreme hitte. De ziekenhuizen laten weten dat de zorg vandaag gewoon doorgaat, ondanks code rood. Alle polyklinieken blijven geopend en de afspraken, geplande operaties en behandelingen gaan door. Wel vragen ziekenhuizen patiënten om goed na te denken of reizen wel verantwoord is. Ook adviseren ze rekening te houden met extra reistijd en voorzichtig op pad te gaan. Netbeheerders en energiebedrijven gaan huishoudens inzetten om de problemen op het elektriciteitsnet te verminderen. Tegen een vergoeding kunnen zij op afstand hun thuisbatterijen, laadpalen voor elektrische auto's en warmtepompen laten aansturen. De apparaten verminderen dan het stroomverbruik en geven waar mogelijk elektriciteit terug aan het net bij een tekort. Het gaat om 70.000 huishoudens in Gelderland, Flevoland, Utrecht en Noord-Brabant. Deelname is vrijwillig. Een onderzoek naar hoe brein en lichaam reageren op stressvolle situaties krijgt de Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd. Neurowetenschapper Karin Roelofs doet onderzoek naar het nut van de zogenoemde freeze-reactie en ontvangt 1,5 miljoen euro voor meer research. De freeze-reactie blijkt heel belangrijk in het goed omgaan met stressvolle situaties. Ook chemisch bioloog Herman Overkleeft krijgt de Spinoza-premie voor onderzoek naar menselijke eiwitten. En de Engelse koning Charles gaat na de renovatie niet in Buckingham Palace wonen, heeft het Britse Koningshuis bekendgemaakt. Het paleis blijft wel de plek voor officiële ceremonies en staatsgelegenheden. Ook maakte het Hof bekend dat Charles vorig jaar bijna 15 miljoen euro aan belasting heeft betaald. Het bedrag is voor het eerst openbaar gemaakt. De Britse koning hoeft wettelijk geen inkomstenbelasting, vermogens- of winstbelasting of successierecht te betalen, maar doet dat vrijwillig. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Nederlands elftal gaat door een 3-1 overwinning op Tunesië als groepswinnaar verder op het WK. Maandagnacht om 3 uur is Marokko de volgende tegenstander. Voor een groot deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de extreme hitte, behalve voor Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Volgens het KNMI is het de eerste keer dat zo'n weeralarm voor warmte wordt afgegeven. Het dodental na de verwoestende aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 235. Ook zijn er tot nu toe meer dan 4300 gewonden die in het ziekenhuis behandeld worden. En de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen waren gisteravond nog niet rond. Achter de schermen werd nog volop overlegd binnen het kabinet. Vandaag bespreekt de ministerraad het pakket met maatregelen. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Code Zone FM.

0: naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In Japan hebben de autoriteiten 2,2 miljoen mensen opgeroepen te evacueren vanwege orkaan Mekkala. Het Japanse weeragentschap waarschuwt dat deze gepaard kan gaan met hevige regenbuien en windstoten tot 144 km per uur. Dat kan overstromingen en aardverschuivingen tot gevolg hebben. In verschillende regio's in het land is het op 1 na hoogste waarschuwingsniveau afgegeven. Ruim 200 vluchten zijn tot dusver geannuleerd, ook zijn wegen afgesloten. De huidige hittegolf in Europa komt onmiskenbaar door klimaatverandering. Dat concludeert het internationale onderzoekscollectief World Weather Attribution. 50 jaar geleden was het volgens de analisten vrijwel onmogelijk geweest dat de thermometer de huidige temperaturen zou aantikken, dan zou het tijdens een vergelijkbare hittegolf 3,5 graad koeler zijn geweest. Eerder linkte ook de Verenigde Naties de huidige extreme temperaturen aan klimaatverandering. De Duitse financiële toezichthouder BaFin is een onderzoek gestart naar mogelijke onregelmatigheden in de boekhouding van webwinkel Zalando. De verdenking draait om de overname van concurrent About You vorig jaar. Volgens de toezichthouder rammelt de jaarrekening en het bijbehorende jaarverslag. Het van oorsprong Duitse Zalando slokt de branchegenoot About You op met een agressieve overname. In de financiële afwikkeling van die constructie zijn nu dus twijfels gerezen. Een onderzoek naar hoe brein en lichaam reageren op stressvolle situaties krijgt de Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd. Neurowetenschapper Karin Roelofs doet onderzoek naar het nut van de zogenoemde freeze-reactie en ontvangt 1,5 miljoen euro voor meer research. De freeze-reactie blijkt heel belangrijk in het goed omgaan met stressvolle situaties. Ook chemisch bioloog Herman Overkleeft krijgt de Spinoza-premie voor onderzoek naar menselijke eiwitten. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file op dit moment en die staat op de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.
3: Geeft u een feest en heeft u daar muziek bij nodig? Huur dan de DJ's van Radio Noordzij in. Zij maken van uw feest een geslaagd feest. Of het nu gaat om een verjaardagsfeest, bruiloft, dancefeest of alleen als achtergrondmuziek. Wij zijn van alle markten thuis. Bel voor meer informatie 020 8508 415. Of vul een offerte in op radionoordzij.nl.
4: Bent u op zoek naar een geluidsstudio voor uw podcast of luisterboek op te nemen? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan. Stuur een mail naar info@radionoordzij.nl.
5: U wilt uw bedrijf in de schijnwerpers zetten, maar u vindt de advertentiekosten vrij hoog? Niet bij ons. Adverteer bij Radio Noordzij en informeer naar onze vlijmscherpe tarieven. Bel met 020 8508 415. Online een offerte aanvragen, dat is ook mogelijk. info@radionoordzij.nl. En wie weet draait uw reclame binnenkort voor een mooi tarief op onze zender. Radio Noordzij.
6: Wil jij jouw bedrijf onder de aandacht brengen op televisie? Dat kan! Radio Noordzij zendt iedere maandagmiddag ook live uit via Salto TV. En jij als bedrijf mag daar gebruik van maken. Vraag naar de mogelijkheden en tarieven op 020 8508 415 optie 4 of mail naar info@radionoordzij.nl.
0: Je luistert naar Radio Noordzij. Radio Noordzij. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Het meest gevarieerde programma-aanbod op tal van luistermogelijkheden. Je luistert Radio Noordzij online en op je mobiel. Radio Noordzij. Bij ons zit je goed.
7: Vincent de Groot.
8: Test 1, 2.
9: Hallo.
7: Goedemorgen, Radio Salto.
10: Dit is de top 30 van Radio Noordzij.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in het Duitse Magdeburg heeft een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. Bij de aanslag vielen 6 doden en honderden gewonden. De nu 51-jarige Taleb A. reed met een auto op hoge snelheid in op bezoekers van de kerstmarkt. A. komt uit Saoedi-Arabië en werkt in Duitsland als arts. Hij was voor de aanslag al bekend bij de politie door bedreigingen. Hij uitte een diepe afkeer van de islamitische leer. In Japan hebben de autoriteiten 2,2 miljoen mensen opgeroepen te evacueren vanwege orkaan Mekala. Het Japanse weeragentschap waarschuwt dat deze gepaard kan gaan met hevige regenbuien en windstoten tot 144 km per uur. Dat kan overstromingen en aardverschuivingen tot gevolg hebben. In verschillende regio's in het land is het op 1 na hoogste waarschuwingsniveau afgegeven. Ruim 200 vluchten zijn tot dusver geannuleerd, ook zijn wegen afgesloten. De huidige hittegolf in Europa komt onmiskenbaar door klimaatverandering. Dat concludeert het internationale onderzoekscollectief World Weather Attribution. 50 jaar geleden was het volgens de analisten vrijwel onmogelijk geweest dat de thermometer de huidige temperaturen zou aantikken. Dan zou het tijdens een vergelijkbare hittegolf 3,5 graad koeler zijn geweest. Eerder linkten ook de Verenigde Naties de huidige extreme temperaturen aan klimaatverandering. De Duitse financiële toezichthouder BaFin is een onderzoek gestart naar mogelijke onregelmatigheden in de boekhouding van webwinkel Zalando. De verdenking draait om de overname van concurrent About You vorig jaar. Volgens de toezichthouder rammelt de jaarrekening en het bijbehorende jaarverslag. Het van oorsprong Duitse Zalando slokt de branchegenoot About You op met een agressieve overname. In de financiële afwikkeling van die constructie zijn nu dus twijfels gerezen. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op de volgende wegen. De A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij knooppunt Hoogstraat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterlijst ook dicht en de vertraging 20 minuten. A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht Centrum. 2 rijstroken dicht door een ongeluk. Vertraging 5 minuten. En tenslotte nog de A29 Berg op Zoom richting Rotterdam. Bij het Hellegatsplein 10 minuten oponthoud.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.
3: Geeft u een feest en heeft u daar muziek bij nodig? Huur dan de DJ's van Radio Noordzij in. Zij maken van uw feest een geslaagd feest. Of het nu gaat om een verjaardagsfeest,
4: bruiloft,
3: dancefeest
4: of alleen als achtergrondmuziek.
3: Wij zijn van alle markten thuis. Bel voor meer informatie 020 8508 415. Of vul een offerte in op radionoordzij.nl.
5: Bent u op zoek naar een geluidsstudio voor uw podcast of luisterboek op te nemen? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan. Stuur een mail naar info@radionoordzij.nl.
6: U wilt uw bedrijf in de schijnwerper zetten, maar u vindt de advertentiekosten vrij hoog? Niet bij ons. Adverteer bij Radio Noordzij en informeer naar onze vlijmscherpe tarieven. Bel met 020 8508 415. Online een offerte aanvragen, dat is ook mogelijk. info@radionoordzij.nl. En wie weet draait uw reclame binnenkort voor een mooi tarief op onze zender. Radio Noordzij.
7: Wil jij jouw bedrijf onder de aandacht brengen op televisie? Dat kan. Radio Noordzij zendt iedere maandagmiddag ook live uit via Salto TV. En jij als bedrijf mag daar gebruik van maken. Vraag naar de mogelijkheden en tarieven op 020 8508 415 optie 4 of mail naar info@radionoordzij.nl.
0: Je luistert naar Radio Noordzij.
8: Radio Noordzij.
0: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Het meest gevarieerde programma-aanbod op tal van luistermogelijkheden. Je luistert Radio Noordzij online en op je mobiel. Radio Noordzij. Bij ons zit je goed.
9: Vincent de Groot.
10: Test 1, 2.
11: Hallo.
9: Goedemorgen, Radio Salto.
12: Dit is de top 30 van Radio Noordzij.
13: 15.

0: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
1: Dit is Radio Noordzij met de Nederlandstalige Top 30. 7.

nog even een stuk of wat verzoek is. Een verzoekje binnen van Richard uit Zaskanaal. Even voor de jongens daar in de schuur in Alteveer. En een verzoekje van Henk en G uit Nieuwe Pekela. Bedankt voor de mooie muziek en ga zo door, jongens.

plaatje voor René en Dennis. Wat geluisterd hier op het terras hier. Altijd van Patrick uit het Musselkanaal, nog even bedankt. Ook Ria daar in Wildervank, nog even bedankt voor het berichtje. En maak er een gezellige middag van. Wat hier een beetje puffen en zweten, hè.

plaatje voor Marcel, Dennis en Patrick daar in Mutterdam. Graag een dikke meezinger. Ook Jannie en Klaas daar in Oude Pekela. Graag een plaatje van Jannes. Kom straks alleen voor bij je. Luister naar een uitzending van de zender Breskia en Mianneke. Ik ga niet alles oplezen hier, want ik geloof dat ik hier zometeen gekookte eieren heb hier in de studio. Hè. Hoi! We gaan de plaat ook even ronden voor elke DJ, elke luisteraar, ook niemand en niemand uit.

Ook even voor Hansie en Monique natuurlijk, even voor mijn dochter daar in Krimpen. Ook even voor Ab en mijn dinnetje. Ook even voor mijn grote vriend daar in het Musselkanaal. Ook even voor Studio de Olifant. En mocht u nog een airco over hebben, dan neem ik contact op met Studio de Olifant. Het moet wel een hele grote zijn, hè. Ook even voor Elroy natuurlijk, onze goden, zonen FM. Ook even voor onze nachtbraker, de Jubox. We gaan ook even die kant op. Ook even voor Martin en Patricia, andere kant dorp. We gaan ook even die kant op. Ook even voor Peter en Johanna. We gaan ook even die kant op natuurlijk. Ook even voor Maren en Robert. We gaan die kant op. Ook even voor Michel. De Scania Radio, hè. Ook even voor Hansie FM. Ook even voor Hansie en Monique natuurlijk.

even voor de familie Bierbeuk, Marco en Greta, Luus Moment. Zou het ook wel wat mee daar in Nieuw-Eringen. Even voor de Witte Tornado daar in Emplaat, gaan nog in Diegel op. We gaan verder hier met muziek is aan de toestel hier, de zender Brescia en Mianneke. Als hier op de vaste vrijdag via zempira.com natuurlijk. En via de Bierbuik, ook en via de Scania Radio. En ook en via de welbekende frequentie. Nummers hier 06 en dan de 11, dan de 12, dan de 49, dan de 29. Ook Radio Hamburg daarin. Ja, hoe heet het daar nou? Uithuizen Meetplaat gaat ook in die kant op. Ook Tino nog even bedankt voor het berichtje. Luister maar gezellig.

Ik ben hier van de Zender Malaga, graag een pleitje van Taak voor Taak van Simone. Komt alleen voorbij natuurlijk. Ga nog een pleitje van Els en Denner. Van Bina en Elsa, daar in Boende. Plaat gaat nog in Digan op. Goed, nummer is hier. 06, en dan de 11, dan de 12, dan de 49, dan de 29. Gaat hier ook verder in met muziek. Dit is de Bres en Mian en een goede middag. Kom ze weer aan. Tidom.

0: Beste autosportliefhebbers, goedemiddag, van harte welkom hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio voor de grote prijs van Oostenrijk. Want ja, het is daar weer tijd voor Res Spielberg, vroeger de Oostenrijkring. We zijn hier voor de 40ste keer in de geschiedenis. Het is ronde 8 van dit WK en het is een redelijk korte baan, 4,3 kilometer lang, 71 rondes derhalve op de zondag. En ja, af en toe best wel wat hoogteverschil. We remmen natuurlijk richting bocht 4 naar beneden. Omhoog richting bocht 3. Nou ja, je kent het allemaal wel. En veel track limits, hè, wat we hier in het verleden gezien hebben. Ruim 1200 waren er in 2023. Dus dat gaat nog wel iets om in de gaten te houden. Of in de gaten te houden de rest van dit weekend. C5, C4, C3. Die zijn allemaal meegenomen door Pirelli. En uiteraard doe ik hem hier niet alleen. De eerste training van het weekend, een mooie, is samen met Björn Smit. Björn, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Koen.
0: Is dit er ook altijd eentje waar je naar uitkijkt? Het is wel een klassieker zo langzamerhand weer, hè?
1: Ja, je hebt altijd lekker veel ook inhaalmogelijkheden, wat het altijd toch wel een spektakel maakt op dit circuit. Kort baantje, maar 4,3 kilometer lang. Qua rondetijd natuurlijk de kortste.
0: Ja.
1: Qua afstand niet. Daar gaan Monaco, Zandvoort en Mexico nog aan onderdoor. Maar er gebeurt altijd genoeg.
0: Ja, die hebben natuurlijk de wat hardere remzones, wat langzamere bochten, waardoor die rondetijd uiteindelijk iets hoger uitkomt dan hier. Hier gaan we echt richting die minuut, zeg ik altijd.
1: Ja, rondrecord van Bottas 1 minuut 2,9 uit 2021. Daar gaan we natuurlijk nu niet aankomen, maar ik denk zo rond de 1 minuut 6, dat wel 1,5 misschien.
0: Ja, zoiets gaan we zeker misschien wel halen. Weekendformat, geen sprint deze keer. En dus gewoon een normaal weekend hier in Oostenrijk. Straks om 5 uur is bijvoorbeeld die tweede training. De race op zondag 3 uur. Plaatselijke en voor ons ook plaatselijke tijd. Dus dat is mooi om in te haken. Lewis Hamilton, het gaat weer iets gedicht richting Kimi Antonelli. Natuurlijk met die zegen 2 weken geleden in Catalonië, in Barcelona. Die zagen we die aankomen, de grote vraag eigenlijk.
1: Ik niet.
0: Nee.
1: Zeker omdat Barcelona is een traditioneel circuit een beetje. Daar gaat eigenlijk vaak gewoon de auto die het snelst is, gaat daar het best.
0: Juist.
1: Maar dat bleek niet zo te zijn.
0: Nee,
1: nou,
0: je
1: hebt de strategie natuurlijk ook mee van Hamilton. De 3-stopper bleek uiteindelijk te werken.
0: Ja, en ik denk toch dat die hitteproblemen, noem ik het maar even, die Mercedes heeft, niet helpen. Tuurlijk, Antonelli viel uit. Maar Russell zal daar waarschijnlijk ook wel niet helemaal hebben kunnen pushen.
1: Nee, want Mercedes heeft wat betrouwbaarheidsproblemen met de batterij gehad. Die hebben ze nu wel proberen ze op te lossen met een update die ze hebben meegenomen dit weekend. Temperaturen die natuurlijk ook dit weekend, net zoals in Nederland, lekker warm zijn. 30 graden, kleine 30 graden, 29,4 graden luchttemperatuur. Baantemperatuur is op dit moment stipt 50 graden.
0: Ja, dat gaat er wellicht nog later deze middag iets oplopen. En het is de warmste Grand Prix ooit van Oostenrijk, geloof ik. Tenminste, dat was de verwachting. Kijken of dat ook daadwerkelijk uit gaat komen. De start van de eerste training, die staat op de rol. Linksboven loopt de klok al. Dus let op voor als u hem al aangeslingerd heeft om het geluid gelijk te leggen. Dan komt hij. 34 seconden. 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23. We zien heel veel auto's met zo'n allemaal sensoren aan de achterkant. Heel veel updates, ook bij Red Bull. Maar daar zag ik de Red Bull van, ik geloof dat dat dan gewoon Hadjar is.
1: Hadjar, volgens mij.
0: Nog helemaal omhoog staan. Waarschijnlijk komt die dan ietsje later naar buiten. Maar goed, heel veel updates, hè Björn?
1: Ja, heel veel updates. 9 van de 11 teams die hebben updates meegenomen. Alleen Williams en ook heel verrassend Aston Martin heeft weer geen updates meegenomen.
0: Ja, Alonso zei er ook over. Ja, ik weet niet, maar wij hebben een budgetcap. Ik weet niet of de rest dat ook heeft.
1: Daar moeten vier jaar naar gaan kijken, zei hij. Hoe kan dat nou?
0: Terwijl het groen is trouwens. Dus we zijn begonnen aan deze training.
1: Updates, Cadillac heeft de meeste updates meegenomen. 10 performance updates. Dus hopelijk kunnen zij van achter het veld nu wel een grote stap gaan zetten. Audi 7 performance upgrades. Red Bull 5 performance en 2 betrouwbaarheidsupdates. Alpine 5, Ferrari 4 performance, McLaren 2, Racing Bulls 2. Mercedes 1 performance en 1 cooling update. En Haas 1 performance en 1 circuit gerelateerde update.
0: Dan zijn we wat betreft de lijst weer helemaal bij. Ja, Red Bull heeft die ook overgewichtsproblemen met deze updates geprobeerd om in ieder geval te minimaliseren.
1: Ja, ze
0: als het goed is, zou die nu op gewicht moeten zijn.
1: Ja.
0: De grote vraag of dat ook daadwerkelijk zo is, dat zien we dan tijdens... Ja, ik denk dan dit weekend wel ergens. Goed, er zijn heel veel jongens buiten. Ook jongens die we niet zo vaak zien in de Formule 1. En wel jongens die we ook zagen 2 weken geleden. Dus wat dat betreft is het een gewenning. Dino Beganovic is bijvoorbeeld weer in de Ferrari ingestapt. Hij voor Charles Leclerc. Ayumu Iwasa is weer bij Racing Bulls. Liam Lawson maakt deze keer plaats. Luke Browning bij Williams ingestapt ten faveur van Carlos Sainz voor deze training. Paul Aaron mag het doen in de auto van Gabriel Bortoleto. Lance Stroll staat aan de kant. Want Jack Crawford komt erin. En de enige die 2 weken geleden er niet bij was, was Ryo Hirakawa. Hij nu voor Esteban Ocon. Dat is zijn 7e training alweer in de Formule 1. Ja, logisch dat de regie dan heel veel van dit soort palaatjes maakt, om het even zo te zeggen. Om in ieder geval al die hoekjes eventjes in beeld te nemen. Dat is altijd leuk, is altijd mooi. Daar doen ze het misschien ook voor. Het zijn wel allemaal dezelfde namen die we eigenlijk al 2-3 jaar zien. Hè? Ik zei het al, Hirakawa is al voor de 7e keer hier in de Formule 1. Dino Beganovic, dit is zijn 5e training. Nou ja, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Ik bedoel, Ayumu Iwasa, zijn 8e training. Luke Browning mag het doen voor zijn 6e. En Paul Aaron voor zijn 7e. Dus ja, wat dat betreft, kan wel eens flink oplopen, om het even zo te zeggen, gedurende dit hele seizoen. Goed, nogmaals, let op, want ik kan me voorstellen dat u hem gemist heeft. Vlak voor de start van deze training. 57 minuten en 10 seconden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Als ook Kimi Antonelli begonnen is aan zijn weekend, die hopelijk voor hem heel veel beter eindigt dan 2 weken geleden in Catalonië, in Barcelona, toen hij natuurlijk vlak voor het einde uitviel.
1: En ook hopelijk beter dan vorig jaar, want toen kegelde hij eigenlijk als een torpedo in Max Verstappen bij de start.
0: Ja, en ook in de Formule 2 heeft hij nog nooit succes gehaald. Namelijk nog nooit de finish gehaald. Hey, Verstappen, stil in de pitstraat. Wat is er aan de hand bij de Nederlander? Dit zijn wel van die dingen die al vaker gebeurd zijn dit jaar. Hoeft niet per se te betekenen dat dit een groot issue is. Ik zie wel meteen 2 marges er al bij. Betekent dit dan dat hij teruggerold moet worden richting de garage van Red Bull? We zagen inderdaad al de auto van Hadjar omhoog staan. Voorlopig nog ook geen enkel teken van Hadjar Verstappen. Oké, al met de koppeling. Iedere keer als ik de koppeling op laat komen, noem ik het maar even, dan schiet hij in de anti-stall. Steen waardoor hij niet afslaat. Ja, daardoor ga je, hoe zeg je dat? Een soort, in de karten zie je dat ook altijd, om stuiteren eigenlijk. Ding vooruitduwend. Nou ja, goed. Dus geel in de pit gaat, laat ook race control weten. Dat betekent wel dat de rest die buiten is gewoon lekker zijn rondjes kan gaan rijden. En we zien Russell met de paarse eerste sector. Snelst van allemaal. Op dit moment zelfs de tijd Kimi Antonelli. 1:11:0. Maar goed, daar gaan we langzaam echt wel aan onderdoor. Ook hier altijd opbouwen van vertrouwen, van rust, van kalmte en van grip. Russell.
2: Yeah, this is probably better attempt because if I wait on pads last week.
3: Okay, understood.
0: Okay. Throttle pedal, gaspedaal in 10-4. Voelt wat raar aan.
1: Gaat dus wel naar de snelste tijd. 16e sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli momenteel. Er waren net, wilde ik zeggen, 18 man op de baan. Maar er zijn weer een aantal de pitstraat ingegaan. Die zien we Russell bij het aanremmen van bocht 3.
0: Kleine lock-up. Ja, rechtsvoor. Klein beetje. Mag geen naam hebben. Zeker niet in het begin van de training. Goed, lekker is anders. Want zit er nu meteen een flatspotje? Oh ja, nee. In principe niet. We stappen weer in de garage. Er komt straks ongetwijfeld poging 2. Ziet ook Giampiero Lambiase, die aan het kale achterhoofd voelt. Maar goed. Pitlane clear. En hopelijk is het storm in een glas water. Voor nu, voor alle Max Verstappen fans die natuurlijk hier ook in grote getale aanwezig zijn. Hetzelfde geldt voor de hele Red Bull top, want ja, het is hun circuit, zijn er ieder jaar. Wat dat betreft niks geks, niks speciaals.
1: Ja, dat is toch wel kostbare tijd die ze verliezen, want met al die updates wil je die natuurlijk testen. Verstappen ook echt een cruciaal weekend wordt het, door het updatepakket. Hopelijk kunnen ze de aansluiting met Mercedes en Ferrari vinden. Het is natuurlijk een korte baan, dus het zal hier ook dichter op elkaar zitten.
0: Ja, de gaten zijn hier altijd redelijk klein.
1: Ja.
0: Altijd. En dat is logisch, want ja, je hebt gewoon simpelweg minder tijd om te winnen of te verliezen. Antonelli is snel onderweg, heeft paars. Paars gaat denk ik de eerste zijn die richting de 1-9 gaat. Albon sluit aan op in ieder geval plaats 4, maar daar komt Antonelli. Let op, draai je het rechterstuk op. En inderdaad, 1-9-1 al. Nou, oké, helemaal lekker, helemaal fijn. Voor wat betreft Kimi Antonelli, de Italiaan. Nog altijd kampioenschapsleider.
1: 41 punten verschil met Lewis Hamilton.
0: Ja, heeft het redelijk onder controle, zou je zeggen. Maar ja, goed, dan moet je wel de finish halen af en toe.
1: Lienblad springt naar de derde tijd op de harde band. We zien een mix tussen de medium en de harde band. In deze eerste minuten van de eerste vrije training.
0: Kijken wat er bij Alex Albon gebeurt. Het ligt wat laag, zie je dat? Heel veel vonken onder de auto vandaan. Het is wel zo dat dat altijd op dit punt zo is. Het is niet per se gekkig hier in Oostenrijk. Dat punt bedoel ik mee bochten 9 en 10 aan het einde van het circuit. Want ja, er zijn er maar 10 bochten. Dus ja, heel veel zijn het er gewoon simpelweg niet. Het is tussen de riembocht en de Red Bull Mobile bocht.
1: De agressieve curbstones hier ook. We hebben in het verleden ook gezien dat er voorvleugels aan beschadigd raakten. Dat is altijd een dingetje, ook tracklimits natuurlijk. Zeker in die laatste twee bochten.
0: Ja, en ja, zeker die laatste bocht op een of andere manier. Daar.
1: Ja, er zit een dipje in en dan word je echt naar buiten eigenlijk gedrukt.
0: Ja, en de banden hebben daar gewoon het meeste gegeven.
1: Ja.
0: Logisch.
1: Want zeker met deze temperaturen.
0: Aan de andere ronde.
1: Ja.
0: Luke Browning rijdt langzaam. Of begint hij aan zijn ronde?
1: Terwijl Colapinto meldt dat er iets in zijn spiegel is. Volgens mij is hij kapot. Luke Browning, die nu wel meters maakt in Barcelona, kwam dat er niet van.
0: Oh, die had echt een horrordag wat dat betreft. Ja, ik zeg wel inderdaad zijn zesde training. Maar eigenlijk kunnen we het zijn vijfde noemen.
1: Eigenlijk vijfde inderdaad.
0: Gebeurde helemaal niks. Stond slechts ingeschreven. Nu mag hij toch echt kilometers gaan maken. En is dus ook begonnen aan zijn ronde. Ging dan misschien wat wijd in bocht 1. Won Macau, hè, in 2023, deze jongen. Kan echt wel een potje sturen. Rijdt nu Super Formula in Japan. Wat een beetje, ja, hoe noemen we de Japanse Formule 2-3? Wat er een beetje tussenin, soort van.
1: Ja, met zo'n jongen denk ik dan, wat ziet hij als volgende stap nog? Ik denk dat hij de Formule 1 als vastzitje denk ik niet gaat halen.
0: Maar, nee, die kansen acht ik ook niet heel groot.
1: Maar ja, hij pakt wel zijn meters.
0: Ja. Kijk, weet je, dat zijn van die dingen. Als je de kans krijgt, en kan krijgen, laat ik het zo formuleren, om Formule 1 te rijden, dan pak je die met beide handen aan. Maar goed, dat zal ook in het geval van Luke Browning zo zijn. 50 minuten, 15 seconden. Let op, komt hij weer. 13, 12, 11, 10... 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja, Jack Crawford. Ja, dat is gewoon de reserve, hè, bij Aston Martin. Ook hij vanuit de juniorklasse een beetje geprobeerd op te komen. Oeh, gaat wat wijd in bocht 3. Niet heel lekker. Maar het is... Jack Crawford is helemaal zo iemand waarvan ik inderdaad denk, ja, wat zie jij als vervolgstad? Kijk, voor Luke Browning zie ik echt nog wel een hele mooie autosportcarrière. Zoals Bottas naar de achtste tijd gaat. Maar voor Jack Crawford, ja, dat is zo'n naam die we over 5 jaar ook weer een beetje zijn vergeten, voor mijn gevoel.
1: Terwijl hij wel echt goed meekwam in de Formule 2. Is ook tweede geëindigd in het klassement. Maar ja, nooit echt...
0: Ja, maar nooit spectaculair of zo.
1: Nee, hij werd nooit echt benoemd als een van de namen. Nou, dit is het volgende talent, zeg maar.
0: Juist. Nou ja, moet hij ook achteraan rijden. Kan zich nu meten met Fernando Alonso. Dat was de vorige keer natuurlijk nog met Lance Stroll. Dus wat dat betreft zal hij hopen dat hij in ieder geval... dat ze allebei een setje soft krijgen. Aan de andere kant moet je dat wel hopen. Want ik heb het idee dat Alonso daar altijd wel redelijk hard in gaat. Maar we gaan het zien. Albon lekker aan het kleuren. Strepen aan het trekken. Op de baan.
1: Er staan een hele hoop jongens binnen, waaronder Lando Norris. Volgens het team is daar een hydraulisch probleem. Ze hopen dat hij alsnog zo snel mogelijk de baan op kan. Maar daardoor duurt het voorlopig even voordat hij de pitbox wordt uitgestuurd.
0: Ja, dat is vervelend voor Lando Norris. En ook Piastri staat nog binnen. Dus McLaren ook niet meteen van start in deze training, Norris, in dit weekend.
1: Norris die al zoveel problemen heeft ervaren.
0: Dat is echt niet normaal, hè?
1: Daarom heeft hij ook niet de Mercedes-motor dit weekend. Iedereen heeft een nieuwe Mercedes-motor gekregen om die betrouwbaarheidsproblemen op te lossen. Maar waaronder de batterij. Maar als Norris een nieuwe batterij zou nemen, dan zou hij al een gridstraf krijgen. Want er zitten al voor mij drie van de drie batterijen.
0: Juist. Nee, zo is het inderdaad. En het hele vervelende voor Norris is inderdaad, die lijst wordt maar groter en groter. Er lijkt geen einde aan te komen. En ik heb ook een beetje het idee als ik naar Lando Norris in interviews luister, dat hij zoiets heeft van... ja, dit jaar, zwaar. Het is goed zo. Ik ben vorig jaar wereldkampioen geworden. En niemand maakt me wat. Weet je wat James Hunt toen had? Ja. Dat is heel extreem. Dat heeft Lando Norris naar mijn idee nog zeker niet. Maar, nou ja, dat.
1: Voelt wel helemaal een beetje als een verloren seizoen. Maar ja, hij zei ook... ja, we lopen eigenlijk 3 maanden achter ten opzichte van de rest. Ze introduceren dit weekend ook een Macarena-vleugel.
0: Ja.
1: Zit alleen op de auto van Norris. Jassie dus niet. Maar die wordt ook niet gebruikt in de race. Het is echt puur alleen om te testen.
0: Ja, veel teams zijn er wel echt mee aan het experimenteren. Natuurlijk de Macarena-vleugel begin van dit seizoen geïntroduceerd door Ferrari. Dat was een van die snufjes waarvan je dan denkt... hè? Wat gaaf. Wat innovatief dat dit weer bedacht is. Dat is de Formule 1, ook in mijn ogen. En Hirakawa nu naar binnen geduwd bij Haas. Heeft er wat rondjes op zitten. Maakt hij iets mee? Nee, we gaan naar Antonelli. Kimi Antonelli, bocht 1, aanremmen, links. Ja, precies. Ja, dit ga je het hele weekend zien. Een kleine lock-up daar. En dan moet je een stuk rechtdoor. Dan wil je dat broodje ook missen. Hetzelfde geldt voor bocht 3. Daar ligt ook zo'n broodje. Want ja, dan sloop je hele vloer als je daar overheen gaat. Ooit de twee... gebeurt er nou weer wat met Verstappen? Het is weer feest. Weerbal, ja. Is naar buiten gestuurd. Valt weer stil en wordt weer teruggeduwd richting de pitbox. Ai. Is al de tweede keer, hè? Max Verstappen. Wat is daar gaande bij Red Bull Racing? Is het weer de anti-stal? Dat zou natuurlijk wat zijn. Pitlane weer clear.
1: De auto van Hadjar staat nog ook steeds op de krikken.
0: Ja, en geen teken van Hadjar. Nou goed, we hebben wel 14 minuten gehad.
1: Sowieso vind ik weinig actie nog op zich.
0: Ja, het
1: er zijn veel mensen in de pitstraat.
0: Is nog rustig. Inderdaad, veel man in de pitstraat. De 2 Mercedes zijn gewoon buiten. Ja, van hun verwacht je dat of zo. Kijk, hier weer dat moment met Verstappen. Even luisteren.
1: Ik wil de onboard eigenlijk horen.
0: Ja, daar was het eigenlijk al gebeurd, denk ik. Want hier zet hij hem uit. Schud wel nee. Ja, logisch. Aan de andere kant, en dat zeg ik ook altijd bij zo'n training... zeker de eerste training. Als je problemen hebt, dan maar meteen allemaal van het weekend. Dan heb je ze gehad. En dan kun je gewoon gas gaan geven. En ook Albon met loszittende mirrors, spiegels. Colapinto hoorden we er al over, dus hij is niet de enige. Russell is in ieder geval ondertussen bezig met de tijd die goed gaat zijn... als hij de virtuele rondetijd gewoon vast blijft houden voor een 1-8. En dat zou dan ook de eerste zijn van dit weekend. Eens kijken wat hij daadwerkelijk neer gaat zetten. Vorig jaar was hij de snelste in deze sessie, hè? In de eerste training. Jazeker, 1-8-8, 9-8. Is daarmee nog wel 3,3 seconden langzamer dan vorig jaar... Wat betreft de eerste vrije training, de poltijd was uiteindelijk van Lando Norris een 1-3-9.
1: Een aan boord bij Albon zien we iets met de spiegel. We zien daar niet iets duidelijk bewegen. Misschien is het ook meer als hij over Curbstones heen rijdt.
0: Volgens mij links wel een beetje, hoor.
1: Ja, hij reed ook rustig, dus dan en ook niet
0: ja,
1: op Curbstones.
0: Ja, dat is ook zo, inderdaad. Laten we Mercedes in slagvolgorde. Zullen dus echt die ja, batterijproblemen, wat dus vooral hitte gerelateerd is, willen oplossen. En dan heb ik nieuws voor ze. Dit is natuurlijk ook een sneak eight weekend. Dus je wil dat dat echt goed werkt. Dus je hebt best kans dat zij een best wel een hele lange run gaan doen. Gewoon om data te verzamelen hoe die batterij zich houdt in die warmte.
1: Dus ze zitten inmiddels al op 9 rondjes op die mediumband. Kijk, Albon heeft de meeste ronden achter zijn naam staan, 11. Maar hij heeft ook nog een aantal die geen enkele ronde achter hun naam staan. En dat zijn Lando Norris, Max Verstappen en Isaac Hadjar, die allemaal wat problemen hebben.
0: Ja, Dino Meganovic eigenlijk ook nog geen competitieve ronde. En nu wel. 12e tijd voor hem in 13-3. Dino Meganovic, Zweedse Bosnier. Nou ja, ik weet niet of het WK heeft gevolgd de afgelopen week, maar... als het goed is, want we kunnen het pas zeker zeggen als het echt zo is. Maar dan zitten en Zweden en Bosnië nog steeds in. Dus wat dat betreft...
1: Ja, wie support die dan allebei?
0: Ja, good for him. Ja, het leeft wel hoor in de paddock. Ja, ja. Gasly nodigde Hadjar al uit om vanavond Frankrijk samen te kijken. Dat deed hij tijdens een persconferentie. Checo zei tegen Russell, nou misschien speelt Engeland wel tegen Mexico. Dus het leeft wel, ze zijn er wel echt mee bezig. Voor Max Verstappen is te hopen dat hij vannacht wel heeft overgeslagen. Want
1: ja.
0: Dan midden in de nacht ervoor wakker te worden.
1: Nee, ja, het was nog lekker dat er in ieder geval niet werd uitgesteld, die wedstrijd.
0: Precies. Russell, Antonelli, nummers 1 en 2. Dan dus Limblad voor Hulkenberg. Dan Colapinto, Berman, Albon, Gasly, Bottas, Perez. En dan hoor ik je denken, hé, waar is iedereen? Waar zijn de Ferraris? Waar zijn de McLarens? Waar zijn ook vooral de Red Bulls? Nou, de McLarens staan al binnen. En de Ferraris, dat ene van is een, ja, een andere vrijdagcoureur. Dat is namelijk Dino Meganovic. Die kunnen we niet echt meenemen in het hele verhaal. En Lewis Hamilton heeft 4 rondes gereden. Staat nog op de 15e tijd. En dus is het inderdaad gewoon nog stilte voor de storm. Is echt schuilen. Max Verstappen nu echt naar buiten. Kijk, dat is lekker.
1: Hij is de pitstraat uitgekomen.
0: Ja, dat is gelukt. En op softs volgens mij. Dus dat is heel erg lekker. Hier aan boord bij Franco Colapinto.
1: Richting de laatste 2 bochten van het circuit. Hier gaan we snel rechtsaf, 2 keer terugzakelen. Binnenlijntjes kleuren. En hier zit dat dipje. Moet je naar buiten geduwd een beetje. Waar komt hij uit? Geen verbetering. 17e, langzamer dan zijn eigen tijd, blijft op die 5e stek staan.
0: Wij zijn ook volgens mij helemaal niet meer bezig om te pushen en om daadwerkelijk zijn rondetijd te verbeteren. Want ja, zijn 12e ronde was het al. Flink aantal. Gasly op dit moment de meeste. 13. Dat is flink ten opzichte van de rest. En we zeiden het al, heel veel mannen binnen. Berman, Bottas, Perez, Crawford, Alonso, Hirakawa, Iwasa, Browning, Norris en Hadjar dus binnen. Dat betekent dus wel dat Max Verstappen buiten is. Gaat waarschijnlijk niet lang duren voordat we die oppakken. Eerst even bij Paul Aaron. 11e tijd voor hem. Gasly naar de 3e. En zo komt er langzaam, maar zeker wat meer actie op de baan. Meganovic aan 9. 2 seconden van George Russell. Langzaam nadert dan toch die tijd van een 1-9 voor een beetje dat gedeelte van het veld.
1: Antonelli weer snel onderweg met paars in de eerste sector. Komt nu aan bij het meetpunt van de tweede sector. 3/10 zit hij onder de tijd van George Russell.
0: Ja, paars. Dat is lekker. Pakt vooral tijd in de tweede sector. En ook Max Verstappen dus bezig. Is de enige op soft trouwens. Dat hadden we nog niet gemeld. De rode band onder zijn Red Bull zitten. Antonelli over het rechterstuk. Is het paars? Jazeker. En dus pakt hij bijna een halve seconde ten opzichte van George Russell. Gaat onder de tijd van George Russell naar een 1.8.4. Dit is een aanboordgeluid van Nico Hülkenberg, de Duitser.
1: Klein momentje van onbalans daar in de ene laatste bocht.
0: Misschien wat vroege apex, die laatste. Maar dat willen al die coureurs wel. Ja, oké, ronde hoor. 1-10-2. dit moment goed voor de derde tijd. Maar daar komt Verstappen aan. Is eigenlijk de derde van de toppers. Die een competitieve tijd lijkt neer te gaan zetten. Het is wel zijn eerste vliegende ronde. Maar we weten dat hij daar over het algemeen redelijk goed is. En ook nu 1-9-0. Kijk aan, Piastri ook buiten. Ook om in de gaten te houden. Heeft ook natuurlijk groen-groen. Want had nog geen tijd staan. Waar komt hij op uit? Plaats 4, 1-9-3.
1: Kijk, ze staan er wel gelijk. Verstappen op 3.
0: Juist.
1: Piastri op 4. Verstappen dan wel op de softband. Ten opzichte van de mediumband van Oscar Piastri. Ook Lewis Hamilton is weer bezig aan een nieuwe ronde. Verbetering in sector 1. Maar zitten wel gelijk al 4/10 boven de tijd van Antonelli daar. Is volgens mij ook bezig aan een... hij is niet bezig aan een langere run. Dat wilde ik zeggen. Maar hij zit maar op 6 ronden nog maar. In deze training.
0: Zijn aan boord hier bij Lewis Hamilton. Oudste winnaar sinds Jack Brabham in 1970 de Grand Prix van Zuid-Afrika wist te winnen. Naar beneden en weer een beetje omhoog. Wat dat betreft is het wel lekker, hè? Zo'n circuit met een beetje relief. En ik blijf die pitingang hier altijd een beetje rarig vinden. Want ja, het zit vol op de apex van bocht 9, van de ringbocht. En dan... het rechterstuk op Macarena vleugel lopen. Gas erop. 1-10-0 sluit aan op plaats 5. Zijn eerste echt vliegende ronde. Lewis Hamilton.
1: Ferrari ook een groot update. Oh, ja, luister. Piastri.
4: The brake pedal was very low. I'm very consistent. Oké.
0: Oké, klaagt over een inconsistent rempedaal. Is natuurlijk wel lekker als je weet hoeveel remdruk het precies allemaal geeft. En het is een lange rempedaal, dat wil je natuurlijk ook niet, want dan moet je flink doortrappen.
1: Ferrari dus met een motor-update dit weekend gekomen. Dat allemaal te maken met de Aduo.
0: Ja, daar is nog niet het laatste woord over gezegd, maar leg uit Björn, eerst.
1: Nou, er is natuurlijk nog geen officiële aankondiging geweest dat Red Bull echt de snelste motor heeft. Mercedes zit er dan net even wat achter en Audi en Ferrari daar weer wat achter. Die krijgen dan meer mogelijkheden om updates door te voeren. Ferrari heeft het al gedaan, Audi ook. Die is ook met een motor-update gekomen dit weekend. En dan denk je van, ja, maar er is nog geen officiële aankondiging geweest. Nou, de FIA heeft de teams het wel verteld. En dat is goed genoeg om die motor-update dan door te mogen voeren.
0: Ja, zeker. Nou, Red Bull was natuurlijk nog heel verbaasd, hè?
1: Ja.
0: Want ja, hoe kan het zo zijn dat wij de snelste en beste motor hebben? Het ding is gewoon... dat heeft de FIA zo bepaald en gemeten. En in principe, als Mercedes dus een update zou brengen die performance-wise ze heel veel vooruit gaat brengen, dan leveren ze natuurlijk die token in. Maar dan kan het zo zijn dat Red Bull ze weer krijgt. Dus wat krijg je nu? Het gekke is dat als Mercedes die token dus inzet voor een betrouwbaarheidsdingetje, of noem het maar, dan gaat er performance-wise niks gewonnen worden. En dan blijft de Red Bull dus waar het staat, namelijk 1 in deze lijst.
1: Ja, mensen kunnen het zelfs aan het batterijgedeelte kunnen ze het doorvoeren. Terwijl de Aduo wordt gemeten aan de verbrandingsmotor. Dat is dus een beetje het gekke.
0: Ja, dat is het hele gekke inderdaad. En ik denk dat daar Mercedes juist heel sterk is. Het batterijgedeelte, los van de oververhitting die daar nog wel eens plaats wil vinden. Maar ja, lekker is anders voor Red Bull. Goed protest geweest. Waarschijnlijk gaat het dus op niks uitkomen. Maar goed, over Red Bull gesproken. We zijn hier bij Max Verstappen. Bocht 1 omhoog en meteen weer naar beneden. En dan gaan we eigenlijk door die chicane heen die ze aangelegd hebben voor de MotoGP. Die daar later dit jaar nog gaan rijden. Dan richting bocht 3. Zwaar rempunt. Want ja, heel laat. Want best stijl. Bocht 3. En dan loopt het langzaam. Eerst een klein beetje nog op en dan naar beneden over dit rechte stuk. Dan gaan we bocht 4 in. Vroege apex. Is een lange doordraaier. Hij lijkt minder krap dan dat hij daadwerkelijk is. Dan helemaal naar de rechterkant. Bochten 5 en 6 en 7. Het zijn die twee dubbele linkers eigenlijk. Waar je helemaal rechts wil blijven plakken op de baan. En dan uiteindelijk komen we uit... Bij de pit entry. Geen track limit pakken op zaterdag, vandaag en morgen tijdens de derde vrije training. Is het allemaal geen enkel probleem, want ja, boeien en terecht. En Max Verstappen gaat in ieder geval naar 1.89. Voor in ieder geval de wedstrijdleiding geen probleem. De teams zullen echt wel bespreken. Hey, dat was wel een tracklimit. Maar goed, Verstappen dus naar de derde tijd. Luke Browning had nog niet echt een tijd staan. Is dus ook nu over de streep. Heeft dat nu ook ingelost. 1.13.3 voor hem. En is daarmee nog wel de langzaamste van iedereen met een tijd waar echt een beetje voor gereden is. Wat gebeurt er bij Luke? Oh, dat is gewoon te laat. Dit is gewoon te laat remmen. Tenminste, dat idee hebben. Of niet hard genoeg. Het is maar net hoe je het zien wilt. Ik had niet het idee dat hij blokkeerde of... Het was gewoon te laat remmen in bocht 3. Het is ook een heel laat rempunt.
1: Volgens mij liet hij hem ook expres varen. Gewoon geen risico nemen, niet je bandje blokkeren. Dan maar buiten de baan. Ondertussen ook Dino Bikanovic, de andere rookie voor Ferrari... deze eerste training naar de vijfde tijd gesprongen. Vlak voor Lewis Hamilton. Deed het ook al goed in Barcelona, achtste tijd. Die laat wel wat zien in die eerste vrije training. Lienblad, nu door de laatste bocht van 10 springt hij naar 7.
0: Kijk, 1-10-0. Dat is dan meteen de benchmark voor iedereen rond dat middenveld. Dus kijk wat Paul Aaron doet, deed ook goed, hè? Pires.
5: One of the cooling on the right-hand side is coming off. Part of the bodywork.
6: Come in, box.
0: Oké. Gedeelte van bodywork komt eraf aan de rechterkant bij Sergio Perez. Terwijl Paul Aaron een 13e tijd neerzet. Hey, Isaac Hadjar gaat zich klaarmaken voor nog het restant van deze training. We hebben nog 32 minuten. 42, 41, 40, 39, 38, 37 te gaan. En dan is het wel lekker als je... nog eventjes op het bord komt, zoals dat heet. Lewis Hamilton. Aanremmen, aanblokkeren, ja. En dat kan. Heeft hij al een keer buiten de baan een heel heftig gevecht gehad, hè, met Nico Rosberg. Toen zijn teamgenoot, dat was 2016. Dat was een aardig potje, hoor. Een aardig potje racen.
1: Ja, dat ging nog mis natuurlijk, vlak voor het einde.
0: Dus wel een Grand Prix om nog even een keer terug te kijken.
1: Ja. En we hebben Verstappen.
7: Ja, feeling, basically. Verstappen
0: klaagt dat hij niet echt gevoel in de auto heeft. Want ja, hij krijgt eigenlijk geen respons van de banden. No grip, zegt hij. Wat wil je zeggen, Björn?
1: Ook op die softband. Ja, ik wilde nog even... We hebben de Rosberg en Hamilton gezien. Maar in 2019 natuurlijk ook Leclerc en Verstappen.
0: Zeker. Ja, zeker. Ja, zeker. Hier zijn wel veel iconische momenten gebeurd. Ook die ene... Die ene zege eigenlijk van Michael Schumacher. Die vlak cadeau voor... kreeg van Rubens Barrichello. Vlak voor de streep. Ja. Dat je echt denkt, ja, maar hoezo? Het is in 2002, als ik me niet vergis. Nee, goed, ja, hoezo is dat natuurlijk wel uit te leggen. Maar chic was anders. Laat ik het zo zeggen.
1: Bikanovic remt zich in de eerste bocht. Recht voorbandje, de Niki Lauda-curve. Doet toch wel veel deze eerste training, blokkerende bandjes.
0: Ja. Rustig aan het aftasten tot hoe ver ze kunnen gaan wat dat betreft. Je zei het inderdaad al, de Niki Lauda-curve. De eerste bocht is dat. Ja, natuurlijk, Niki Lauda, grote held... Hetzelfde geldt trouwens voor Jochering, die hier ook gewoon een bocht naar zich vernoemd heeft gekregen. Bocht 9. De twee Oostenrijkse wereldkampioenen. Formule 1, want zo is het gewoon.
1: Antonelli inmiddels naar buiten op de softband. Gelijk paars in de eerste sector. Kunnen we even kijken, een beetje meten met Verstappen. Al was de tijd van Verstappen natuurlijk sowieso al 1/4 langzamer dan die van Antonelli op de Miriband. Russell ook naar buiten op soft. Het zijn de eerste mannen die de zachte band eronder schroeven. Kijk, gelijk al 1/15 onder zijn eigen tijd. Antonelli in de tweede sector. Russell zat daar nog net boven in sector 1.
0: Ja, Russell geeft een 10e toe ten opzichte van deze tijd van Antonelli. Dus Antonelli wat dat betreft wel echt een klap sneller. Want een 10e op dit circuit met in principe dezelfde auto's is ook gewoon veel. Eens kijken naar Antonelli. Antonelli gaat naar de 1-7's. 1-7-7. Wat zet George Russell daar tegenover? Geeft weer 1/2 tiende toe in sector 2. Ja, als dat een voorbode is voor het weekend, dan heeft hij een zware kluif.
5: That's a good trip at the moment.
0: Ook Hamilton geeft aan real struggle at the moment. Russell over de streep. Geeft het tiende toe. Wel de beste laatste sector van iedereen. En hij naar de tweede tijd. Dan hebben ze wat dat betreft vergelijkingsmateriaal. En dan zal er gekeken worden naar hoe lang die soft het uithoudt. Vooral ook over één ronde. En Norris lijkt me klaar dit, Björn. Ziet er niet best uit.
1: Ja, er gebeurt ook niks. Lijkt ook bijna te gebeuren aan die auto. Norris is ook nergens te bekennen. Aan boord bij Alonso. Wat gebeurt daar dan?
0: Gewoon wat uit. Ja, maar what a handful. Zo ziet hij er echt uit. Want hij stuurt in op het juiste punt, maar hij stuurt niet. Het is onderstuur, zoals dat heet.
1: Niet om aan
0: tot
1: te
0: en met. Het is echt verschrikkelijk.
1: Nou, daar is hij toch in de pitbox, Lando Norris.
0: Cool vessel, dus, maar dat is het. Ja,
1: hydraulische problemen heeft volgens het team. Nou, of hij nog naar buiten komt, 28 minuten. Misschien de laatste paar minuten, een paar rondjes ronden nog. Hulkenberg tijden bezig aan een verbetering op de softband. Terwijl we luisteren naar Oscar Piastri.
8: I'm struggling quite a lot with these brakes. You know, like every time I hit the pedal, it's a lottery. It's how much trouble I have.
9: Copy, understood.
0: Is niet de enige, hè, Piastri. Die het moeilijk heeft met de remmen. Zo geeft hij aan. Hulkenberg naar de vijfde tijd. Zit er achter Luke Browning. Browning die eventjes door het griet ging. Uitkomen van bocht 9. Vlak voor het opgaan van het rechtstuk. Lewis Hamilton. Hebben we ook al horen klagen op de boordradio. Van ja, het is quite a handful, zei hij. Hamilton. 1.77 gaat hij echt niet halen. Maar waar gaat hij wel naartoe? Een beetje de tijd van Verstappen zou hij denk ik willen rijden. Bezig aan een persoonlijke verbetering. Sector 2 niet in de eerste. Oké, 1.95. Geeft dan nog 17 toe op Verstappen. Maar aan de andere kant, dit is op de mediums. Verstappen reed zijn tijd op de verse softs.
1: Volgens mij is Hamilton ook beter aan een wat langere run.
10: Ik heb ook wat zeker aan de buiten.
0: Ja, de hele auto schudt heen en weer tijdens het remmen. Aldus Max Verstappen, maar ik moet wel lachen omdat het er een beetje op zijn Yuki Tsunoda's uitkwam, vond ik.
1: Duidelijk niet tevreden met de auto. Had jou nog steeds, zijn teamgenoot nog steeds in de pitstraat, in de pitbox. En ook de teamgenoot van Oscar Piastri, die nu over de lijn komt, staat nog steeds weer binnen. Piastri verbetert zijn tijd niet. 3/10 langzamer dan zijn snelste ronde tot dusver.
0: Hé, hey, je gaat toch een pak aan trekken, Lando Norris.
1: Misschien waren ze daarom net niet bezig aan de auto, omdat de auto dus al perfect was.
0: Ja, en dat Lando Norris gewoon nog moest plassen. Ja. Zoiets zou het zijn.
1: Of even een hydration break.
0: Een hydration break, ja, ik kan het niet meer zien. Goed. Antonelli, Russell, Verstappen, Piastri, Hulkenberg. De top 5. Hamilton daarachter. Colapinto heeft de softer onder zitten. En sowieso veel jongens nu naar buiten op de zachte band. En dus is dit wel een soort happy paar minuten. Nou, happy hour te noemen, ja, dat is het sowieso. Want ja, hè, training, rijdende actie. Formule 1. Dus ja, sowieso een happy hour. Alleen, dit zijn de minuten waarop het waarmee het scorebord in ieder geval gevormd gaat worden voor wat betreft de eerste training. Colapinto bezig aan een persoonlijke verbetering.
1: Arjo inmiddels naar buiten op de softband. Dus ook daar zijn de problemen als het goed is opgelost. Verder hebben we ook nog Lienblad, Colapinto, Albon, allemaal op de softband bezig.
0: Ja, Colapinto is bezig aan een goede ronde, hoor. Geeft denk ik, nou, 1,5 seconde max toe. Ja, precies.
1: Vierde tijd voor hem.
0: Ja, is echt een goede ronde, hoor, dit.
1: Maar een 10e achter Verstappen.
0: Colapinto rijdt zich zo de top 5 binnen. En dat is lekker. Ondertussen zien we een vergelijking tussen Antonelli en Russell voor wat betreft bocht 4. Maar Antonelli heel veel wind in vooral de remzone. Kan gewoon iets later remmen. En dat levert hem uiteindelijk gewoon de 10e op. Veel, hoor.
1: Zien we Arjo in beeld. Beginnen ze aan zijn eerste ronde deze training. Ook op de softband net als Verstappen. Die raken de medium en de harde band voorlopig nog niet aan.
0: Ja, je best kans dat zij die natuurlijk willen bewaren voor de rest van het weekend.
1: Ja, misschien voor de long runs vanmiddag tijdens de tweede vrije training.
0: Juist.
1: Alien Blad springt ondertussen naar de derde tijd. Kijk, ook een goede tijd van hem. Dus Iwasa was ook bezig op softband, maar hij is weer naar binnen gegaan. Dat is teamgroot. Daar hebben we nog niet echt een representatieve tijd van gezien. Sowieso maar 8 rondjes op de klok en een tijd van 1.16.9. Dat is gewoon 9 seconden langzamer dan de snelste tijd.
0: Ja, volgens mij had hij dat rek
1: in
0: de openingsfase van deze training. Dus die kunnen we echt nog niet beoordelen wat dat betreft. Over de eventuele strategie voor zondag. Ja, vorig jaar voor What's Worst, want ja, het zijn hele andere banden. Was de winnende strategie een 2-stop. Van medium naar hard naar medium. Lando Norris won toen natuurlijk de wedstrijd. Hadjar is in de eerste ronde gaan naar de 13e tijd. Geeft 2,6 seconden toe ten opzichte van Kimi Antonelli. En dat is 1,5 ten opzichte van Max Verstappen.
1: Hadjar die nu ook zijn beker die hij kreeg voor de derde plaats in Monaco nu kwijt is. Tenminste, kwijt. Hij heeft hem teruggegeven aan Pierre Gasly. Die na dat protest natuurlijk de derde plaats heeft teruggekregen in Monaco. Dus ook dat is gefixt.
0: Werd tijd.
1: Hier is die Pierre Gasly. We rijden met hem mee aan boord. Ingaan van bocht 4. Net te diep, mist de apex. Zo.
0: Ja, precies.

0: dat idee heb ik wel. Dus dit lijkt me niet per se de ronde voor Nico Hulkenberg. Maar ja, goed, ook dat is data. Kijken wat erin zit in die tweede run op de softs. Zien ze wel soms sneller gaan in dit seizoen. Tijdens juist die tweede run op dezelfde set. Maar het beste is echt wel van die softs af, hoor, over één ronde. Dat is echt wel gebeurd, denk ik. 1,6 seconden geeft hij al toe ten opzichte van Antonelli. Ja, dat is dus een halve seconde op zichzelf, denk ik, in totaal. Even kijken. Komen we uit. 2,1. Ja, dat is dus 18e. Ja, dat is nog flinker dan ik dacht. Zeker de laatste sector was vervelend.
1: Op zo'n korte ronde. Zien we Arvid Lienblad, die dus derde staat.
0: Ja, moet hij zich zorgen maken? Dat is een beetje de vraag, hè? Ik weet niet, heb je meegekregen? Ja.
1: Er gaan geruchten rondom Formule 2-coureur Nicola Tsolov. Die zou een contract hebben getekend, maar...
0: Soy Motor die meldde dat. Ja, ik heb zelf zoiets van... Hoezo? Ik vind Tsolov helemaal niet per se mega opvallend.
1: Nou ja,
0: hij kan wel sturen, dat is het hele punt niet.
1: Ja, maar... Hij heeft al twee hoofdraces en een sprintrace gewonnen dit seizoen. Staat ermee ook tweede in het Formule 2-kampioenschap. Is Red Bull Junior, dus het is misschien wel een logische keuze. Maar in de klasse daarvoor ook was het niet een talent van wow.
0: Maar weet je wat ik bij dit huidige Formule 2-veld heb? Het is niet per se een veld waarvan je denkt zo aardig gevuld.
1: Ja.
0: We hadden dat jaar met Norris, Russell, Albon, De Vries, weet ik veel. Het zijn allemaal jongens die zijn helemaal heel goed terechtgekomen. Wat dat betreft. En nu hebben we een jaar, dat moeten we natuurlijk altijd maar zien. Maar ik heb niet het idee dat dit het jaar is voor de Formule 2.
1: Nee, eens in de zoveel jaren heb je dat vaak wel eens in de Formule 2.
0: Ik denk dat de Camara is heel goed, denk ik.
1: Rafael Camara.
0: Hij won natuurlijk Formule 3 vorig seizoen.
1: Dat is ook een van de weinige namen die gelinkt worden aan een mogelijk zitje volgend jaar. Het zijn meer eigenlijk ex-kampioenen, zoals Leonardo Fornaroli, die nog gelinkt wordt aan een stoeltje bij Haas, was het, dacht ik.
0: Ja, klopt. Maar dan, goed, kijk hier de Macarena achtervleugel ook bij, mag je hem zo noemen, gaat niet helemaal.
1: Hij doet hem open en weer dicht.
0: Maar inderdaad, gaat open en dicht. Kijk, dit is echt Macarena, Lewis Hamilton. Prachtige shots, hoor, dit. Hier kunnen we wel wat mee. Maar goed, ik heb niet het idee dat Lindblad en Lassen het slecht doen ook. Helemaal niet. Dus ja, dan heb ik echt zoiets van, waarom zou je dat nu veranderen? Ook omdat ik het idee heb dat Hadjar het prima doet. Is het puur om die druk er extra op te zetten?
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk de enige reden waarom dit wellicht dan toch naar buiten komt of gelekt wordt of wat dan ook.
1: Misschien heel misschien als Verstappen toch bedenkt, ik ga weg. Dan hebben ze natuurlijk wel iemand nodig. Maar...
0: Het mooie aan zo'n gerucht is, want ook Soy Motor zit er best wel eens naast.
1: Ja.
0: Soms. Mooi aan zo'n gerucht is dat het natuurlijk niet kan kloppen.
1: Nee.
0: het hoeft niet waar te zijn.
1: Ik kan het gewoon de wereld in gooien en mensen pakken het op. En succes ermee.
0: Succes ermee. Nee, zeer zeker. Lewis Hamilton. Vermijd aan het grind aan de buitenkant van bocht 4. Heeft ook de zachte band eronder zitten. Had nog geen tijd staan op die zachte band. Ferrari altijd wat laat voor wat betreft de vrijdag. Met hun eerste echt getimede... kwalificatiesimulatie noem ik het maar eventjes.
1: Heeft wel 15e toe in de eerste twee sectoren.
0: Aan de andere kant. Dan ga je onder die tijd van Lindblad.
1: Ja,
0: voor nou. Ja, should be fine. Ik vind, dit is wel veel.
1: Is wel veel. Op zo'n korte baan.
0: 7,5 zelfs. Ja,
1: voorlopig zet Mercedes de toon.
0: Maar je weet inderdaad dat Mercedes hier ook goed gaat zijn. Dat weet je.
1: Want?
0: Ik had... Ook in Spanje het idee dat dat echt by far de beste auto was. Nu had Hamilton natuurlijk ook een beetje geluk met de safety car. Of de virtual safety car.
1: Ja, en toch had ik, na die overwinning van Hamilton... en de updates die ze aan de motor hebben meegenomen bij Ferrari... wel gedacht, kom maar op, weet je, dit weekend wordt wat. Terwijl Browning naar de 12e tijd springt. Ook Iwasa is bezig op de softband, evenals Perez.
0: Laten we Iwasa even meenemen. Japanner.
1: Ook onrustig, hoor, die laatste bocht.
0: Ja, zeer zeker.
1: Spreek wel aan de 10e tijd.
0: Goede tijd, hoor, voor Iwasa. Want dit zijn eerste echt vliegende ronden, denk ik. De rest heeft hij nog redelijk

0: langere runs vooral gedaan. Hadjar, wat maken we mee? Ah, bocht 1. Ja, Oké, lok hem rechts voor. Check. Verder geen gekke dingen. Antonelli. Wie rijden we? Een van de Cadillacs. Ah. Midcorner, klein beetje overstuur. Kies dan het hazelpad. Kleine dingen.
1: De meeste coureurs nu wel op een softband gezien. Piastri is nu onderweg op de softband in zijn outlap. Ook Beganovic gaat beginnen aan een snelle run.
0: Nee, maar ik snap dat je zoiets hebt van kom erop met de geit. Als Ferrari zijn. En wellicht dat we toch een klein beetje nog een strijd gaan krijgen tussen Mercedes en Ferrari.
1: Ja, dat hoop je natuurlijk. Het gaat dus 72 punten.
0: Ik heb dus die illusie nog helemaal niet. Omdat ik ook vind dat ik vind Russell het ook redelijk laten liggen.
1: Ja.
0: Laat ik daar eerlijk over zijn.
1: Je hebt dat gevoel, Antonelli heeft hem een boeien, of?
0: Nee, helemaal niet. Nee. Want het seizoen is heel lang. Want ja, dit is ronde 8 van 22.
1: Kan snel gaan.
0: Wellicht komt er nog een 23ste. Want ja, er gaan ook gesprekken dat Abu Dhabi een weekje opschuift. En dan kan een Bahrein ertussen. Dus dat gaan we zien. Maar nee, dat gevoel heb ik echt nog helemaal niet. Dat het of beslist is, maar ook niet dat Ferrari zich daar nog echt in gaat mengen. Dat denk ik echt niet.
1: Nee, één zwaluw maakt nog geen zomer,
0: nee,
1: zeg ik.
0: Nee, ja, precies. Daarom. Dat is precies het spreekwoord wat hier inderdaad treffend is. Piastri, zevende tijd voor hem. Zit nog steeds achter die tijd van Colapinto. Is logisch. Had die tijd op medium gezet. Rijdt nu op de zachte band. En is bezig dus aan een persoonlijke verbetering. Tweede sector. Ja, is 16e sneller dan zichzelf daar. Dus dit gaat wel een stap worden, hoor.
1: Terwijl Bottas naar de 10e tijd is gesprongen. Goede tijd van hem voor Cadillac.
0: Laatste sector van Piastri. Daar zijn we nu. Geen fout maken, precies. Want ja, er zit zo'n kleine grindstrook. Ja, 1.79. Voegt zich tussen Hamilton en Russell. Sterker nog, eigenlijk gewoon achter Russell. Op een 10e van Kimi Antonelli. Checo Perez. Oh, overstuur 1. Dat was hem. Oké, opgeven.
2: Ja, I lost ignition. It's everything back on.
0: Ah, moet je hem stilzetten. Everything back on. Oké.
1: Hij wilde stilzetten, maar deed het dus toch weer. Kijk, Lando Norris komt toch nog de baan op met 14 minuten en 10, 9, 8, 7, 6, 5 seconden te gaan. Hydraulische problemen dus, eerder deze training. Kan toch nog een klein kwartiertje meepakken. Is naar buiten op de mediumband.
0: Ja, zal achterliggen in het hele proces, maar aan de andere kant.
1: En dan ben ik benieuwd. Ik hoop dat ze even bij Norris blijven. Of we die nieuwe achtervleugel van McLaren gaan zien.
0: Ja, of zo'n shot gewoon maken, vind ik ook goed. Maar ja, dat zijn wel van die dingen om op te letten. En Russell wint op de rechte stukken, staat hier. 6,5 tiende ten opzichte van Hamilton.
1: Dat is veel.
0: Dat is gigantisch. Bizar veel.
1: Dan kan Ferrari met een motorsetting rijden die heel laag staat.
0: Wat ze ook vaak wel doen op vrijdag. Maar
1: ze hebben die nieuwe motor natuurlijk, dus misschien willen ze die rustig gaan uittesten. Of Hamilton wel weer bezig is aan een verbetering. Waar zal die uitkomen? Ik denk niet dat hij voorbij gaat aan de tijd van Piastri. Maar als hij er dichterbij kan komen. Over de streep. Ja, wint maar een 10e ten opzichte van zijn tijd, zijn vorige tijd. Blijft dus op die vierde stek. 16e achter Antonelli. Die momenteel nog de snelste tijd in handen heeft.
0: Maar hij is wel de enige, een van de weinigen, laat ik het zo formuleren, die sneller is op zijn tweede run op dezelfde zachte band.
1: Ja.
0: Want dat heb ik nog niet heel veel eerder gezien in deze sessie.
1: Aan boord bij Alexander Albon. Of Luke Browning is het. Oh, die helemaal lijken een beetje op elkaar.
0: Zeker. Oké. Ja, deze kun je weggooien. Dit is een flinke flatspot. Verremt zich. Luke Browning. Rechts voor. Schoothoop materiaal. Norris. Dus we begonnen aan zijn eerste ronde. Eens kijken of we die achtervleugel goed in beeld krijgen. Ja, niet op deze manier. Met een drone.
1: Verstappen ook bezig op de softband aan een verbetering in de eerste sector. Ook in de tweede sector verbetert zich. Zit 2/10 achter de tijd van Antonelli. Naar die tweede meting.
0: Ik zag niet een wakkere beweging.
1: Dat is lastig te zien.
0: Vorige shot. Goed, ja. Noors wel naar de 11e tijd. 1,4 seconden langzaam, maar goed, hij dus op de medium combatband en eerste ronde. Verstappen met een persoonlijke verbetering naar de 4e tijd. Kijk. Dat is zijn... Even kijken. Verstappen... rijdt nu weer op een nieuwe set softs. Hirakawa, op dit moment de op 1 na langzaamste. Alleen Jack Crawford was langzamer over een volle ronde. Heeft een zachte band gekregen van het team van Haas. Dus wordt hij gevolgd. En gaan we eens kijken of hij in ieder geval een poging kan doen om richting die tijd van teamgenoot Oliver Behrman te gaan rijden. Behrman's tijd is een 1.90. Nou, laten we dan zeggen dat 1.10 een beetje... het doel moet zijn voor Rio Hirakawa. Het is zijn 20e ronde al, hè? Dus wat dat betreft lekker veel meters kunnen maken vandaag. In een Formule 1-auto. Ooit nog zien spinnen op Zandvoort. In een TPC-ding. In de auto's van vroeger.
1: Reed je toen niet voor Alpine?
0: Ja, inderdaad, reed voor Alpine, ja. Ik zit even te denken, maar dat was inderdaad voor Alpine. Hirakawa natuurlijk... lange afstandscoureur. Nou, dat kan hij trouwens ook wel. Werd derde in Le Mans trouwens. Een paar weken geleden. Hirakawa naar de 19e tijd. 1.10.4. Ja.
1: En daarmee staan de Aston Martins weer op de plekken 21 en 22.
0: Ja, weer geen updates. Dus in principe gaan ze dan... verder en verder wegvallen en zakken. Ja, alle bal op volgend jaar. Dino Bajanovic, een hele vroege Apex, ja. Opvangen, laatste bocht nodig. Zag er toch alweer een heel stuk onrustiger uit. Gast, wel mooi slijt. Maar het ziet er zo onrustig uit allemaal.
1: Kijk, even opletten op die achtervleugel van Norris. Nee. Geen Macarena vleugel.
0: Open gaan nog niet echt gezien. Mag niet hier. Geen straight line modus. Je hebt cornering modus en straight line, hè. Inmiddels kennen we het denk ik wel. Maar aangewezen punten van de wedstrijdleiding en hier... dan zeg ik, mag je wel open. Maar... nee. Ik heb niet het idee dat hij erop zit.
1: Nee.
0: Voor deze training in ieder geval. Wellicht straks. Springt tijdens de tweede training.
1: Springt wel naar de 7e tijd op de mediumband, Lennon Norris. In zijn tweede run. Ook Hadjar is bezig op de softband. Al heel wat rondjes. Kijk, hij heeft inmiddels ook nog maar 7 ronden gereden. Ook niet veel. Hij is wel bezig aan een kleine verbetering. Zelfs een paarse mini-sector. Waar komt hij dan uit? Kan hij dicht bij de tijd van Verstappen komen? Nee, 12e tijd maar voor hem. 1,6 seconden achter de snelste tijd van Antonelli. En daarmee is hij 1,3 seconden langzamer dan teamgenoot Max Verstappen.
0: Ja, ook dat is wel opvallend. 1,3 over deze baan. Poh. Ja, we zeiden het al. Hele korte baan, 4,3 kilometer. Het is, mag allemaal. Als in rondetijden zitten hier ook heel dicht bij elkaar. Ieder jaar weer. Dus waarschijnlijk zal het wel een beetje nivelleren. Maar dan nog. 1,3 seconden. Echt heel veel.
1: In 2024 hadden we zelfs een record te pakken in Q1. Dus dat was het gat van P1 tot P20. Nog geen 18e. Dat is echt 20 man in 18e.
0: Ongekend. Als je dat inderdaad zegt... dan denk je weer, oh ja.
1: Volgens mij was de tijd, of het gat van Pol naar P2 was wel 4/10.
0: Ja.
1: Verstappen pakte toen de pole position. Met de helft van het gat wat er in Q1 was.
0: Piastri weer op de medium compound band. Gezet door het team. Bezig aan zijn 15e ronde op die medium band. Zullen daar dus echt wel redelijk goede data kunnen vergaren. Bij McLaren om uiteindelijk een strategie te plannen voor de wedstrijd.
1: Vier man dus nog geen tijd gezet op de softband. Norris, zevende momenteel. Paul Aaron, de rookie, op P17. En dan hebben we Perez en Crawford, die allebei hun tijden gezet hebben op de harde band. Zullen tijdens de tweede vrije training later vanmiddag wel nog een rondje ronde gezet op de softband. Dat allemaal om 5 uur.
0: Juist. Hadjar.
3: I mean, I'll understand the balance at all.
4: Is the balance developed through the lap? Is it going one direction?
3: Yeah, I mean, yeah, exactly. It's a mess.
0: Kijk, oké. Nou goed, die zijn met de balans bezig bij de auto van Isaac Hadjar. Er zal ongetwijfeld straks in de debrief van deze sessie eventjes over gepraat worden. Hart Crawford nu ook nog de zachte band. Betekent dat alleen Perez en Aaron en Norris nog geen tijd hebben staan op die zachte band?
1: Paul Aaron ook in zijn outlap op de softband.
0: Ja, Norris ook. Eerst Crawford, maar even Crawford. 1.11.2. Sneller dan Alonso. Maar goed, Alonso reed natuurlijk helemaal deze tijd in het begin van deze sessie. En Crawford nu pas met 5 minuten en 13 seconden te gaan. Dus ja, hier bij Lando Norris. Nou, eens kijken wat hij kan gaan doen. De grote vraag. De wereldkampioen natuurlijk van vorig jaar. Pakte eindelijk een podium. Weer eens in Spanje. Voor hem was het de tweede eigenlijke. Hè, als we de sprint zien meerekenen. Dus ja, het is al niet zijn jaar.
1: Zo'n flink moment ook.
0: Ja, inderdaad, nou, flink aan het strepen.
1: Hier mist hij de apex.
0: Ja, deze is niet clean hoor, nee. Deze. Dit is geen goede ronde van Lando Norris. Ja, bijna een volle seconde
1: op
0: de tijd van Antonio.
1: Ja. Even de banden afkoelen en dan wie weet nog een poging wagen. Paul Aaron ook nog niet bezig aan een verbetering.
0: Even kijken wat er gebeurt hier met Lando Norris. Inderdaad, in dat moment. Van buiten lijkt het dan redelijk mee te vallen. Van boven vonden we hem echt wel spectaculair. Hè?
1: Aan boord bij Max Verstappen. Ook weer net naar buiten op een setje softs.
0: Het is wel de set softs van net. Dus hebben zij alleen maar softs gebruikt.
1: Flow is op de achtervleugel. Is niet echt bezig aan een verbetering. Is denk ik aan een wat langere run. Ja, 2,6 seconden langzamer dan de snelste tijd. Even wat long runs op de softband. Die denk ik niet lang mee zal gaan aanstaande zondag.
0: Nee, maar goed, dat zeiden we vorig jaar ook. En toen hem ook in de wedstrijd gezien.
1: 16 rondjes, Lance Stroll.
0: Juist, exact. Ik wil het even erbij pakken.
1: Dat over een race van 71 ronden, dat is niet veel.
0: Nee, dat is zeker niet veel.
1: Mediumband
0: ging aan de andere kant. Ja, 16 ronden is toch meer dan dat je eigenlijk denkt.
1: Ja. Mediumband ging 33 rondjes mee. Tenminste, Alonso deed langst in op die band, 33 ronden. En de harde band was voor Isaac Hadjar 41 ronden reed hij daar vorige jaar als langste stint bij.
0: Feit is natuurlijk wel dat, ja, het is gewoon zo. Het zijn andere banden. Dus ja, of het daadwerkelijk precies hetzelfde gaat zijn, dat gaan we op zondag dan alweer zien. En inderdaad, Albon ging voorbij aan Nigel Mansell, zijn record voor de meeste races voor Williams. Is nu de meest ervaren Williams-coureur aller tijden. Goed, dat, ja, in de tijden van Mansell waren er 12, 13, 14 Grand Prix's op een jaar. En nu 10 meer dan dat.
1: Ja, dan gaat het al snel, hè?
0: Pierre Gasly, wat wij kijken. Dan moet je over dat broodje soms. Als je mid-corner een tijdje overstuur krijgt. Ja, en die is niet lekker. Goed, Gasly. 14e tijd voor hem. Colapinto, goede training hoor. 8e tijd voor hem. Perez.
2: Oké, okay, I lost everything. It's my card, oké. Okay.
0: Dit vind ik een raar probleem.
1: Hij is net weer naar buiten gegaan en precies hetzelfde probleem als net.
0: Ja.
1: Misschien nog niet. Hij rijdt heel langzaam richting bocht 3, heuvel op. Ook gele vlag, ja, denk ik nu daar.
0: Dat zal voor hem zijn.
1: Ja, dan komt hij de heuvel op? Dat is de vraag. Ik denk het net niet.
0: Sector 6, dat is daar. Ja, dit wordt rood. En als dat rood is, is het einde sessie.
1: Ja.
0: Ja, als hij hem niet aan de praat krijgt, is het rood. En ik heb nieuws voor Jan en Alleman. Een rode vlagsituatie in Oostenrijk. En de klok loopt door. En dus gaan we ook geen proefstarts doen. Want dit gaat iets langer duren dan 1 minuut 8. Vaak kunnen we wel redelijk snel dit doen. Maar we moeten eerst wachten tot al die coureurs natuurlijk weer voorbij zijn. Voordat marshals de baan op mogen. En dus betekent dat het einde van de eerste vrije training. En is Antonelli sneller dan George Russell. 1.77 ten opzichte van 1.78. Piastri daarachter, dan Verstappen, dan Hamilton. En dan Lindblad, Norris, Colapinto, Beganovic. Goede training denk ik weer. En Oliver Berman. Dus luisteren bij Sergio Perez.

0: uit.
1: Ja, klinkt wel gekkig. Beetje, ik denk, versnellingsbak gerelateerd misschien. Ik zou het niet met zekerheid durven zeggen, maar... Weet je wat ik verwacht? Banjoet zo is er ook bij. Kijk natuurlijk met grote ogen naar wat er aan de hand is binnen de auto van de Mexicaan. Als de vlag officieel uit is en dus echt officieel gezien het einde hebben van de sessie. Checo Perez. Uitstappend en wel. Ja, code rood, Björn. Net als hier.
0: Ja, dat is niet de enige. Nee. Ja, dat klopt.
1: Daar eindigen we weer mee. Ja, ja, ja, exact. Exact.
0: Gaan we zo van de
1: we
0: ene
1: begonnen
0: de
1: dag ermee. Ja, precies. Ja, ja. En dan gaan wij inderdaad zo even een broodje eten tijdens de rode vlag in Nederland. En dan gaan we straks gewoon weer verder met de tweede training. Veganovic.
2: Thanks for another opportunity.
1: Juist.
2: It means a lot.
1: Klasse.
2: Good job.
3: And you.
1: Ja, en de good job, hè, want heeft hij ook echt gedaan. Negende tijd voor hem. Natuurlijk, langzamer dan Hamilton. Maar het valt alles mee. 16e, dat vind ik een zeer acceptabel gat.
0: Zeker, en de best geclasseerde rookie. Van in totaal 16 meededen. Verder hadden we ook nog, even moet ik scrollen, 15e, Iwasa. Paul Aaron is uiteindelijk als de 17e geëindigd. Luke Browning 18e, Hirakawa 19e en Crawford 20e. Dus die zitten wat meer onder in het veld.
1: Ja,
0: maar
1: logisch.
0: Ook een mindere auto.
1: Dat, ja. En dat en ja, natuurlijk al die ervaring niet. Ik denk dat dat speelt zeker een rol. Aan de andere kant zijn wel heel veel jongens die natuurlijk al heel veel meters hebben mogen maken in zo'n training. Dus niet zoals Leonardo Fornaroli die 2 weken geleden debuteerde in de Formule 1. Niks van dat alles. Ook Hirakawa zegt, dankjewel jongens voor deze kans over de boordradio. Antonelli is al met de debrief begonnen.
0: Ja, 400ste sneller dan zijn teamgenoot. Piastri zit er toch ook wel lekker dichtbij. Een tiende maar.
1: Ja.
0: Stappen dan op een kleine 3/10. Ook wel op een kleine ronde zitten de verschillen natuurlijk wat dichter op elkaar. Maar ja, wat eigenlijk dan tegenvalt is een beetje Ferrari met Lewis Hamilton.
1: Ja, maar aan de andere kant, oké. 16e vind jij heel veel.
0: Ja, op zo'n korte baan wel.
1: Ja, okay.
0: Maar ja, het is de eerste vrije training, waar praten we natuurlijk over.
1: Ja,
0: als iedereen in de kwalificatie maar staat, dan gaat het natuurlijk om.
1: Ja, en Hamilton, weliswaar 6 rondes natuurlijk gereden op die zachte band. Maar we weten, als je daar in je eerste run eigenlijk een foutje maakt, het beste is er wel vanaf. En hij verbeterde in zijn tweede run. Dus waarschijnlijk was die eerste kwalificatiesimulatie niet helemaal clean.
0: Verder de verrassing nog, ja, Lienblad 6e, knap van hem. Colapinto 8e, nou ja, Alpine staat tegenwoordig wel vaak aan de onderkant van de top 10.
1: Juist.
0: Hartjard 12e uiteindelijk, naar die problemen aan het begin van de training.
1: Ja, maar ik vind 1 seconde wel veel.
0: 1 seconde, ja, dat is wel veel. Uiteindelijk heeft hij even spieken 11 rondjes gereden op die softband.
1: We gaan zien wat Hartjard erover te zeggen heeft. Ja, en ik vind het opvallend dat Red Bull echt alleen maar de zachte band heeft gebruikt. Zowel bij Max Verstappen als bij Hartjard. Ja. Daar zal een reden en een gedachte achter zitten. In mijn ogen is dat gewoon een sparen van de medium compound band. Want ja, die wil je denk ik ergens later dit weekend wel gaan gebruiken. Met een beetje mazzel 2 keer in de wedstrijd. En je hebt er maar 3, hè? Dus ja, zo doen we. Dat zijn een beetje de conclusies voor wat betreft deze training. Als we nog even wat mooie slow-mo's zien. In het warme Spielberg, waar het inmiddels opgelopen is naar 31,5 graad.
0: Zondag zal het nog wel iets warmer zijn.
1: Juist.
0: Volgens mij gaat het wel richting de 35 graden.
1: Nee, zeer zeker. Uitslag van deze training is dan ook dat Antonelli de snelste is dan George Russell. En Piastri is de nummer 3 van het veld. Verstappen, Hamilton, Lindblad, Norris, Colapinto, Beganovic, Berman. Dat de top 10. Op 11 dan Hulkenberg, Hadjar op 12, Bottas, Gasly. En dan dus ja, heel veel van die jongens, hè, Iwasa. Albon zit er wat tussen op 16e. Maar dan Aaron, Browning, Hirakawa, Crawford, Perez en Alonso. Perez met problemen natuurlijk richting het einde van die sessie. Goed, Björn, dat was hem. De eerste... Ja. Ja, de aftrap is geweest van het raceweekend, van het racespectakel. Dankjewel daarvoor.
0: Geen probleem.
1: Straks zijn we hier natuurlijk op Grand Prix Radio ook gewoon bij om 5:00. Dan zit ik hier met Bas Schothorst. En we gaan hier verder nu met Rob Spijker.

een zeer bijzondere goedemiddag. Luister steeds naar een uitzending hier van de Zender Brescia en Janneke. Hoop dat steeds een beetje goed is. Ook Elroy, succes met je ijsje. Blijf ook aan die kant op, ook even voor Marco en Greta natuurlijk. Ook weer voor de Zender Malika en Elsa.

Voor de jukebox natuurlijk, ook even voor onze Godenzoon FM. Ook even voor Vincent. Ook even voor Pieter met Anna. Ook even voor onze DJ App en onze Lady Kati, oftewel mijn dinnetje. Ik hoop dat ze in ieder geval thuis is, hè? Ik heb geen idee. Ook even voor mijn grote vriend daar in Musselkanaal. Pleit je schat ook in die kant op natuurlijk. Voor Martin en Patricia, ook weer voor Robin en Marit. Luister ook gezellig mee aan de andere kant dorpen. Ook weer voor onze olifant die in het zwembad ligt. Ook weer voor mijn dochter natuurlijk. En de kids en mijn schone zoon aan die kant. Ook weer voor de vinylboer, blijf je schijnlijk aan die kant op. Ook weer voor de beatline. We zijn alleen onze jukebox kwijt de hele middag al, hè? Volgens mij is die gesmolten, hè?

gaan ook verder hier met muziek. Zo even voor de handweg hier. In ieder geval een dikke polka draait nu richting Meedhuizen. Luister ook gezellig mee, hè? Ook Cor en Sandra Pleijs gaan ook een die kant op. Ook Anneke en Herbert.

we gaan ook verder hier met de muzikantjes. Dit is Bres en Mejan. Een goede middag. Nummers hier 06 11 12 49 29. Alleen even voor, reacties, hè. Reacties, niet voor verzoekjes, hè. Ik heb het hele mailbox hier vol staan, hè. Het is me een beetje te wat voor, hè. 06 11 12 49 29. Zo even voor de handweg hier. Alles een beetje door elkaar. De tik en de kraak zijn gratis natuurlijk.

komt er muzikantjes weer aan. 06, dan de 11, dan de 12, dan de 49, dan de 29. En een goede middag.

krijg je ook zo'n domme vraag. Is het ook warm bij jullie in de studio? Nee, joh. Dus hier is gewoon heet. 06 11 12 49 29.

Vincent, succes met je cola-eisen. Had je een beetje berenburger bij moeten doen, hè? Had je een cola-berenburger-eisje gehad, hè? Dat lijkt me nog wel een strak plan, hè? Maar wel even na 8 uur, hè? Want ga ik dubbel klinken. Goed verder, die

0: Spotify. Spotify.
1: Nou, het volgende plekje wat erop ligt is hem speciaal voor Anneke en Herbert. En alle luisteraars, hè. Ze zijn een beetje fans van de pers, hè. En speciaal voor Anneke.

0: ik wil er vandoor.
1: Wij. Overnieuw. Wij. Nog een keer. Wij zijn trots op jou.
2: Trots op jou.
1: Trots op jou. Want...

0: beste Autosportliefhebbers, goedemiddag, van harte welkom hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio voor de tweede training van Grand Prix 8 van 2026. We zijn neergestreken in Oostenrijk op de Red Bull Ring in Spielberg. Ja, deze staat al een tijdje op de kalender hoor, zeker. En 40ste keer dat we er zijn. Op dit 4,3 kilometer lange circuit. Vandaar dat we dus ook 71 ronden maar liefst gaan rijden op de zondag. Hele korte rondetijden. Zagen we ook zojuist in de eerste vrije training. Komen we zo ook nogal op. Vorig jaar won Lando Norris. Verstappen heeft hij al 5 keer zegen weten te vieren. En de banden die Pirelli heeft meegenomen, dat zijn de C5, C4, C3. Zachtste van het spectrum. En ja, die krijgen het flink te voortduren. Want ook dat weten we denk ik wel inmiddels, dat de zachte band niet heel lang overleeft hier op de Red Bull Ring dus. De tweede training, die doe ik zeker niet alleen. En naast mij hier aangeschoven niemand minder dan Bas Schothorst. Jij bent hier heel vaak geweest, of niet Bas?
1: Ja, zeker Koen, met verschillende klasses. We kijken hier naar mooie beelden van het circuit. Het is een, ja, het is schitterend. Hè? Altijd veel Nederlandse fans ook.
0: Heel veel.
1: Ja, het is inderdaad een relatief kort circuit. Weinig bochten en veel inhaalmogelijkheden. Dus het is eigenlijk altijd spectaculair. Veel hoogteverschil ook.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk ook altijd leuk in een circuit, hè, als je dat hebt. Dus
0: ja, dat voegt toch voor een coureur, denk ik, ook wel wat toe altijd, toch?
1: Ja, zeker. Het maakt het gewoon wat moeilijker, hè, ook met je aanremposities. Hè. Dus je hebt hier natuurlijk een groot rempunt bergop, maar ook een belangrijk rempunt bergaf.
0: Ja.
1: En daarom zie je dus vaak in het gevecht ook dat daar dingen veranderen. Dus ja, ik vind het een heel leuk circuit, ook om natuurlijk om zelf op te racen, maar ook om naar een race te kijken.
0: Nou, zeker. En dat gaan we zeker doen, deze tweede training. Dat betekent dus dat er wel al een training geweest was. Kimi Antonelli was daar de snelste met 1.7796. En George Russell zat daar eigenlijk vlak achter, 400ste van een seconde. Piastri kwam net niet verder dan de derde tijd. Verstappen niet dan de vierde. En Lewis Hamilton werd vijfde in die training. Waar ook veel jonge jongens meededen. Jongens die normaal niet op de grid staan, om het even zo te zeggen. Maar goed, dat zal in deze training, in de tweede training, niet zo zijn. En er waren wel weer wat problemen. Een hydraulische probleem met Lando Norris. Aan het einde viel Perez allemaal stil. Maar goed, hopelijk is dat allemaal verholpen om op tijd te zijn voor deze training. Tweede training dus. En het zal je niet verbazen. Het is warm in Oostenrijk. De temperaturen daar, 33 graden Celsius. Dat is de buitentemperatuur. Ja, het is de warmste Grand Prix van Oostenrijk ooit. Volgens de verwachtingen. Hey, dit is Russell die nog omhoog staat. Eigenlijk hetzelfde zagen we bij Hadjar in de eerste training. Het kan zomaar zijn dat ook Russell best een tijdje gaat doen om uiteindelijk buiten te geraken. Diezelfde Hadjar is wel ingestapt. Kijk, nou ja, dat scheelt dan weer. Ja, hitteplan, hitteprotocol is natuurlijk in werking. Dus heel veel coureurs zul je ook zien met die koelvesten. Meneer Arvid Lindblad. Nog in een t-shirtje. Maar het racepark wel rustiger onderaan hoor. Dus wat dat betreft is het nog echt stilte voor de storm. Is er iets, Bas, wat jou echt opgevallen is vandaag al in die training of misschien zelfs in de aanloop?
1: Nou, niet zozeer hoor. Ik denk dat het was natuurlijk duidelijk dat Mercedes even een statement wilde maken na vorige race.
0: Ja, dat leek er wel op, ja.
1: Ja, dus dat is wel kenmerkend voor Toto Wolff. Van we gaan even onszelf laten zien in de eerste vrije training. Terwijl het licht inmiddels op groen gaat. Dus ja, dat viel op verder. Ik denk Max Verstappen heel solide. Uiteindelijk vierde tijd voor hem en Lindblad. We zagen hem net even in beeld. Goed op de zesde positie.
0: Ja, misschien wel meest opvallende.
1: En van de nieuwkomers, die Beganovic. Die deed het ook met de Ferrari. Weer heel aardig.
0: Precies, in de wetenschap dat Zweden en Bosnië waarschijnlijk dus door zijn. Dat is gecombineerde afkomst, zeg maar. Ja. Klok loopt in ieder geval 59 minuten 20 seconden. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 2010 als de vader van Sebastian Vettel hier staat toe te kijken bij Aston Martin. Waar het allemaal nog redelijk rustig is. Sowieso qua wat er meteen naar buiten duikt. Dat valt allemaal nog mee. Eerste twee Audi's, Hulkenberg en Bortoleto. Verder buiten op dit moment zijn Colapinto, Gasly, Lawson, Hamilton en Carlos Sainz.
1: Ja, en ook klaar zagen we Norris, hè, om er buiten te gaan uit een hele lastige sessie. Eerste vrijtraining eerder vandaag. Kwam niet verder dan 9 rondjes. En eindigde toch nog wel op een 7e positie. Maar goed, wel een heel stuk achter teamgenoot Oscar Piastri. Die natuurlijk wel een relatief goede sessie had.
0: Hulkenberg gaat daar wat wijd in de Niki Lauda-curve. Bocht 1. Ook dat hebben we heel veel al gezien. Lock-ups die uiteindelijk resulteren in dat je dus even rechtdoor moet. Dat je even eieren voor je geld moet kiezen. Dat kan hier, hè Bas?
1: Ja, en je gebruikt het ook als rijder. Hè. Je gaat natuurlijk niet, het heeft geen enkele zin als je merkt dat je te laat bent. In eerste instantie bij de remdruk blokkeren de wielen om hem dan vast te houden. Dan kun je hem beter loslaten. Gebruik gewoon de uitloopstrook en kom weer terug op de baan. En dan kan je ook door.
0: Ja, en inderdaad, dan spaar je ook die banden. Want anders dan krijg je natuurlijk wel die lock-up en dan is het gewoon echt...
1: Zodra die banden, en dat voel je al meteen, hè, dat ze lokken, dan meteen loslaten. Dat heeft geen enkele zin.
0: Lewis Hamilton, misschien wel de uitdager van Mercedes dit seizoen. De grote vraag, won natuurlijk de Grand Prix van Catalonië. Ook hij lijkt wat wijd te gaan daar in bocht 1. En dus breekt hij, ook hij, zijn eerste echt vliegende ronde af. Snelste tijd op dit moment. Nou, de Bortoleto moet nog eigenlijk over de streep komen. Maar het is een 1-10-9 voor Gabriel Bortoleto. Albon.
2: I have got no power. I'm ready to box this lap.
0: No power voor Alex Albon. Nou, wellicht dat een toch al wat groter probleem is. Dat gaan we in de gaten houden. Lewis Hamilton, hier dat foutje in bocht 1. Omhoog aanremmen. Je voelt dat. Hij heeft gewoon daar het vertrouwen niet. En ik snap dat wel, want. Het leek inderdaad alsof je op ijs aan het rijden bent.
1: Ja, auto een beetje instabiel daar.
0: Ja.
1: En dat beeld zien we niet bij de Mercedes. Hier volgen we Kimi Antonelli, die aanzet voor zijn eerste snelle ronde. Nou, we kijken hoe hij van start gaat op medium compound. Door de eerste bocht. Ja, toch wel een goede indruk, hè? Antonelli ook weer voor Russell natuurlijk. Hè? Minimaal verschil, hè? 400ste.
0: Ja.
1: Maar toch, het is wel lekker, ook psychologisch gezien. Hè? Want natuurlijk, druk staat er volop. Zeker ook tussen de teamgenoten. En is toch lekker als je die eerste training ervoor staat.
0: Ja, exact. En ook wetende dat, tenminste, ondanks dat Hamilton natuurlijk op plaats 2 staat in het kampioenschap, dat de strijd eigenlijk tussen Antonelli en Russell gaat voor de titel. Daar lijkt het wel op, laten we het zo formuleren. Ik zeg nooit, maar daar lijkt het wel op. En dan is het inderdaad gewoon wel lekker als je net even wel extra plaagstoten uit kan delen.
1: Ja, tot nu toe pakt Antonelli eigenlijk alles, hè? Bijna alles op Russell. Ja, komt nu ook recht stuk op. Geen paarse sectortijden voor hem, wel voor Lando Norris. Tweemaal paars, eerste sector, tweede sector. Antonelli pakt hem wel in de derde sector, gaat naar 1-8-3. Daarmee snelste tijd voor Hadjar, Verstappen, Berman, Gasly, Lawson.
0: En daar is Norris.
1: Daar is Norris met
0: 1-8-0-0-0. Ja, mooi, dat zien we niet vaak in de autosport, maar het is gebeurd. Dus ik ga me alweer richting die tijden van eerder vandaag. Dat is ook wel een beetje de verwachting. Michel Leclerc. Die natuurlijk zijn contract verlengde. Maar hij zit toch een beetje... Ja, ik had van tevoren niet gedacht dat Hamilton er nu nog voor zou staan. Voorafgaand aan de 8e wedstrijd van het jaar.
1: Nee, het is opvallend. En ik denk dat heel veel mensen het niet hadden verwacht. Ik denk Charles Leclerc ook zeker niet. Maar goed, dat is de realiteit. Hè. Hamilton is goed bezig. ja, weet niet waar hij mee te maken heeft. Ja, het is misschien omdat hij verliefd is, maar het is, ja, hij doet het natuurlijk ontzettend goed de laatste tijd. En, maar het ligt natuurlijk ook wel dicht bij elkaar.
0: Ja, en aan de verliefdheid zal het misschien niet liggen, want Leclerc is dat volgens mij ook. Tenminste, mag hopen van hem, met zijn verloofde. Leclerc in ieder geval nu naar de negende tijd. Verschil is 40 punten trouwens. Verstappen.
3: Oh, it's completely different in the car. What the is this?
4: Oh, Max, is it something you need to box for?
3: Well, after this lap, Max, I laid down a lot. I don't know what's going on.
0: Hey, lijkt dus wat meer onderuit gezakt te zitten, Bas.
1: Ja, gekke boordradio. Normaal gesproken zou je denken dat de seat position, hè, hoe je in de auto zit, dat je daar niet al te veel aan hoeft te doen. Maar goed, en zeker als je dat doet, dat je dat ook in de pitstraat al weliswaar een beetje weet hoe je ervoor staat. Hè. Ondertussen zien we Russell nog steeds wachtend op zijn auto wanneer die klaar is. Monteurs hard aan het werk hier in de pitbox bij Mercedes. Russell voorlopig nog niet op de baan. Tussen Piastri naar de tweede tijd gegaan. Vlak achter zijn teamgenoot Lando Norris. 2/10 tussen.
0: Engine cover er weer op daar. Zo leek het in ieder geval. Bij Mercedes die natuurlijk dat de hitteproblemen rondom die batterij nog hadden. Of hebben eigenlijk. Rondom Catalonië lijkt geen easy fix voor te zijn. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dit weekend dan weer af gaan werken. Dat gaan we zien. Ook hier bij Lindblad. Problemen. Hey, Sergio Perez is weer buiten. Kijk, dat scheelt. De problemen van de eerste training kunnen we dus laten voor wat het is. 52 minuten en let op, 30 seconden. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21. En Bottas.
1: Ja, Bottas klaagt over dat er iets in zijn cockpit zit. Ja, dat zou zomaar iets kunnen zijn wat vergeten is door de
0: horen we wel
1: monteurs.
0: Vaker, hè?
1: Ja, dat gebeurt. Ja, soms gaat er ineens een steeksleutel heen en weer door je auto of iets heel anders. Hè? Of een busje met spray van iets. Of, dat mag natuurlijk niet gebeuren, maar zelfs op dit niveau kan zoiets voorkomen.
0: Menselijkheid. Perez.
5: I had the same.
6: Copy that. Slow in.
0: Perez had al in de eerste training dus dat die auto ineens uitviel.
1: Gele vlag ondertussen.
0: Inderdaad, gele vlag, maar dat is denk ik omdat hij heel langzaam rijdt. Nou, staat denk ik bijna stil voorafgaand aan bocht 6. Juist, here we are. Nou, weten we ook meteen dat dat niet de echte borden zijn.
1: Nee.
0: En hebben we een virtual safety car. Opnieuw starten. En hopen de pit te halen. Ja, hetzelfde probleem voor Checo Perez. Kijk, hier zie je misschien wel goed het hoogteverschil op dit gedeelte. Kijk, die marge daar van boven. Dat doet het wel even. Handschoenen aan, logisch. Is de auto geladen? Nee, volgens mij niet. Nou, staat niet in zijn vrije ook. Krijgen nu vooruit geduwd. Verstappen.
3: I need to box. I need to take my seat out. This is crazy.
6: Oké, understand.
0: Nou, wel heftig hoor. Dat hij naar binnen moet verstappen. Voor het wisselen van zijn seat. Het stoeltje.

0: het meest van iedereen. En dat is heerlijk. Om zo'n record natuurlijk te hebben. Aan de andere kant, ja. Daar koop je nu natuurlijk niks meer voor. Won de wedstrijd in 2018-19. Twee keer in 2021 stond hij twee keer op de kalender. Dat heeft alles te maken met COVID. In 2023 zijn al zijn overwinningen op dit circuit. Overigens, COVID-jaren, dat was voor de Red Bull Ring goed oogst hoor. Want ja, heeft dus en in 2020 en in 2021 twee keer een Grand Prix mogen houden. Dat was dan één keer de Grand Prix van Oostenrijk en één keer de Grand Prix van Stiermarken. Was de enige met een doubleheader, zoals dat dan zo mooi heet, in 2021.
1: Ja, back-to-back, hè?
0: Back-to-back, ja. Ja. En in 2020 waren het er drie. Silverstone zat erbij. En Bahrein.
1: Ja.
0: In 2021 hebben we ook nog Bahrein andere layout gehad, maar volgens mij, maar dat is een heel ander verhaal.
1: Max Verstappen inmiddels uit de auto, zie je naast de auto meekijken met de monteurs. Kijken wat er nou eigenlijk aan de hand is. Wordt teruggesleuteld aan de auto.
0: Maar hoe kan zoiets? Hoe kan een stoeltje ineens anders zitten tussen de eerste en de tweede training? Gaat hij
1: dat ze iets veranderd hebben. Dus we hebben iets veranderd. En alleen normaal gesproken denk ik, ja, dan ga je daarna in de auto zitten. En dan in de pits zou je in principe al een beetje moeten voelen. Hè, grotendeels hoe die zit.
0: Ja.
1: Ja, kennelijk is daar iets misgegaan. We kunnen er alleen maar naar raden.
0: Juist. Arvid Lindblad, voor hem is die virtual safety car niet echt een straf, want ja, stond nog binnen. Hetzelfde geldt trouwens voor George Russell. En de rest, ja, het maakt wel meters, maakt ook kilometers, maar echt racen, echt data verzamelen doet men niet. De rest is hier links in beeld dus wel weg, want was dit punt. Hij is doorgerold in principe door die marshals richting de uitloopzone hier als je rechtdoor schiet, zeg maar. Daar rechts in beeld, daar zien we hem. En vandaar dat er nog steeds een virtual safety car is. Er moet nog, ja, tenminste, de auto moet gewoon nog echt weg. Achter de muur. 46 minuten en 46 seconden. 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36. Je ziet ook Fred Vasseur, teambaas bij Ferrari, die het echt wel een stuk beter op de rit hebben ten opzichte van zeker de vorige grote regelwijziging. Zo lijkt het.
1: Ja, mooi om te zien dat het team er weer wat beter voor staat. Hè? Dat is toch zeker ook met rijders als Hamilton en Leclerc. Dan wil je ze ook vooraan zien.
0: Ja, het is een classic gewoon.
1: Terwijl we hier inmiddels zien wat de status is van de auto van Perez, Cadillac. Wordt hij nou weggetakeld of weet ze nou niet precies wat ze moeten doen? Maar hij staat in ieder geval nog niet echt achter een vangrail, zoals je het nu ziet. Dus kijk, nu wordt er weer druk gebaard door de marshals van terugkomen met die hijskraan. En gaan ze de auto toch omhoog tillen en erachter zetten.
0: Ik heb het idee dat hij het gewoon nog één keer wilde proberen. Dat is uiteindelijk niet gelukt. En nu Perez dus uit de auto. Nou goed. Het duurt wel lang op deze manier, deze virtual safety car. Flavio Briatore. Nooit saai, die man.
1: Nee, zeker niet. Een icoon voor de sport. En toch ook wel weer mooi om hem terug te zien in de Formule 1.
0: Esteban Ocon. Eigenlijk in slagvolgorde, de twee Haas-jongens. Dan moet je eens even opletten, daarachter, rondom die achtervleugel. Daar zit een soort extra fin op, die is echt niet te missen. Kijk, die is hier het goed. Het is een unit, zullen we maar zeggen. Alpine heeft hem ook, iets kleiner dan dit.

0: ook dat is zeker nog goed te spotten. Ah, wel opvallend. Letterlijk opvallend.
1: Ja, ik ben benieuwd wat het brengt, hè. Deze Grand Prix. Kijken of dit soort ingrepen, specifiek gericht op deze baan, of dat iets brengt.
0: Esteban Ocon, natuurlijk een klein beetje onder druk. De grote vraag gaat zijn hoe en wat de toekomst daar gaat brengen. Ocon sowieso hier ervaringen in alle facetten. In 2023 kreeg hij 4 verschillende penalties voor track limits. Totaal 30 seconden tijdstraf. Dus ja.
1: Ja, dat is niet mis.
0: He knows his way around. Of eigenlijk, ja, toen nog niet.
1: Nee, kennelijk niet.
0: Inmiddels is het weer groen. Perez staat echt achter de muur. Dus zijn we weer... of is de training weer hervat.
1: En dat geldt ook voor George Russell, hè, die we net op de baan zagen. Dus mooi voor hem, hè, dat hij in ieder geval nog een groot deel van de training kan meemaken. En ook Max Verstappen zit inmiddels weer met helm op in de auto. Riemen worden bevestigd op dit moment. Bandenwarmers gaan er zo af. En dan zullen we ook Max Verstappen spoedig weer naar buiten zien komen.
0: De hoop is natuurlijk dat hij nu inderdaad wel echt goed zit. Goed, Norris ook weer naar buiten. Betekent dat er nog maar een paar man echt binnen staan. Piastri, Verstappen dus. Sainz, Bottas, Alonso, Albon. Dat zijn de jongens die binnen staan. En ja, Perez staat achter de muur.
1: Ja, dan is er dus eigenlijk ook nog niet zo heel veel gebeurd, hè, deze training.
0: Nee. Ja, de virtual safety car gewoon echt lang geduurd.
1: Ja, en kijk ook qua rondetijden. Het is nog steeds Lando Norris. Snelste daarachter, Piastri, Antonelli, Hamilton, Hadjar en Verstappen. Norris snelste met een 1.8.000. Nou, dat is bijna dezelfde tijd als Antonelli in de eerdere training vandaag.
0: Ja, het scheelt 2/10.
1: Medium compound gereden, ook goed om te vermelden. En eigenlijk geldt dat wel voor de hele top 6. Pas daarachter, en dat is wel interessant, dat is Behrman met de Haas. Hij heeft een hard compound gezet.
0: Kijk.
1: Dus daar zit nog misschien, hè, en zou het met de achtervleugel te maken kunnen hebben, de extra achtervleugel voor dit weekend, dat die nog iets meer marge hebben. Maar dat gaan we allemaal zien in het vervolg van deze training, want we gaan ze natuurlijk ongetwijfeld nog op zachte compoundband in actie zien.
0: Wel vallend, nu Red Bull gekozen, want Max Verstappen is ook weer naar buiten, voor de nieuwe set medium. In heel de eerste training werd alleen maar de softband gebruikt door het team. Dus zowel bij Max Verstappen als bij Isaac Hadjar. Checo Perez is in ieder geval weer terug in de pitstraat, terug bij Cadillac. Bij het team. Partij, Verstappen en Russell.
1: Ja. Heel opvallend dit, hè?
0: Ja, dat liet hem echt naar buiten rollen, Russell. Zo leek het.
1: Ja,
0: dat gaan we sowieso een replay wel zien.
1: Absoluut, ja. Ja, maar daar zal ook wel een mooie boordradio bij komen. Denk ik zomaar.
0: Ja, dat denk ik ook. Lassen, in ieder geval naar achtertijd. Dat betekent wel weer dat we in ieder geval dus op redelijke snelheid weer zijn. En aan het racen zijn. Echt weer aan het knallen. Russell, onderweg naar rondetijd. We zeiden het al, in principe had hij die nog niet. Tuurlijk, nu een tijd die 40 seconden langzamer is, maar dat kun je meteen vergeten. Het gaat allemaal om voor nu even deze ronde. Bij George Russell. Richting bocht 4, aanremmen, linkerkant naar beneden. Lastig punten. En dan onboard door de bochten 5 en 6 en uiteindelijk 7. Ver uitkomen. En dan deze links-rechts. Dan is het weer omhoog. Dan vind ik die pit entry, en ik had het toen met Pure net ook over, altijd wel een beetje op een wat rare manier hier liggen. Want het zit natuurlijk vol op de apex van de racelijn. Terwijl Russell in ieder geval naar de streep gaat en doet dat in de vierde tijd, 1.84. Maar dat is toch zo, Bas?
1: De pit entry hier is, ligt inderdaad een beetje op de apex. Nou ja, goed, dat is wel helemaal het begin, hè, van de pit entry.
0: Dat is ook wel,
1: je hoeft er op zich geen last van te hebben. Je rijdt toch hard naar binnen in principe, hè? Dus, maar dat moet je zeker hier doen.
0: Aan boord hier bij Franco Colapinto. Oh. Ja, dus wat wij het wel netjes opgevangen. Maar dan is daar ineens geen grindbak. Ook wel lekker. Ja, sideways, hoor.
1: Net niet kwijt, hè. Het scheelt echt heel erg weinig.
0: Norris. Ja, dit is gewoon te laat. Dit is de grens opzoeken. Te laat geremd. En buiten de baan. Boord hierbij LH44. Kersverse winnaar van in het seizoen 2026. Won in Catalonië. Lewis Hamilton heb ik er uiteraard over. Gaat naar de strip, dan hebben we geel. Wie, wat, waar, waarom? 18e langzamer, Lewis Hamilton. En langzamer dan zichzelf. Hey, Norris is gespind in bocht 3.
1: Wederom dezelfde bocht, hè, waar we net ook al rechtdoor zagen gaan. Bocht 3 aanremmen, hè, waar je eigenlijk naar boven aanremt. Heeft hij een spin gemaakt, gaat ongetwijfeld in de replay terugzien. Maar ja, hij heeft toch wel veel problemen. Natuurlijk weinig gereden in de eerste training. En wat gebeurt daar dan precies? Zit in de auto bij Lando Norris, aanremmen. Insturen. Apex gehaald. En ja, dan komt de achterkant om. En dat is best gek, hè? Kijk, natuurlijk, je stuurt een beetje een kuil in daar, hè, op de apex aan de binnenkant. Ah, dit is toch een gek moment, hoor.
0: Ja, want
1: het lijkt bijna alsof er iets met de auto niet goed is. Dit is heel onnatuurlijk om op deze manier
0: Vastlaat achter of zo.
1: Ja, nou ja, dat heel merkwaardig moment van Lando Norris, die toch al niet een
0: de lijst met problemen. Hij heeft, geloof ik, ieder weekend heeft hij wel wat.
1: Ja.
0: Slaan natuurlijk eigenlijk als een tang op een varken. Het is echt zo.
1: Ja. Nou ja, ondertussen staat hij nog steeds wel bovenaan deze sessie met de 1.8.0.0.0. Tijd waar nog steeds verder niemand aan gekomen is. We zien wel wat verbeteringen, hè? Onder andere bij Leclerc. Nu start-finish voorbij komt.
0: Zo, volle seconde nog.
1: Maar nog een volle seconde erachter.
0: En Liam Lawson. En naar beneden toe. Prachtige bocht. Dus deze linker, beetje off-camber deze. Het lijkt best makkelijk van buiten, maar geloof dat die echt niet makkelijk is. Ik kijk jou even met schuin oog aan.
1: Nee, zeker niet makkelijk. Het is een hele lange bocht. Ja, ook een blinde bocht. Hè. De exit althans is blind. Ja, dus die zie je eigenlijk niet als je de bocht ingaat. Ook een beetje door het hoogteverschil. Maar goed, ook Liam Lawson komt niet aan een fantastische tijd. Moet zeggen, had ook veel verkeer. Hè, zeker in die tweede sector.
0: Ja.
1: En dat leidt toch altijd een beetje af. Hè, als je tussen twee auto's door moet en ook op je rempunten nog eentje moet inhalen. Maar goed, hè, we weten natuurlijk ook niet op wat voor programma ze zitten. Dat geldt natuurlijk voor alle rijders. Hè. We zagen net Leclerc op een seconde van van Norris. Maar dat is ook niet natuurlijk niet echt waar ze staan.
0: Nee, ja.
1: Dat heb je ook in die training. De ene rijdt met een veel zwaardere auto dan de ander. We zien het denk ik straks pas echt als zachte compound erop gaat. En dat zal niet al te lang meer duren, verwacht ik. En dan weten we een beetje. Dan krijg je vaak een kwalificatietrim in eerste instantie. En dan weten we enigszins waar de teams staan ten opzichte van elkaar.
0: Dat is in ieder geval vaak wel een eerste ingeving van hoe het ervoor staat op de vrijdag. Hier aan boord bij George Russell. Hij zit een beetje rondom zijn eigen tijd. Hij heeft nu de vierde tijd staan.
1: Ja, hij komt niet makkelijk aan de tijden die eerder werden gereden door Norris en zelfs Piastri. Antonelli wel tussen beide McLaren's ingekomen. Maar toch ook nog op 2/10 van Norris. En ook Russell, iets meer dan 2/10. Het staat allemaal dicht bij elkaar, maar het is nog niet zo eenvoudig. Hoewel we nu zien op het scherm dat Antonelli een paarse eerste sector heeft.
0: Ik wilde namelijk zeggen, tussen Antonelli en Russell zit 23.000, maar ik denk dat hij eraan komt, hoor, die Italiaan. Leclerc. Ook hij dus bezig aan een persoonlijke verbetering. Staat op dit moment met de 9e tijd in handen. Dat zou wellicht tijd of de 5e tijd kunnen worden. Antonelli met paars in de eerste, groen in de tweede. Daar is Leclerc. Ja, gaat inderdaad naar die 5e tijd in 8-3. Ja, het gat tussen Verstappen en Russell was zo groot. Dat was op zich een safe bet. Antonelli, oi oi oi, 1-7-6. Snelste van het weekend, dames en heren. Daar is hij.
1: Ja, wat pakt hij dan veel in de laatste sector, hè?
0: We noteerden inderdaad halverwege punt. En ja, hij pakt heel veel, ja. Hadjar sluit aan op 8. We hebben nu Antonelli, Norris, Piastri, Russell, Leclerc, Verstappen, Hamilton, Hadjar. Qua volgorde. Ja, Verstappen, zijn auto, een heel nieuw update-pakket. Hebben echt geprobeerd dat ding op gewicht te krijgen. En dat schijnt gelukt te zijn voor dit weekend. Nou, dat scheelt, want kilo's zijn over het algemeen gratis tiende tot secondes. Maar net hoeveel je er hebt natuurlijk. Ja, maar dat is echt zo.
1: Hij laat wel veel liggen in de tweede sector hier. Terwijl hij toch de eerste sector verbetert. Dus je ziet ook dat bij Max nog niet het ideale rondje voorbij is gekomen. Ook weer een persoonlijke verbetering in de laatste sector. Maar hij komt niet verder dan 1.85. Daarmee een zesde tijd voor hem.
0: Ja, het is ook de manier inderdaad waarop je het zegt, Bas. Ook terwijl we kijken bij Bottas. Nou, dat is 2 Cadillacs.
2: Smoke in the cockpit.
3: Ja, sorry about that, mate.
1: Zelfde punt.
3: Trying to figure out what's happening here.
0: Ja.
1: Hij komt ook daar stil te vallen.
0: Ja. Die kans is best aanwezig. Maar dit ziet er gewoon uit als een geplofte motor. Een geplofte Ferrari. Oei. Valtteri Bottas en vooral Cadillac in zijn algemeen. Ja, gaat wel door. Ik zou ook gewoon doorrijden.
1: Maar terwijl er best wel wat vuur onder de auto zit.
0: Ja,
1: vonken.
0: Zijn
1: alleen vonken. Gelukkig voor hem. Maar dit ziet er natuurlijk niet goed uit. Hè, voor het team Cadillac sowieso gooien zijn natuurlijk geen ogen dit seizoen. Het mocht ook niet verwacht worden.
0: Nee.
1: Je ziet toch wel dat ze buiten dat ze natuurlijk veel te langzaam zijn. Ook toch wel heel veel problemen hebben.
0: Zeer zeker. Teammanager van Cadillac, Peter Crawla, zit aan de pitmuur en ziet ook dat in ieder geval de vrijdag erop zit voor Cadillac. We kunnen inpakken. Nou ja, dat zou ik misschien nog niet doen, want je moet echt wel even aan de bak om ervoor te zorgen dat dit beter en beter wordt. Voor in ieder geval Perez en Bottas. Dat ze morgen in ieder geval weer mee kunnen doen aan die derde training. Uiteraard is die hier ook te horen op Grand Prix Radio. Sowieso is het echt een ramvol sportweekend, of raceweekend eigenlijk, in zijn algemeenheid. Met echt, noem een klasse en ze komen in actie. Het is niet normaal. Niet normaal. Want 24 uur Spa is dit weekend. 6 uur van de Glen. Titi As is natuurlijk bezig.
1: Bottas die nu eindelijk in de pits is gekomen. Wat is dan met de auto aan de hand? Ja, het lijkt erop dat de vloer eigenlijk kapot is.
0: Kijk.
1: Het is niet de motor, het is de vloer. Er wordt nu ook druk geblust door het team. Veel rookontwikkeling.
0: Hè?
1: Auto brandt ook, hè, de vloer. Dus er is gewoon iets geknakt, denk ik, onder. Dat heeft vlam gevat. En daar kwamen natuurlijk de vonken vandaan. En vervolgens ook het vuur een beetje in de pitlijn. Het is allemaal onder controle, maar heel opvallend, ja.
0: Opvallend moment, hoor. Inderdaad.
1: Inmiddels zien we de eerste auto's op soft compound rijden, waaronder Alex Albon.
0: Ja, we zijn inderdaad zo lang bij Bottas geweest dat we dat even gemist hebben qua actie op de baan. maar Hulkenberg heeft de 7e tijd neergezet. Albon de 10e. Beide op soft. Sowieso nu dus wel wat mannen naar buiten op soft. Een daarvan is in ieder geval Oscar Piastri. Dat is misschien wel de grootste naam om in de gaten te houden. Verder Lindblad, Lawson, Beerman, Gasly en Stroll. Tja, dat zie je toch ook elke keer, hè? De camera wordt opgezocht door de monteurs om niet zelf in beeld te zijn, maar vooral de auto niet in beeld te hebben.
1: Ja, ja, ik blijf dat toch iets
0: bijzonder, hè?
1: Niet meer van deze tijd vinden. Want ik zou zeggen, ja, je kan overal een camera neerzetten en iedereen ziet uiteindelijk alles.
0: Ja, laat het los, soort van. Piastri. Dit is nog een outlap, dus dit ophouden van Stroll, die hiervoor zit, kunnen we zien als iets wat niet boeiend is, zeg maar. En Stroll zit inderdaad hiervoor. Ik zei even dat hij op de softband reed, maar dat is niet zo. Hij rijdt op de mediums. En nu de beurt aan Valtteri Bottas. Nou, neem ons mee, Bas. Rondje Hebbelring. Let's go.
1: Ja, aanremmen voor de Niki Lauda-curve. Erg omhoog. Mooie bocht dit. Blinde bocht. Goede uitloopstrook ook. Heel lang recht stuk, hè, met een kleine twist erin. Links, rechts. En dan weer aanremmen. Weer naar boven. Heel hard aanremmen voor die bocht 3. Ja, waar je eigenlijk helemaal tot eigenlijk de laagste snelheid op het circuit komt en dan weer een rechtstuk hebt. En dat is het leuke van dit circuit. En deze keer is het naar beneden aanremmen. Dat zien we hier Oscar Piastri doen. Daar moet je natuurlijk heel erg oppassen dat je niet rechtdoor schiet. Het is moeilijk om hier je rempunt te bepalen. En zeker als je ineens op een ander compound rijdt. Ja, dan krijg je de linkerbocht waar we het eerder over hadden. Sector 2. En dan kom je met een snelle chicane. Piastri inmiddels onder de tijd van Antonelli. Het moet wel gezegd worden dat het met een ander compound banden is. En dan kom je in de laatste sector. Ja, een dubbele rechter. Hè? De rechter bij de pitten en weer in de rechter het rechte stuk op. En dan ben je er al. Kort rondje. Piastri die denk ik naar de snelste tijd gaat. En dat is ook zo. De 4-10 dus snoept hij van de tijd af van Kimi Antonelli. Maar ja, met de zachte compound. En we gaan kijken wat de rest doet. Waaronder Hamilton.
0: 1.7251. Snelste tijd van de dag tot dusver. Lewis Hamilton heeft ook de zachte band eronder zitten. En kan hij in de buurt komen van die tijd van Oscar Piastri? De grote vraag. Dit zijn de vrijdagtijden. Zeg maar, hier kom je in ieder geval mee op het bord als je nu de snelste bent.
1: Nou ja, dan moet hij een hele goede derde sector rijden.
0: Dat doet hij niet. 3/10 langzamer ten opzichte van Piastri. Ja goed, dat punt naar beneden, Bas. Vind jij dat dan het mooiste of moeilijkste punt? Of is het juist omhoog?
1: Nou, nee hoor. Het is allebei moeilijk of makkelijk. Ja, dat maakt niet zoveel uit. Maar het is, ik vind zelf wat omhoog remmen wat mooier. Omdat je dan natuurlijk echt snel op stilstand komt. Ja, je kan heel laat remmen. Terwijl we ondertussen met Lando Norris mee rijden. Aangekomen in de tweede sector. Eerste sector groen. Kijken of hij Piastri kan aanvallen. Hij verbetert in ieder geval in de tweede sector. Paarse sector. 9/10 onder de tijd voorlopig van Oscar Piastri. En dan komt hij aan bij de laatste dubbele rechter. Rechter pit entry. En vervolgens de rechter het rechterstuk weer op. Onderweg naar start-finish. En moet hij een goede derde sector hebben.
0: Ja, het leek alsof hij echt naar een verbetering onderweg was. Doet uiteindelijk de tweede tijd. En geeft, 88.000ste toe ten opzichte van Piastri. De gaten in alle sectoren zijn niet heel groot tussen de twee. Alleen in de laatste sector, daar maakt Piastri gewoon het verschil.
1: Ja,
0: 7.000ste zat namelijk tussen de twee in de eerste sector. En in de tweede sector 44. Dus ja, dat kunnen we zien als iets wat niks is, zeg maar. Antonelli, paars in de eerste sector. Nou, dat belooft wat. Want ook Mercedes nu met de zachte band eronder. Want ook George Russell is onderweg, hoor. Is begonnen aan zijn ronde, inderdaad. Alleen Verstappen staat nog binnen. Bortoletto en Stroll. Die hebben nog geen tijd gezet op de zachte band.
1: Goed, Antonelli natuurlijk de man om te verstaan. Dit zal hoogstwaarschijnlijk ook weer een snelste tijd zijn. in de derde sector aangekomen. Tweede sector geen paars voor hem. Zit nog steeds een klein beetje onder de tijd van Piastri. Maar ja, we weten van Piastri dat hij een hele goede derde sector had. Dus ja, wat doet Kimi Antonelli?
0: Ah, kan nog beter. Kan nog beter. 1-7-2. Ah, is knap hoor. Russell. Groen. Ook zachte band. Nou. Wow, achterkant, beetje twitchy. Ik denk niet dat dit hem wordt. Nee, halve seconde zelfs. Oh.
1: En dat is dan veel, hè, ineens.
0: Oh, halve maar ook seconde. Op dit circuit.
1: Nou.
0: Heel veel.
1: En ook in elke sector, hè, laat hij wat liggen eigenlijk op zijn teamgenoot.
0: Intussen. Ja, ja, ja, want ook het gat in de tweede sector is gewoon 2/10.
1: Ja, veel te veel.
0: Is gewoon te veel. Ja.
1: Wat kan Charles Leclerc? Ook inmiddels op zachte compound door de tweede sector. Toch al bijna 3/10 op Antonelli, geeft hij toe. En dan moet hij ook een hele goede derde sector hebben om daar enigszins in de buurt te komen. Enigszins aansluiting te vinden. Kijken wat Charles Leclerc gaat doen. Of hij in ieder geval met de Ferrari voor Hamilton kan komen, dat lukt niet.
0: En dus Leclerc naar de zesde tijd. Nico Hülkenberg dan. Heel veel een beter beeld geweest in de eerste vrije training. Nog niet heel veel in de tweede. Zo'n Colapinto bezig is aan een persoonlijke verbetering die aardig is hoor. Nou, Hülkenberg, start-finish op. Dan zie je goed hè, als hij over de curbstone gaat wat voor trillingen dat allemaal veroorzaakt. En geen persoonlijke verbetering voor hem. Wow, Colapinto. Achterkant glijdt een beetje weg. Ja, verliest dat toch al wat tijd. Komt op 1,6 seconden van Antonelli over de streep. Geeft een halve seconde toe ten opzichte van Pierre Gasly, teamgenootje. Lassen van 9-7. Oh, dat is niet onaardig hoor. De V-carp het hele jaar al, zeker op vrijdag. Ja, op een of andere manier. Ze krijgen het er wel uit vaak.
1: Ja, maar zijn die gaten dan groot, hè? Met traditionele topteams eigenlijk. Hè, als je ziet dat er maar 6 man binnen een seconde hebben op dit moment. Terwijl toch een groot deel van het veld inmiddels op de zachte compound gereden heeft.
0: Hey, Hamilton heeft wat meegemaakt. Lewis Hamilton heeft wat meegemaakt.
1: Ja, momentje bocht 3. Ongetwijfeld recht doorgeschoten daar, verwacht ik.
0: Nou, dan gaan we het zien. Lock-up, oké.
1: Uit laten lopen.
0: Ja, dat was het. Of niet? Ja. Niet heel spannend, hoor.
1: Nee, maar wil de banden ook heel houden. Kijk, op deze manier kan je in ieder geval met dit setje nog een long run doen.
0: Pakt dan wel redelijk voortijdig dat broodje, vind ik. Maar aan de andere kant, ja, nog. Die mag eigenlijk geen naam hebben. Norris, 14.000ste van een seconde op Kimi Antonelli. Dat is dus een hele goede eerste sector. Gaan we dat weer volgen? Gaan we dat weer bekijken? Wat hij dan doet in de tweede. En Hadjar. Dit is zijn run op softs. Verstappen nog altijd binnen.
1: De tweede sector nog steeds onder de tijd van Kimi Antonelli. Maar daar gaat het mis. Hij stuitert eigenlijk in het tweede gedeelte van de snelle chicane. Stuit hij naast de baan. En daarmee gooit hij de kans op een goede ronde weg.
0: Wat een overstuurmoment zeg. Voor Lando Norris. Norris komt met 3/10 verschil over de streep bij Kimi Antonelli. En ja, dan moeten we sowieso naar het moment gaan kijken. Juist. Hierop, snelle lijntjes hoor. Maar dit lijkt heel weinig, maar het is uiteindelijk volgens mij best wel veel.
1: Nee, al is het een 10, de 1/2/10, dan is het al veel.
0: Ja, exact. Ja, op dit circuit, dat kan niet.
1: Nee, dat kan niet. Nee. Ondertussen is Bottas ook gestopt met deze sessie. Ja, auto wordt afgebroken. Zonde voor het team van Cadillac. Maar ook Bottas is na... Eerder al Sergio Perez gesneuveld. Dan het vergelijk tussen Antonelli en Russell. En wat zien we dan? Dat Antonelli eigenlijk overal sneller is. Hè? Maar met name in de derde sector. Waar hij toch wel echt behoorlijk wat tijd pakt.
0: Antonelli, weer een run begonnen. Ben benieuwd of deze run daadwerkelijk beter gaat zijn. Want het is de tweede run op dezelfde set. Nou, bijna een volle tiende in. Ja, eigenlijk één bocht en twee rechte stukken. Dat is best wel wat.
1: Kijken wat hij in de tweede sector kan doen. Ook Max Verstappen inmiddels de baan op met zachte compound banden. Hij zit in een outlap. Nou, zien wat hij gaat doen. Inmiddels nog steeds meerijdend met Kimi Antonelli in de tweede sector. Kijken of hij zich ook daar weer kan verbeteren. Ja, nou, dat is het geval. Hè? En dan zit hij toch al bijna 2,5 tiende. Ja, onder zijn eigen tijd.
0: Had de snelste derde sector van allemaal. Als ook Verstappen begonnen is aan zijn ronde. Dus eens kijken wat hij doet in de laatste sector. Ja, nee, niet per se dingen toegeven.
1: Verbetert zich niet, maar wel een nieuwe snelste ronde.
0: Oh, ja, op die manier.
1: In de derde sector, wel in zijn ronde. En zet hem weer ietsje scherper. Nee, 7-0-14 op dit moment. En wat doet Max dan in de tweede sector? Ja, verbetert zichzelf. Maar ja, toch 3/10 op Kimi Antonelli. Dat is natuurlijk gewoon te veel. En dan moet je de derde sector nog in, waar je van weet dat Antonelli daar razendsnel was. Dus gaan we kijken wat Max Verstappen. Ik moet wel zeggen, dit is natuurlijk zijn eerste outing, hè, op de setje soft.
0: Ja, zeker.
1: En daar zit ook nog wel wat winst in, misschien straks. Maar ja, het is toch een 1-7-5. Wat hem een half seconde langzamer maakt dan Antonelli.
0: Het is inmiddels ietsje afgekoeld, dus nou ja, goed. In hoeverre dat een rol speelt. Maar 32 graden buiten temperatuur op dit moment. Asfalt 46,7. Aan boord hierbij George Russell.

0: Ja, geen persoonlijke verbetering. Jawel, wel een persoonlijke verbetering, maar niet van zijn plaats. Hij komt uiteindelijk dus op de zesde tijd te staan. Achter Antonelli, achter Piastri, achter Norris, achter Verstappen en Hamilton. Ja, dit moet hij niet hebben, dat er zoveel auto's tussen gaan komen. Want dan wordt het een lang jaar als dat iedere keer gaat gebeuren.
1: We mee met Isaac Hadjar. Ook hij in een voor hem goede ronde. Weet het zichzelf. Gaat naar de zevende tijd.
0: Op 2/10 van Max Verstappen. Dat is wel een beetje wat ik moet doen. Daar ergens zitten, denk ik.
1: Ja, ik denk dat dat heel goed is voor
0: 2/10 is prima.
1: Hadjar. Ja, prima. Ja. En hij was de eerste sessie ook al een stukje langzamer.
0: Ja, toen was hij flink langzamer dan Verstappen. Verstappen.
1: Hij is ook weinig gereden.
0: Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar dan nog was er een gat van 1,3 seconden. Dus ja.
1: Leclerc ook bezig aan een persoonlijke verbetering. Groen sector 1, groen sector 2. Wat doet hij dan? Sector 3. Nou, antwoord is helemaal niks. Want hij stuurt hem de pits in.
0: Zoals.
1: Hij breekt hem af. Dus Leclerc gelooft het wel. Had zichzelf natuurlijk nog wel iets kunnen verbeteren. Maar zij waren ook niet in de buurt gekomen van de Mercedes van Kimi Antonelli. Die toch wel soeverein bovenaan staat voorlopig. En ik zie ook niet heel snel meer iemand eroverheen komen.
0: Nee, dat idee heb ik ook niet. Ook omdat de hele top 10 naar binnen is. Is vaak wel een teken dat men aan de longrun gaat beginnen. Hadjar, foutje. Ja.
2: You see, this is the story of turn 3 today. Like, what was that again?
3: Yeah, copy me. We'll have a look.
0: Ja, is daar niet blij met de balans in de auto. In bocht 3 inderdaad. Want nu gaat hij weer te snel om. Dan wordt hij bij Verstappen. Zelfde bocht 3.
4: Look what happened there on the apex turn 3 with the engine. That's what happens on the first time as well. The dropping of the amps. Clear.
5: Copy that.
0: Kijk. Drop in RPM. Ja, dat wil je natuurlijk niet hebben. Dat de toeren droppen. Want ja, dat is je vermogen. Zo simpel moeten we het eigenlijk stellen. Hier Arvid Lindblad. Is een van de weinige jongens die nog buiten is. Op dit moment zijn Lawson, Gasly, Lindblad, dus Berman, Hülkenberg, Albon en Stroll buiten. En ook Oscar Piastri. Dat betekent dat de rest dus binnen staat. Ja.
1: Ja, Lindblad bezig met een longrun. Medium compound. Kijken wat hij doet.
0: Ja, van hem is natuurlijk de vraag, hè, of hij volgend jaar nog bij Racing Bulls rijdt. Ja, ik vond het wel een opvallend gerucht. Waar Soy Motor mee kwam, dat Nicolas Soloff al getekend zou hebben voor een zitje 2027 bij Racing Bulls. Ja.
1: Ja.
0: Waarom zou je Lindblad Lawson nu aanpassen?
1: Nee, dat zie ik ook niet zo snel. Maar goed, laten we eerst maar eens kijken of die geruchten allemaal op waarheid gebaseerd zijn. En dat weet je nooit in de Formule 1.
0: Zij willen er nog wel eens naast zitten, dat is zeker zo. Maar goed, dat zette mij wel aan het denken. Dat ik dacht, ja. Red Bull, het lijkt qua coureurs. We hebben nog niet over de top gesproken. Maar qua coureurs lijkt het eindelijk even rustig. Het is goed zo. Tenminste, dat is mijn persoonlijke mening. Maar.
1: Ja, maar goed, ze kijken natuurlijk continu. Hè. Ze evalueren natuurlijk continu hun rijders.
0: Ja, en
1: zodra er geen stijgende lijn in zit, dan zien ze liever iemand anders.
0: Ja.
1: Maar goed, ik vind dat wel, zeker in het geval van Lindblad, is dat toch een beetje vroeg om daar iets over te zeggen. Hij is tot nu toe goed onderweg, in ieder geval dit weekend. En goede eerste sessie gereden waar hij de zesde tijd eindigde. Ja, en ook nu. Ja, zou hij met een kleine verbetering de top 10 in kunnen komen. En zolang hij dat maar blijft doen, dan blijft hij in principe ook aan de goede kant van de medaille.
0: Ja,
1: binnen het opleidingsteam van Red Bull, zou je zeggen.
0: Dat zou je zeggen, inderdaad. Piastri ook bezig aan een longrun. Gaan we dat weer eventjes in de gaten houden. Zijn tijd is een 1.11.3. Gasly, Lindblad 1.11.9. Maar goed, de rest is nog niet echt begonnen. Verstappen komt nu naar buiten op een minimum compound band. Norris gaat zo over de streep komen om in de gaten te houden. En ook Lewis gaat nu over de streep komen. 1, 11, 4. Oké. Tiende langzamer dan Piastri deze ronde. Maar goed, dat gaan we zien. Dat gaan we meemaken. Norris zit in 10-8. Hallo. In vergelijking met is dat aardig snel. Kimi Antonelli ook buiten trouwens nu. En Hamilton klaagt over onderstuur.
1: Ja, voor Norris een 1-10-8 in de long run. Piastri 1-11-3. Hamilton 1-11-4. Lindblad 1-11-8. Gasly 1-11-9. Ja, zit allemaal... Ja, relatief, hè. Voor een longrun in ieder geval zit het relatief dicht bij elkaar.
0: De twee McLaren's, 4000ste van elkaar afgelopen ronde. Dus inderdaad, dat is zeker zo. Lewis Hamilton. Gaf ook weer aan, hè, van... moet in die kartsport toch eens gaan kijken... Nou, hoe we het toch allemaal weer betaalbaarder gaan krijgen... Want op deze manier wordt het echt een rijke stinkersport.
1: Ja, dat is natuurlijk deels waar. Alleen
0: dat is het altijd
1: deels ook. Deels ook niet waar. Hè? Want tegenwoordig door al die rijdersprogramma's van Formule 1-teams... wat al relatief vroeg begint... is er wel veel ondersteuning voor talent. Veel meer dan 20, 30 jaar geleden.
0: Ja.
1: Dus ik ben het daar maar deels mee eens. Kijk... Tuurlijk, karting is duur. Alles is duur, hè? Mensen, je rijdt internationaal. Je hebt meerdere chassis nodig in een seizoen. Laat staan de motoren.
0: Steeds banden.
1: Ja, dus je krijgt het niet heel veel goedkoper. Natuurlijk zijn er wel initiatieven, hè, met eenheidsklasses... waarbij die kosten wel ietsje lager zijn. Maar uiteindelijk ben ik ervan overtuigd. En dat is ook, denk ik, wat je in de Formule 1 van vandaag ziet... is dat toch wel de grootste talenten uiteindelijk ook... er wel komen. En natuurlijk zijn er ook altijd jongens die groot talent waren die er niet komen. Maar ik denk dat als je kijkt naar het veld van de Formule 1 vandaag de dag, dat wel allemaal jongens zijn die goed zijn. Hè. Zelfs Lance Stroll, waar natuurlijk heel veel kritiek altijd op is. Hè, omdat zijn vader natuurlijk heel vermogend is. Maar ook Lance Stroll heeft het gewoon ontzettend goed gedaan in de klasses onder de Formule 1. Hè. En was daar een uitzonderlijk talent. Dus natuurlijk, misschien zou je hem vandaag de dag niet meer in de Formule 1 hoeven zien. Hè? Met zijn prestaties van de afgelopen jaren had hij in een normale situatie had hij al plaatsgemaakt. Maar ja, het feit dat hij er is gekomen, vind ik, verbaast mij niet en vind ik ook wel terecht.
0: Nee, precies. Verstappen heeft bijvoorbeeld Chris Lullum echt opgeleid om in dat lange afstandsracen... echt furoren te maken. En hij komt echt vanuit het CM racen. Ik denk dat dat dus ook een ingang is voor heel veel jongens... om wel je in de kijker te raken.
1: Ja, zeker. Ja, ik heb een seizoen in de GT Masters gereden met Nissan. Met het team van Nissan. Ja. En met zo'n GTR. En ik had op een gegeven moment ook een teamgenoot... die dus uit die PlayStation-opleiding kwam. Ja. En dat is toch wel leuk om dat van dichtbij te zien. Hè. Die jongens zijn natuurlijk heel theoretisch... aangelegd. En dat is natuurlijk ook wel gedeeltelijk waar de sport heen gaat. Terwijl we een snap moment van Verstappen zien in de replay.
4: Ja, lovely leg again.
0: Is dat?
1: En hij zegt, lovely leg again. En daarmee bedoelt hij weer dat eigenlijk dat toerental wegvalt. Hè? Dus dat bedoelt hij met de leg. Hè? Dat in het midden van de bocht toerental wegvalt. Daardoor zakt de auto in en raakt hij hem kwijt van aan de achterzijde. Ook hier mooie staatje van de track dominance Verstappen versus Hadjar. En dan zie je toch dat Hadjar op de twee lange rechte stukken toch ietsje sneller is. Dus dat zou toch met afstelling te maken kunnen hebben.
0: Ja, en bocht 3. En dat vind ik ook wel opvallend. Omdat je Hadjar echt hebt horen klagen over de afstelling rondom juist vooral bocht 3.
1: Ja, klopt. Alleen goed, als je gewoon met minder downforce rijdt... dan pak je op dat hele stuk natuurlijk wel wat.
0: Maar goed, de teamgenoot bij de Nissan.
1: Ja, nee, dat was inderdaad ook een jongen vanuit de PlayStation opleiding.
0: Maar deed hij het goed?
1: Ja, niet zo goed, maar gewoon, hij was prima. Ja.
0: Ja.
1: Maar er zijn ook een aantal die het wel heel goed hebben gedaan. Hè? Dus dat is, in dat opzicht is autosport wel toegankelijker geworden. En dat komt ook wel door de populariteit natuurlijk van Formule 1. Kijk, ja. Wereldwijd natuurlijk zoveel mensen naar.
0: Ja.
1: Dat het, ja, natuurlijk, het is geen volkssport zoals voetbal, hè, of hockey of ja, de sporten die je gewoon met een bal doet.
0: Mega slide inderdaad, snel momentje. Hey, waait ook nog wat af.
1: Klein plaatje wat eraf springt bij de auto van Max Verstappen.
0: Vanaf de engine cover lijkt wel. Oh nee.
1: Ja, of hij rijdt ergens overheen, dat kan ook.
0: Dat kan ook nog.
1: Nou ja, goed, in ieder geval een stukje van de auto.
0: To be continued wat dat betreft.
1: Maar je hebt natuurlijk verre verleden in de Formule 1 echt rijders gehad die een stoeltje kochten.
0: Ja, letterlijk. Ja.
1: Die totaal niks te zoeken hadden eigenlijk in de top van de autosport.
0: En, ja, daar was natuurlijk die pre-qualifying.
1: Ja, die 107% regel ook. Ja. Die heel lang van kracht was. En, ja, dat was natuurlijk heel slecht op een gegeven moment. En dat, nou, gelukkig zie je dat vandaag de dag niet meer. Hè? Ook met de invoering van de superlicentie.
0: Ja.
1: Wat natuurlijk ook iets redelijk recents nog steeds is.
0: Ja. Ja, anders inderdaad. Ja, en je kan niet in een one-off, zeg maar. Het kan niet echt meer. Dat je voor één wedstrijd een auto koopt of verhuurt of maakt. Of nou, noem het hoe je het noemen wilt. Wat je bijvoorbeeld in IndyCar nog wel zou kunnen doen.
1: Ja, maar goed, vroeger het team van Minardi bijvoorbeeld. Ja. Of Forti Ford of Simtek of al dat soort iconische...
0: ART.
1: Ja, er zijn zoveel vergeten teams, hè. LaRouche, echt oude Formule 1-teams.
0: Ja.
1: Waar je daar natuurlijk wel veel makkelijker binnenkwam. En dat is gelukkig wel voorbij.
0: Ja, exact. En nu moeten we het doen met deze 22. Nou ja, eigenlijk voor nu deze 20. Want Bottas Perez te midden.
2: I need the cat to give me power, man. Because otherwise I'm going to get overtaken. And when
1: Isaac Hadjar klaagt over meer power. Terwijl we toch zagen duidelijk dat hij op de rechte stukken sneller is dan Max Verstappen.
0: Ja,
1: dus hoe zal het dan voor Max wel niet zijn? Maar in ieder geval een zeer teleurgestelde Isaac Hadjar.
0: Ja, meld, anders worden we ingehaald. Ja, en dan zitten we in de shit. In het verkeer. Norris mocht 3 aanremmen. Wow. Ja, die kreeg hem niet gestopt gewoon. Is dit te laat? Of is dit puur vanwege de lock-up?
1: Hij is te laat, hè? Ja, te laat geremd lock-up. Hij laat zijn rem los. En misschien ook andere fuel load. Gewoon dingen proberen. Daar is natuurlijk ook deze training voor. Hè?
0: Ja,
1: we kijken ondertussen met een schuin oog naar de longrun-tijden. Dan zien we Max Verstappen 1.11.8. Hamilton 1.12.3. Russell 1.11.3. Hadjar 1.12.2. Leclerc 1.12.0. Ja, het zit allemaal een beetje rond de... Ja, hoge 1.11, lage 1.12. Antonelli met een goede longrun-tijd, 1.11.1.
0: Ja, ik vind inderdaad Mercedes ziet er uiteraard, wil ik bijna erbij zeggen, heel goed uit met 1.11.1. De rest zit inderdaad allemaal 1.11 hoog, 1.12 laag. Dat is dus bijna een volle seconde over dit circuit. Pang. Dat is wel een apparaat hoor, als je die op zondag uit kan delen. Want daar ga je ook wel mensen mee passeren met dat snelheidsverschil.
1: Ja.
0: Stel je kwalificeert erachter, is nog steeds geen probleem.
1: Nee, klopt. En op dit circuit al helemaal niet. Hè. Dit is een circuit waar als je de power hebt en je zit er dicht op... Dan in principe is het een kwestie van tijd voordat je voorganger passeert.
0: Ja, je kan hier inderdaad gewoon ook nog prima inhalen. Ja, dat heb je ook al gezegd. Je hebt best wel wat goede inhaalmogelijkheden hier, hoor. Bocht 1, dat wordt vaak gebruikt om echt die op te lijnen richting bocht 3. Juist hier nog niet naast Vrotten, maar juist dit gedeelte hier aan te vallen. Waar we nu zijn, aan boord bij Leclerc. En ook richting bocht 4 met dat gedeelte naar beneden. Al 3 minuten en 15 seconden. En dan zit training 2 en daarmee de vrijdag voor wat betreft de Formule 1 er alweer op.
1: Ja, dan gaan we in ieder geval in de rondetijden denk ik niet heel veel verbeteringen meer zien. Of eigenlijk helemaal geen. En ja, wat valt dan op? Dat het veld best wel ver uit elkaar ligt. Dat vind ik voor een circuit wat zo kort is met zo weinig bochten. Dat hebben we in het verleden wel anders gezien. Hè? Dat het, dat het toch een stuk dichter op elkaar zat. We hebben volgens mij wel eens in de kwalificatie gehad. In ieder geval, het is natuurlijk geen kwalificatie. Maar in de kwalificatie wel eens gehad dat het... dat ze allemaal binnen een seconde stonden.
0: Ja, terwijl we hier zeker.
1: Charles Leclerc een andere weg zien kiezen.
0: Kijk, ja, over dit momentje. Instuurder van 9. We moesten hem even opvangen. Ja, dan kunnen we hem beter even laten lopen, want anders vouw je dat ding op. Dus de rondetijd van 1.15 kun je ook vergeten. Want dan gaat hij in de race toch echt proberen dit soort fouten om te minimaliseren. Verstappen 1.11.4. Antonelli 1.11.6 in de afgelopen ronde. Om aan te geven dat ook Verstappen toch nog echt wel klippeltje naar beneden heeft zitten. Kijk hier, is het al eigenlijk gebeurd.
1: Ja.
0: Ja, er zit een aardige hobbel daar in die uitloopstrook trouwens. Zo.
1: Ja, maar dan rij je ook eigenlijk om die grindbak heen. Hè, die is neergelegd om tracklimits te voorkomen. Rij je dan omheen. Dus dan, dat ziet er eigenlijk spectaculairder uit dan het is.
0: Dan het is in Dido. Aardig momentje hoor van Charles Leclerc. Contractverlenging op zak. Vol bezig met allerlei soorten bedrijven. Echt, noem het en hij zit erin. En goed. Achtste tijd voor hem. Daar zal hij nog niet heel vrolijk van worden. Lewis Hamilton daarentegen. Vijfde tijd voor hem. Naar buiten gereden op de zachte band. Gaat daar een proefstart meedoen. Dat zal sowieso wel opvallend zijn. Want ja, die hebben we niet kunnen doen aan het einde van die eerste training. Vanwege dus het stilvallen van Checo Perez.
1: Replay Verstappen. Bij Max Verstappen. Wat gebeurt daar?
0: Instuur 9, maar ook die achterkant die lijkt niet te happen. Het grip niet, lijkt wel.
1: Het is een beetje hetzelfde als wat we net bij de Ferrari zagen. Hè? Eigenlijk de ene laatste bocht. Rechter bij de pit entry. Hij pakt ook nog een klein beetje grindbak mee met zijn linkerkant. Maar niks ernstigs verder voor Max Verstappen.
0: En dus nog een halve minuut voor Max Verstappen en de zijne. Even kijken, Verstappen. Nou, toch nog wel redelijk lang in ieder geval aan het gummen op deze dingen. Op de medium compound band. 22 rondes al. Ja, de snelste tijd gaat zijn. Kimi Antonelli gaat voor 2 uit 2. Want ja, was dus al de snelste in de eerste vrije training. Niemand nu bezig met een persoonlijke verbetering. En dus de tweede training ook een prooi voor die Italiaan. De allersnelste van de vrijdag. Met een tijd van 1.70.1.4. Dan de twee McLaren's. Daar zullen ze toch heel blij mee zijn. Piastri en Norris.
1: Ja, ik denk heel goed resultaat voor beide. Hè. Natuurlijk Piastri helemaal hè, met een tweede tijd. Voor hem toch op 2/10. Dat dan weer wel. Ruim 2/10.
0: Ja.
1: Maar goed, ik denk dat ze heel tevreden zijn met dit resultaat. En als ze dit in de kwalificatie zouden bereiken, dat zouden ze nu vertekenen.
0: Precies. Maar ja, we weten ook, hè, Norris staat er 3/10 achter. 3/10 op dit circuit is heel veel.
1: Ja.
0: Daar kunnen echt nog 5 auto's tussen, theoretisch. Dus ja, dat gaan we zien, dat gaan we meemaken. Maar het feit is wel dat voor nu is het goed voor de plaatsen 2 en 3. Verstappen, vierde tijd voor hem. Ja, in het begin dat stoeltje wat niet goed zat. Maar uiteindelijk...
1: Ja, uiteindelijk...
4: Can we call the brakes from that? Let's call the brakes.
5: Yeah, I think my brakes have been on fire for like 5 laps.
4: Yeah, they are hot.
0: Ja, precies. Hele warme remmen bij Lando Norris. Cool the brakes.
1: Ja, als het met deze temperatuur is dat natuurlijk wel echt wel een issue.
0: Hoe kun je dat het beste doen nu nog?
1: Eigenlijk je inlap gewoon bijna niet remmen. Dat is het, hè. Je moet snelheid hebben en de rem bijna niet aanraken. Dus je laat de auto eigenlijk uitrollen. Overal, dan hopen dat voldoende koelt. Maar dit is wel dit zijn wel omstandigheden waarbij je daar extra aandacht aan moet geven. Want je moet er niet aan denken. Als je in één keer stopt in de pitlijn, dan vliegen ze gewoon in de fik.
0: Ja. En dat gaan we wellicht zondag ook nog weer zien. Hebben we al gezien dit jaar eerder. bij verschillende mensen trouwens. De proef start. Als ook Norris aansluit. Op dit moment vooraan staat daar Hulkenberg. Dat is de voorste van het spul. Lassen.
6: It smells terrible in here. My brakes.
0: Ook al.
6: Godness.
0: Ja. Klaagt ook over de warme remmen. Ja, het is toch het thema van het weekend, denk ik. En waar dan ook in Europa, zo'n beetje. Lando Norris in ieder geval alweer vertrokken. Heeft een redelijke proefstart afgelegd. Vaak schakelen ze nog wel iemand aan boord, dat zou ik wel even mooi vinden. Even mee kunnen kijken en luisteren vooral. Bij een van de jongens die daar klaarstaan. Uiteraard het opladen van de turbo, het volladen van de turbo. En dan in één keer wordt al het vermogen losgelaten op het asfalt. En in slagvolgorde vertrekt iedereen dan rustig aan richting de Niki Lauda-curve. Een van de twee Oostenrijkse wereldkampioenen die een bocht naar zich hebben vernoemd. De andere is Jochen Rien trouwens. Die heeft bocht 9 naar zich vernoemd gekregen. Lewis Hamilton. Daar schakelen we eigenlijk net te laat mee. Daar missen we eigenlijk de hele start bij. Los van dat dit natuurlijk altijd wel gave shots zijn. Goed, dan zit de training er dus op en is Antonelli de allersnelste van de vrijdag. Ja, hadden we iets anders verwacht, Bas? Ja, ik...
1: Nee, eigenlijk niet. Nee. Het zou denk ik, dat is mijn mening, zou voor het kampioenschap wel leuker zijn als er wat spanning komt. Hè? Dat Antonelli hem niet nu weer helemaal naar zich toe trekt. Hè? Het zou natuurlijk mooi zijn, wie het ook is. Maar ja, voorlopig staat hij weer bovenaan.
0: Voorlopig staat hij er zeker bovenaan te pronken. Piastri, Norris, Verstappen, Hamilton, dat de top 5. Dan Russell op 6. Hadjar en Leclerc, Lawson en Bortoletto sluit de top 10. De twee Cadillacs die kwamen nog in de problemen. Dat gaat nog wel een dingetje worden om in de gaten te houden hoe zij ervoor staan morgen bij de derde training. Die is uiteraard hier ook te volgen op Grand Prix Radio 12:30. Dat is dan het moment om in te schakelen. Ja, voor wat betreft de actie op het circuit in Oostenrijk zit erop, Bas. Hartstikke bedankt.
1: Geen dank.
0: En wij gaan hier uiteraard gewoon verder hier op Grand Prix Radio met alle updates rondom de sport. En dat gaan we doen met Rick van Veldhuizen. Veel plezier.

0: Dit is het weerbericht.
1: Vanavond is het op veel plaatsen helder, met vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Onder heldere hemel waait er een zwakke tot matige zuidelijke wind. Vannacht kan er vooral in het oosten een onweersbui vallen, mogelijk ook met hagel en stevige windstoten. De temperatuur zakt maar tot zo'n 20 à 25 graden bij weinig wind. Wel waait er vlak aan zee een zwakke tot matige westelijke wind. Morgenochtend is het al snel zonnig en warm, het blijft de hele dag droog en het waait bijna niet. 'S Middags krijgen we volop zon met een temperatuur tussen de 33 graden in het westen tot zo'n 38 in het oosten en zuidoosten. Morgenavond neemt vanuit het zuiden de kans op stevige onweersbuien toe, al dan niet met flinke hagelstenen en harde windstoten. Ook zondag kunnen er nog een paar behoorlijke onweersbuien vallen en daarna is het veel minder warm met wel zon, maar soms ook een bui. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt nog langzaam op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen Goederede en Renesse heb je 25 minuten vertraging. Dat is vanwege Concert at Sea. En op de N200 Haarlem-Zandvoort tussen Overveen en Zandvoort doe je er 10 minuten langer over.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Jonge boeren reageren gemengd op de nieuwe strenge stikstofplannen van het kabinet. Volgens jongerenorganisatie NAJK zijn de maatregelen ingrijpend en hebben ze grote gevolgen. Maar tegelijkertijd ziet de organisatie ook dat een deel van hun inbreng is overgenomen. Voorzitter Boom vindt dat jonge ondernemers nog wel ruimte moeten houden om te kunnen blijven boeren en investeren. De jongerenorganisatie wil daarom in gesprek met het kabinet blijven over verdere aanpassingen van de plannen. Het kabinet wil duizenden banen bij de Rijksoverheid schrappen om flink te bezuinigen. Vooral het aantal leidinggevenden en ondersteunende functies moet omlaag. Een deel van hun werk moet worden overgenomen door AI. Ook wil het kabinet minder tijdelijke krachten inhuren. De maatregelen moeten vanaf 2030 zo'n 1,4 miljard euro per jaar opleveren. Er werken nu op de verschillende ministeries ruim 160.000 mensen. En de helft daarvan bestaat uit leidinggevenden en ondersteunende functies. Bij een Israëlische aanval in het zuiden van Libanon zijn 7 mensen omgekomen. Volgens het Israëlische leger ging het om leden van de terreurbeweging Hezbollah die wapens vervoerden. De aanval gebeurde in een gebied vlakbij de door Israël bezette zone. Hezbollah is niet betrokken bij de lopende onderhandelingen tussen Israël en Libanon. Diplomatieke gesprekken tussen beide landen gaan ondertussen wel verder met voorzichtige vooruitgang. Officieel geldt er nu een staakt het vuren. En in de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen. Op beelden is een gat te zien in de bovenste verdiepingen van de hoogste toren van de stad. Het is nog niet duidelijk of er doden of gewonden zijn gevallen. De politie heeft de omgeving afgezet en onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Volgens Chinese media gaat het om een sportvliegtuigje dat tegen de wolkenkrabber is gevlogen. Het weer nog volop zon en vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

0: Fight. Jesse Sprikkelman.
1: Let op, deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen. This is the

Ik heb nu wel spijt hoor dat ik vroeger niet opgelet heb in de klasse van mevrouw Van den Bos. Dat was mijn Fransdocent op de middelbare school. En ik was drukker bezig met porno kijken, want toen had je net van die Blackberries waar dat op kon. Ik keek ook af tijdens de toetsen. Dus ik kan geen woord van deze nieuwe Tom mijn Collins plaat verstaan. En dat vind ik stiekem wel jammer. Dus kinderen, doe je best op school. Dit is The X-Vibe.

Ik ben Jesse, dit is The X-File. Ik vind het goed dat je erbij bent en ik hoop dat je dit weekend nog wilde plannen hebt. Een mooi feestje. En dat je dan maandag net zo klinkt als ik vandaag. Want je hoort het aan me. Sorry, het is een klein beetje...

Ik wil van de oude stempel. Ik vind het mooi als mensen hun huis nog een naam geven. Zie je niet meer zo heel veel. Maar David Guetta is een man naar mijn hart. Hij doet het wel. Zijn compound in Miami, dat heet Billionaire's Bunker. En zijn villa op Ibiza, die heeft hij vernoemd naar die mega-hit samen met Sia, heet Villa Titanium. Nou, dat is ook leuk. Zelf wilde ik mijn huis, omdat ik van de kleur rood hou, Casa Rosso noemen, maar er stonden ineens, ja, een beetje gure types voor de deur. Dus dat bordje heb ik er toch maar weer van afgehaald.

dit radioprogramma. DX Vibe, elke week op deze radiozender, is zoals een goede whisky. Je geniet ervan, maar ja, je zit er ook niet elke dag op te wachten. Of is dat niet per se positief? Nee, dat is niet per se positief, maar wel precies wat het is. Mijn naam is Jesse en we bouwen een leuk film.

is een track van Head High. Heel erg actief in de scene in Berlijn. De uitgaansscene daar draait regelmatig in de Boiler Room. En de grote vraag van vandaag, de grote vraag van deze uitzending is: gaat mijn stem het volhouden? Wat denk jij? Zet je geld in via je favoriete...

Ik denk dat we allemaal geloven. Ergens in deze track heet The Best in Believing. Of je nou gelooft in God, in Allah of gewoon in jezelf. Of in, weet ik veel, het universum. Ja, dat is ook iets waar je in kan geloven. We geloven allemaal en doen het op onze eigen manier. Daarom moeten we dat ook respecteren van elkaar. Zo, ik dacht ik gooi er ook eens eventjes wat zinvols uit vanavond. Ook wel eens een keer leuk voor de mensen, hè?

van de cocktails die opnieuw populair aan het worden is, is de Cuba Libre. Ooit is een keer ontwikkeld om een beetje Cuba naar je huis of tuin te brengen. Maar ja, of je dat nu nog moet willen, dat is natuurlijk de grote vraag. Vanwege de smaak zal die dan wel populair zijn. En omdat die zo makkelijk thuis te maken is, je hebt nodig rum, cola, een beetje ijs en wat limoensap. Nou, dat heeft volgens mij echt wel iedereen in zijn keuken staan. Zomaar even een dranktip in die ex.

je in de club bent, neem je dan af en toe ook even een pauze. Ik vind dat altijd wel belangrijk, hoor. Veel mensen doen het niet, die gaan in één stuk door. Al dan niet door de nodige middelen die nasaal naar binnen worden gebracht. Maar ook dan neem ik altijd eventjes een pauze. Dan ga ik even in een hoekje zitten met een drankje. En dan vind ik het heerlijk om te observeren. En ik hoop dan, en soms laat het toevallen toe, dat er dan ineens een deep house plaat komt. En dat ik daar lekker zit en geniet van alle reuring om me heen. Een plaat als deze past daar bijvoorbeeld heel goed bij. Bakermat is dit.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet wil statiegeld gaan invoeren op alle plastic flessen tot en met 3 liter, dus ook melk- en sapflessen. Minister Van Veldhoven werkt aan een voorstel om die uitbreiding wettelijk vast te leggen. Daarbij moet wel worden gekeken naar hygiëneproblemen, vooral bij zuivelverpakkingen. Het doel is om meer plastic te recyclen en zwerfafval te verminderen. Nu zit er al statiegeld op plastic flessen voor water en frisdrank. En sinds 2023 zit er ook statiegeld op bierflesjes en alle metalen drankverpakkingen. Het dodental na de zware aardbevingen in het noorden van Venezuela is al opgelopen tot zeker 920. Volgens de autoriteiten liggen er mogelijk nog honderden mensen onder het puin. Bijna 50.000 personen staan nu als vermist geregistreerd. Een Nederlands reddingsteam met 65 hulpverleners en speurhonden is onderweg om te helpen. Ook andere landen sturen hulp naar het zwaar getroffen gebied. De bevingen met magnitudes van 7,2 en 7,5 worden tot de zwaarste in de regio gerekend. Jonge boeren reageren gemengd op de nieuwe strenge stikstofplannen van het kabinet. Volgens jongerenorganisatie NAJK zijn de maatregelen ingrijpend en hebben ze grote gevolgen. Maar tegelijkertijd ziet de organisatie ook dat een deel van hun inbreng is overgenomen. Voorzitter Boom vindt dat jonge ondernemers nog wel ruimte moeten houden om te kunnen blijven boeren en investeren. De jongerenorganisatie wil daarom in gesprek met het kabinet blijven over verdere aanpassingen van de plannen. En het Zeeuwse ringrijden is officieel erkend als immaterieel erfgoed. Dat heeft het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland besloten. Bij die eeuwenoude traditie proberen ruiters te paard of in een sjees een lans in een ring te steken. Volgens betrokkenen is het meer dan een sport en vooral een way of life. De traditie leeft vooral op Zuid-Beveland en Walcheren en wordt al sinds de 17e eeuw beoefend. In andere delen van Nederland gaat het net even anders en die ringrijden varianten vallen er dus niet onder. Het weer later op de avond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

Noorwegen en Frankrijk, twee landen met het maximum der punten en al zeker van de volgende ronde. Groepswinst is de inzet vanavond. Ivoorkust wacht op de nummer 2 in deze groep. Maar dat is dus toekomstmuziek. Vanavond gaat alle aandacht uit naar het duel tussen de twee van de beste spitsen van de wereld. Kylian Mbappé en Erling Haaland zijn de namen. De kolonel tegen de Viking. Allebei scoorden ze al 4 keer op dit WK. Allee, wij hoopten op een duel tussen die twee, maar het is ons niet gegund. Haaland start op de bank. Bedankt, Stalen Solbekken.

0: Goedenavond, dames en heren. Bijzonder goede avond. Het is vrijdag en we hebben een mooie affiche Noorwegen tegen Frankrijk in het voorprogramma van de Rode Duivels, die straks om 5 uur spelen. Iets meer dan 8 uur nog. En dan is het dan België tegen Nieuw-Zeeland. Onder druk, want we gaan moeten winnen. Het is een heel druk gevuld programma tot dan. Vandaag dus nu Noorwegen, Frankrijk, Senegal, Irak. De eerste matchen van zaterdag zijn dan Uruguay, Spanje en Kapverdië, Saoedi-Arabië om 2:00 PM. En dan sluiten wij aan om 5 uur morgen vroeg. En op hetzelfde moment speelt Iran tegen Egypte. Welkom, Arnar Vidarsson, welkom Jan Vertongen en welkom Wesley Sonck. Nog niemand gesmolten van jullie?
1: Nog niet? Niet veel gescheeld van de middag.
0: Kan je goed tegen de warmte, Jan?
1: Beter dan vroeger. En ik dacht dat ik er goed tegen kwam, maar ik had het echt moeilijk. En mijn kinderen hebben het geweten.
0: Is dat?
1: Ja, ik had het echt lastig. Ik was chagrijnig gewoon en ik kon niet veel hebben.
0: Nee. Ah, zo'n papa ben jij.
1: Nee. Ik heb waterijsje gegeven en mezelf even afgezonden.
0: Ja, Wesley, kan jij er tegen?
2: Heel goed, ja. Beter dan ik dacht. Want ik speel eigenlijk, als ik vroeger speelde, had ik heel graag kou en regen. Maar wat blijkt, als ik in de voorbereiding begon te shotten, en zeker in het begin van het seizoen, dat ging allemaal goed. Dus de warmte...
1: De voorbereiding is meestal wel in het begin van het seizoen natuurlijk.
2: Ja, maar je kunt ook een voorbereiding in de winter hebben, hè.
0: Ja, tweede voorbereiding. Dat is een winterbreak.
2: Als je in de zon moet trainen en lopen en fysiek werk doen, dat komt binnen. Maar dat, ik verteerde dat redelijk goed, ja. Dus ik kan er precies beter tegen dan ik denk.
0: Hoe zou een IJslander omgaan met 35 graden?
3: Ja, daar in voetballen kon ik niet, maar... Een echte viking kan tegen alles, hè, Karel?
0: Dat is waar. De viking speelt niet, daar gaan we het straks over hebben. Maar eerst over de Belgen. Het is code rood wat het weer betreft. Het is ook een beetje code rood voor de Rode Duivels, toch?
1: Het is van moeten, hè.
0: Ja. Maar jij bent heel erg overtuigd, Jan, dat het gaat lukken. En dat het op een overtuigende manier zal gebeuren.
1: Ja, achter de schermen hebben we het er natuurlijk over gehad. En dat is mijn absolute overtuiging dat... moeten winnen... In de zin van gelijkspel is niet goed genoeg. Dat is vaak een goede drijfveer om erin te vliegen. Natuurlijk, Jeremy is terug. En een tegenstander die wel uitnodigt om vooruit druk te zetten vanaf het begin, waar ik ook niet bang moet zijn om in 1-1 situaties te komen, lijkt mij. Dus ze kunnen er volop. En ik ben ervan overtuigd dat ze een vlotte overwinning gaan boeken, ja, dat geloof ik echt. Ja,
0: een beter argument om op te staan hebben de mensen niet, hè, als ze dat horen van jou. Het is natuurlijk ook belangrijk om eerste of tweede te worden in de groep. Als je eerste wordt, is de kans groot dat Zuid-Korea wacht. Als je tweede wordt, speel je sowieso tegen Australië. Word je derde, dan kan het Zwitserland zijn, maar het kan ook Noorwegen of Frankrijk zijn. Dat is dan alweer iets anders natuurlijk. Dus laat ons dan maar gaan voor die 3 punten, dan hebben we er 5 en dan zijn we toch afhankelijk van wat Egypte doet tegen Iran. Het is natuurlijk wel zo dat Doku terugkeert. Aan de andere kant, de bondscoach heeft gisteren gezegd, normaal gaat hij op de bank starten. Ik onthoud vooral dat woordje normaal.
3: Ja, ik denk dat hij eventueel zou een beetje kunnen bluffen op dat moment. Ik denk dat hij...
0: Of liegen.
3: Liggen, ja. Maar ik denk dat ze misschien ook wel een beetje moeten kijken hoe dat hij herstelt van de ziekte. Dus ik denk niet dat de definitieve beslissing zal genomen geweest zijn als het dat zijn.
2: Ja, wat is normaal, hè? Normaal gezien zouden we makkelijk ook winnen van Iran en van Egypte. Normaal. Maar het was niet normaal. Ik vind eigenlijk... ik volg Jan daarin wel een beetje. Ik vind ook, en ik denk ook dat we gaan winnen tegen Nieuw-Zeeland, maar... Ik blijf het zeggen. In 2002 speelden wij ook de eerste 2 keer gelijk. En dan moesten wij ook winnen. Maar wij hadden niet zo'n goede ploeg zoals vandaag. Dus ik zou eigenlijk een kleine schande zijn moest dat niet gebeuren in ieder geval.
0: Ik denk dat iedereen het daarover eens is. Ja. Als we deze groep niet overleven, is dat een blamage. Maar we gaan daar nog altijd niet van uit. We gaan het positief bekijken en we zijn er straks al bij om 4 uur. We gaan hier straks op een matrasje liggen en we zijn hier terug om 4 uur. Samen met Gert Verheyen, met Imke Courtois en met Riet Maas. We gaan een uur lang voorbeschouwen vannacht en dan om 5 uur match. En dan gaan we de balans opmaken morgen rond 7 uur. En dan gaan we weten tegen wie we gaan spelen in de volgende ronde. Of we ze gaan moeten ontvangen op de Grote Markt van Brussel. Maar deze keer dan met rotte eieren en tomaten zeker.
1: Zover zie ik het niet komen. Ik ben er eigenlijk van overtuigd dat het 1 of 2 wordt. Je bent natuurlijk afhankelijk van Egypte. Maar daarna moet ook nog niet te veel verder kijken. Omdat je ook geen invloed op hebt. Wij in 2018 wisten echt, in de match van Engeland. Ja. Rechtstreeks duel speelden we allebei met een verredeld B-11-tal. Wij wisten toen wel van oké, we kunnen links of rechts. En rechts zat dan Kroatië, Engeland onder andere. Links kwamen we vrij snel in de kwart. Dan zouden we in de kwart komen tegen Brazilië. Toen nog iets gerenommeerder dan vandaag. Dus ja, dat was wel echt bewust. Al dat niet, maar dat wisten meer. Nu heb je eigenlijk vrij weinig info. Dus gewoon winnen en het goed gevoel meenemen.
0: Oké, dat is voor straks. We gaan kijken naar de match van nu. Toen de toernooitabel bekendgemaakt werd en het schema kwam, dan was dat een van de matchen die ik aanstipte. Dacht ik, van daar kijk ik wel naar uit. Noorwegen tegen Frankrijk, effectief Haaland tegen Mbappé. Maar wat bezielt Solbakken om met een volledige, nagenoeg volledige B-ploeg te spelen vanavond?
3: Ja, ik denk dat hij sowieso een klein beetje kijkt naar zijn kern ook. Het mentale voor die jongens die op de bank zitten. En moet ook niet vergeten, Noorwegen, hun kern is wel sterker dan dat de meeste mensen denken. Mm-hmm. De jongens die daar op de bank zitten en vandaag starten, dat zijn ook geen onnozelaars. Dus die hebben wel nog wel wat kwaliteiten. En ik denk dat hij ook wel ergens denkt van kijk, als het niet goed afloopt met onze beste ploeg tegen Frankrijk vandaag, ja, dan heb je eigenlijk wel uw kaart als een van de dark horse een beetje gespeeld. En ook daar een beetje bluffen. Hè?
0: Dus het is een stuk beredeneerd gokken.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. Er is een heel grote kans dat je ook met je A-elftal verliest vandaag. En dan heb je dat goede gevoel een beetje kwijt. Dus hij gokt er nu gewoon op van oké, ik geef die jongens rust. Indien we verliezen, kan ik het afschuiven op het B-elftal. En dan zijn mijn jonge jongens, mijn A-ploeg, uitgerust voor de volgende wedstrijd die dan tegen die voorkust zal zijn. Ja. En daar rekent hij gewoon op.
0: Oké. Ze zijn al op het veld, dus gaan we heel snel naar Philippe Joos. U zag een spandoek avec toi Didier. Didier Deschamps is er niet bij, de Franse bondscoach vanavond. Die is een paar dagen geleden naar huis gevlogen om zijn overleden moeder te begraven. En dan keert hij terug, dan sluit hij straks terug aan bij de ploeg. En dat zal dan toch ook wel een bron van motivatie zijn bij de jongens om Deschamps te eren vanavond. Daar zijn ze met Mbappé op kop en Philippe Joos in de tribune.
4: Een goede avond, beste voetballiefhebbers. Welkom in Boston. Een tempel. Een geweldig stadion in de bossen. Zover het oog reikt zie je alleen maar groen en bomen. Maar de stad is wel 35 kilometer van hier verwijderd. En niks dan files op weg naar het stadion van de New England Patriots. Een befaamde franchise in het American Football, Frankrijk en Noorwegen. En dan dus toch even Erling Haaland in beeld. Want dit is iets on-Amerikaans wat Solbakken doet. Een vedette laten rusten. In het basket gebeurt het meer en meer. Maar in de gouden tijden van de NBA, enfin, ze zijn nog altijd goud, maar Michael Jordan, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, dat waren mannen die altijd speelden, altijd paraat stonden. Nu kan je als Europeaan wel al eens een ticket kopen voor een wedstrijd. En dan zit Steph Curry naast je in de tribune. We gaan luisteren naar de volksliederen. En beginnen met dat van de Nooren. Rise if you're able. Dat is mooi.

Ze zijn met velen. En u ziet waar ze zitten. En dan nu de Marseillaise met de gedachten van de spelers bij DJ Deschamps.

De spelers noemen de huidige coach de interim coach Guy-Stéphane Guy. Want ja, dat doe je met een assistant coach. En Didier Deschamps is coach. Dat is het verschil en zo hoort het ook. En als ik even een tip mag geven aan de mensen in Brussel. Ik heb Stef Wijnands op mijn oor. Die de andere wedstrijd doet. Het zou fijn zijn mocht dat kunnen worden opgelost. Want dit is vrij onmogelijk. De Fransen dus wel met hun basiselftal. 4 wissels vergeleken met de vorige partij. Maar als je het bekijkt met wedstrijd 1 die tegen Senegal. Enkel Rabiot en Saliba er niet bij. Zij vervangen door Manu Koné en Maxence Lacroix. Saliba heeft last aan de rug. Eigenlijk al een half seizoen lang. Dus speelt hij even niet. Haaland, misschien zien we hem straks nog. Dat zal wel afhangen van de wedstrijdomstandigheden. Frankrijk wil heel graag eerste worden om organisatorische redenen. Dan moet je minder reizen. Daar is het de Fransen om te doen. En er was natuurlijk dat doelpunt van Senegal, van Sar. De 3-2 tegen Noorwegen. Waardoor de Nooren niet meer eerste waren in deze groep voor aanvang van deze wedstrijd. Dat had misschien ook wel een verschil gemaakt. Michael Oliver, hij is een garantie. Geweldige ref. Bizar dat hij op zijn palmarès eigenlijk slechts 2 FA Cup finales heeft staan. Maar dat heeft ermee te maken dat hij de foute nationaliteit heeft om in landentoernooien heel ver door te groeien. Dat is jammer voor hem. En dus moet hij maar profiteren van deze wedstrijden. De namen zijn dus wat minder bekend. Østigard scoorde wel al. En veel van deze jongens vielen al geregeld in. Arsenis is de enige die de vorige wedstrijd ook in de basis stond. De zege dus tegen Senegal. Hij is een beetje het kind van de rekening, zou je kunnen stellen. Toen op het middenveld. Nu zal hij post van op de rechtsachter. En met het nummer 18, Christian Torstvedt, ex-Racing Genk. Hem gaan we ook speciaal in de gaten kunnen houden. Bij de Fransen. Maignan 1 doen. Er waren wat twijfels gerezen na die partij tegen Senegal. En dan Theo Hernandez. Ook hij moet zich hier wel echt bewijzen of hij zijn basisplek kwijt aan Luca Digne. Olise, Dembélé, Mbappé en Doué. Dat is het magische kwartet waarmee ze aan dit WK begonnen. Maar Barcola ligt op de loer. Dat mogen duidelijk zijn. Een minuut stilte inmiddels. Terwijl de muziek nog loopt en draait voor de mama van Didier Deschamps.

en voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Een soort dubbele minuut stilte. En terecht. Avec toi, Didier. Hij is in Bayonne. Frans Baskeland. En de Fransen voor het eerst dit WK in hun uittruitjes. De Noren steken nog even de koppen bij elkaar. En perfect hoe Arnar het uitlegde. Je loopt hier geen kans om een blauwtje te lopen, een bleutje tegen de Fransen. Integendeel, met dit elftal kan het eigenlijk alleen maar meevallen. Wie weet ontdek je jongens die in bloedvorm zitten. Al is de basis zelf van Noorwegen vrij duidelijk na die eerste twee wedstrijden. En sowieso een succes voor het eerst sinds 98 in Frankrijk er weer bij op een wereldbeker. Na een geweldige kwalificatiecampagne waarin Haaland 16 keer raak trof op 8 wedstrijden. We hebben afgeteld en we beginnen eraan met Oscar Bob. Hij het eerste balcontact, doelman Selvik van Watford. En een eerste keer Strand Larsen. De Fransen met Koundé. Foutje van Østigard, daar gaat Mbappé meteen. Neemt hem niet meteen super mee. En knalt dan nog tegen de lat. Kylian Mbappé. Dat was bijna doelpunt nummer 5. Østigard, wat een blunder van de centrale verdediger van Genoa. Zijn tweede balcontact was iets beter. Theo Hernandez terug op Maignan. Upamecano

de zon komt piepen. Het is hier best aangenaam. Ik weet dat dat geen fijne zinsnede is voor de mensen in België thuis. Conny. En Doué. Met Arsnes die druk gaat zetten. Upamecano. Dembélé dus naar de rechterflank verhuisd. Gelukkig heeft hij gescoord voor het eerst op een eindtoernooi in wedstrijd 20. Zeer opvallend toch. En Michael Oliver loopt zowaar even in de weg. En krijgt daar boegeroep voor. En hij moet die bal wel eerst even weer aanraken. Upamecano had dat anders gezien. De Nooren mogen dus van geluk spreken dat ze niet al meteen 1-0 achter staan. Maar Mbappé. Slippertje van Dembélé. Mbappé van zijn 16 WK-doelpunten. 14 in de tweede helft. Ik zou wel iets willen zeggen. Mede reden waarom die bal op de lat vloog waarschijnlijk. Skelder. Dan een goede actie van Asgard. Diepgang bij Strand Larsen. Heb je vaak bij je. En Oliver laat betijen. Skjeldrup was lang aan het dribbelen. Claimt ook niet echt een strafschop. Theo Hernandez. Torstvedt er wat naartoe. Falkner en Østigard, het centrale duo. Mbappé, geen goede pas. Maar hier is hij wel weer. Østigard in de tackle. Dembélé. Mbappé overeind. Doué, mooi Olise. En de ingreep van Asgard. Désiré Doué even blijven liggen. Ja, Mbappé beseft dat hij Østigard gewoon nu al flink de baas is. Veel sneller dan die mannetjesputten van Genoa. Manu Koné. Goeie bal. Dembélé. Fransen nemen de wedstrijd meteen in handen. Dembélé, schitterende bal. En dan weggewerkt. En niet helemaal. En de knal van Koné. Redding Selvik. Opnieuw Koné, nee. Trapt ernaast nu de Nooren weggedrukt. In de eigen 16. Mooi paasje richting Olise. Van Doué krijgt er ook een duim voor. Falkner kopt hem goed weg. De eerste corner van de wedstrijd is voor de Fransen. Koné, goede trap hier. Olise. Vast op 10 nu, dat is inmiddels wel duidelijk. Na die dramatische eerste helft van Frankrijk tegen Senegal. Doué. Beetje gekraakt, beetje aangeraakt onderweg. Simpel balletje voor Egil Selvik. Niet aan het feest als keeper van Watford. Er net ingebleven in het championship. Eerste doelman Nygaard. Zit ook op de bank. Asgard. Komt er toch nog aan. Strand Larsen. Mooie hak. Skjeldrup. Had hem al kunnen richting Torstvedt tikken. Oscar Bob. Temporiseert. Altijd opletten met Dembélé daar in de rug. Dat leek hij te beseffen. Of dit een beter idee is. Is maar de vraag. En Oliver heeft gelijk. Een vertreding van Skjeldrup. Bijna speler van Club Brugge. Tot hij twee keer scoorde tegen Real Madrid in de Champions League. En toen kon hij niet meer weg. In de 4-2-zege, waardoor Benfica opnieuw tegen Real moest in de knock-out fase.
knokken. En uiteindelijk Mbappé met de paas en de openingen naar goeie voor Dembélé. Geen sprake van buitenspel. Dembélé kappen en trappen en scoren. Wauw, Ousmane Dembélé, schitterende goal. Frankrijk assist. Kylian Mbappé, die er veel aan gelegen is om zijn maatje over het dode punt bij Frankrijk heen te helpen. En hij is erin aan het slagen. Tweede assist van Mbappé voor Dembélé. Maar hij had nog wel wat werk. Een doelpunt, een gouden bal waardig. Ja, als hij nu ook nog de Dembélé van bij PSG wordt in dit truitje, dan zijn ze echt wel topfavoriet. De Noren staan dramatisch eigenlijk. Bjørkan was al opgeschoven. En dan trapt hij tussen twee verdedigers door. Onhoudbaar binnen. Fantastisch doelpunt. Niet goed verdedigd. Akkoord. Bjørkan en Østigard staan ver. Proberen te blokken. Maar kijk hoe hard. Kijk naar die hand van Selvik. Hij steekt ze de lucht in op het moment dat die bal eigenlijk al voorbij is. Frankrijk, een lust voor het oog toch. Behalve dan de entree van dit toernooi. En Didier Deschamps zal dit wel meekrijgen. Misschien kijkt hij ook wel. Mbappé. Met Valkener. Geen overtreding. Koné, mooi, slim. Doué. Speelt hier veel beter, Koné, dan bij Roma. Omringd door betere voetballers, dat helpt. Arsnes. Dienstmededelingen in het stadion. Geen dak, want de eigenaar, de heer Kraft, wil dat niet. Hij is ervan overtuigd dat weersomstandigheden helpen bij thuisvoordeel. Hij heeft misschien wel gelijk. Askebob. Hernandez klampt aan. Noorwegen krijgt de vrije trap. Het is opvallend hoe Dembélé telkens ligt te loeren als Askebob de bal heeft. Hoe goed Frankrijk dat ook doet, die paas eruit halen. Hoe ze daar toch ook mee bezig zijn, de vedetten. Torstvedt, maar ook Koné. Duel uit de Serie A. Torstvedt laat hem liggen en dan is dit geel. Eerste gele kaart van de Noren, Patrick Berg. Tegenaanvaller uitgehaald. Eerste geel dus ook dit toernooi. Allebei hadden ze nog geen gele kaart gekregen. Alleen in hun wedstrijden één Irakees. En dus Guy Stéphane. Hij was ooit bondscoach van Senegal. Maar is al sinds 2009... de trouwe assistent van Didier Deschamps bij Marseille. Na het jaar waarin Erik Gerets tweede werd, kwam Deschamps. En sindsdien zijn ze onafscheidelijk. Slordig van Upamecano. Breed geven voor Askebob. Strand Larsen wilde dat wel. Lukt niet. Torstvedt, Mignon. Kansje voor de Noren. Slordig van Dayo Upamecano. En het had, als ze het goed uitspelen, zomaar 1-1 kunnen staan. Upamecano op herhaling. Skjelderup. Bob. Met dat linkervoetje naar binnen. Doué. Vraagt aan Mbappé om af te haken. Theo Hernandez. En de katalysator voorlopig. Dembélé. Mbappé loopt in de rug van Østigard. Hier staat dan de verleiding om zich te laten vallen. Dat is goed. Dembélé slim. Even bijhouden. Anders stond hij buitenspel, Mbappé. Tchouaméni.
Even flipperkast. Coné. Hees Bas. Hernandez. Ver. Mbappé.

scoorde hij 14 keer in de Premier League. Maar ja, de Wolves waren de Wolves niet meer. Balverlies en Mbappé. Geen overtreding. Mbappé geeft mee. Olise moet scoren. Goed van Østigard. Oh, die bal ging richting tweede paal. Kylian Mbappé als assistman. Mag ook net niet lekker om af te werken, dus goede keuze. En als dit zo blijft doorgaan, sterk van Tchouaméni, dan zullen die A-spelers van Noorwegen niet te veel minuten moeten maken. Want dat zou dan ook weer een heel rare beslissing zijn. Torstvedt. Overtreding. Vrije trap Noorwegen. Torstvedt moet dan richting 16. Patrick Berg bij de bal met Oscar Bob. Bob die de winning goal maakte in januari 24 in Newcastle. Bij een verrijzenis van Kevin De Bruyne na blessure leek. Scoorde eerst als invaller de 2-2 en dan een fenomenale assist voor Oscar Bob. Leverde City later de titel op. Dat was de ommekeer. Berg met de goede bal. Weggewerkt door Upamecano. Skjeldrup. Olise kwam verdedigen. Housnes. Strand Larsen. Hij nam hem prachtig uit de lucht. En trapte dan net te wild. Maar ja, het moet snel. Upamecano. Was dit dan ook voeten hoog geheven? Oliver deed wel dat soort teken. Men ja aan het klungelen. Met de schrik vrij. Oliver liet wel uitschijnen. Ja, ik laat doorgaan. Omdat de bal toch over is. Dan moet je ook geen beslissing nemen. Dat is handig. Zeker na wat er gisteren in Duitsland-Ecuador gebeurde. Lacroix. Dus Frankrijk niet foutloos achterin. Een paar keer erg nonchalant, vooral Upamecano. De Nooren met wat kansjes. Eén keer echt verzuimd om alleen voor Maignan te komen. Maar eens op deze helft aan het voetballen zijn, lijkt er geen kruid tegen gewassen. Olise. Kone slaat Tchouaméni over. Oeh, Doué. Idee was heerlijk. Faulkner is aan een alerte wedstrijd bezig. Speelt in Noorwegen bij Viking. Het is nog maar zijn tweede interland. Upamecano. Buitenspel. Dambele. Het was het ook net. In dit stadion al Haiti tegen Schotland. We hebben hier nog eens Désiré Doué zien. 1-0 voor de Schotten. Noorwegen-Irak 4-1. Marokko-Schotland 1-0. Engeland-Ghana 0-0. En nu dus de laatste wedstrijd van de groepsfase in Basten. Duitsland speelt hier zijn 1-16e finale. En er staat hier nog een kwartfinale op het programma ook. Die Frankrijk of Noorwegen als eerste hier zou kunnen spelen. Mbappé. Housnes geeft hem dan toch nog een beetje de binnenkant. Goede redding van Selvig. En als hij vandaar mag aanleggen, moet je eigenlijk niet meer praten over eerste paal of tweede paal.

die van de doelman zou moeten zijn. Hij trapt zo hard, zo juist. Links en rechts. Denk maar aan dat eerste doelpunt tegen Irak. Moet al blij mag zijn als je er een voet tegen krijgt. Tchouaméni. Doué. Nieuwe Tchouaméni. Dembélé. Dook goed. Tchouaméni niet meteen de man van dat soort passes. Molise stond even op één lijn met Koundé. Lacroix. En Dembélé. Maxence Lacroix op het juiste moment ingestapt net. Koné. Dembélé. Met die rechter waarmee hij de 1-0 binnenknalde. Olise. Mbappé altijd klaar als Olise de bal heeft om diep te gaan. Hij verticaliseert het spel. Daar is hij weer. Van Skjeldrup. Ja, die trekt wel zijn streng. Daar is hij weer. Strand Larsen maar eerst meegeven met Björkan. Goeie aanval van de Nooren. Knal tegen Cornea. Harsnes. Durstvet. Probeert er snelheid in te houden, maar te nonchalant. Mbappé met wat geluk. Østigaard krijgt straks misschien wel geel. Het zal misschien afhangen van deze knal. Nee, hij krijgt geen geel. Of gaat hij ze toch geven? Dembélé met zijn tweede goal. En wat doet Michael Oliver? Gaat even praten met Østigaard. Hand op de rug. En de Fransen zijn inmiddels aan het vieren. Het zou wat mij betreft geen verschil mogen maken. Of je een kaart krijgt of niet, maar... Het is deel geworden van de regels als de aanval doorgaat en succes oplevert. Het zijn goede truitjes. Rekbaar. Het is geen rekbaar begrip of Dembélé tweevoetig is. Dat is hij. Dat mogen duidelijk zijn. De zee ging wel redelijk fel open. En Guy Stéphan is een goede caretaker. Dat is hij ook erg echt. Hij draagt zorg vanavond voor Deschamps. Voor de nagedachtenis aan diens moeder. Hij verloor 4 jaar geleden al zijn vader. Tijdens een Nations League wedstrijd. Toen was hij er ook niet bij. Toen verloor Frankrijk onder Guy Stéphan met 1-2 van Denemarken. Oeh, mooi. En die moet er ook in. Jawel. De Nooren komen op 1-2. Nog maar eens een bewijs dat het daar niet geweldig loopt achterin. Arsgaard. Mooie schijnbeweging. En zeer rustig. Hard genoeg. Trefzeker voorbij Maignan. Van beide aftrap dus. Dembélé was nog even gaan vieren. Dus die is nu pas aan het terugkomen. Olise volgt de gebeurtenissen dan wel een beetje op. En Upamecano is een soort sliding door. Maar wel eentje waar je makkelijk door geraakt. Tegenvoets Maignan. En tijd om weer naar de livebeelden te gaan, want we zijn weer aan het voetballen. En niemand zegt dat het lang duurt voor er weer eentje tegen de netten belandt. 2 keer Ousmane Dembélé. Die zijn statistiek zwaar aan het opkrikken is. Nu ook aan 3 doelpunten zit op deze wereldbeker. En Asgard van de Rangers met zijn 6e goal voor Noorwegen. In zijn 9e interland.
nieuwe corner. Derde voor Frankrijk in de wedstrijd. Arsens was alert. Mbappé achteruit aan het lopen. Ergens moet hier een standbeeld staan van Tom Brady. De grootste quarterback uit de geschiedenis van de NFL. En die hier aan zijn geweldige carrière bouwde. 6 keer won hij de Super Bowl bij de Patriots. 1 keer later toen hij ging uitbollen bij de Buccaneers. De Fransen met Olise. Met rechts. Goed getrapt was het. Iedereen wil hem. PSG, Real Madrid. Als hij slim is, blijft hij toch nog even onder Vincent Kompany trainen en voetballen. Eerst daar een Champions League winnen. Koundé. Mbappé. Olise. Tchouaméni. Theo Hernandez. Dat klopt niet echt met je soortelijk gewicht dit, in dit team. Goed, armen op de rug gehouden van de doelpuntenmaker van Asgard. We krijgen een drinkpauze na wat een zeer genietbare wedstrijd is tot dusver. Met dank aan Dembélé en de Fransen die er zin in hebben. Met dank aan de Noren, de B-ploeg, die toch ook kwaliteit toont. Achterin staat het wankel, maar wie niet tegen Frankrijk voorlopig in dit toernooi. Skjeldrup, Asgard, Strandlarsen. We hebben zeker al dingen laten zien die de moeite waard zijn. Hier vlak in de buurt, hiernaast eigenlijk, lag het Foxborough Stadium. Waar Diego Maradona na zijn goal tegen Griekenland in 1994 naar de camera liep. En waar hij na de wedstrijd tegen Nigeria hand in hand met een verpleegster het veld afliep naar een fatale dopingcontrole. Sue Carpenter was haar naam. Ze is inmiddels een gerenommeerde fertiliteitsarts. Met veel kinderen ter wereld gebracht. Maar allemaal ook eigenlijk op een andere manier. En het duurde wat langer voor hij ze herkende. Jammer genoeg. De balvoordeel. Je zag nog net de arm van Michael Oliver. En een bevrijde Ousmane Dembélé. Zo zag het er niet naar uit in wedstrijd 1. Prachtige schijnbeweging. Met dank ook aan de paas natuurlijk, die daartoe uitnodigt. Martello Arsgaard, 24. Heeft dus veel in zijn mars. Ploegmakker van Nicolas Rasquin. Dan spelen ze hier nog live is live ook. Ter nagedachtenis aan Maradona. Zullen we dat maar denken.

in dit stadion dan. Hier vlakbij, overigens ook nog Italië-Nigeria. De Italianen helemaal op het eind via Baggio over Nigeria gingen. Eerst gelijk, dan in de verlenging winnen. En Italië-Spanje, opnieuw de winnende treffer van Roberto Baggio. Maar vooral de match waarin Tassotti een elleboog plant in het gelaat van Luis Enrique. Niet gezien door de scheidsrechter. Tassotti kreeg er 8 wedstrijden schorsing voor. En dat was er niet één te weinig. Het beeld van Luis Enrique met dat bebloede gezicht en de absolute woede blijft een van de iconische beelden uit de WK-geschiedenis. En zeker van dat WK in 94. Het was wel de tijd waarin Italië nog van Spanje kon winnen. Coné zat al even dieper, Strand Larsen. Bob kreeg die bal zonder dat hij het wist tegen zich aan. Upamecano. Nou, die neemt voorlopig een snipperdag. Olise, gelukkig voor de Fransen niet. Komt ook daar even de boel oplossen. Mbappé tegen Irak een paar keer. Een defensieve spurt getrokken. Foutje Terstvedt.

0: Tchouaméni. Die bal te ver, maar dan ook echt veel voor Drouet. Die nu ook wel beseft dat hij de man is die in concurrentie ligt met Barcola. Mocht hij er nog van gedroomd hebben dat hij die eer deelde met Dembélé. Dan mag hij dat al vergeten. Na het eerste kwart. Dembélé laat zich aftroeven hier. Skjelderup. Björkan. Trapt niet in één tijd. Jammer. Vinden de Nooren voor de goal ook. Ze waren met veel. Asgard. Weer die schijnbeweging. Ja, hij heeft iets. Hoofd mooi rechtop ook. Piet zich hier weer aan. Kijk, de hak. Schitterend werk. Skjelderup voor de goal is Trant Larsen. En Frommelen. En uiteindelijk Maignan. Die zich op de bal gooit. Martello Asgard. Speelt een erg goede wedstrijd. En hem gaan we dus nog meer zien. In die wedstrijd tegen, laten we er toch nog maar even van uitgaan, Ivoorkust in Dallas. Dat wordt een prachtige partij. Diepgang Mbappé. Heustigaard, goed opgelost, achteruit lopen. Nooit echt simpel. Björkan. Die is deze temperatuur minder gewend als speler van Bodø Glimt. Asgard. Arsnes. Als Kapop doet teken. Opdrijven die bal. Ging een beetje traag. Terugkeer van Doué. Heustigard, die bal is weg. Heeft zich een beetje hersteld van dat zeer moeizame begin. Arsnes rooft die bal bij Doué. En Falkner. Ook hij, speler van Bodø Glimt. Nagenoeg zijn hele leven. Voetbalde even in Frankrijk bij Lens. Goed van Askebob. En de ruimte rechts bij Arsnes. Torstvedt kiest voor Strand Larsen. Upamecano perst er een spurtje uit. Niet de juiste keuze van Torstvedt, maar het begint redelijk veel te worden voor Frankrijk. De aanvallen van Noorwegen die zeer beloftevol zijn. Toch een knipperlichtje. Olise, kijk hoe hij daar uitgeraakt. De bal bleef even steken en dan toch nog de tegenwoordigheid van geest en voeten om het op te lossen. Koné. Goed binnendoor, Tchouaméni en Koundé was mee. Dembélé op weg naar een hattrick, op weg naar een hattrick. Kinderlijk eenvoudig lijkt het. Ousmane Dembélé met zijn derde goal recht op Mbappé af. En of er iemand bevrijd is. Dus één keer had gescoord op een eindtoernooi. Op 20 wedstrijden. Nu heeft hij er 3 in liggen. Op een dik half uur. Dit is het mooiste cadeau voor Didier Deschamps. Goed van Koundé. Die eerst werd overgeslagen. Dan toch nog even de overlap maakt. Mag je proberen wat je wil, Asgard. Hij lift die bal. Selvik. voor de derde keer in die hoek geklopt. En voor de derde keer kan je hem niks verwijten. Te hard, te juist. De voet een soort mal. Waaruit fantastische goals komen. Falkner die kan voorlopig zeggen, ja, het gebeurde niet aan mijn kant. Østigard. En Arsnes. Was even de bal kwijt daar. Rev is aan het aftellen. Toch een grote verbetering. Een tijdrekken. Op een zeer goede manier aangepakt. En eigenlijk zeer simpel. Strand Larsen vroeg de bal. Dan moet hij ook gaan. Lacroix. Mooi opgelost. Dan gaan ze weer. Olise. Berg erachteraan. Maar kan het niet belopen. Olise, bal aan de voet. Dartel. Dembélé. En Tchouaméni. Niet zijn sterkste punt. De blik richting Kylian Mbappé. Die stond stil. En ook omringd door roodhemden. Dat was zeer moeilijk te bereiken. Wat erbij komt uiteraard. Doué. Mbappé. Østigard. Met wat geluk. En even obstructie van Michael Oliver. Anders was Olise eerst op die bal geweest. En hadden we een tegenaanval van Frankrijk gekregen. Berg. Voorspelling van Haaland zou best wel eens kunnen uitkomen. Frankrijk, ach, die winnen van ons en die winnen gewoon het toernooi. Dat is laconiek. We kijken naar deze partij. Begrijp je? Upamecano met de fout. Zijn voetje hangen. Goed gezien door Oliver. Skjeldrup was het slachtoffer. En Mignon. Dat doelpunt. Dat viel hem zeker niet aan te wrijven. Nadien. Een bal die hij op Strand Larsen knalde. Dat kon beter. Larsen nu zeker buitenspel. Ging het niet. Wel Østigard met de bedoeling hem voor doel te koppen. Olise. Aalvlug. Nee, gooi wel voor de Noren. Opnieuw Asgard. De beste Noor op het veld. Zonder enige twijfel. Zelfs mocht hij niet gescoord hebben. Speelt sterk. Zeild geraakt. Østigard. Daar moet hij misschien toch even mee stoppen. Lijkt het zelf te beseffen. Dat kon zijn coach beter voegen dan Jelle de Rossi. Genoa probleemloos gered na de trainerswissel. Upamecano. Dembélé helemaal tegen de zijlijn. Net niet geraakt door Olise. En daar zijn ze al opnieuw. Na balverlies van Skjeldrup. Mbappé, feilloze bal op Doué. Mbappé blijft buiten de 16, Doué. Maar Oscar Bob heeft dat soort spelers wel door. Is er in het diepst van zijn dromen zelf heen. Tchouaméni. Olise. Het is illegaal hoe hij altijd in balbezit blijft. Kone. Mbappé, nee. Valkener, sterk. Hop. Tussen vier Fransen in. Dan Mécano. Strandlaars. Even gevallen, Skjeldrup. Mooi tegen de hand van Koundé, maar echt wel aangeschoten. Die kon daar heel weinig aan doen. En dat is onverbiddelijk. Nee, dat zou wat te simpel zijn om daar een penalty voor te krijgen. En dat is dat gewend van in de Premier League. Er moet heel wat gebeuren voor de bal op de stip gaan. Onvermijdelijk. Dat de refs de zeden en gewoonten van hun eigen competitie meenemen. Het zijn mensen, geen computers. Gelukkig maar. Onderling Haaland. Laat het niet aan zijn hart komen. En de kans dat we hem nog op het veld zien lijkt klein. Die dus voor de Duitse aanpak kiezen. De basis zelf laten opdraven. Duitsland. Daar bekaaid vanaf. Maar oké, tegen een zeer sterke Ecuador dat absoluut moest winnen. Frankrijk lijkt het wel resultaat op te leveren. Extra vertrouwen. Doué. Skjeldrup. Kijk hoe de Fransen toch druk zetten. Kom er weer mooi uit, Haasgaard. En dat is te kort. En dus Doué, maar nee. Hij wil de penalty. Selvik had veel bal. Blunder bij de Noren. Het had zomaar 4-1 kunnen staan. Skjeldrup. Naar de overzijde. Asgard komt vragen. Skjeldrup, corner Noorwegen. De eerste in de wedstrijd. Falkner met zijn eerste foutje. En heel erg zuiver de redding van Egil Selvik. Geen sprake van een penalty. Goed gekiept. Patrick Berg achter de bal. Östigard scoort al eens met het hoofd op corner. Tegen Irak. Tweede zone. En weggehaald door Upamecano. In stijl. Naar de overzijde met Olise. Oscar Bob bij zich. Olise kapt zich vrij. En dan deze paas. Dembélé wil hem afleggen. Wil er geen vier. Mbappé. Niet de beste kopper ter wereld. Het zou helemaal oneerlijk zijn dat hij dat ook nog eens goed kon. Asgard brengt hem voor. Upamecano. Met een aile de pigeon. En nog eens de doelman. Die daar uitstekend lang genoeg wacht. Zich niet laat verschalken. Een wedstrijd. Volle saillante fases. Volle hoogtepunten. Waarin je ook wel voelt dat het niet meteen hoeft voor beide teams, maar het spektakel. Als je dat even weet uit te schakelen, is er niet minder op. Bob. Koné. Manu Koné. Mbappé. Koné. En opnieuw. Selvig. Ja, een echte spits zou me misschien nog proberen stift te hebben, die bal. Koné is dat niet. En de Fransen joegen daar weer erg goed door op Asgard. Deze keer krijgt hij de fout mee. Heerlijk balletje van Mbappé. Koné. Met de zool meerollen. Botste zelfs een beetje, was niet helemaal onmogelijk. En hier de overtreding. Guy kan tevreden zijn. Bob. En Torstvedt. Opnieuw Oscar Bob. Hij gaf ook nog de opwarming, want dat is zijn taak als assistent. En dat wou hij absoluut blijven doen, ook nu hij heel even hoofdtrainer was. Lacroix, dat valt mee. Het enige minpuntje bij de Fransen, af en toe concentratieverlies achterin. Upamecano, Doué. Olise komt bijsluiten, Mbappé probeert zich vrij te lopen, onmogelijk. Olise. Zelf. En over. Het is een recital. Van de beste voorhoede van het WK. Daar moeten we gewoon niet aan twijfelen. Niemand komt in de buurt. Individueel zijn er jongens die hier van zichzelf mogen denken. Ja, laat mij daartussen staan en dan lukt het me ook wel. Maar zelfs die vraag kan je opperen of dat dan wel waar is. Want ze zijn fantastisch op elkaar ingespeeld. Fout op Olise. Reserverol toedichten bij Frankrijk. Dat is dan maar iets voor die bondscoach, die imaginaire. Maar Cristiano Ronaldo zou hier op de bank zitten toch? Deze, die van 41. Koné. Asgard steekt zijn been uit. En dan komt Mbappé even hulp bieden. Torstvedt beleeft een zeer moeilijke namiddag. Dembélé. Tchouameni zo wat. Nog wel rot van het effect, corner. Ja, dan is het toch... Altijd corner en geen doeltrap. Of heeft hij die bal alsnog geraakt? Ja, excuus. Niet te zien van hierboven. Dan is het de vraag of hij helemaal over de lijn was. En daar stond de lijnrichter. Uitstekend voor geplaatst. Hij zou meegaan met Fabio Grosso, zijn coach van bij Sassuolo, naar Fiorentina. Christian Torstved. Het is een upgrade qua stad van Reggio Emilia naar Firenze. Wel drukker. Molise. Je bent bijna ontgoocheld als hij zijn gewoon paasje geeft. Wat niet eerlijk is. Het is zijn eigen schuld. Dembélé. De Fransen lijken het welletjes te vinden. We hebben nog een minuutje om de score nog op te drijven. Doué, Olise. We kijken toch naar de nieuwe gouden bal in principe. Tenzij je daarvoor de Champions League moet winnen, maar dat... Dembélé probeert dus iets terug te doen voor Mbappé. Die weer de rug van Rustikaart opzocht. Deze keer zonder succes. Oliver wil de bal nog het spel in. En zal dan wel fluiten op het moment dat hij in de lucht hangt. Dat is een hobby van scheidsrechters. Voilà. We gaan naar binnen. Bij een 3-1 voorsprong voor Frankrijk met af en toe hemelsvoetbal. Af en toe, zeg maar vaak. De Noren die iets terugdeden via hun beste man Telo Asgard. Mooie ontdekking. Dembélé heeft een hat-trick beet en wil daar in de kleedkamer heel snel niet meer aan moeten denken. Zo lijkt het wel. Rap naar binnen. Norway 1, Frankrijk 3.
1: En op die manier heb je al heel wat spelers die 3 doelpunten gemaakt hebben of meer doelpunten gemaakt hebben op dit toernooi. Dembélé komt daar dus bij met een hat-trick in 1 helft. 3 doelpunten in 45 minuten af en een paar minuutjes meer. Dadelijk gaan we erover praten hier in deze studio.
2: Uh-oh. Red Bull geeft je vleugels.
3: Wereldklasse. Op het veld en op de weg.
4: Daar ligt de renner in de graskant.
5: Oh nee, dat is toch geen van 10 plakbidon, hè?
6: Kom op, mannen.
7: Tempo mag omhoog, hè. Je hebt geld genoeg gekost, hè.
6: Ja, maar.
7: Een paar miljoen.
4: Vingegaard in de aanval.
5: Nee, die zit niet in mijn team.
4: Even een poel.
7: Kom op, Remco. Niet lossen, hè. Kom op.
5: Remco is de kopman.
7: Kom aan, vriend.
4: Bam! Ze sprinten en Merlier zit in het spoor.
5: Rapper de man. Wie is de man?
4: Merlier of Milan?
5: Ja, jij zit de man. Ga.
3: Iedereen ploegleider tijdens de Tour de France met Sporza Wieler Manager. Stel je team samen in de app van Sporza.
8: Skoda, supporter van de grootste fietsfamilie.
3: Alles stopt. Ons dierbaar België start.
9: Al aan de rechterkant nu, daar is hij al. En hij scoort al meteen. Dat is toch niet te geloven.
3: Nieuw-Zeeland tegen België in het WK-voetbal. Morgen om 4 uur bij Sporza en op VRT1.
2: Tja, Red Bull geeft je vleugels.
3: ING, supporter van de Rode Duivels en van jouw goals.
10: 3, 2, 1...
6: De zomeravonden worden nog gezelliger.
10: Santé, dames en heren, u thuis.
6: Klink mee op de zomer met Karel en zijn gasten.
10: Als je op café gaat met vrienden, trakteer je dan nog eens?
11: Tuurlijk.
10: Ja, dan ben je geen Nederlander. Dan... Elke dag geven wij hier zo'n ventje weg. Een Odieltje. Het Odieltje.
12: Ik kom niet eens kijken.
13: Ik weet het.
12: Huh? Sorry.
13: Hey, belachelijk.
12: Ja, sorry. Ja.
10: Kijkt jullie partner vaak mee naar de koers?
6: Vive le vélo. Vanaf zaterdag 4 juli elke avond bij Sportza en op VRT1.
14: Dit programma wordt aangeboden door Auto Hero. Auto kopen? Eindelijk makkelijk.
15: Minimax, de waterontharder zonder elektriciteit.
16: If football were a nation,
17: elle serait la plus grande du monde. Si el fútbol fuera un idioma.
18: Oh, glorious! Het rende vandaag of je kon rocken naar Canela.
19: No importa what stages.
20: No matter who you are,
21: si te apasiona el fútbol,
22: pertenece to the biggest team on the planet.
23: El fútbol es uno del mundo.
24: Football unites the world.

0: We zijn terug in de studio, dames en heren. Over 7 uur beginnen de Rode Duivels. We zijn bezig aan de voorbeschouwing op die match. Nee, dat is niet waar. We zijn aan het kijken naar Frankrijk tegen Noorwegen. 3-1 bij de rust, 4 doelpunten gezien. En dan kan je zeggen, het is misschien niet representatief, want die Nooren spelen met een B-elftal. Toch heb ik het gevoel, zou dat anders geweest zijn mocht dat A-elftal daar gestaan hebben. Het is een machine die aan het rollen is.
1: Ja, het is vooral Frankrijk die ongelooflijk is. Als ze versnellen en als ze echt daarvoor gaan, dan ja, je kunt ze niet stoppen.
2: Dat is
1: echt...
2: Ik denk dat duidelijk is, na de eerste wedstrijd ook tweede helft. De eerste helft was zo wat matig in de eerste wedstrijd, maar ik denk dat duidelijk is wie dat de beste ploeg hier op de WK is. Als ze gas geven, dan zullen er weinig landen een antwoord hebben.
0: En al helemaal als die gouden bal er dan nog eens doorkomt, hè?
3: Ja, dat wordt er wel een strijd onderling. Ah, je hebt Mbappé natuurlijk, die zal hem normaal gezien niet winnen. Omdat zijn seizoen bij Madrid was wel oké, maar de collectieve prestatie niet. En dan hebben Olise er nog tussen lopen, kanshebber. En eigenlijk nu ook Dembélé, die zich meer en meer opwerpt. Natuurlijk Champions League, gewoon een speler van het jaar geworden in Frankrijk. En als je zo laat zien op 2K met 3 fantastische golen, dan komt het er automatisch bij. Ook al is het natuurlijk maar een helft. Maar die 3 voorin, ik wil Doué eigenlijk bijna niet vernoemen. Omdat ik vind dat hij wel echt uit de toon valt bij die 4 voorin. Dit WK dan, want normaal ben ik wel fan van hem en zijn intensiteit. Maar Dembélé, Olise en Mbappé steken er echt bovenuit. En ze kunnen alles assist geven, links, rechts, wereldgoal maken. Ze hebben ook veel diepte in hun spel. Ze hebben nu ook een positie gevonden. Olise meer centraal en Dembélé meer op rechts. Ze gunnen elkaar het ook wel, lijkt wel. En dat is ook het mooie. Ik vind dat ze oprecht blij lijken. En hier, Wesley, jij mag het ook zeggen. Maar ik weet niet of jij zoiets zo gemaakt hebt. Want je hebt ook op rechts gespeeld bij Ajax. Maar dit is echt fantastisch. De kwaliteit. En je weet het gewoon niet wat dat hij gaat doen. Links, rechts. Je hebt bij heel veel spelers, als je Jeremy Doku erbij in weet, heeft echt een stevige voorkeur voor op zijn rechterbeen uit te komen. Maar bij Dembélé weet het gewoon echt niet links, rechts. Je moet altijd happen eigenlijk. In de zin van, je moet altijd het blok zetten. Dus je loopt achter de feiten aan in een 1-op-1 situatie.
0: Ja, dat rijtje met potentiële topschutters wordt steeds groter. Hè. Je hebt er eentje met 5 natuurlijk. Die enige die gescoord heeft voor Argentinië tot dusver. En dan die per een paar met 4. En er zijn er ondertussen al 8 met 3 goals. Die topschutterstand die is zich aan het vullen daarbovenaan.
1: Ja, en dat is ook wel leuk. En ik denk ook wel dat dat een logische verklaring voor is. Het WK is natuurlijk ook wel groter geworden, dus er zijn ook wel meer tegenstanders waar die iets wat zwakker zijn, waardoor dat de grote mannen eigenlijk wel, wat dan zijn, iets gemakkelijker kunnen scoren en gescoord hebben. Maar het is wel, het is wel leuk, omdat dat ook vertrouwen geeft aan al die sterren. En als je ziet of dat een Messi is, of Haaland, of Mbappé, en nu Dembélé, wat dat zij vandaag allemaal doen, dat is echt... Mooie voorbode voor de rest van de toernooi.
0: Ja, en hij maakt er 3 en heeft zelfs een rol bij dat doelpunt van Noorwegen.
3: Dat is eigenlijk gewoon een assist. Hè. Dat is echt ongelooflijk dat je als zo'n groot land... En je ziet hem hier nog op het veld aan de overkant schokken. Als ze het bewust doen, is het mooi. Noorwegen, ze zoeken de kant op waar Dembélé veel te laat aankomt. Skelderup geeft dan... Ja, Asgard een bal aan de binnenkant die een mooie schijnbeweging doet. Je ziet hier Dembélé nog van de bank komen. Die zal even gedronken hebben en... Als ze dat bewust die linkse kant op zoeken, is dat heel goed gedaan. Direct hoog balbezit. En Asgard doet het hier goed. Upamecano trapt in de beweging en schiet hem daarna gewoon kort en ook binnen. Eigenlijk een hele goede goal. Ik denk dat Frankrijk misschien wel blij is dat het nu gebeurt. Dat is toch weer een moment van scherpte. Of dat je kunt aanhalen in een nabespreking van gasten. We hebben 90 minuten focus nodig, zelfs tegen een B-elftal van Noorwegen. Dus dat is een moment dat je wel kunt gebruiken als bondscoach en misschien wel dankbaar voor bent.
2: Mm-hmm. Terwijl we zien heel veel aftrappen tegenwoordig. Meteen over de lijn om druk te zetten.
3: En, dat is vooral bij het begin van een wedstrijd.
2: Ja, maar ook gewoon heel vaak na een aftrap, dat sommige ploegen dat ook doen. Dat is eigenlijk om sneller druk te zetten, om eventueel sneller tot een kans te komen. Maar als je dit ziet en je bent... bij de pinken en je ziet dat er één niet meedoet, dan kan je het zo ook doen.
0: Er bestaan universiteitsstudies over, hè? Over ja. Je hebt er één gekregen in je mail.
2: Ik heb er één gekregen in een mail, ja. Iemand die mij dat doorstuurde, ja, over waarom en hoeveel procent kans je hebt als je die bal over de lijn trapt. Ik heb hem geantwoord, er is nog geen goal gemaakt. vanuit dat... vanuit dat direct over de lijn trappen. Maar kijk, je hebt nu vandaag een perfect voorbeeld. Als je echt oplet en je kan iets doen vanuit een aftrap. Je hebt de bal, doe er iets goed mee. En dan kan je ook een doelpunt maken.
0: Ja. Er waren nog kansen. We hebben 4 doelpunten gezien, maar voor hetzelfde geld zagen we er 8. Ja, toch?
2: Ja, absoluut. Ja, het is aan beide zijden, maar het is vooral... hier een situatie, 2-1 moet altijd uitgespeeld worden. Dan torst vet met een trap nog van een afstand. Maar Noorwegen, als ze hun momenten konden pakken, dan deden ze het wel hier. Strand Larsen, Jan zei direct, tju, dat is hetzelfde als wat Harry Kane deze week miste. Harry Kane was met mijn links, Strand Larsen hier wel met rechts. Maar ja, uiteindelijk moeten we eerlijk zijn, dit kon na 20 seconden. Dit zijn de kansen van de Fransen. Geklungel bij Østigard. Die bal weggeeft. En ja, dan is Mbappé er heel snel bij. Dan Dembélé.
3: Prachtige pas hier.
2: Ja. Fantastische bal richting Olise. En dan wat knoeien, want laat ons eerlijk wezen. Ja, ze geven toch ook echt wel wat kansen weg. En wat geknoeien hier ook weer. Die 6 inspelen, balverlies. Ja, Olise die niet goed op die bal trapt, anders...
3: Dit is precies wat ik eerder bedoelde met opbouwen van achteruit op een WK. Dat kan nog maar eens duidelijk zijn van niemand, of bijna niemand behalve Spanje, gaat het dat zien doen op het WK.
2: Ja, maar
3: 6 in spelen onder druk, dat doet je niet op een WK.
2: Je kunt het doen. Ja, maar kijk, dit ook. Er zijn te veel dit soort fases geweest waar eigenlijk Doué moet hier een doelpunt maken, maar... Ja, er was hier een item met Hendrik van Kronbrugge de vorige week, denk ik. Maar toen het eerste match in Zuid-Afrika had nog gebeurd, had die 6 werd ingespeeld. Maar dat is gewoon goals weggeven. Dat mag je niet doen tegen zulke landen.
0: Nee, dat is waar. En Noorwegen is aan het roeien met de riemen die ze hebben op dit moment. Want roeien is hun handelsmerk geworden de voorbije dagen. Ze deden het na de overwinning tegen Irak. Het was een fantastisch beeld toen ze met de volledige ploeg aan het roeien waren. Het zijn fantastische beelden. Hè? Times Square werd ingepalmd met de roeibeweging. En dan kwamen er filmpjes vanuit Noorwegen zelf. Van in ziekenhuizen, in bejaardentehuizen. Overal zijn ze tegenwoordig aan het roeien. Het ritme, daar moet nog aan gewerkt worden.
2: Ja, dat was raar als je roeit dat je voorwaarts gaat.
0: Ja, en dit is vandaag in de eerste helft op de tribunes. Ondanks het feit dat het niet zo goed gaat, zijn ze nog altijd aan het roeien. Hier in de studio hebben we een Noor op bezoek. Per Soltveld. Per, heb je een microfoon daar liggen? Ja, hè? Pak die even bij de hand. Per, jij woont al 50, 55 jaar in België.
4: Ja, in Antwerpen, ja.
0: Ja. Je klinkt ook Antwerps. Je bent geboren in Bergen?
4: In Bergen, Noorwegen, ja.
0: De stad van Brandbergen.
4: Brandbergen, ja.
0: En op 5-jarige leeftijd ben je naar hier gekomen?
4: Ja, met mijn ouders. Dus wij zijn hier gebleven. Dus ik heb een broer en een zuster. En daardoor ben ik dus hier in België gebleven, ja.
0: Ja, maar dat hart is nog altijd Noors als een nationale
4: ploeg. Dat kan ik wel zeggen, ja.
0: Ja. Wat vind je van Sol Becken, dat hij met zo'n B-elftal tegen Frankrijk uitpakt?
4: Ja, ik begrijp het een beetje, maar het is ook wel heel jammer. We hebben vandaag toch wel iets anders kunnen zien, denk ik, als we onze beste spelers op het veld hadden gezien. Maar ik moet ook zeggen dat Frankrijk ook ronduit fantastisch speelt. Mm-hmm. En ik denk dat er heel weinig tegen te doen is.
0: Ja, dus misschien een goede beredeneerde gok om de vedette van Noorwegen te sparen tegen dit Frankrijk.
4: Ik denk dat het wel een goede gok zou kunnen zijn.
0: Ja. Je hebt een goede vriend die gespeeld heeft in de nationale ploeg, hè?
4: Ja, Peter Rudy. Hij heeft ook hier in Gent gespeeld en hij is ook de hoofdscouting van Molde. Dus dat is een van mijn beste vrienden. Dus wij spreken veel over voetbal, ja.
0: Ja, lang in Gent, inderdaad.
1: Ik heb met Peter Rudy gevoetbald.
4: Ja, in Beerschot.
1: En een van de beste spelers die ik ooit mee gevoetbald heb.
0: Ja?
1: Fantastische speler, ja.
4: Peter. Ja, was een fantastische nummer 10, ja.
0: Mm-hmm. In België is er een hechte Noorse gemeenschap die vooral samenkomt ook in een Noorse kerk, hè?
4: Ja, in Antwerpen, in de Indiestraat op het eilandje, daar hebben we een kerkje of meer een zaaltje waar we samenkomen, zo 2 keer per week. En daar hebben we ook een kerkdienst 1 keer per maand. Ja.
3: Samen roeien, hè?
4: Ja, maar, samen roeien, ja.
0: Ze noemen het ook de Zeemanskerk, hè? De Schumanskerk.
4: Ja, de Noorse Schumanskerk. Dat wil zeggen de Noorse Zeemanskerk. Zo is die ontstaan, ja.
0: En de dominee van de kerk zit naast?
4: De dominee zit naast mij. Hij is ook een voetbalgek.
0: Ja, Ole Martin Sandland. Geef misschien de microfoon eens aan hem. Jij bent een soort groundhopper, hè? Je gaat heel vaak naar matchen kijken in verschillende stadions.
5: Ja, jammer. Ik heb in de laatste 2 jaar in België 26 stadions bezocht. Als van Walem, Zonhoven tot de grotere stadions in België.
0: Oké, je bent dat lijstje aan het afvinken? Dat is een soort bucketlist?
5: Ja, maar ik heb een app wanneer ik probeer om veel stadions te bezoeken. En ik heb nu 16 landen. En jammer, ik heb 8 wereldkampioen doelpunt vieren. Dus mijn stem is niet zo goed.
0: Dat is waar. Je bent al goed ingelopen in het WK aan je stem te horen. We gaan stilaan terug naar de match, maar misschien nog meegeven dat in die andere match Senegal 1-0 voorstaat tegen Irak, dankzij een doelpunt van Abdoulaye Seck. Die kennen we ook nog van bij Antwerpen.
2: Ja. Goeie kopbal.
0: Goeie kopbal. En Irak heeft een rode kaart gekregen, dus ze zijn daar nog met 10-1-0 dus voor Senegal tegen Irak. Waardoor Senegal nu ook 3 punten heeft met een doelpuntensaldo van -2. En daarmee ook als een van de beste derdes voorlopig door is naar de volgende ronde. We gaan terug naar de match kijken tussen Frankrijk en Noorwegen. De Fransen beginnen dus met een 3-1 voorsprong aan de tweede helft. Philippe Joost, het is terug aan jou.

0: wereldklasse. Op het veld en op de weg.
1: Welkom terug in Boston, waar Frankrijk nu ook is buiten gedruppeld. En de Nooren een aantal wissels lijken door te voeren. Björkan naar de kant, net als Thorstvedt. En de nieuwe jongens Pedersen die scoorde tegen Senegal. Daar Ryerson kwam vervangen. Ryerson op de rechtsachter. En Morten Thorsby. Hij, voetballer van Cremonese, heeft met Vardy gespeeld. Is wel gedegradeerd. En speelt met het nummer 2. Omdat hij aandacht wil voor de klimaatopwarming. En even het akkoord van Parijs in herinnering wil brengen. We gingen niet boven de 2 graden gaan. Was daar afgesproken. Ik denk dat we op dit moment in België daar het onze van denken. Niet van dat rugnummer. Trap van Olise. Een ingooi van Marcus Pedersen. Die bij Torino speelt. En nu dus links gaat depaneren. Het is een beetje veel gevraagd van Arsnes. Om hem nu ook nog eens als enige titularis te delokaliseren. Strand Larsen. Daar is Asgard weer. Rustigard. En duwt Frankrijk nog door. Mbappé zal in elk geval wel nog willen scoren in zijn 101e Interland. 60 goals, 40 assists. Tot voor vandaag. Dat is opgeteld net 100. Haaland doet qua doelpunten nog gekker. Zit aan 59 goals op 52 Interlands. Slechts 7 assists. Asgard. Weer Østigard. Fransen laten even betijen. Via Berg opnieuw Østigard. Asgard vraagt. Pas niet goed. Hij zal met alle plezier weer zijn plek in de schaduw innemen. Guy Stéphane. Maar de ploeg hangt enorm aan Deschamps. Ze krijgen ook wat meer vrije tijd. Dan op de vorige toernooi. De ijzervreter DD is niet meer. Lacroix. Opgelost. Asgard. En Skjeldrup. Oscar Bob. Arsnes al aan het wijzen. Wil Bob buitenom. Dat lukt. Bob kap naar binnen. Nog een mooie kap. En de penalty. Penalty voor Noorwegen. Overtreding van Theo Hernandez. Dat kan er wel nog bij op zijn kerfstok. Ja. Het is een geweldige kap. En als je dan op die manier de hefboom neerlaat. Tegen een lichtgewicht. Altijd strafschop. Komen ze op 2-3. Zou goed zijn voor de wedstrijd. Wie neemt de penalty? Mbappé moet daar weg. Heeft daar niks te zoeken. Geen VAR-beslissing. Zal hier verandering in brengen. Toch? Strand Larsen heeft de bal in de handen. En mag het vonnis voltrekken. Theo Hernandez. Ik denk dat Digne de man wordt. In de knock-out fase op de linksachterpositie bij Frankrijk. Strand Larsen tegenover Mike Maignan.

Kane weer aan het werk gezet door Lacroix. De bal is binnengebleven. Molise. Maar even een wake-up call voor de Fransen, toch? Koné. Lacroix. En dan toch maar weg. Even geluisterd naar Jan tijdens de rust. Geen overtreding. Oscar Bob. En dat is het verschil met Dembélé. Bob komt niet helemaal vrij. Dembélé doet dat dus wel. Oh, mooie paas. Van Skjeldrup. Strand Larsen. Het is niet zijn strafschopgebied. Mbappé. De bedoeling was om hem meteen te hakken. Richting Douwe. Mbappé, de versnelling. Goed zijn doel uit, Selvig. Het is indrukwekkend. Als hij plots zijn motor aanzet. Je denkt, veel te ver die bal. En dan plots is hij er nog bijna bij. En zijn ploegmakers spelen daar natuurlijk ook op. Op die snelheid is zijn veters aan het strikken. Niks ernstigs. Tja, die zal je maar eens blesseren in een derde wedstrijd. Als na twee matchen de eerste plaats zal vastliggen. Ook de grote vraag, speelt Lionel Messi morgen tegen Jordanië? Ook Argentinië al geplaatst. Messi zal dat zelf beslissen. Dat mogen duidelijk zijn. Asgard. En Oscar. Inmiddels zit hij bij voelen. Maar nog geen potten gebroken. Dit is weer goed. Asgard. Binnendoor. Leek me net buitenspel ook. Op het moment van de tik. De vlag bleef wel beneden. Daar Mbappé. Opgepikt Theo Hernandez. Dan Doué en opnieuw Mbappé. En dan veranderen we van gezichtspunt. Dat is Selvig. En als de kippen bij. Berg. Østigard. Strand Larsen. Goed verwerkt. Een zeer lastige bal. Lacroix toch nog baas. En Jules Koundé. 51ste cap. 0 goals, 0 assists. Een rechtsachter van Frankrijk. Heeft er ook mee te maken dat de kleppers voor je dat allemaal voor hun rekening nemen. En dat je als rechtsachter in vroegere tijden bij Didier Deschamps niet te veel moest mee oprukken. Mécano, corner. Die neemt een snipperdag vandaag. En mooi hoe die Noorse reserves toch meer willen. Zich niet bij de feiten neerleggen. Berg met de corner. Tweede uit zijn wedstrijd. Goed getrapt. Ja, idealiter is er iemand in die tweede zone natuurlijk. Want dat is de bedoeling. Østigard komt los uit het blok. En dan is het Doué die daar verdedigt. Of hoe was het? In ieder geval een Noor niet op post. Zal hem deugd doen, een penalty pakken. Vorige week aan met strafschoppen verloren, niet zijn schuld. Maar de Argentijnen waren trefzeker. Dybala nam er nog in. Omdat hij 30 seconden in het veld stond. Dembélé, Olise niet gevonden. Torsby. Die denkt, ik kijk niet vooruit. Selvig.

Koné. Mooi, die bal geroofd van Thorsby. En Olise. Ver naar buiten, Désiré Doué. Olise biedt zich weer aan. Mbappé. Mbappé! Krult hem net naast. Doet pijn, vallen. Heeft een krampje. Egil Selvik. Hij is al een paar keer zijn doel moeten komen uitspurten. Zat er ver vandaan. Trillende lippen. Geen trillende netten. Hij heeft verzorging nodig. Of geeft hij er gewoon de brui aan? Kylian Mbappé op zoek naar zijn eerste goal van de avond. Zijn vijfde van het WK. Hoe is Figo? De zon zit op onze monitor. Het stadion ligt er ook, heb ik het gevoel. Leek met die zon een klein beetje op Gianluigi Buffon. Die heeft hier niks te zoeken. Italianen van pure schaamte thuis gebleven. Ook de Bobo's. Noorwegen dat zijn vierde WK speelt. Op de vorige drie telkens eruit ging tegen Italië. In 38. In 94. Een groepswedstrijd. 0-1 verloren van Italië. Nadat Kjetil Rekdal de 1-0 had gemaakt tegen Mexico. En in 98. In de achtste finales scoorde Bobo Vieri. En ging Noorwegen er ook uit. Rekdal overigens Liersen. En die Noorse Zeemanskerk. En voetballers, die combinatie heeft heel wat Belgische voetballers aan de pruimtabak geholpen. We gaan geen namen noemen. Maar ze hebben heel vaak bij Liersen gevoetbald. En ze konden erg goed koppen. Soms ook gewoon erg goed voorzetten. Hij is weer bij zijn positieve. Selvik. Nog altijd 1-3. Jammer van die gemiste penalty. Dat heb je natuurlijk ook als Haaland op de bank houdt. Helikopter geronken boven het stadion. Tackle. Tchouaméni. Maignan. Trasgaard tegen Dembélé. Deschamps die toch een aantal knopen zal moeten doorhakken voor de knock-out fase. Voorin blijft Doué staan of kiest hij toch voor Barcola. Meer een type invallen natuurlijk Barcola, dat kan in zijn nadeel spelen. Theo Hernandez hier bij de bal. En wat doet hij met Rabiot? Want Koné trekt meer dan zijn streng op dat middenveld. Thorsby, balverlies Theo Hernandez. Die gaat het toch echt moeilijk krijgen. Olise. En Dembélé. Mbappé kiest positie. Dembélé. Lastige bal. Doué legt hem dood. Opnieuw Kylian Mbappé. 42 goals in alle competities voor Real, maar ter discussie. Zinnig. Gevolg van het winnen van de Champions League van PSG. Twee seizoenen na elkaar toen hij daar vertrok. Mensen vergeten dat PSG sindsdien wel nog wat andere kleppers heeft gehaald. Doué, heerlijk die bal meegeleid.
Østigard. Olise achter de bal. In de gaten, Pedersen. Tweede zone, Lacroix. Kan hem niet binnenduwen.

weer dat duel met zijn ploegmakker. Moet toch raar zijn? Esker Bob. De trots van Theo Hernandez. En balverlies Koné. Vrije trap Frankrijk gefloten. Gepoord, maar de poortwachter deed nog mee. Met wat duwwerk erbij. Mbappé, heerlijk. Aangespeeld door Theo Hernandez. Mbappé. Arsenis deed de deur dicht. Spurtje van Doué. En dan een geweldige poging. Blijft daar. Half weer in balbezit. De ingooi dan toch voor Noorwegen. Waarom niet? Te laag. Truitje trekken en vrije trap Noorwegen. Sandlars, Upamecano moet er naartoe. Houdt die bal goed bij. Bob. Opnieuw tegen zijn vriend Theo. Kan die toch aankomen. Met wat steun. Van Celso Lisse. Nu bij de bal. Mbappé vertrekt. Geen goede pas van Olisse. Mbappé gaat het Vlachner lastig maken. Kijk even. De schouderduw. Kylian Mbappé wil zelf. En botst op Berg. Nadat hij Østigaard min of meer had uitgeschakeld. Molise. Dit was even de zoektocht naar een doelpunt. Belletjes die u hoort. Om te maken met de wedstrijd tussen Senegal en Irak. Balverlies van Michael Olise. Recuperatie alweer van Koné. Dembélé. Komt niet meer naar binnen. Dat trucje heeft hij al voldoende gedaan vandaag. Koos voor zijn rechter. Barcola. En Cherki. Cherki. Een soort trait d'union entre Haaland en Mbappé. Speelt met allebei. En de hat-trick held naar binnen. Onder luid applaus. Cherki mag meteen richting de cornervlag. Kijken wat Barcola nog uit zijn sloffen schudt. Cherki. Mbappé. Voorgegeven. Niemand daar. Geen echte maat in die passing. Doué naar rechts. Cherki en Barcola. Dus voor Dembélé en Olise. We zijn ook Henrik Falkener kwijt. In zijn plaats. Bij de Noren. Met het nummer 24. Sondre Langas,
van Derby County. Dan denken we met z'n allen aan Branko Strupa. Vierde cap voor Longas. En de kans is zeer klein dat we hem in het vervolg van het toernooi nog aan het werk zien. Hij is reserve van de reserves. Dus slim van Solbakke om ook die jongens nog even wat speelminuten te geven op de wereldbeker. Dat als ze goud pakken, ze dat ook als hun metaal voelen. Ze komen niet meer tegen Frankrijk tot heel eventueel op 19 juli in New York. Dat is het voorrecht van tweede te eindigen in deze groep. Michael Oliver weet nu al, terwijl de wave in gang is gezet, dat hij straks weer boegroep te horen krijgt. Als hij voor de drankpauze gaat. Cherky, boze blik richting Conné. Ingooi Noorwegen, maar eerst gaan we drinken. Dat, onder het toezicht van de Barrette. Ja, Guy Stéphan, je weet het intussen. De wedstrijd wordt gewoon stilgelegd. Wordt gewoon in vier delen opgeknipt. Een beetje vreemd dat hij daar nog verbaasd over is. Ze vallen in twee delen uiteen, de bondscoaches. Zij die het prettig vinden. En zij die vinden dat het voetbal erdoor verminkt wordt. De wedstrijd tussen Panama en Kroatië bijvoorbeeld had Panama een geweldig moment. Na 3-4 minuten echt enorm aan het drukken. Ballen aan het roven op de helft van de Kroaten. En dat was helemaal weg na de drankpauze. Er zijn andere wedstrijden geweest waarin een beetje het omgekeerde het geval was. De ijspakken rond de nekken.

tweede in de groep. Trekt dus naar Dallas. Om tegen die Ivoorkust te voetballen. Dat wordt dus Noorwegen. Ze gaan geen drie keer meer scoren. Nadien naar New York. Voor wat een wedstrijd tegen Brazilië of Japan zal zijn. En dan naar Miami. Dan zitten we al in de kwartfinale. En dan komen Engeland en Mexico er ook bij. Of wie die landen weet uit te schakelen in een vroeger stadium. Zeg nooit nooit. Ooit kreeg hij een oplawaai van Club Brugge. Solbekke. Als coach van Kopenhagen, waarmee hij 8 keer Deens kampioen werd. 0-4. In de Europa League 3 keer Refailov, 1 keer Ruud Vormer onder Michel Preud'homme. Maar in Brugge ging hij gelijk spelen en ook een keer winnen in die Europa League. 1-1 en 0-1. En het is even Sclessin hier in Basten. Voetballetjes zijn universeler dan we denken. Holmgren Pedersen met de inworp. Dat is pas echt erg als spelers dan al meer dan een halve minuut klaarstaan. Maar de ref nog moet wachten. Berg. Skjeldrup. Die zou niet meer staan hebben in Brugge in de Belgische competitie. Berg zag de ruimte. Cherki maakt wat defensieve meters. Maar de inworp is voor Frankrijk. Dan komt er een goal-update zonder goal. Geroofd door Asgard. Meegeven met Askepop. Die moet scoren. Bob! Nee dus. Goeie save van Maignan. En dan toch qua handelingssnelheid net niet perfect. Bal op zijn linker, dus sowieso raakt hij een beetje in het verkeer. Maar hij wil hem ook links. Man op wie de penalty-overtreding werd gemaakt. Koundé spurt wel terug. Kijk, beetje uit balans. Een grote kans voor Noorwegen. Stel je voor dat ze die penalty hadden omgezet. Niet gezegd dat dan deze fase ook gebeurt, maar toch. Frankrijk. Toch niet helemaal meer er gerust op zijn. Daar kan Mbappé voor proberen te zorgen. Noor spurt terug. Arsnes doet dat goed. De boel ophouden. Pedersen. Holmgren dus. Marcus Holmgren, Pedersen. Berg. Voor Arsnes. Langas. De nieuweling. Zonde voor de wedstrijd dat Noorwegen niet één van die twee grote kansen wist in het doelpunt om te toveren. Goeie pirouette van Selvik. Hij is zo stilaan aan een wedstrijd bezig die hij later aan zijn kleinkinderen kan tonen. Ondanks die 3 tegengoals. Het is bijna een eer ze om de oren krijgen van Dembélé. Geel voor Tchouaméni, de eerste Franse kaart van het toernooi. En nu lijkt dat niks. Maar ja, wie weet. Later. Is dat een moment waar je niet graag aan terugdenkt. En een tackle die je graag achterwege had gelaten. Je mist er misschien een wedstrijd door.
je denkt dan aan Thomas Meunier. Die geel pakte tegen Panama in wedstrijd 1 in 2018. Geel tegen Brazilië, dat was al wat onvermijdelijker in die partij. En dus geschorst was voor de halve finale tegen Frankrijk. En die Meunier, die misten we enorm. Meunier, altijd eerst op die bal. Konaté doet dat niet voor Lacroix. Konaté, nieuwe speler van Real Madrid, maar in de rangorde bij Frankrijk inmiddels de vierde centrale verdediger. Lacroix moet laten voorgaan. Het zijn jeugdvrienden. En dat zal wel zo blijven. Hij heeft nu eenmaal geen wereldseizoen bij Liverpool achter de rug. Zeker het begin. Dat is zeer moeilijk. Dat geldt ook voor Virgil van Dijk. Arsene Stoorsby eist op. Bob wil opnieuw de bal. Zeker geen slechte wedstrijd van Oscar Bob. Die geforceerd, kans gemist. En altijd dat handje laag. Een beetje zoals Nasser Chadli in voetbal. Geef me de bal maar, hier is hij weer. Op Lacroix. Berg. Vreesde even dat die paas niet zou doorkomen. En dan was hij gezien. Cherki laat hem glippen. Bob, idee was goed. Lacroix doortastend. Lassen doet ook nog mee. Beetje weggedeemster toch. Prachtige bal van Derek. Torsby. Cherki laat zich daar aftroeven. Ja, Noorwegen zal toch niet met een slecht gevoel uit Boston vertrekken. Skjelderup. Koundé blijft makkelijk op de been. Mbappé niet meer te bereiken. Bob. Strand Larsen. Opnieuw Bob. Is kwaliteit bij Noorwegen. Strand Larsen afleggen en hier komt Berg. Berg tegen Lacroix. Dat was van heel ver aan het roepen. Blijf allemaal van die bal. Het is de mijne. Voorzet Arsenis. Tikje richting Oscar Bob komt er niet uit. Barcola. Nog niet op de helft geweest. Maar je hem wil zien. Cherki. En Koundé. Snipperhelft van Frankrijk de tweede. Niks mis mee. Maar dan krijgt dus ook Noorwegen B echt wel kans. We zullen later zien in hoeverre dat de Franse zorgen zou moeten baren. Cherki.
beslissende wedstrijd uitspelen nu voor Frankrijk. Senegal. Die is aan het doen wat het moet. Zijn doelpunten saldo opvijzen. Doué. De versnelling van Barcola. Kijk eens aan. Barcola loopt ver. Er zijn om meteen naar binnen te komen. Omdat hij ook wel een Mbappé in de mot had. Nieuwe corner Frankrijk. Moeilijk om Mbappé vandaar nog te bereiken. Cherki. Kopbal van Lacroix. Was er in gedachten. Opnieuw Cherki. Overstapje. Bal gelift. En daar is dan niemand. Goeie actie van Ryan Cherki. Hernandez. Via Doué. Mbappé. De twee overgebleven tenoren. Cherki. Hij is zo goed dat hij kan twijfelen. In de beweging. En dan toch nog de bal bij zich houden. Berg. Bob. Kiest niet meteen het hazenpad. Fout van Barcola. Erg slim van Oscar Bob, dat had hij nooit gehaald ook. En Barcola is een kiezer. De wilde passie van Ecuador is ver te zoeken. Dat wisten we vooraf. Dat zou ook zo geweest zijn. Met Noorwegen A. Iets meer een prestigestrijd dan. Een schop voor de Noren, de vierde in de partij. Frankrijk speelt niet met vuur. Door die missers van Noorwegen eerder in deze tweede helft. Hauge voor Oscar Bob. Van Bodo Glimt. En ooit even van AA Gent, waar hij geen potten brak. Bij Bodo Glimt deed hij dat wel. En we krijgen ook nog Antonio Nusa. Kijk. Begroet met veel applaus. Hauge ook ex-Milan. En ex-Frankfurt. Maar toch vooral zand in eigen land. Dorsby vraagt de aandacht van Michael Oliver. Corner, niet slecht getrapt. Hustigard. Tchouaméni. Theo Hernandez. Aan zijn lot overgelaten door Mbappé, die niet de flank opzocht. Asgard aan het jagen tegen uiterst nonchalante Fransen.

een beetje denken aan Frankrijk-Portugal op het rondreizende EK 2021 na COVID. Toen 2-2, twee goals Mbappé, twee Cristiano Ronaldo. En dat was een wedstrijd om des keizers baard, maar de doelpuntenkeizer scoorde wel elk twee keer. Barcola, die wil wel nog eens diep spurten. Ingooien voor de Noren. De echte diepe spits van Crystal Palace. Maakt zich klaar voor een invalbeurt. Jean-Philippe Mateta. Moussa. Dan moeten ze echt afblijven. Hij is weer op de been. En ook Malo Gusto nog. En de verliezende supporters proberen er nog wat sfeer in te brengen. Het leidt geen twijfel dat ze in grote getale aanwezig zullen zijn in Dallas. Einde wedstrijd Kylian Mbappé. Die de aanvoerdersband aan Michael Oliver geeft. Die dan vraagt, ja wie? Kijk, dan ben je een baas. Als je de ref even als je loopjongen kan gebruiken. En Mbappé heeft gezegd Konaté. En Konaté is aan het wijzen richting Tchouaméni. Want dat is eigenlijk de vice-aanvoerder. En die krijgt hem nu ook. Mateta. Voor Mbappé. Augusto voor Jules Koundé. Arsenis jaagt nog eens een bal over en naast. Sterk bij Olympisch Frankrijk onder leiding van Thierry Henry. De vlag voor buitenspel. Senegal 5-0 voor tegen Irak. Goals die u straks ongetwijfeld nog krijgt in de nabeschouwing van deze wedstrijd. En dan nagelbijtend wachten. Zestal uur. De aftrap van België tegen Nieuw-Zeeland. Won op een WK. Maar in 2010 wel de wereldkampioen hielp uitschakelen in de groep van de Italianen. Gelijkspeel. Drie keer toe. Dat is te weinig om door te gaan. Maar een prestatie van formaat. Cross richting Doué. Cherki. Het is overigens toch ook nog niet gezegd dat de Egypte wint van Iran. In Seattle, waar het Pride Weekend is.
goed geprogrammeerd van de FIFA. Gusto. Senegal heeft nu hetzelfde doelsaldo als Noorwegen. Drie punten minder, daar gaat het om. Een groep met 9-6-3-0. Dus alleen maar zegens en nederlagen. Mateta probeerde zich even te laten voelen bij Langas. Vijf minuten komen erbij. Cherki. Op wandeltocht. Slim van Doué. Juiste oplossing hier. Links wacht Barcola. Dat leek me Hens. Barcola ook. Ja, Frankrijk altijd een land waarvan we poneren dat ze met hun B-ploeg ook moeiteloos richting de knock-outfase zouden gaan. Eerlijk, die Noren vallen ook niet tegen, die tweede keus. Mooie beweging van Mateta en Theo Hernandez. Overdaad schaat. Tweede keer dat hij op doel probeert te trappen. Niet dat het hier niet mag, maar als je meegeeft, dan je ploegmakkers meer tevreden zijn. Het is ook een poging om zo'n wat povere wedstrijd op te frissen. Alleen bereikt hij het tegenovergestelde. Nee. Zet iedereen in de rug. Maar niet Østigard in de wind. Nusa. Met kwaliteit. Dat is toch gegeerd. Flink wat clubs. Dat is ook de uitstraling van Noorwegen die helpt. Zijn cijfers kunnen eigenlijk wel nog beter. En je krijgt het gevoel dat hij ooit echt wel ontploft. Cherki. Heeft intussen toch al flink wat ballen geraakt. Houdt ze ook lang bij natuurlijk. De reuze schreden. Mateta kiest de positie. En nog een goal. Désiré Doué met de 4-1. En een belangrijke goal voor hemzelf. Want niet aan zijn beste wedstrijd bezig. Maar hij mocht blijven staan. En dan heeft Guy Stéphane toch alles goed gedaan. Dan heeft hij voor het juiste zelfvertrouwen bij de juiste jongens gezorgd. Eigenlijk bij bijna allemaal. Van de mannen voorin. Mbappé heeft dat niet eens nodig. Barcola de assist. Doué de nekslag. En de 4-1. Mooie kopbal. En een belangrijke goal voor zijn toernooi. Zijn eerste. Op Amerikaanse bodem. En dat mag gevierd worden. Alleen al daaraan zie je dat je het eigenlijk wel nodig had. Plots een wat frissere blik. Hij kijkt naar de replay, want kopbalgoals
Die mag hij niet zo vaak. En Selvik. Ach, toch nog altijd die kleinkinderen, denk ik. Misschien een beetje selectief zijn in de beelden. Dan kon hij ook hier helemaal niks aan doen. En laat hem maar in de voeten duiken van een Mbappé op familiefeest. Het is een hard verdict voor Noorwegen B, deze 4-1. Ze hebben het zelf laten liggen. Minstens twee en misschien wel drie keer te scoren. Maignan met de redding op de penalty van Strand Larsen. En einde van deze partij. Frankrijk kroont zich tot groepswinnaar. Scoort meer tegen Noorwegen dan tegen Senegal en tegen Irak. 10 goals gemaakt op 3 wedstrijden, 2 tegen. Af en toe wat nonchalant achterin. Maar dat zal ook wel met het belang van deze wedstrijd te maken hebben. In elk geval, Frankrijk heeft getoond dat het klaar is voor de knock-outfase. En de Nooren, ja, zijn dat ook best. Hebben kunnen rusten, Haaland en Co. Hier is hij. Gaat zijn ploegmakkers groeten. En zal klaar zijn in Dallas om Ivoorkust partij te geven. Haaland verbroedert ook met de Fransen. Tijd om de lijn aan Brussel te geven. Dembélé, de hat-trick-held van vandaag. En aan jullie veel plezier op jullie veldbedjes. En volgens mij heeft Jan een geweldige rug en zou hij dat ook kunnen. Slapen in de kelder van dat grote VRT-gebouw. Lekker koel aan jullie. For all the best.

speakertracks.com or join Discord.gg/ArmandVampiro.

Welkom in Guadalajara, het stadion van de Teletubbies, zeg maar. Als je het vanaf de buitenkant bekijkt, lijkt het werkelijk te zijn weggeplukt uit de iconische en ook wel uiterst irritante kinderreeks. We zitten in groep H. Spanje neemt het op tegen Uruguay. Spanje is de leider in deze groep met 4 punten en kan niet meer geëlimineerd worden. Maar ze zouden toch zeer teleurgesteld zijn mochten ze bijvoorbeeld derde worden, zelfs tweede worden, kan een nefaste gevolgen hebben, want dan kom je tegen Argentinië uit. De groepswinst betekent een duel tegen Oostenrijk of Algerije. Uruguay op zijn beurt kijkt de uitschakeling toch een klein beetje in de ogen. Oké, ze kunnen in theorie nog met een gelijkspel het derde opeenvolgende dan voor Uruguay in het toernooi blijven. Maar dan moet het allemaal meezitten op andere velden. In de eerste plaats kijken Spanje en Uruguay naar Houston, waar de andere match in deze groep tussen Kaapverdië en Saudi-Arabië nog een fameuze impact kan hebben op de eindrangschikking. Eigenlijk liggen de posities in de groep verre van vast. Dus belooft het heel wat spanning op te leveren, deze slotwedstrijd. En met deze jongen ook wel heel wat entertainment. Hij start, Lamine Yamal. Dus dat is altijd een extraatje om naar uit te kijken. La Furia Española. De supporters van Spanje in grote getalen aanwezig op die van Uruguay in een stadion waar een kleine 50.000 mensen binnen kunnen. Het is bij Spanje wel eens vaker misgelopen in zo'n derde wedstrijd, maar dan was het wel telkens in staat om nog door te stoten door andere resultaten in hun voordeel. Die luxe heeft het Uruguay van Marcelo Bielsa eigenlijk niet. Alle scenario's die in deze groep H nog mogelijk zijn vullen ongeveer een half A4-blad. Maar wat vaststaat is dat Uruguay bij winst zelfs nog deze groep kan winnen. We gaan het stilmaken voor Orientalis, La Patria o la Tumba.

Ferran en Godin die waren nog een praatje aan het slagen toen het volkslied al begonnen was. Deze Uruguayan kan de tranen amper bedwingen. De kelen kunnen dicht, want La Marcha Real is instrumentaal.

0: Koning Felipe aanwezig, die zal blij zijn, want hij is fan van Atletico Madrid. En in de basiself van Luis de la Fuente, twee spelers van zijn geliefkoosde Atletico. Toch eens kijken naar deze begroetingen. Vooral Valverde in de gaten houden, als we dat te zien krijgen. Tenminste, ja, toch een klein handje voor Baena. Dat was toch een dingetje. Overtuigend was de handshake niet, maar we kregen geen nieuw Jet Spence Thomas Partey gevalletje. Mocht u niet weten waar we op zin spelen. 3 jaar geleden gaf Valverde een fikse vuistslag aan Alex Baena. Toen nog speler van Villarreal op de parking van het Bernabeu. En dat had wel een bepaalde reden natuurlijk. Niet dat het goed te praten valt, maar wat Valverde te horen kreeg van Baena was niet van de poes en een fameuze belediging. Het ging over zwangerschapscomplicaties bij zijn vrouw. En hij zei nogal vuile dingen over het toen nog ongeboren kindje. Dat zoontje is wel uiteindelijk geboren en stelt het goed, maar dat is dus wel een fout uit het verleden van Baena en van Valverde. Misschien dat dat vandaag een klein beetje meespeelt. We zeiden het al, wat vaststaat is dat Uruguay nog mathematisch de groep kan winnen, maar die kans is niet te groot. Spanje ambieert uiteraard ook de groepswinst en dat is voor hen niets gemakkelijker. Wat ook zeker is, is dat Uruguay bij een nederlaag is uitgeschakeld, want met 2 punten raak je niet bij de 8 beste derdes. De scheidsrechter is de Marokkaans-Amerikaan Ismael Elfat. Geboren in Casablanca, maar op zijn 18 jaar via een green card loterij in Amerika terechtgekomen. Hij is al 15 jaar scheidsrechter in de MLS. Dan het elftal van Bielsa. Ondanks de roep om een laag blok en meer defensieve aanpak zal Uruguay toch gewoon in een spiegelopstelling van Spanje spelen. 4-1-2-3. De enige wissel die Marcelo Bielsa doorvoert is werkpaard Vinias, voorin vervangen door Darwin Núñez. Het is misschien wel een kwestie van survival of the fittest vandaag, want het is dus echt van moeten voor de Uruguayanen. Bij Uruguay trouwens de Arrascaeta en Araujo inzetbaar, de draaischijf van Flamengo. En de verdediger van Barcelona hebben nog geen minuten gemaakt dit toernooi, maar kunnen invallen. En bij Spanje in hun 4-1-2-3 is geen plaats voor Pedro Porro als rechtsachter. Daar kiest De La Fuente opnieuw voor Marcos Llorente. Ook al overtuigde die niet op het openingsspeeldag. Mikel Merino komt in het middenveld in een driehoek met de punt naar achteren. Dus Rodrigo is de verdedigende middenvelder. Rodri van Manchester City met ervoor het duo Pedri Merino. En voorin behoudt Alex Baena dus het vertrouwen. Uiteraard start Lamine Yamal. En het is weer uitkijken of Oyarzabal weer even productief is als vanouds. Houdt hij het deze keer 90 minuten vol? Het grote kind van Barça. Uruguay in het donkerblauw. En we gaan beginnen met een stilte moment.
1: Estimada afición, pedimos a todos los espectadores que se pongan de pie, si pueden, para guardar un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de los terremotos ocurridos en Venezuela.
0: Te weinig respect getoond op de tribunes voor de slachtoffers van die verschrikkelijke aardbeving in Venezuela. In Caracas, dodental. Op opgelopen tot 920. Meer dan 50.000 vermisten. En er werd wat gebabbeld doorheen. Dat hoorde ik al. En dat zinde een aantal supporters niet. Kayate, konden we duidelijk horen. Mondje dicht. Zwijgen maar. Een aftelling Guadalajara gebeurt niet in het Engels uiteraard. We zijn eraan begonnen. De zon die is aanwezig. Ook al heeft het daarnet heel erg geregend. Dan krijg je altijd